0: Twee andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese Trude Boer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elken een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats, dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese Trude Boer, dat is een pure beste baan. Ik zing over Schuitjeseilen en onze Elfstedentocht. En ik heb zo naast kleinen al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een tuiken heen, ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan

draait eruit, vindt hij ook niet? Als ik een keer zing, ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan, word toch weg, jong.

volk niet voor zo'n Friese troedeboel. Dat gezuiter langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor maar

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karel en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachian High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten de afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden? Het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Aan halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

Dan is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. En

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na de crash van een auto met een explosief materiaal. De EOD nam het materiaal mee ter vernietiging. De BMW werd eerder gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Voert. De inzittenden zijn gevlucht en nog niet gevonden, ondanks doorzoeking door de DSI. De 16-jarige Colt Cray is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van 4 mensen op het Appalachee High School in Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte een aanvalsgeweer dat hij met kerst van zijn vader had gekregen. Bij de schietpartij in 2024 viel ook 9 gewonden. De rechter noemde zijn misdaden een teken van blijvende onverbeterlijkheid. Naar Spanje en Frankrijk kampen ook de Maghreb-landen, Algerije, Marokko en Tunesië met grote bosbranden. Dat meldde de hulpdiensten afgelopen weken. De meeste branden lijken inmiddels onder controle, maar meteorologen waarschuwen dat het gevaar voorlopig nog niet is geweken. Marokko noteerde al 4 hittegolven met temperaturen tot 50 graden, terwijl juni en juli nauwelijks regen brachten. En in de Japanse regio Kamamoto op Kyushu vond een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 3 na een zware aardbeving van ruim 7 eerder op de dag, die veel schade aanrichtte. In Kashima worden nog 10 mensen vermist na de gedeeltelijke instorting van een winkelcentrum door een gasexplosie. De vele doden? Het aantal is nog niet bekend. Er zijn minstens 4 mensen gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
4: Hey Pieter.
5: Hey Johan.
4: Is dit het al yet?
5: Nee, wat is er aan de hand?
4: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nu de wielde van IJsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
5: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van IJsmandagen.
4: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
5: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
3: Dus jouw je hem gauw op.

0: Ja, goedemorgen luisteraars. Het is 7 uur, of eigenlijk 7:03. En dat is op de 5e woensdag na 30 juni. De liefhebbers weten wat dat betekent. Het is tijd voor de hoogmis van het mannenkaatsen in Nederland. De 173ste PC wordt vandaag gespeeld op het Sjoekeloon aan het Westerbolwerk hier in de historische academiestad Franeker. Omroep Zilt is daar natuurlijk de hele dag bij met een groot team deskundige verslaggevers, technici, redactie en ondersteunende vrijwilligers. Via radio, de app en de livestream op onze site doet Zilt de hele dag live het verslag van de wedstrijden, de sfeer, de historie van dit jaarlijkse kaatsfeest. Dus, vrienden en vriendinnen van de kaatsport, welkom bij deze sportuitzending van woensdag 29 juli. We zijn vanuit de studio in Franeker en vanaf het Sjoekeloon bij je tot de laatste slagen bij het kaatsen en natuurlijk de bekendmaking van de koning. De techniek vanmorgen hier in de studio is in de bekwame handen van Tjerk de Boer. En dat gezegd hebbende gaan we meteen weer even smeersproeven in de stad, want daar lopen 3 verslaggevers in ieder geval al van ons rond. Je gaat ze de hele dag horen in willekeurige volgorde. Zijn dat Jan Bakker, Jelle Bangma en Hans Velkers. En als ik het goed begrepen heb, Jelle, ben jij de eerste die paraat staat vanmiddag, of vanmorgen moet ik zeggen. Moet nog even wakker worden. Om een beginnetje te maken aan deze lange kaatsdag. Jelle, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik stee net in de stad, maar ik zit in de Koornbeurs, want daar is aanst om 8:00 officieel de receptie. Dat is de opening van de dag. Staat dat altijd heel officieel wat. Troch de voorzitter zelfs van die PC, Itz Hellinga, die het speechesil, die het al wat winnaars in intentie zetten zil, die het natuurlijk al de laatste nijsjes vertelt, maar het is vooral ik even een hele gezellige boel hier. Die eerste uren van 8 tot 9, de receptie in de Koornbeurs. Prachtig dat de Koornbeurs er nog is, dat driegen, hè, vlien hier mis te gaan. Nou, als je dit mooie theatricus juggen, dan maak je er sterk van moeite om die oerijn te houden hier in Frenzier. Want ja, zo'n mooi theaterke is ik sa uitermate geschikt voor deze receptie. De lotting dus Arun Mandi weest. Alles is bekend. De zegje per toeren binnen bekend. Nou, daar roeraast even meer wat details. Maar ik denk dat we dat eerste hoeren van zo'n tot 8. Ik vooral even een muziekje draaien. En aast nemen skeerklimmen Jan Bakker en Hans Velkers. Die dus wol in de stad omrennen.
0: Ja, precies. Die kunnen dan mooi vast een beeld geven van de sfeer die daar vast aan het groeien is. Het toestromen van het publiek zal natuurlijk zo meteen op gang komen. Toen ik net aankwam rijden, toen zag ik de eerste borden al van parkeren PC die kant uit. Dus de organisatie is er klaar voor. En Jelle, bedankt voor je eerste bijdrage. We gaan er vanmiddag, of vanmorgen moet ik zeggen, met z'n allen een leuke uitzending van maken. Je zegt terecht, eerst maar eens even naar een muziekje. Even rustig wakker worden. Bak je koffie op schoot. We gaan luisteren naar Vice met Know You Better.
2: Ja, mijn vrienden nog hier in de stad.

0: you better.
1: Nou, een mooi plaatje om deze ochtend rustig mee te beginnen met het, wat ik al zei, het bakje koffie in je hand. En terwijl dat plaatje speelt, wordt er ondertussen hier druk overlegd tussen de twee Hansen die betrokken zijn bij deze uitzending. Dat ben ik natuurlijk, Hans Krabbendam. En Hans Velkers, die staat op het Choucalon. En ja, probeer dat maar eens uit elkaar te houden. Wie bedoel je nou wanneer? Dus misschien moeten we maar met bijnamen gaan werken, Hans. Dat gaan we meemaken vandaag. Ik zie jullie op de livestream staan, midden op het veld. Tenminste, jullie lopen nu naar de kant. En met jullie bedoel ik dan Jan Bakker en de eerder genoemde Hans Velkers, want die gaan eventjes voorbeschouwen op vandaag. Jan en Hans, goedemorgen. Het is even aan jullie.
2: Ja,
3: is dat? Goedemorgen.
2: Die.
3: Hans Krabbendam.
4: Oh ja, dat zo wel.
3: Wij staan inderdaad midden op Choucalon. En wij zullen eens even de list eens even nooien. En eens even zien van wat wij daarvan verwachten. Want wij verwachten daar natuurlijk heel wat van, Jan, hè?
2: Ja, nou eerst even hier in het perk op Choucalon op de vierde waarde van 9 juli op het PC-veld. Dat betekent dat ik het nooit eerder moet maken en ik moet er mooi mooi zijn, maar wel in functie nou. Dus dat ben ik best wel gerust op. Want ga je nooit als cursus tegen Doel, Hans?
3: Net maar de PC. Wol in alle categorieën van de KNKB. Ja, dus nee, maar de PC net.
5: En
3: we stien gewoon voor in het perk, hè?
2: Mestergoor. Maar ja, de bank natuurlijk hier op het veld. Daar binnen de hele dag bij. Wij gingen net dat scootje zien. Dan gingen net naar de boetenpaster werden. En dan gingen we bloeien gewoon. De hele dag maar een praatje en een plaatsje. En Hans Krabbendam, die plaatsjes verzwaardigen wij. En de plaatsjes verzwaardigen hier. En de praatjes die verzwaardigen wij hier, Joert. En we gingen het hebben over de 100 Hans de PC. En PC Hans Velkens, nevens mij... redelijke lating, behalve het eerste blokje, dat is wel een beetje pittig.
3: Ja, klopt. Ja, klopt. Gaan we dan het eerste blokje even bezorgen. Peter Versuiten en die zijn Martin Bergsma, 1 en 2. En met een versuiten zijn Jorrit Nanninga. Ja, de nustrijen en fjouwer. Ja, die zoense zezen. De patoen 2 draaien, maar dat wil winnen kennen. Al... Win het soms? Ik wil eens een beetje slow starten.
2: Ja, ik heb natuurlijk een peker, vaker een peker met keerswedstrijd hier. En dan is vooral op de tour van Chester Stem, maar met een verschillende Chester Steenstra en Rick Minnesma die binnen de eerste omloop. Als kwetsbaar binnen, dan het meest kwetsbaar, denk ik. Maar dat hebben we van het weekend wel zien dat ik wel weer roos ken. Het is gewoon een prachtige dag, het is een spannende dag. En het kan alle kanten nu. Wij zijn objectief, we hebben gif voor elkaar. En. Ik hoop gewoon dat het een prachtige dag wordt. En ja, dat eerste blokje daar. Ik kom er heel veel bezig, komen daar waarschijnlijk naar de tweede omloop daar. En dat is zo'n sfeerke, hè, de tweede omloop, de eerste blokje. Dat betekent dat ze voor een dag om 12 uur dat blokje aan heeft. Dan kunnen mensen even eten, kun je even naar de bocht, kun je even een heel hintje, wel lekker bekje helly. En dus zo'n dag wordt het er. Hey Hans.
3: Ja. Ik dacht, we nemen de licht even terug.
2: Dat niet.
3: Ja. 4-6, Jurie de Groot, André van Delen en Corné Tuninga, zijn Johan Sipman die. Ja, nou ja, 4-6, dat wordt een mooie partij, denk ik. En zo'n nacht ongetwijfeld ook. Maar als je dan toch naar dat blokje zucht, dan heb ik dat per tour van Johan Sipman toch wel als favoriet van die fjouwer.
2: Ja. Zij hebben het natuurlijk al om de staan doen. Skinner 4-6, Skinner 6 in de tour van Arad Hoekstrandje Maten. Ze staan er gewoon.
3: Jochen Tsien en Steven Kost, dat zijn Rutger Toonsma en Bjorn Jesse van Beem, dat zijn Hans van Veenendie. Ja, Steven Koster, ternauwernood ontsnapt uit de verkeerdsof. Toch mooi dat er erbij is, maar super tour. Uit dat blokje, Soenje Sassese, het wordt spannend.
2: Ja, het is spannend. En het is Steven Koster, die had het gewoon jongens in maten. Dat, ze ziet natuurlijk boeten die ze moesten haast naar de ranking daar. Maar dat kwam ik omdat ze het hele seizoen echt dreig laten hebben. Altijd in de sterke patoeren in de eerste omloop. Zodat ze de voetendaagse al gong geen rankingpunten verdienen. En daardoor in deze situatie kwam. Maar het is wel een leuk patoer.
3: Ja. Ja, nou en dan het laatste blokje Sagemans en Auke Boomsma in die Paul Dijkstra en die Tjen Remmelt Bauma. Ja, dan gaat het, denk ik, in dat blokje toch wel tussen de toeren 15 en 16. Al weet je het natuurlijk nooit. En je hoop ik altijd op wat verrassingen en zo wat al. Ja. Het is in ieder geval wel duidelijk dat dat onderste blokje van die 8 toeren dat echt wel onderwegen is. En misschien dat de toeren 15 en 16 er dan krijgt een beetje bovenuit steken.
2: Ja, ik heb wel helemaal bang als je patoer, dat vind ik een compleet patoer, degelijke keertjes. Toegekeertjes zijn natuurlijk hier een ervaring, hier op de PC, die weet hoe de hazen hier rennen. En die weet hoe de sfeer je wijzen kan, hoe de sfeer er komt slaan kan. Dus ik heb dat patoer 16, heb hier een liedskruis achter zetten voor het eerste blokje.
3: Kortom, dan is het denk ik al in een oren geweest dat wij deze partij nou weer gewoon hebben. Dus Safir is nog lang net. Het is nou allemaal kwartier of zo'n. Het Sintje komt er mooi op. De perken die lezen onder vastritten. Deze keer dus krijgt de oorzom ten opzichte van de voorgaande jaren. Houdt in ieder geval in dat wij vanmiddag in de perken geen les van de zinnen hebben. En dat is altijd wel weer een groot voordeel. Nou ja, geeft het een beetje terug, hè?
2: De tribune, die hebben heel vaak wie dat de boppen. En daar hebben ze grote netten boven hangen wat die ballen er doorheen gingen. En nu hebben ze het op Balburg. Oh, mijn moeder, ik heb het nog nooit. Ik weet niet, waar hangen die webcam? Is dat die of is dat die? Want ik ben naar de meeste duiven natuurlijk.
3: Ja, dat is ik zo. Ja, ze maar die netten maar nog even aan de andere kant. Zullen we ze daar even op attenderen? Wij gaan even op paad. Wij zullen even zeggen dat die netten nog even naar de Balburg komt.
2: Dat wat netter.
3: En dan, maar we eerst, ja inderdaad. Dan eerst maar weer eens even naar de studio te.
2: Hey, we zijn er
3: Hans en Jemte.
1: Ja, helemaal goed. Hey, jongens, en ik zie jullie staan op dat prachtige groene veld. En jullie zoeken onze webcam. Daar sta je een heel eind vanaf. Hè. Het is zeg maar vanuit jullie bekeken aan de rechterkant van het veld. Zeg nou maar. Als je de twee torens in je rug hebt, dan aan de rechterkant van het veld. Nou, dat eventjes als collegiaal overleg tussendoor luisteraar, waar je dan gewoon mee kan luisteren. Krijg je allemaal gratis vandaag erbij. Tijd voor een muziekje. Na de jingle hoor je Nick en Simon met Open Je Hart.
0: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker.

belangrijk natuurlijk op deze dag. Wat gaat het weer doen bij deze PC? Nou, vanochtend zijn er een paar wolkenvelden die snel plaats zullen maken voor de zon. Hierbij voert een zwakke en zuidelijke wind warme en droge lucht aan. Waardoor het halverwege de ochtend zo'n 24 graden is en in de middag maximaal 29 tot wel 32 graden wordt. Vanavond koelt het langzaam af en wordt het 's nachts in de grote dorpen en steden niet kouder dan 20 graden.

Nou, het vorige plaatje, dat was van Europe, de Final Countdown. En dat zijn we natuurlijk aan het doen. Hè. We zijn aan het aftellen naar de start van de wedstrijden. Straks om 9:30. En het volgende uur, vanaf 8:00, gaan we natuurlijk de receptie volgen in de Koornbeurs. Daar is, zoals jullie weten, onze Jelle Bangma aanwezig om daar verslag van te doen. Dus dat gaan we zo meteen wel horen, zeg maar, de voorbereidingen daarop. Intussen starten wij hier, Tjerk en ik, de ochtend rustig op met een praatje en een plaatje, zoals net vanaf het veld ook gezegd werd. Dat brengt mij bij de volgende van Juanes met Adios Lepido.

Juanes luisterde naar met Le Adios Le Pido. De 173e PC belooft een hete kaasdag te worden. De voorspellingen verwachten dat de woensdag dus, zoals ik al zei, boven de 30 graden kan komen en de organisatie is daarop voorbereid. Het hitteprotocol is al in volle gang. Zo staan er overal rond de tribunes waterpunten, wordt er zonnebrand uitgedeeld en zijn er vrijwilligers aanwezig op de tribunes als er iemand onwel zou worden van de hitte. Volgens huismeester van de PC Klaas Holstmeijer wordt er goed gepast op de gasten. Woensdag staat de gasttribune vol in de zon en daarom raadt hij aan de mensen die daar zitten om ook een pet mee te nemen of ter plekke te kopen. Het is voor iedereen wel de eigen verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk te blijven drinken en zonnebrandcrème te gebruiken.

0: En dat was Dietwa met Asto bij Mi Best. Nou, en dan wordt het hoog tijd om eens even te gaan kijken in de stad. Eventjes sfeerproeven. Gaan we eerst eens proberen of we contact kunnen krijgen met onze verslaggever Jan Bakker. Jan, goedemorgen.
1: Ja, goed. Hey, Ludwig. Ludwig. Ja, ik ben inderdaad in het centrum bij XTM. Waar je 12 meesterpraat die jood actief binnen. Henk Botsma, fotograaf. En Ludwig Seeren, de beste jood karmeister.
2: Ja, klopt. Ja, 44e keer.
1: Ja, maar de 40ste keer.
2: Ja. En dan weet je ongeveer wel hoe het rent.
1: Ja, heb je soms geen hobby's dan?
2: Nee, ik heb verder geen hobby's. Nou,
1: keersen is een hobby, hè?
2: Keersen in mijn leven, ja. Klopt.
3: Met bijt betalen, hè?
1: Ja, met bijt betalen, zegt Henk Boots.
2: Ja, dat maakt dan nog komen, denk ik.
1: Ja. Ja. Nee, maar inderdaad, Ludwig, die heeft in een paar jaar een keer maakt dat noto in de keerswereld bestuurlijk en keersjubileum, denk ik, dingen.
2: Ja, ik heb inderdaad een heel soort dingen. Ik ben 24 jaar actief geweest bij Jan Bostra en eigenlijk nog wel wat. Maar net bij bestuurlijk. En op een laan natuurlijk. Nou ja, dit ook al heel, heel lang. Maar van die 44 keer heb ik nog 3 keer omwerken. En dan een keer op de tribune zitten om meestal te plek te wezen. Dus ik ben altijd actief.
1: Is het een keer mooi, niet?
2: Nee, helaas net. Nee, nee. Toen wie ik nog net zo goed dat letter wordt meer.
1: Dat is nog best.
2: Nee. Ja, goed, zo simpel is het wel.
1: Hé, maar waar ben je van de 100 draaien handels de PC? En hoe komt het, Joert?
2: Ja, ik denk toch dat Menno dat hij het winnen zal, Joert.
1: Want?
2: Nou, ik denk dat Jesus is gewoon een PC-keertser. En ik denk die man, ik gun het zich wel, ja. En net dat ik toen het net gun, maar ik denk toch dat uiteindelijk dat zij hem langs aantrekken.
1: Ja, wij zijn natuurlijk hartstikke objectief. Ik heb de Aron de weekend in de Arnhem West. Ik heb een soort wedstrijd in de Sjoen dit hier. In mijn naam, toen zei Erwin Schiels tegen mij van, nou ja, krijg het bij de Tour de France. Ze zei, Parijs is nog ver. Toen zei Erwin, mij, Francis is nog 4. En nog steeds een ander.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe breder dat is, hoe beter dat is. Hè? Ik ben alleen nog heel bang dat we een hele eenzijdige finale krijgen zullen.
1: Oh?
2: Ja, ik bedoel, de betere partijen zit al boven in de lijst. En die 8 die het van Johan tot de Mercedes, ja, die hebben de kans van hun leven om die finale te halen, Joert.
1: Ja, maar ik heb Johan Sippens nog een keertje, jongen. Dat is helemaal het misselijk.
2: Nee, maar Johan, die kent het ik wel. Dat Johan het op een heup met, dan jouwt een hele rare bal. Ja.
1: Ja. Hey, nog eens naar de receptie.
2: Ja, we gaan even naar de receptie en dan gaan we straks met een optocht de stad even terug.
1: Nou, dan blijf Henk Boots, want ik blijf hier wel even boeten staan. Ludwig, bedankt voor het gezellige dag. Henk Boots, hoe lang ben je al fotograaf?
4: Nou, ik kom al meer dan 40 jaar op een keertsveld.
1: Ja.
4: Dus en nog mooi plezier.
1: Ja, hè?
4: Ja.
1: Hey, maar dan maak je een heel soort foto's. Ik denk wel een paar honderd, misschien wel 1000.
4: Ja, dat weet ik niet. Dat zie ik nooit. Nee. Dus, hij zit op een orde staat, dus ik kan nooit zien wat ik mooi zit. Maak het niks natuurlijk trouw.
1: Nee, maar dan is dan is de kinderen bekend en dan is er een wandelstak, is er een huurstak. En dan begint het pas.
4: Dan komt die camera aan de computer. En die heeft dan alleen werkt dat er alles kwijt kan op die computer. Nou, en dan heb ik eerst de foto's er maar even uit die het wat hebben. Nou ja, dat ben eerst de kroost en zo het heen. En dan de rest komt letterlijk wel, want dat kind het nooit in ieder geval alle jaar op mijn onderwannen winnen.
1: Henk, 40 jaar komt hier over het keersveld. Wat is dat nota die meest indrukwekkende herinnering onder de PC?
4: Nou, dat ben ik heb toch bepaalde foto's. Ik stuur het hier op mijn Facebook. Maar dat weer dan mooie Hans Wassenaar en Jan Dirk. Ah, jongen, dat is alles. En dan staan Tjesse en Cornelis en met elkaar om mijn hals. Nou, de verliezende finalisten. Ja, ja, ja. Nou, dan treffen we dat. Want een hele seconde later, best een kwijt.
1: Ja.
4: Ja, en dan moet goed staan, hè. Maar ik heb maar de fotograferij in de keerswereld, moet goed staan.
1: Ja, af op de knippels.
4: Ja, maar als je de verkeerde kant van Chelsea hebt, ik denk wat, dan is het parair. Dus dan ben je het kwijt.
1: Hey Henk, ik wens je een nog een dag. We komen ook grifs in.
4: Ik geef hem en mooi zit er bij wat van.
1: Maar snel door het is best.
4: De dag is juist.
1: De dag is ik juist. Dankjewel Henk Boersma. En waarom naar de studio?
0: Jan, dankjewel voor deze bijdrage vanuit de stad. En we hebben onze mensen natuurlijk verspreid door Franeker zitten. Zo staat als het goed is op het Choucoulon onze Hans Velkers. En ook die heeft vast een verhaal, Hans.
5: Ja, liever wel.
6: Ja, ik steen inderdaad op het Choucoulon. En ik zal de man van KNKB Media even verrassen. Want die zit hier natuurlijk ook bij mij. Ja, goedemorgen Walter Miedema. Ik maar weg van de partij, hè?
5: Ja, ik reed hier vanmorgen heen en ik dacht, dit is mijn 50ste PC, Hans. Ik ging jongen hier toen ik voor het eerst kwam.
6: Zo, de mythes. Dus vandaar al die vlaggen.
5: Vanaf 96 ben je weer vanaf Eindhoven bezig geweest, hè?
6: Ja, dat is ik zo natuurlijk. Die heren die tellen ik al heel mooi. Ja, wat een historie dan.
5: Ja, we hebben weer zelf al heel wat beleefd natuurlijk. Ik heb van de week nog maar Henk en Benius hebben bellen. Hè. Toen kwam Henk en Benius ik in beeld met Headset Terpstra en Sonny de Haan. Toen kwam die ik steeds meer van het tralies keertsen. Zo'n jaren, 18 jaren. Ja, toen stond ik eerst hier een hek bij tentjes in. Keertsen opvangen. Ik heb van de week een beeld van de PC van 24 juli. Dat ik voor Johan Akkinga van de microfoon hier. En altijd respect voor de keertsen, Malkoor. Dat is zelf. We hebben nooit nee jongen. Maar we wachten wel even een moment. We draven net het veld in. Maar we vongen ze mooi op. En dat week gaat zich leuk.
6: Ja, het is natuurlijk die hele periode. Prachtig mooi natuurlijk. Echt de opbouw van Radio 1 horen. Letter Oergongen naar Silt. Mooie Radio Stad Harlingen natuurlijk. Ja, KNKB Media. Je heb ik een heel team. Hè, die Joert in het spier is. Maar hoeveel man ben je?
5: Wij zijn naar Sois Meesken, fotografen, verslagjouwers. Ik doe zelf soorten montages. Hè. We krijgen de interviews via de WhatsApp-telefoon binnen. Die in de tentie, van de tentie maken worden. Die monteer ik en die hebben we eigenlijk nou, 5-6 minuutjes na de wedstrijd, als ze keertjes verlenen, hebben we online staan.
6: En dat is alweer te vinden op?
5: www.knkb.nl.
6: Oké, Walter Miedema, dankjewel en een hele gezellige en mooie dag aanwezig.
5: Ja, doe ik heel stuk succes Hans.
6: Dat is Walter Miedema van KNKB Media. Hij natuurlijk hier, ik aanwezig. Thierry mooi, Richard Miedema en Jordi Miedema. Die staan al op Tjoekelon. Zij moeten al even de eerste reportage. En dan, geef eerst weer eens even waarom naar de studio. Terwijl dat de eerste mensen hier hun plakje al innemen. Die ben mooi op tijd. Die hebben geen plakken op nummer. Dus die moet erbij wijzen. Die zie je al even een plakje op. En ik de eerste mensen van de pers kom maar binnen. Dus het begint hier al een beetje erin, ja.
0: Het begint een beetje te kriebelen bij Hans Velkers. Die ziet de mensen binnenkomen. De organisatie begint steeds meer en beter te draaien. Er wordt geparkeerd, er wordt gelopen. De VIP-plaatsen die komen langzaam op gang met koffie en vast wat lekkers erbij. En zo werken we allemaal samen op naar de PC nummertje 173. Die straks is natuurlijk ook... toch wel begint, denk ik, met de receptie in de Koornbeurs. Dat is iets voor het volgende uur. Nu eerst maar weer even luisteren naar een mooi muziekje van de Cornels. Hier is 74, 75.

En dan is het voor mij toch een hele bijzondere dag dat ik als uit Spijkenisse afkomstige presentator mag presenteren op deze hoogmisdag voor de Friese kaatssport. Ik heb het vorig jaar één keer mogen beleven. Vanaf de tribune was ik er voor het eerst live bij. En dan krijg je toch wel een fantastisch beeld van zo'n evenement. Zowel het sportieve deel, de techniek en de tactiek. Maar ook wat het betekent voor Friesland en alle mensen die betrokken zijn, heel nauw betrokken zijn bij die kaatssport. En dan ga ik wat verdiepen in de geschiedenis, hè, van hoe oud is die sport nou eigenlijk? En dan lees je dat de permanente commissie der Vranecker Kaatspartij al vanaf 1854 bezig is met dit toernooi. En dat het koninklijk werd volgens Wikipedia, want daar baseer ik me eventjes op, in 2003. Dus dan heb je het wel ergens over, hè. Dan praten we over het WK van de FIFA en over de UEFA en al die zogenaamd belangrijke organisaties. Maar dan gaan we even hier echt terug in de historie. Hartstikke mooi om bij te zijn en om met jullie allemaal mee te maken vandaag. We gaan proberen om zo meteen na het volgende plaatje contact te krijgen met Jelle Bangma, die in de Koornbeurs zit, in de opmaat naar de receptie van zo meteen. En tot die tijd draaien we deze plaat van Wax. Hier is Rosanna.

0: Nou, daarvan gaan we toch naar de Koornbeurs, want daar is de receptie aanstaande. En Jelle Bangma, die weet daar van alles van. Jelle.
1: Ja, in de Koornbeurs begint het nou aardig vol te rinnen. Voor die traditionele receptie die het aast na de 8 klokslagen uiteindelijk met de taspraak van de voorzitter Itz Hellinga. Itz Hellinga, voorzitter zelfs van die IPC-commissie. Ja, wat ben dit hier dan voor alle van mensen die op die receptie aankomen? Nou, vanzelfs het bestuur bij Gelieks van de KNKB, bestuursleden Mai aanhang, die zitten pontificaal achter de tafel. Maar ik bestuurders van de PC en de verenigingen, de eregasten, die zitten hier ik mooi voor om. Nou, we dan verzelfs alle skierzuchters die het juist in actie zullen. Die zit ik alle keer in blauw, maar lichtblauw shirt, maar een donkerblauwe strik. Zitten die alle keer al in de zeel. Nou, de vrouwen van het PC-bestuur, die hadden alle keer hele mooie watches op. Beetje in de traditie zat dat in Engeland in het geval is. Als hier ik woon om maar de PC. Het is een fleurig gezicht. En de commissaris komt van de kening, die komt nou. Ik ben, die is verzelfs ik altijd onwezig bij de PC. Die is Joert de hele dag gast. Op het koepeltje zit er Joert de rest van de dag. De commissaris en is heel Jon dan wel de gouden bal omhing je. Of de zilveren bal, mag ik zeggen. Ja, wat is er dan te sezen? Nou, hoe die keertjes. Nou ja, leuk voor drie jongens die te debuteren. Jelle Pieter van der Wald van Sijsbierum. En Red Bersagemans van Wiet Massum. En Nick van der Wald van Sijsbierum. Dat zijn neven, die twee, die debuteren. Die neven van der Wald van Sijsbierum. Die is van 2000 oren, is van 2006. Ja, wat valt er dan door die leeftijd te sezen? Nou, bijvoorbeeld Hendrik-Jan van der Velde, die is bijna in jongetje 88, dus die is toch ik al 38 en het is zijn 14e PC. En hij had ooit een keer een tweede prijs won, dus dat ben je wel een diehard. Zeg maar, en dan ben je net alleen nog maar listvullinger. Keert je nog volwaardig maar die Hendrik-Jan van der Velde. Het is trouwens zijn 14e PC dus, maar er is iemand die stiegt er nog op uit. Dat is Hendrik Kootstra. Hendrik Kootstra, het is zijn 15e PC. Hij is bijna in jontje 92, is dus een beetje jonger. Ja, het is Tjesse, Steenstra zijn 14e PC. Erwin Zielstra zijn 12e en Allard Hoekstra zijn 12e. Ik had Kening onder woorden Allard Hoekstra. Ja, dan hebben Joert ik twee die het kennen het klaverke compleet maatje. Als ze Joert winnen, dan hadden ze ik dat beroemde klaverke won, Jornelaars van Beem en Rick Minnesma, zo dat hoe komen kennen. Brent Jesse van Beem, het jongere broerke van Jornelaars van Beem. Brent Jesse van Beem is de jongste van het hele stel. Dat maar dan ik wil even neemturen. Ja, de man van de receptie, ceremoniemeester. Ja. Wil jou hem even het wat?
2: PC, die wij werden mooi beleven. En de prachtige waarbij een 48 keertjes.
0: Ja, dan is de verbinding en misschien de akoestiek in de zaal niet genoeg om dat signaal op te pikken. Dus dan laten wij Jelle eventjes daar naar luisteren. Gaan wij intussen even kijken naar Hans Velkers. Want die was ook op zoek naar iemand voor de laatste minuten van deze uitzending. Om nog eventjes wat aan te ontlokken. Hans, heb je iemand gevonden?
3: Nee, dan loop ik nog eventjes naar de vrijwilligers toe. Er staan hier een paar vrijwilligers bij elkaar. En Fjouwer, vrijwilligers, Treimer, Han in de boezen. En Jan Volbeda, het Han net in de boezen. Dus ik denk, die mag ik hebben. Ben er een kleer voor, Jan?
4: Ja, wij zijn er al een kleer voor. Ja, en dat moet ik natuurlijk. Dit is juist dooi. Mooi, Jan.
3: Je hebt ook net al in een juurt, ben je in het spier, maar je bent natuurlijk de hele week al in het spier, of net?
4: Nou ja, ik eigenlijk net. Ik hoef je virus net virus te wezen om wat te dwars, zeg maar. Hè. Dat, wij binnen gewoon bij de opgang. En we komen een dag van tevoren even bij elkaar. Dan wordt hij al even uitlaan. We hebben de koptelefoon op. Nou, en dan gaat het los. Dus 8 uur, dan gaat het heen.
3: En wat is verder hier mijn rol?
4: Ja, de mensen die het net vinden kunnen, die moeten we dus een beetje begeleiden dat ze hun plek kunnen vinden. Daar gaat het om.
3: Nou. En dan wist je het paard wel?
4: Ik weet het paard wel, ja, zo langzamerhand, ja. Ja, al die. Ik denk wel zondag hier al zo langzamerhand. Nou, als jonkie al kwam wij hier, dat jeet ze. Nou, daar ben wij mee opgegroeid.
3: En nou ik al jaren en jaren vrijwilliger en elke keer in dezelfde rol, of is het soms ook wel eens wat oors?
4: Nee, ik ben, dit is het vierde jaar nou dat we hier bij de opgang staan. Maar vierde heb ik nooit wat bij de PC dingen, dat net.
3: Maar het is wel, dat zou je van, dit is wel de dooi om die vrijwilliger te wijzen, zeg maar.
4: Ja, dit is de dooi, dat zit in ons hart en dat jeet er nooit weer uit. Nee.
3: Hey Jan, een heel soort succes en een offelijke dooi, hoort.
4: Ja, Mick. Mooi dat je bij Sabatier al bij bent, vind ik.
3: Dat wie Jan Volberda natuurlijk. Hij is bekend in de keertswereld. Hij is trainer. Hij doet van alles en nog wat. En hij is dus nou ook vrijwilliger bij de PC.
0: Nou, helemaal goed, Hans. Hebben we even gekeken in de Koornbeurs in de stad. En nu ook dus op het veld bij de vrijwilligers. Dus de spanning loopt langzaam maar zeker op richting de klok van 8 uur. Even voor de luisteraars. Ik heb hier een klokje voor mijn neus op mijn scherm. Wat niet helemaal klopt met de werkelijke lengte van de uitzending. Dus mocht ik ineens eruit vallen, dan is dat de verklaring. En we zijn sowieso na 8 weer bij je terug natuurlijk. Want het eerste uur van deze PC-uitzending, dat loopt langzaam op zijn einde. De sfeer in de stad bouwt langzaam op terwijl het publiek toestroomt. Ik heb al een paar keer gezegd, zometeen na 8 uur de receptie in de Koornbeurs. Dus dan gaan we na de reclame, het nieuws en de reclame, gauw weer naartoe. Dus mede namens Sterk, tot zometeen na de klok van 8 uur.

0: Ja, luisteraars, dit is al een beetje wat ik net voorspelde. Hè. De klok die klopt hier niet voor mijn neus. Dus we houden wat tijd over. Ik hoor iemand roepen op mijn koptelefoon. Wie is dat? En... Oh, rechtstreeks naar de voorzitter. Ik ben stil.
1: En schakelen nu.
2: Vriend en vriendin van de PC, de dag is begonnen. Een dag die het verder gaat als het spul alleenig. Verder gaat als bal en perk, boppen en kweeën, winst en verlies. Maar vooral over wat mensen bindt en bij elkaar brengt, hier na hier. En zo staat Joert deze dag meer dan ooit in het teken van vriendschap. Vriendschap, dat is net het lood van het applaus alleenig. Net van de kroons alleenig en net van de oerwinning alleenig. Het zit in wat net altijd zijn wordt, in het betrouwen dat groeit in de tijd. In de boon tussen keertsmaten, die ten oor fine in het spul, maar ook elkaar vast houden in het leven. En verder schuren die jou daar wudden aan, wudden die dat joert nog diep in uw moed taasten. Maar dit is vriendschap, die de libbes bindt. Als koude ziel ons ziel zijn scruten tenzen betrouwen door en grut betrouwen vindt. De ban ontslaan van willemoedske grenzen in het ziekend wut verboen op stille wacht. En diep versteende ek wat geen wudden nemen. Het was koftgehinders die die mannennacht verenigen bij diezelfde hikken dremen. In die wudden, vreun, zorgen wij wat vreunschap wijzen kan. Net tijdelijk, maar dwarsom. Net loeld, maar diep. Net voor eventjes, maar voor het leven. En waar het joert om hem heen zocht, waar de schiernis van deze PC kan, die weet zulke vreunschap besteedt. Ek op het veld. In patoeren die het jarenlang njonken en oor stenen. In keersmaten die ten oor onvulje, zonder wudden soms genoeg. En gewoon van die verhalen ben zo bijzonder, zo uitzonderlijk, dat ze het spul oestigen. Dat ze hun voorbeeld wijzen kennen van wat vriendschap wijzen kan. Van trouw, van mijn schippelijke strijd, van een oor neer loslitten. Net in het perk en net in het libben der boeten. Joert staat vriendschap centraal. Joert eren wij net alleen de kroons, maar vooral de boon die eronder leidt. Vriend en vriendin van de PC, fijn dat je hier al hier binnen. Uit namen van de Koninklijke Permanente Commissie van Hette Wolkom. Ja, een bijzonder woord van Wolkom, zelfs voor de keertjes. Dit jaar van de morgen binnen, wij zijn blij dat we hier het volsluine winnende patoer van 50 jaar waar we om hebben van Jontje 66. En dat binnen Saken Saakstra, Piet Jetsen Faber en Dirk Tolsma. Drie namen die een wichtig pad schiernis kreun hebben voor onze sport. Maar zelfs ook het winnende patoer van Verlini hier, maar de 100ste koning van de PC. Maarten Bergsma en Sien Maarten van Vliedendier, Hessel Posma en Pieter Jan Leijenaar. Maar ik, de jongste generatie keertjes die hier op het podium zitten en die duwt onze blokjerinders binnen op het Sjoekeloon. En ik zal ze even om voorstellen. Dat is Roelof Jan van Broeksterwaard van keertvereniging Slaraak. Vera van Kolm van keertvereniging Oostergo uit Dokkum. En dan hebben we Sietse en Melle, beide van Frensjer, beide van Jan Bostra. Van harte welkom. Ik een bijzonder hartelijk woord van welkom van de morgen aan uw commissaris van de Koning Arno Brok. Wij vinden het wel bijzonder dat jou hier van de morgen binnen, want het is net summer en die. Jo vieren joert, jo better die met ons. En ja, dan hebben we er wel even naar horen. Soort verstandig wijze om 8 uur morgens even te jong, maar dat ligt dus net verstandig. Dus we doen het even met een treienwerf hoera en ik hoop dat je hem al hier even mooi doggen. Hippe de piep!
3: Hoera!
2: Hippe de piep!
3: Hoera!
2: Hippe de piep!
3: Hoera!
2: Ik heb namen van de commissie en ik denk van alle inwoners van Friesland, ik loop wijske commissaris. En ja, wij vinden het wel heel bijzonder dat jou hier binnen, zoals altijd, in het midden van de mienskip en ik maar een duidelijke boodschap van Friesland. Je liet van Friesland heel tijd wel zien dat grutskens en iepenhiet geen tjenstellingen binnen. Jo onderstreek je het belang van uw taal, cultuur en eigen identiteit. Maar waarschuwt je ons tegelijk ook voor de verleiding om achter die identiteit te verschoeien. In jouw boodschap klinkt heel tijd weer terug dat een sterk Friesland net ontstaat terug naar binnen te keren, maar terug maar zelfbetrouwen de verbinding naar boeten te zieken. Jouw plaatsje van eerwerking boppen zelfvoldiens, voor nieuwsgierigens boppen wantrouwen en voor mijenoor vooruitgaan boppen het oploeken van grenzen. En daarmee ben je jou net alleen een bewaker van uw Friese identiteit, maar ook een pleitbezwarger van een Friesland dat net alleen nog diep wattelen is, maar ook breed vertakken. En dat strielt ook al op uw provinciebestuur. En ik welkom aan uw afvereniging van deputaire steden. Ik zoek haar zussen met het verste provinciale PC-partour. Eke volgens Abel Kooistra en Siebe Knol. Ik geloof dat Siebe van de morgen uitsliep, want ik zie hem nog net. Ja, nu zou het een nieuwsgierige vraag wezen. Waar van Jemen nou de verbergde opslager is, de uitslager als de balkeerder. Maar ik geloof net dat ik me daar vanmorgen onwege maak. Maar na de vakantie, dan begint van Jemen alweer het laatste jaar hier voor de verkiezings. En ik denk dat wij wel veilig stellen kunnen dat dat geen periode wordt van uitreizen en vrijwillen. Daarvoor lezen de nog te grote dossiers op je bureaus. Dossiers die van groot belang binnen voor uw provincie en voor de toekomst van Friesland. En in die dossiers komt regelmatig de vraag naar voren hoe wij de grote nationale opgaven van deze tijd verbinden met wat wij in Friesland belangrijk vinden. En de balans die daarin maken wordt, vaak ik boet nu zien vloer om, die viel net altijd goed. Dat zorgen wij in de discussie over de 380 kV heegspanningsverbinding tussen vier verlaten ens, dwars door ons nationale landschap, de Noordelijke Friese Waarden. Het is een crisis, lijk als de vergunningverlening voor zoutwinning onder de stad Haas. En dat zorgen wij ook in de uitwerking van het landelijke stikstofbeleid dat in de infinite hier ook verder uitwerken worden zal. En daarbij gaat het net alleen nog om technische en bestuurlijke keuzes. Daarbij gaat het ook om de vraag hoe wij ons landschap, ons mienschap en ons eigen karakter behouden. Want correct daarin luidt de kracht van Friesland. Dat landschap is een van de pilders onder wat wij wel de Friese paradox nemen. Een provincie die net per voorst de grootste, de drukste of de rijkste wijs wil. Maar er heel tijd weer inslagend om mensen hun hart te binden en een hege kwaliteit van leven te bieden. Een plak met ruimte, mienschap zijn en verantwoordelijkens voor uw omjouwing nog altijd van grote waarde binnen. En daarom zou ik zeggen, de komende man nog maar even de mouwen opstroepen, want met besturen is het kretsens met keersen, uiteindelijk komt het op het laatste eerst om. En fijn dat je hem hier binnen en dat geldt zelfs ook voor alle andere Friese bestuurders die joort uw gast binnen, van harte welkom. Welkom ook aan uw ereleden, de Gen de Lang, Westra en Koelma en mijn vrouw en ook de vrouw van de PC-leden die het net meer bij u binnen. Mooi dat je mijn zons het taal heeft om hier van de mond te wijzen. Het college van ereleden vormt ook een patour, maar er is versterking op komst. Uw schreeuwer Sim Volbeda zit Joert voor het laatst achter de bestuurstafel. Hij neemt na 20 jaar afscheid van de PC. En als Joert vriendschap het biertwoord is, dan is dat zeker ook van toepassing op hoe de permanente commissie geerwerkt. Het is net voor neerd dat de interne e-mailberichten vaak de oorhef vreun had. En wij zijn Sim dankbaar voor zijn inzet voor het keersen in de PC. Maar ik dankbaar voor de vriendschap die wij van hem ondervinden mochten. En daar mag ik hem wel even voor klappen. En dan Joert zal Karel Nijman zijn rol als schreeuwer in de commissie overnemen. Karel, misschien kerst even hoe rein gaan. Ik weet net wat er zit. Misschien dat ik wel op het veld. Oh, helemaal. Nou, Maar ja, goed, je hem kennen als keer het val, kennen je hem Karel. Hij wie vanzelfs winnaar van die bijzondere jubileum PC in 2003. Hij is oud voorzitter van de Ljouwter Keertsvereniging LKC. En zo'n 2014 is hij al bij de PC belutsen als gastheer op de Groningen tribune. Ik welkom aan ons college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Waardhoeken. Je wordt hier vertegenwoordigd door burgemeester André van der Nadort en de wethouders, zou ik het goed zo, de Vries en Weiland. Ik van harte welkom hier van de morgen. Ik een noffelijke dag te wensen. En ja, dan willen we ook welkom hier aan de koninginnen van de 49e Vrouwenlijst PC. En de koninginnencommissie van Waardum die houdt wel van variatie. Want zo'n 2021 is het zo dat de PC op het zoekloon iepenen wordt met het hijsen van de vlaggen en dat vindt plak door de koninginnen. En zo'n 2021 hebben we hier elk jaar een oren koninginnen horen. En dit jaar bestoot dat, Jeanette. Het wie al die vijfde PC-overwinning en ik de tweede keer dat de koninginnen u erop best. Verliene hier met het patoer van Louise Krol dit. Verliene hier uw koninginnen wie hier en uw gast en als tredemaat Martsen Dijnen. Ja, die 49e PC, maar die werkelijk bloedstollende eerste omlooppartij, werd Einswald de grote favoriet. Het patoer van de Oskier nemen de Manon Scheepstra met alles onder de hang van de listgier. En dat maakt het paard van Jemme oerwinning iepenen. Dat was nog wel een drege tweede omloop, wat je me nog aardig zien oorvrotten. Moesten zien het patoer van dien Suske Rikst. En dan de finale zien het patoer van Iris Veldman, Marit Seinstra en Jenny Terpstra. Die het wel wat lieken op de finale bij de man. Het worden schinnen vier wezen. In die finale hier is de verbeste opslag oernaam. En met name ik om Marit in het perk te omzeilen. En ik denk dat dat wel een belangrijke bijdrage leverde het aan die unanieme koninginnenschip. Toen ben je op het top sportvrouw, succesvol ook in het volleybal. En vind het ik daarom geweldig dat hier je het beste om het ultieme startscore van de 123e PC te jaan. Van harte welkom. Ik een noffelijke dag te wensen en verzelfs ik succes met het aanmoedigen van dien Evert Pieter. Hij heeft een mooi lot, dus hij kan vier komen. Ik welkom aan wat wij nemen het klaverke fjouwer van het Keertse Frenscher. Welkom aan de besturen van Keertsvereniging Jan Bostra, van het Keertsmuseum en het Keertsboom. En welkom ook aan de leden van het PC-zelschap die hier van de morgen al manmachtig aanwezig binnen en harden maar u inzetten voor het jeugdkeersen. Ik welkom aan uw skiertsjochter. En dat is binnen haar skiertsjochter Dirk Wierstra. Voor de tweede keer is hij uw skiertsjochter, want hij weer ook in 2019. Ja, dat wie een bijzondere PC en weet het nog wel, die vanwege tonger ontrommen worden moest. Elke nier van het veld op een peer dwarsbongels nooit, prominente dwarsbongels, mag ik wel zeggen. Om alle jaar oorloeren letter weer verom te komen. Uw tweede skiertsjochter is Joop Dijkstra van Dokkum. En hij maakt het debuut in deze rol op het Sjoekeloon. Ik heb woord van welkom aan de 22 karmasters die Joop onder leiding van Siet Krap hier aanwezig binnen. En in het bijzonder wil ik toch even nemen Sipke Heemstra, die het nou het slimme belofeert ongemak in augustus verliezen hier nou een lang paard van herstel. Je Joop weer aanwezig wijzen kan. Alleen dat al is een bobbeslag. Van harte welkom. En als laatste, ik welkom aan de passen. Er is al een protte voorbeschorgen, maar Joert begint het echte werk. Het binnen drokke weken voor een sportjournalist. En dat er meer bad dan keertsen alleen nog. Dat is daar een weken breed uitmetten in de media. Joert, hier een mooie gelegenheid geweest om twee prachtige Friese tradities aan elkaar te verbinden. En nu gaat het over de verschillen. Een miste kans en dat is spietig. Maar het sportjournaal wat je hoort is, versteert de keertstaal wel. En hadden wil ik ook een heel soort succes aanwezig. Van harte welkom. Ja, en dan is uw Uw spoorboekje joert een iets beetje oorstaan dat je hem wend binnen. En ja, wij willen eigenlijk nu al 50 jaar weer omgaan naar de PC van Jontje 66. En ik zou de winnaars van die PC uitnodigen willen om hier plek te nemen op het podium. Sake Zaagstra, Piet Jetsen Faber en Dirk Tals. Maar jou zo een groot applaus. En daar heb ik wat versierselen bij, bouwmeester. Ja. Ja, vooral. De koning in het midden, zei het. En de winnaars van 50 jaar hebben we om, die je voor het eerst binnen, die krijgen een zilveren balsje omhangen. En voor Dirk Tosma is het al de derde keer. En voor Dirk Tosma hebben we een mooi wandboord, een warkemer wandboord van de PC. Ja, die microfoon die binnen wat scherp voor hem hoor. Ach ja. Ja, we gaan waarom? Nou, Njontje, Sijzersandag. Het hier dat twee keertjes een harde imposante schrikbewind over de Friese keertsvelden begon. Twee keertjes waren namen voor altijd onlosmakelijk aan de keertsport Keppelen binnen. Het op de PC meest succesvolle duo aller tijden, maar bovenal twee keertjes die toont de dui van Joert als vreun door het leven gaan. Sake Zaagstra en Piet Jetsen Faber. We binnen blij dat ze Joert hier als gast binnen. En voor zelfs wie erin, Jontje Sijzersandag, ook de nester van het patoer, die voor de derde keer met de kroons voor de tent is, Dirk Tosma. En met Dirk Tosma hebben wij een grutheat neemt uit de jaren 60 en 70. Een powerkeertser in het achterperk en op het boppen. Zo'n keer om prijs en premie op de vijfde waasje en van Weyrem ook winnaar van de Jong Nederland Partij in de Bond. In Jontje Sijzersandag, winnaar van de PC, Marien de Groot en Gerrit de Jong. En een hechtepunt voor zelfs in Jontje Zondag, het waar draaie Keningsdag neemt toch Master Bielsma, koning van de PC, winnermooi Gerrit Okkinga en Klaas van Wieren. En u die tijd stamt ook deze foto en die, ja, die spreekt boekdelen, denk ik, maar Klaas van Wieren voorin, Dirk Tosma, achterin de kloter van Jontje Traaie Zondag is. Maar het wie een patoer dat 6 jaar lang van 69 tot Jontje Fjouwer Zondag het te kloppen keerspatoer wie in Friesland. En we hebben het hier wel eens vaker bedeemd dat die oermacht hem nog net helemaal vertaald het in PC-oerwinningen, maar er is voor zelfs echt meer dan de PC alleenig. En naast zijn aanschieën als keerser, wie Dirk Tosma actief was boenscoach voor het keersboen door heel Europa. Naar België, Frankrijk, Spanje, Italië. Geen sinecure voor iemand, maar een gloepend hekel om vleien. En wie een juist die boeteloze tripjes die voorbij kwam door Dirk Tosma in 2016 bij de receptie hier in de Korenbeurs, brutaal waar de microfoon oernaam van Johannes Westra. Om in een indrukwekkend dankwoord uit namen van de keersers en het keersvolk u te spreken voor de doelschierende PC-voorzitter. Maar bovenal een verhaal over ingrijvend vriendschap tussen keertjes. Ja, en dan naar de PC van Jontje Sijzersandag. En dan voort maar even naar de finale. Het keertsvolk weet er wel over eens. Het zou een eenzijdige ongelegenheid worden. Het perk met Klaas en Wiep van Wieren stienen ongenaakbaar te slaan. En haar opslager Johan van Sijs, de koning van het eerder voor, keerste als in zijn beste dagen. En uw gasten van Joert, Jahin, een stroeve start in de eerste beide omlopen. En ze wien nek al net, maar de meeste illusies naar de PC kamen toen het hele seizoen eens nog net. Daarna is wie op een rengersdag al besluiten dat zaken Piet Jetsen naar de PC net verder geen zoen met Dirk Tosma, wat de sfeer in het patoer net bepaald verbeteren. En een eenzijdige finale zou het worden, maar wel maar de winnaars aan de andere kant. Binnen de kwaste keren wie het schinnen van jou eerst aan de Telegraaf en na 5 miljoen wie de partij dienen. Maar Sake Zaagstra, maar die fameuze draaibal als de grutteban van die PC de terugte kening. Dat wij een week als wat lien, maar de beide man veromblik op deze pc is de analyse dat haar een geluk vest had dat ze haar tjinstanders de hele dag net keersensjoen hebben. Het wie haar eerste oerwinning in een lange reeks. 14 pc's hebben de beide man te gerre keerst. In de twee jaar dit volgje met ze nog Beliersjan, het zijn de beide broeren van Wieren, dan maar opslager Sjouke de Boer, maar van aan 1979, maar liefst 5 keer achter elkaar de PC won. In 1989 met Flip Solsma, in 81 met Tjesse Wallendaal en in 82 en 83 de absolute topjaren met Johannes Bronsma. De tijd van het totaalkeersen, analoog aan het totaal voetbal van Cruijff en de Seinen in 1974. Het totaalkeersen, maar als exponent, de fieldbezetting in het tuskenspel, maar de wettervlugge Piet Jetsen als troef. Beide mannen kennen elkaar al van de jeugd en in zekere zin is haar een onderlinge strijd ook de reden geweest dat ze geen klaverke fjouwer woon hebben. In 1971 wint Piet Jetsen voor Stienjes de Freule terug het patoer van Swans van Zaken Zaagstra om prijs en premie te verslaan. Maar Zaken wint dan weer in 24, 25 en 26 drie keer achter elkaar de Jong Nederlandpartij en zo bissen ze beide in een bledje. Opmerkelijk is ook dat beide mannen in de beginjaren ook vaak als achterinse keersen en het is Klaas van Wieren die ik bekend die als de coachende keersers die het hadden adviseren naar haar nieuwe rol. Maar Zaken als opslager en Piet Jetsen met de dubbelrol voorin. En in die zin wie de finale van 26 ook wel een clash tussen de leermeester en de pupillen. Een clash die een vervolg krijgen zo in Jontje 27 en Jontje 28. Maar dat is het verhaal van Takkemier. 14 jaar te gerre keerst. 50 jaar vriendschap. En die vriendschap leidt de basis voor haar spul. Karakterlogisch misschien wel wat verschil, maar wel met die ene grote overeenkomst het per vast winnen willen, tot in het extreme. Piet Jetsen die dan is begon te trainen had alle oren keertjes ophouden en Zaken met die bewonderingswaardige discipline. In plaats van een operatie in Zwitserland van zijn stikkende knibbelbanden te vervangen door een oxycine, elke dag werd minstens drie oren die knibbel trainen naast de reguliere trainingen. Keertjes die het keersen uitstegen leerden, Boppen, Bier en Berenburg, van volkssport naar topsport. Keersers die het vernijing brachten in het spul terug tactiek. Maar als eerste keersers op school ook met materiaal. Vreun die het in het veld net volle wudden nodig ging. Die het als een twaien hiet elkaar haar fijn oorvielden. Zonder nooit te denken, weten wat de oren keerser docht. En maar resultaat. Zaken wint de PC 6 keer. En Piet Jetsen 8 keer. En hij had van alle keersers met vijf keningskippen het vaakst de zilveren bal omhangen kregen. Dat vriendschap, ik wat verneren kan toch blikken dat ze in 1979 in Wietmassum net al heel in stijl, dat mogen we erbij zijn, zullen koorgeren. Een dieptepunt misschien wel in haar keersloopbaan, maar de woorden van Zaken van die tijd, het staat in geen vergelijking met de mooie momenten die ze tegeren belippen hebben. En het is die evenwichtigheid die Zaken vanuit het keersen mind neemt naar zijn professionele loopbaan. Halve hier als bestuurslid van het Keersboom, te gerre museerlid Johannes Westra en ik zien opvolger als voorzitter van het Keersboom. En daarna ik als dirigent voor de huidige stichtingstructuur van de Freule en wij juist gerre kennen ik in die in je van oorzetten jong het van de Art Meijerspartij in Hitsum. En nog altijd is Zaken werkzaam achter de schermen in werkgroep verbonden om nooit te denken over de toekomst van het keersen. Bij de pensioen geruchten de leeftijd het Zaken sowieso neert. Nog altijd wordt er vanuit een grutpad van het longen inroepen dat grutte complexe fusieprocessen van squalen moesten verrennen. Beide mannen zorgen mij een grote plezier waarom op haar tijd als keerser. Bij Piet Jetsen is het ook wel een kritische blik. Had het keersen net een onevenredig grut beslag op zijn lippenlijn, ze vreegt er maar. Wie het dat al je wel wurdig? En soms met je een soks wat voor een afstand bezien. Als je als keerser en als menske zoveel betjutten hebt van zoveel mensen en bewonderaars, je meesken dat keersveld lutsen hebben in oontallen die het neer weer evenaren binnen, je meesken in vervoering gebracht hebben met je spul en in de tenen van mensen grift steen met die prachtige dichterlijke metafoor van dezelfde simmert werden. Wat een rijkdom dat je dat voor een mienskip betjutten mooi. Want lieke mooi als verder schuren vriendschap in Wudden vangen had, hebben deze beide mannen vriendschap zichtbaar maken in haar bijzondere wijze van keersen. Maar ik ging haar loopjes naar haar oud keersma, Johannes Bronsma, doet die slim ziek wiet. Want op die ieren morgen in maart doet de door net meer iepen je. Man, mooi dat je hier van een morgen binnen. En ja, dan maken we een sprong van 50 jaar. En dan wil ik echt de winnaars van vlieden hier naar voren hebben. En dat ben Martin Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar. Jouw man, even een applaus. De kennisbal wordt weer even omhongen. Ja man, je hebt bij de favorieten verleden hier, want je hebt geen traaie haakloze partijen voen. Maar wie toch blessures ook een heel lastig seizoen. Pieter-Jan in het laatst van 2023 troffen toch een aneurysma. En verleden hier ook een maand eruit met een blinde thermooperatie. Hessel blessure uitrekken in Haas. En van de vier toppentoeren, favoriete toeren, ging je de eerste omloop wel het race te lot. En de eerste omloop, ja, dat ging ik nog net zo heel geweldig. Je winnen maar vijf met vier. Tweede omloop, een walk over, een skinnen telegraafje en een tweede klas per toer. Ja, en dan toch wel een serieuze krachtmeting. Zien het per toer van Joa Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koortstra. Een per toer wat in het begin van het seizoen heel soort prijzen pakt had. En waarvan de analyse misschien wie dat ze wat te betiet piekt hebben. Je komt al heel rap op drie eerst een voorsprong. Maar de man die komt knap weer om op drie eerst gelijk. Uiteindelijk weet je hem toch die partij met vier, met vier om te zetten in winst. Ja, en dan die strijd om prijs en premie. De demonstratiepartij, want zo maar we dat wel nemen, tegen het oranje. PC, publiek, wil graag spannende partijen zien. Maar wat een pracht van een keerspot wie je dit. Sterk en foutleer. Martin Verdij en partij werd de bal gewoon net boetenlikje te kennen. Maar in machtsvertoon, dat stekt geen liefst in het aardelingspartoer van Minnetske op Hemelsverdij in Tjemerum. En op de boelenspartij Pinksterman hier in Frensjer. Een bal voor, dit net voor wie je. Maar die bal hier exact volle gang, dat kunnen wij de karmaster ook net kweer aannemen. En Hessel Weergeleers met dat mooie linkerjermke in het voorperk en op het boppen. En Pieter-Jan de Toeke keerse lezer, maar meer dan een goede opslag, tware opslag. En als lucht uit een lekker boon zag je de spanning uit deze finale skinnen vier wezen. Die tanken matten aan die oren finale die woon heeft in 2000 met Hans Wassenaar en Reinse Hiemstra. Het zijn hetzelfde oranje patoer en hoe wie dekken macht vertoon met 4 om 2 uiteindelijk. Maar dat is ik alle lof voor teken en getanne respect voor haar, hoe ze haar laatste PC haar nek manifesteren hebben. En vooral in die fenomenale tweede omloop zien het favoriete patoer van Sisse Steenstra. En ja, die het in oren naar de PC, zes partijen achter elkaar op Riege woon heen. En haar finale plak bracht tegen Teamstar een kop van het PC-klassement. En grotesk wie haar laatste optreden op het Sjoekeloon. Grote winnaars, maar nou ook grote verliezers. Want dat is echt een kunst. Indrukwekkend wie je de dankwoorden van teken bij de prijsuitreiking aan het keerspubliek. Aan een tijdperk kwam er een. Van twee iconen van de keer

nieuwe friendship splitsen moeten. Respect, dat is de juiste wieste in PC Café. Maar het toch wel moeilijke interview van een oud patoerma Dylan Drent. En ik weet dat, dat Dylan het bot waarderen heeft, dat is de wieste juiste jong. En Hessel, ja, we hebben daar ik volgt. De Freulewoon van 2019. Die bijzondere remontada. Schijnen voor jou eerst achter in de finale. Het Belsum van Thomas Dijkstra. En dan toch die wedstrijd nog keren kennen. Mooi winst. Het wie een hichtepunt. Juniorencompetitie. Deelnam. Winnaar van die bijzondere junioren PC in 2020. Het corona hier dat we geen PC horen kon. En ja, ik die eerste oerwinning in de vrije formages invaller in Huizen. Dat zit dus nog helder voor de geest. Ja, en een groot filosoof zei eerder al dat ieder nadeel zijn voordeel hebt en toch heeft te krijgen om met maten, maar blessures Pieter Jan neemde ik al en van de Ierek je naaien achterin serven in Silstra. En het voordeel is dan dat je bot inzetten kan op die verminste opslag en daar heeft grote stappen mee maken en ja, dat is nou een groot wapen worden in je patoer. Hartstikke mooi dat ik dan ik toevallig ontsteed. Ja, bijzonder wie ik wel die interviews vlinden en hoor. En ik ga ze nog even waarom, Jet. En ik denk dat er wel 50 vragen op die oorvuren binnen. Maar die waren standaard beantwoorden, mooi. Ongelooflijk, net, echt net normaal. Nou, daar heb je nog een hier op oefening kan misschien iets meer inhoudelijk antwoorden de volgende keer. Maar het was wel spontaan en leuk. Ja, en dan Pieter Jan. De Jong Nederland Partij woon in 2021, 2023 voor Exmoren. En dan had ik een grote schare mooi fans door die fijne techniek en die uitzonderlijke talent. En dan binnen wel mensen die dan zeggen, als het er nog eens een keer echt voor gier, dan kon er echt wel de allerbeste worden. En van het vorige seizoen, het eind van het vorige seizoen, besluit je hem toch om Udelkoor te gaan. Misschien in figuurlijke zin net helemaal gelijk in de wedstrijd zitten. Erwin Sielstra in het plak van Pieter Jan achterin bij Matten en Hessel. En die nieuwe patoer met Steven Koster en Gerben de Boer. Een wat teleurstellend seizoen vol, hield hij het op een haardklossen. Maar dan in het laatste weekend van de ranking steeg hem op een 9e plak. Maar het op de eerste klos verschijnen in Steens. En het ging net zo vol als schild Pieter Jan als die optreden wie Joert behind blown. Door een rondje met een koets, door een Frenzer. Maar op dat soort momenten, dan steest op. De hele dag heeft de verbeste opslag oernomen. Je moet die partij in Steens. En je staat gewoon op de list, zat het ik Jet. Alle drie man een heel soort succes te wensen. En dan is het ook altijd een mooi gebroekje in deze receptie dat wij hadden betenken. Die dus in de ruimte van de PC het Aronde hier ontvallen binnen. En soms vreun, dan lees je van die familieberichten dit je rijtje. En zo wie het verliezen wieke ik. Een jong famke uit Sint-Jabek. Elma Boonstra, nog maar Santje hier. En de reden dat ik haar neem is dat zij hier van hem hoort wijzen zo. Zij is als oprucht kracht wie zij werkzaam van de Korenbeurs en ze wie inroosteren van Van de Moon. Maar ze is hier, je hoort net. En ze wordt mist door haar collega's van de Korenbeurs, maar zelfs nog meer mist door haar huid en mem en haar broer thuis in Sint-Jabek. En op deze wijze binnen wij, je hoort deze dag in Thezen, ik mijn hart verboen. Op 6 september 2025 verstoor Lammert Postma van het Jereveen nog maar 60 jaar. Een stilistische opslager, een fijn mens, de omke van Hessel. En hij verstoor gommels bij een mountainbike wedstrijd in Drenthe. Tretje een keer op de P16, voor jou een keer een Lietse premie. En in 1981 de premie op een vreule voor Dynam en zijn grootste succes is van 1990 dat er als Voorinse winnaar is van de Boenspartij voor Keertvereniging in Huizen. Op 16 september 2025 verstoor Dirk Jaltema van Pons, 73 hier. Dirk wie voorzitter van

0: Verkeersvereniging Pieter Jellema in Pijns. Hij wil zien hier het shirtje waskers dat we dat aannemen voor het keersboom. En die in die rol ik de vertrouweling voor de keersers. En die trots in onwijzigheid op de keersvelden ik een drager van een sport. Op 28 september verstoor Sjouke Lausma van Frenscher. Zo'n zondag hier. En we kennen Sjouke zelfs van de omroep. Maar hij wie ik jarenlang de perschef op de PC-dag. Op 21 november verstoor Willem de Haan van het Jereveen. Twaar zondag hier. Waardman en zoon van PC-winner Pieter de Haan. Keersbestuurder Poussang. Helle de Haatlossen naar de Waarden. Als KNKB-bestuurder mooi verantwoordelijk voor binnenhelling van Philips als haatsponsor. De Jeremij Zaken Zaakstra. Het badden op het PC op de Schademaatribune. Marek, wie hij... Een van de motors achter het promotiedegradatiesysteem, vuur van het spul, werd nog steeds hoe praat wordt. En hij laai ik de basis voor de masters in het Jereveen. Op 25 november verstoor Jan Sietsma van Ljouwdjetter van Rieën. Jan Sietsma is 90 jaar geworden. Hij wie lange tijd de oudste nog libbende PC-kening. En die titel die droeg hij ook met grutskens. Opslager half keer op de PC in 1950 Kening en de prijs met Albert Rinja en Zaken Faber. In 58 de premie. In 1960 de prijs met Johannes Sielstra en Dirk van der Zee. En in 1961 een Lietse premie. Op 23 maart 2026 is verstoren Ab Knol van Breda, Jedder van Haas. 84 jaar. Ab Knol, wie schietsjochter op de PC van 1969. En Jontje 83. En hij weer een lang kastmaster. Zoon van Hoorsknal, de winnaar van die memorabele PC van Jontje 24. En je moet hier te jaar op die zwart-witte bob op deze plaat steen. Op 24 maart verstoor Piet Namensma van het Jereveen Benne in Frenscher 80 jaar een bestuurder met een grut keerset. En Grutter parallel met de jedderneemde Willem de Haan. Beide deel uitmaken van de Romrof, de commerciële platform van het keersboom. Beide echt de masters in Jereveen op de kaart zetten. Man met statuur en visie. En bovenal een prachtige dosis humor. Op zondag april 2026 verstoor Marty Slager van Sint-Jabek, 68 jaar. 15 jaar voorzitter van Keersvereniging het Noorden. En sammeler van alles wat met keersen te krijgen hier. Had en wet wij als PC een goal gebruik van Maartje mochten. Op 18 april 2026 verstoor Gianne Dijkstra Buma Balzet, jeder van Exmarre, nog maar 48 jaar. Gianne wie een icoon van vrouwtjes keertsen, nog een keer de PC won, letter trainster en bestuurster, onder oorrek van de Squalkeertscommissie en daarmee ook de verbinding met de PC. Op 26 april verstoor Johan Halbesma van Haas, 84 jaar. Johan Halbesma keerste 15 keer de PC. Hij werd de koning in 1964, had hij wint Marien de Groot en Sjoerd Heringa. In 67 wint de PC opnieuw, maar dan met Hotse Skuul en Klaas van Wieren. En met Hotse Skuul en Johan Jansen met Halbesma drie keer de boerspartij voor de Haaser Eendracht. En Johan Halbesma had het zien hier deel uitmaken van het HB van het Keersboom. Waarvan de eerste jaren doet hij ook nog op het hoogste niveau keertste. En met Johan Halbesma is een van de grootste entertainers op de keersvelden in Hennegien. Op 29 maart verstoor Jan Seeren van Frenscher, 86 jaar. Jan Seeren wie de archivaris van de PC in beeld en geschrift. Maar ook de grote man van het patour dat in 1956 van Frenscher de Vreule woont. Met oud PC-winner Sikke Sikkema. Terug een blessure net verder kwam als Ian PC. En dan op 29 juni verstoor Willem Heemstra van Sint-Anne, jedder van Sijsberum, 85 jaar. 15 keer op de PC. 2 keer de Lietse premie. Bekend als die achtereenste die het liefst me bleert de hoorn sloeg. 2 keer van Sint-Anne de Bond woon in 1969 en zondag. En Willem Heemstra wie meer als 25 jaar de chroniqueur van de PC, de biografen van de PC-keningen op de site van de PC binnen van Sien Hoorn. En hij had ook een grote bijdrage leveren aan het jubileumboek van de PC in 2003. En op zo'n juli verstoor Ryan Verweda van Drachten Jedder van Sint Anne, 80 jaar. Woon in 1972 nog de CFK-boen. Stapte daarna 1820 al over naar de KNKB. Keerste nog 3 keer op het PC. En het grootste succes wie het winnen van de bond. Voor Drachten in 1975. Met Johan van Seist en Flip Solsma. En met dezelfde maten de 2e prijs op de boenspartij in 1976. Die boenspartij met dat bijzondere verren. Ik zag Piet Jetsen al knikken, want ja, uiteindelijk wie het man zitten al in Verlenenstreet in de kleiboxen, moesten we waarom op het veld komen en we nu uiteindelijk die finale in Tjindrachten. En dat wie Piet Jetsen onder andere ook met ons eerlid Johannes Westerhuis als voorzitter, die ter ek het Klaverke Fjouwer woon daar op de boenspartij. En dan Aaron, de man die jij juister op Lottingsdag is verstoren, Johannes van der Meij, van mijn naam, Zuiderzondag hier. Als opslager 15 PC's keerst, 2 keer een Lietse premie en 2 keer ek, de premie. En dat wie in Zondag met Johannes Westra en Minne Hovenga. En in 1980 met Johannes Bronsma en Reinder Triemstra. En zo willen wij haar bedenken. Mooi dank wat ze voor het keersen en de PC beschutten hebben. En dat zij voor altijd in uw steden blijven mogen. Ja, vrienden, dan ben ik eens al terug mijn tekst heen. En ik zal je hem denken van, het is een beetje kwartier de bocht vermoord. En dat is net bedoeld om van jou een kleer te wijzen vanmiddag. Maar wij hebben Joert een inspreker, en dat gebeurt net zo vaak, zie je niet alleen wie het Dirk Tolsma. Maar we hebben nu, uw inspreker is burgemeester André van Nadort, die het wit thuis rugtje willen. Nou, dat doen wij alleen in uitzonderlijke situaties. Dus ik zou je graag uitnodigen willen, burgemeester, om hier te komen. En ja, dan mag de keertjes wel weer naar hun plak gaan. Misschien zit dat ik was aanhoffelijk. Goedendag.
1: Ja, en de Keertjes die gaan nou van het toneel aan en de burgemeester staat klaar om het wit te vieren. En had ik mij net verzin, dan gaat dat vanzelf om Simon Volbeda. Die zal grif een lintje krijgen van de burgemeester. Maar dat is, zat ik dat nou even in schat. We zullen het van de burgemeester zelfs jaren. Dit nou naar het toneel daar komt. En de voorzitter is Hellinga, die had rond te maken achter het katheder.
2: Ja, dank u wel. Stiet de microfoon aan? Ja, dank u wel, voorzitter, voor deze gelegenheid. En dit changement jouwt hier met een beetje tijd om even te wennen aan het feit dat je nou een orenriekstaal, die orenriekstaal, zoals uw commissaris altijd zei, nou Jere, want ik zie het in het Nederlands doen. Want vandaag zijn we hier voor een bijzondere bijeenkomst. Nou, dat weet u al, want het is de 173ste PC. Maar het is ook een moment waarop we niet alleen afscheid nemen van een bestuurder van de PC, maar vooral ook stilstaan bij iemand die jarenlang met hart en ziel zich heeft ingezet voor de vereniging en die van grote betekenis is geweest voor onze gemeenschap. En de voorzitter heeft daar vanmorgen ook al woorden aan gewijd. Meneer Volbeda, u bent bijna 20 jaar lang, heeft u een belangrijke rol vervuld binnen de Koninklijke PC. En u laat meer dan een indrukwekkende staat van dienst achter. Verbondenheid, tradities, maar vooral ook een heel groot aantal mensen die met heel veel waardering op u terugkijken. Uw bestuurlijke reis, zo noem ik dat dan maar, binnen de PC, die begon in november 2006 als penningmeester. Niet de minst belangrijke positie, zoals u weet. En na een herschikking van functies werd u in januari 27 benoemd tot scruwer. Nederlands misschien secretaris, maar volgens mij is het veel meer dan alleen dat. En die functie van scruwer, die heeft u bijna 2 decennia met heel veel toewijding vervuld. En wie nou denkt dat een scruwer een secretaris alleen de notulen maakt, die heeft duidelijk geen idee wat het werk van een scruwer bij de PC inhoudt. Wat natuurlijk woont hij de bestuursvergaderingen bij en zorgt hij voor de verslaglegging. Maar die rol gaat veel verder. Want u onderhield de contacten met alle andere organisaties en instanties. U verzorgde de correspondentie, stelde de genodigde tribune samen, verstuurde de uitnodigingen en bewaakte de vele tradities die de PC al voor de 173ste keer zo bijzonder maken. En wat ook echt iets is om grutskop te zijn. Ook de loting, 2 dagen voorafgaand aan de PC, lag altijd bij u in vertrouwde handen. En wanneer er een lustrum werd gevierd, en in 173 keer komt het nog wel eens voor, was u nauw betrokken bij de vele extra activiteiten die daarbij kwamen kijken. Maar het meest bijzondere van uw inzet zijn misschien van geen eens al die taken die u hebt gedaan. Want als mensen over u spreken, gaat het niet over wat u deed, maar vooral over wie u bent. U hebt oog voor de mensen achter de organisatie, voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de PC, voor de leden van de Kaatsfamilie die een moeilijke periode doormaken, een kaartje, een bloemetje bij lief en leed, telefoontje, een luisterend oor of een helpende hand waar dat nodig was. En dat maakt duidelijk dat uw betrokkenheid veel verder ging dan de vergaderstukken en de agenda's. U droeg niet alleen zorg voor de organisatie, maar ook, misschien nog wel belangrijker, voor de mensen die die organisatie vormen. En dat beeld wordt heel mooi geïllustreerd door een anekdote uit 2017. Voorafgaand aan de PC bracht de commissie een gezellige ochtend door met de winnaars van 50 jaar eerder. Dat hebben we net ook weer meegemaakt. Een van hen, een meneer uit Harlingen, keek om zich heen en merkte met gevoel van humor op: kus vol sien dat hier de wie hier de serieuze binnen. Een uitspraak die heel duidelijk op uw betrekking had, mede op uw betrekking had. En het tekent de waardering voor de manier waarop u uw verantwoordelijkheid altijd serieus nam, zonder daarbij de menselijke maat of de humor uit het oog te verliezen. En dan nog die anekdote die bijna legendarisch is. In de tijd dat u nog in Leeuwarden woonde, kwam u bij aankomst in Franeker tot ontdekking dat uw hoge hoed nog thuis lag. Ja. Wat volgde was een snelle rit terug naar Leeuwarden en weer terug naar Franeker. Want de PC mag dan bekend staan om haar tradities, zonder hoge hoed was dus geen optie. En ook dat vertelt iets over uw gevoel voor verantwoordelijkheid en respect voor de tradities van dit bijzondere evenement. En uw maatschappelijke betrokkenheid die heeft zich niet echter alleen beperkt tot de kaatswereld. Want u bent ook ruim 6,5 jaar secretaris geweest van het bestuur van dit mooie theater, de Korenbeurs. En daarmee heeft u zich ook op een belangrijke wijze ingezet voor de culturele gemeenschap in onze regio. In een periode waarin het theater voor grote uitdagingen stond, heeft u zich met grote inzet, professionaliteit en nauwkeurigheid ingezet voor de ontwikkeling van de organisatie. En daarnaast bent u de afgelopen 2 jaar ook nog actief geweest als vrijwilliger, als filmoperator. En opnieuw zien we diezelfde eigenschappen. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en bereidheid om structureel beschikbaar te zijn, ook als er geen enkele verplichting tegenover staat. Dames en heren, vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze samenleving. Maar sommige vrijwilligers die doen net 2 stappen extra. En meneer Volberda, u behoort ongetwijfeld tot die categorie. Wat u typeert is een attente houding, sociale betrokkenheid en oprechte zorg voor de mensen om u heen. En u bent iemand waar je op kunt bouwen. Iemand die verantwoordelijkheid neemt. En iemand die ervoor zorgt dat dingen gebeuren die moeten gebeuren. Het is mij daarom op deze ochtend een groot genoegen u te mogen meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u vanwege uw jarenlange inzet voor de Koninklijke PC, voor het theater De Korenbeurs en voor de vele mensen die op uw betrokkenheid hebben mogen rekenen, u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
3: Ja, en dat die dus al een beetje verzuind door mijzelf, maar ja, nu komt het ik uit. Simon Volberda is naar voren roem. En de burgemeester die speelde hem de versierselen op. Het is als lid in een wader van Oranje Nassau. Nou, dat is hem absoluut verdienen. Maar ik zal zich even een bos blommen. Simon Volberda is er schiet onder. Ja. De bloemen brengt er even bij zijn vrouw. Ja. Nou, mooi. Mooi moment hier. Mooi, de felicitaties van de oren bestuursleden verzels. En het dankwoord nowhere van de voorzitter Itz Hellinga.
0: Dank wel, burgemeester, voor die mooie woorden. Nog wie ik even bang dat jou de functie schreeuwer vertalen zo'n schreeuwer. En dat hij nog net heel bot van toepassing werd op Siemen. Maar het is goed gegaan. Dank u wel. Ja, vrienden, dan binnen wij ree om naar het Sjoekeloon te gaan in het witten dat vriendschap van alle tijden is. Op en boeten het Keersveld. En ook op deze 123e PC mogen we dat vieren. De vriendschap die het meisje bij een oor brengt, verbindingen voor het leven schept en die het van het Sjoekeloon alle jaren weer het mooiste plak van deze jaren maakt. Uit name van de Koninklijke Permanente Commissie een bustebalijke PC daar te wensen. De dag is uzes.
3: En daarmee is de receptie eindigen en komen de meesten oer rein en zullen die nou verzels opwaaien naar het Tjoekeloon. Voorop vanzelfs de karmasters die haar positie aast innemen zullen op het veld. Ja, en dan... Maar dat giert altijd in een hele mooie optocht. Mooi het vindel voorop. En ja, de keningen, of het keningsbetoer, maar we zelfs nog een roemrit terug de stad haven. Dus die gaf ik even respijt kregen. Dat betoer van Wattenbergs Mastio's nummer 12 op de list. Maar die hoeven net dadelijk los. Dus de betoeren 3 en 4 en 5 en 6. Die moeten wel dadelijk los hier op het veld. En het betoer van Wattenbergs nummer 12 op de list krijgt nog even de tijd van die roemrit. En dan ik nog even de tijd om daarvan te bekomen. Ja, even te verklaren en nou, zag je het dan. En dan kan de zaak uiteen. En binnen wij dus hier kleer in de Korenbeurs. En skeekli wij mij Jan Bakker of Hans Velkers, die het grif wil even in bij de microfoon hebben. En wat aardigs te vertellen hebben.
4: Ja, dankjewel Jelle voor je verslag vanuit de Korenbeurs. En het publiek, de mensen daar aanwezig, die zullen intussen langzaam opstaan en hun stoel verlaten, de Korenbeurs gaan verlaten en op weg gaan natuurlijk naar het Sjoekeloon. Ik meen te weten dat onze Jan Bakker buiten de Korenbeurs staat en die gaat waarschijnlijk mensen eventjes een paar vragen stellen. Dus Jan, als je mij hoort, dan mag je wat mij betreft aan het werk.
5: Nou, ik hoor jullie luid en clearly en ik nu van het Engels, van mijn gave Engels, tot mijn Fries, dat ik vooral heb. En ik steef van een paar hele grote zwarte hinders en ik ben nou zo deer van die beesten, dus ik blijf aan de handje aan de kant staan. Maar inderdaad, er zijn 12 van die prachtige koetsen, of ja, van die wijntjes, maar Friese hinders ervoor. Daar komen de keertjes in die het vorige hier, Aron hier, de eerste prijs won hebben. Dat hebben we natuurlijk Martin Bergs met zijn maten. En dat betekent ik, die zit in het eerste blokje, dat hij net voor de dag hoeven te keertsen, maar dat hij in het tweede blokje keert. Dus dat betekent dat de lijst een beetje hoog is dan dat het op papier staat. Dan hebben we net 1 en 12, ik weet de nummers niet uit mijn holen, maar het is wel zo dat Martin Bergs, maar die zit in het eerste blokje met zijn maten. Die gaan net voor de dag keertsen, maar die komen daarna uit. Dus dat zal al weer opkomen. maar het heim daar in de studio terug. En inderdaad, ik zit hier buiten de Korenbeurs. Prachtig waar. Je bent aardig meisje die dat tafereel even bezien willen natuurlijk. Een van de hinders die schopt nogal, dus daar heb ik helemaal een oor in de buurt. En we zorgen dat inderdaad de Korenbeurs nog een beetje leeg rent. Dat betekent dat de meisjes naar buiten komen, de scène ingaan. Maar vooral ik naar het Sjoekeloon. En daar is het Sjoekeloon, heb ik krekken in West. Daar ben je al aardig meisje op een paard, want die willen de hele dag mooi meisje. Die willen de eerste omloop mooi meisje, maar die wil ik absoluut de tweede omloop mooi meisje. Werken het voor Hans Velkes al door hier. Die tweede omloop werd de patoeren Martin Bergsma en Menno van Swieten zijn oerbekost in. En dat is zo'n moment dat daar nou zal het wel even leeg rennen. Maar dat zal er rond in 12 uur wijzen. En dan gaan de meesten gaan eten en dan gaan de meesten gaan drinken en praatje mooi zien. Dat is een traditie die absoluut bij de PC heeft. En ik zal even zien, had ik al wat... Ik ben aan de oorkant van het hinderlands, want ik ben, wat ik zei, ik ben er als de D voor. ik zal even Maarten Bersma zitten hier. Nou Maarten, nou wil je daar binnen, kijk ook alleen maar die praten, of net?
6: Je wist.
5: Hoe is het?
6: Ja, best.
5: Ja? Janik? Ja, met Jan is het goed. Ja, met Hans is het goed en met Jelle Bang is het goed.
6: Nou, we werken al. Ja, ja, nee, best.
5: Hé, hey, we winnen de hele dag bij, dus we houden hem in de gaten.
6: Ja, dat mooi.
5: Ja, toch?
6: Gezellig, toch?
5: Ja, vinden wij wel. Hey, hoe heb je meer naar daar, hè?
6: Net oors als oors. Heel waarlijk, ja, het bloot natuurlijk een bijzondere dag natuurlijk. He. Het is even wat betierder als oors en wat oors als oors. Maar je moet het, ik denk dat je het net oors als een oorde wedstrijdje moet. En ik kon genieten moeten van de dag.
5: Ja, en nog eens maar een keer woon natuurlijk, die drukke druk houden.
6: Ja, nou ja, die druk. Ja, nou ja, weet ik niet dat dat druk is, maar ik wil gewoon nog een keer winnen. Dus die druk, die hoor ik altijd.
5: Ja, maar ik denk dat er in de sectie patoren, in ieder patoor hier zit een graag winnen wel.
6: Tuurlijk, tuurlijk. Maar goed, ik wil hem ook nog heel graag nog een keer winnen. En de stuk doet alles verdwaan.
5: Ja. Is daar een speciale reden voor? Heeft dat ik met Aaron hier te maken, maar jij en die persoonlijke dingen?
6: Nou, dat is per se. Alleen je keert ze om elke wedstrijd te winnen. En dat doe ik goed. Ik kom die per se te winnen. Dat is gewoon een fantastische partij. En die wil ik gewoon zo vaak mogelijk winnen. En dat, maar goed, dat geldt ik vooral die horen wedstrijd natuurlijk. Daarvoor ben je kids.
5: Wij houden hem in de gaten. Waar heb ik zin in? Waar heb ik echt zin in?
6: Nee, genau.
5: Waar je. Ja, maar Hessel, hoe is het?
7: Ja, goed.
5: Ja?
7: Jawel.
5: Ben je zenuwachtig?
7: Nee.
5: Ik zit er wel aardig ontspannen nu.
7: Ja?
5: Ja. Is dat? Heeft dat al in de spiegel zien?
7: Nee.
5: Ik het wel, want hier zit wel knap.
7: Ja, nou, bedankt. Nee, maar ik heb het best, hè. Ja.
5: Hey, en hoe ben je hier naar daar red? Heb je een beetje zenuwachtig geweest? Hij heeft natuurlijk al een keer woon.
7: Ja, maar ja, je begint gewoon wel op nul. Dus uiteindelijk heb je wel gezonde spanning. Maar de spanning die ik vlieg hier, dat heb ik nou net. Dus,
5: hoe, best, hoe ben je maand in de huis te gaan? Nooit latsie?
7: Nou... Eerlijk zo, nou persoonlijk zeg ik wel een beetje onkom dat de lotting is zoiets van Shem, maar als je wil winnen, dan maakt het net uit wat lot is. Dus ja.
5: Ik heb Leijnaar, Erik. Succes, we houden hem in de gaten.
7: Ja, dank u wel.
5: Oké. Leijnaar, hoe is het?
8: Ja, best.
5: Ja?
8: Jazeker. Altijd goed, hè?
5: Ja, hè?
8: Ja, hè.
5: Het is zin om.
8: Ja, uiteraard.
5: Is er nog een samenstelling als Aaron hier?
8: Ja, wel, mooi samen seizoen. Sowieso blij dat we er staan, dat we het hele heen in ieder geval.
5: Ja, een keer alles vier, hè?
8: Ja. Wat een zwier seizoen, ja. Net leuk seizoen in ieder geval. Parkeerd.
5: Hey, hoe zit het waarom op Aaron de PC, vorige PC? Heeft daar nog proto nooit dacht?
8: Ja, dat is een hartstikke mooie ervaring natuurlijk. Maar die, om überhaupt de PC te winnen. En, nou, hier om wijs te wijzen hebben we in Koetske.
5: Ik heb nog een keer zien die sign. Ik heb een van de mooiste bobberslagen die ik ooit zie. Die vandaag in de finale. Die wie technisch zo perfect. Ik maak er gewoon al wel eens een nooit denken.
8: Ja, dat ben ik net een soort, hè. Ik ga net een soort bovenslaan in de finale.
5: Maar ik zit steeds vast weten.
8: Ik heb me één heel lekker stapje achter u die, inderdaad. Ja, ja klopt, ja.
5: Ik zeg nou al dat je ook geniet van die belevenissen hier. Geniet ervan. En wij horen Jim ik in de gaten.
8: Ja, best genau. Dank u wel.
5: Hey, succes, hè. Dat we Leijnaar. Wat mij betreft ben ik hier wel klaar. Ik ga naar het stadion, naar het Sjoekeloon, om daar mee te installeren. En dan zijn we ongeveer dagelijks te wijzen met de winnaars van de PC en het bestuur. Dus wat mij aanbelangt, een tot straks en een loffe kwartier.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
10: Hey Pieter!
11: Hey Johan!
10: Is het al yet?
11: Nee, wat is er aan de hand?
10: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de Wilde van Oismapartij, maar zachte balkeertje.
11: Prachtig, man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Oismadaren.
10: Ja, wist, al je komen op sneus 22 augustus. Zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
11: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kamamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum. En worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. Trump heeft ingestemd om Oekraïne licenties te geven voor de productie van Patriot-raketten. Dat zei Zelensky dinsdagavond in Washington na een ontmoeting met de Amerikaanse president. Hij sprak vervolgens met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op een gezamenlijke productie. Trump had dit eerder deze maand al aangekondigd tijdens de NAVO-top in Turkije. Bij een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen woedde vannacht een brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand sloeg over naar bomen, waarna 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp uit voorzorg naar Buslo werden gebracht. Ouders wordt gevraagd hun kind daar niet op te halen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Al halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
17: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij het inmiddels alweer derde uur van deze PC-wedstrijddag. De zilte ochtend vanuit de studio in Franeker. En nou ja, we zijn er al bij vanaf 7 uur vanmorgen. We hebben al het nodige gehad aan informatie. En we gaan snel terug naar het Sjoekeloon, denk ik. Want daar staat onze Hans Velkers en die heeft weer een update van wat er daar allemaal gebeurt. Hans, aan jou.
1: Ja, ik sta inderdaad voor het koepeltje en daar werden op het ogenblik de wanten gecontroleerd door de wantencommissie. Treinman Sterk onder oren, Tjerk de Groot, hoofdklasse natuurlijk. En op dit moment staat het per tour van Menno Versweet met Rick Minnesma en Tjesse Steenstra bij de wantencontrole. Dus ja, dat is natuurlijk altijd even een dingetje. De weegschaal zit erbij. Er wordt op een gegeven moment wordt er sjoen van hoe het precies zit. En op het moment dat het ja, de alweer goed is, dan is het natuurlijk alweer, ja, er komt er een sticker op en dan is het clear. Ik zal eens even vregen om ontsissen van hoe dat er dat dan beleeft, dat het dan ik altijd nog spannend is. Hij zit hier toch naast me. Ja, Tjesse, goeiemorgen. Er helemaal clear voor?
2: Zeker, we hebben er een soort zin in. Het is mooi waar, dus let maar komen.
1: Hey, wantenkeuring, is dat ik altijd nog even spannend voor Jim? Hoe is dat eigenlijk?
2: Oh, nee, dat je de boel varkor hebt, dan is het leer, hè. Dus in die zin, dan moet je dan ook een maatje dat mijn varkor hebt. Voordat je van huis gaat en mijn moeder gewicht hebt. En ja, dan kan er weinig gebeuren, denk ik altijd.
1: Je wist natuurlijk precies waarop controleerd wordt. Hoor dat daar zelf in de gaten? Op het moment dat het bijvoorbeeld, ja, we moeten nou net op denken, weer te dagen en dat ding weer wordt en dus ik zwitter wordt.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, rondes 9 hebben we wel wat rijden, man. Nou ja, goed, dan weet je van, we moeten hem alleen veunen of goed weer op het gewicht krijgen, want anders dan, ja, dan keuren ze hem hier aan en dat wil je net.
1: Dus geen spanning ten opzichte van de keuring. Hey, Jood, een heel soort succes, joh.
2: Ja, weer voor. Dank je wel.
1: Dat wie Tjesse Steenstra. Hij is er weer helemaal klaar voor. Zijn wand is goed keurt. Er zit een sticker op. En dan kent Aansema maar weer gewoon geen. Het is verder natuurlijk. Ja, de keertse is de keertse beheer dus aanwezig. Er wordt al een baltje opslaan terug Jury de Groot op dit moment. En verder is ja, de eerste patoeren die het Aansema natuurlijk losmatten. Die ben bezig met de warming up. En dan stroomt het tek al op de tribunes hier mooi vol. Het is nog net heel vol natuurlijk. Ja, lid dat op een gegeven moment is een keer 5% wijzen. Wat op het ogenblik al bezet is. Ja, en ja, dan is het natuurlijk ook heel mooi om te zien dat het, ja, als die keertjes een keer hier op dat veld komen, dan is het natuurlijk ook een kwestie van prachtig mooi om te zien. En dan kan het aansen ik maar waarom gaan. Nou, we hebben nog even natuurlijk 24 minuten en dan gaat het hier echt los. Het is Joop Dijkstra op het ogenblik de tweede scheidsrechter die op dit moment dus al even de valline naar rent om te zien of inderdaad de aanmetingen een beetje kloppen. Ik, de perklin weer op een gegeven moment, ik weer die natuurlijk even telt qua aantal meters. En dan is het natuurlijk, ik zal eens even zien dat ik Joop ik even te pakken krijg. Want het is natuurlijk best wel even een dingetje. Joop Dijkstra, hij is eigenlijk nog net eens Salang scheidsrechter. En op dit moment al dan al tweede scheidsrechter bij de PC. Dat gaat natuurlijk best wel snel. Ik zal eens even zien. En dat Joop Dijkstra ik even mij te wut steenwol. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, best. Joop Dijkstra, tweede scheidsrechter. Hij komt van oorsprong uit Haarlem natuurlijk. En jarenlang de vastzitter geweest van Oostergo in Dokkum. En ik heel ja, bestuurlijk bezig, maar puur passie geweest. En nou dus al scheidsrechter op twaalf de plak van de PC. Dus het is echt wel heel erg mooi. Ik zal eens even zien dat ja, Joop is op ziek naar de keertsbal. Dat is natuurlijk wel vrij belangrijk in het spulsie. Dat die er in ieder geval binnen. Ik zal even Sjen. Ja, Joop, even kwad. Ik zou correct, wat een bliksemcarrière maken sto als scheidsrechter zijnde.
3: Ja, waar je dit verwachtte. Zeg maar steeds vorig jaar in Tjum in de eerste hoofdklassewedstrijd. En dan ben we meer krek een dikke hier verder. En dan hij is me daar vertrouwd om dit jaar het wel eens terug te wijzen. En volgend jaar dan zit ik in de koets. Machtig mooi, ik zit er nu uit.
1: Ja, het is door best een echt keertsliefhebber en een keertsdier, zeg maar. Want hij heeft natuurlijk al van alles bij het Eindhoven. Maar dit is nou dien ding?
3: Dit, natuurlijk, ik ben voorzitter Westers wist en zie je niet lang voor de KVO's te gooien in Dokkum. Maar daar is een hele goede vervanger, Jolande Wijnsma, van komen. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht van, goh, ik heb een keertshart. En toen heb ik een keertscursus volgen. En dat had het al leren dat ik wedstrijden tabbedeeld kreeg. Dus ik heb een oren invulling doen, om in keertslibben, laat ik het samen zeggen. Ja, en dat dit als hechtepunt uit rollen, ja, dat is van mezelf geweldig.
1: Op het moment dat het dan vregen was, dat waren scheidsrechter, zeg maar, van de PC. Kist dat moment nog weer waarom, Helly?
3: Dat ken ik heel goed weer waarom, Helly. En ik had heel iets geholpen, Hans. Ik heb mijn vrouw verteld. En verder de komende 2 maanden heb ik het onder het verteld, zeg ik maar zeggen. Gewoon omdat ik word zo dicht bij mezelf horen. En heb ik in het interview van tot wat de stad zijn. Het gaat natuurlijk om de die. Het gaat om de keertsen. Het gaat om de keertsers. En ik ben daar een heel iets onderdeeltje van. Maar ik vind het wel prachtig om daar onderdeel van te wijzen. En ja, dat is mijn drijfveer.
1: Het is aan de andere kant een stukje waardering. En ik de uitstraling en het niveau van dienst scheidsrechter wijzen. Daar zag gauw al Jeff van Vregenwust natuurlijk, hè?
3: Ja, maar dat oordeel dat is onjem. En dat is onder critici en weet ik veel alle jaar. Ik doe het oors als oorskiertsrechters als het ware. En iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat heeft er inderdaad wel dat leidt waarschijnlijk dat ze met dit tabbedeeld hebben. Ja.
1: Heel veel succes, jong.
3: Dank u wel.
1: Dat is Joop Dijkstra. Hij is Twarre scheidsrechter hier bij de PC. En wat ik al zei, hij heeft een echt keertshart.
0: Oké, nou mooi om dat te horen, deze woorden vanaf het veld. Terwijl ik op het ene oog naar de livestream kijk en dus beeld heb bij wat je vertelt. Dat is mooi om die twee dingen samen te hebben. Dat geldt voor u thuis natuurlijk ook, dat je beeld en geluid samen hebt. We gaan langzaam opwerken naar de daadwerkelijke start van de wedstrijden over 1 minuut of 20. Dus we hebben nu nog alle tijd om even te luisteren naar een plaatje van Hozier met Take Me to Church.

0: Take Me to Church was dat van Hozier. En dan, ja, dan hebben we het over kerkelijke termen, iets religieus. Dan moet ik denken aan een hoogmis. En dan ben ik of bij de Ronde van Vlaanderen, of als we het over kaatsen hebben, ben ik op het Schoekelon. En daar staat, zoals jullie weten, Jan Bakker. En die, ja, die gaat beschrijven wat hij voor zich ziet. Jan, hoe is het met jou?
1: Nou, ik ben een beetje zenuwachtig aan het worden, want het is de PC natuurlijk en ik heb niks met techniek. Ik ben helemaal niet technisch. Ze hebben het wel eens in mijn zoon van, door bist die enigste verslagjouwer die een draadloze microfoon toch in de knoei krijgt. En dan ben je traaiman bezig om, dan ben je traaiman bezig om mij te installeren. Dus dan weet, ja, hoe, dan weet je hoe zenuwachtig ik daarvan word. Maar waar, dat is maar een paar minuten en we zorgen inderdaad dat de eerste keertjes op het veld staan. En dat is natuurlijk prachtig om te zien, want dan begint het haast, Jelle.
2: Dan begint het haast, Saiter. Ja, maar wij moeten zelfs eerst volwachten op dat PC-bestuur. Dat komt dadelijk uit de hoeken van het veld waar je het veld op. En mij, alle skierzuchters en de vindeldragers, is dat altijd een mooie ceremonie. Dan onder paukgeslag, getrommel, komen zij het veld op. En dan gaan de meesten steen en dan krijgen ze applaus vanzelfs. Nou, en dan krijgen we nog de taspraak en het welkom terug de voorzitter in Hellinga. En dan gaat het los en dan kinderkeert voor het terug die petoeren, ja, treien en vjouwer en vijf en seis. Want ja, Matten Bergsma, de kening, die zit nog in de koets. Zelfs die het noodtrog Frenscher riet. Ze hebben nog een rondrit, dat is dat ik traditie. En dat is ik wel een hele mooie traditie. Van, maar dan kun je dadelijk net los om te keersen vanzelf. Nou, toevallig Lotten, zij noemen twa op een list. Zoen ze dus dadelijk losmatten, maar dan dan krijgen ze even respijt. Dan kunnen ze even nog bekomen. Wacht je om te betoeren. Trij of jouw route is. Of vier of zes. Dan daarna komen 1 en 2 om bar. Nou, en dan Jawel hoe het verrint. De omstandigheden zijn natuurlijk fantastisch. Ja, dat het misschien wel eens wat heatwork in familie, dat zoek in. Maar daar hebben we voor eerst nog net volle last. Want het is nog onaangenaam. Ongename temperatuur, ik denk een graden 25. Nou, wij zitten in de bochttribune. Dat is de tribune in het skaat van het veld. Dus wij hebben al iemand al geen klaaien. We kennen wel even uit voor het muziekje, want de ceremonie begint.
0: Marjella, even een vraagje vanuit de studio, als het mag. Het is droog, hè, in Nederland, in Europa. Heeft dat ook zijn weerslag op het Schoekelon? Hoe ligt het gras erbij?
2: Oh, het gas is laat hier prachtig bij. Het is een hele mooie groene matte. Als is het vannacht nog sproeit, bij wijze van spreken. Dat is best te skinny, hè. Want ze doen er alles, hebben er alles om die aan de oorroende wieken om hier een mooie gasmatte del te lezen. En dat is bijzonder, bijzonder slagen.
0: Ja, precies. En dan stel ik mij voor dat het gras relatief hard is en dat de bal daar snel van wordt in het spel. Is dat zo of werkt het bij kaatsen niet zo?
2: Nou, zo werkt het wel een beetje. Ja, het is in elk geval, het gas is kwad, hè, dus dat helpt ik al. Dus ja. Maar ja, er zit wel wat rem op vanzelf. Het is net dat het maar eeuwig trorrollet tot hoe de boven. Dat zo het spul ik verkeerd beïnvloedt je.
0: Nee, natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat een heel nat veld of een droog veld, zeg maar, dat het wel uitmaakt voor het spel. En voor de slagen, ja, die je kunt, kunt maken. Hey, maar helemaal dank voor deze update. We gaan inderdaad nu eventjes naar een plaatje. Suzanne en Freek staan hier klaar in de coulissen. En ze hebben het over de hoofdprijs van strakjes. Goud.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: beter kan.
1: Goud was dat van Suzanne en Freek. En ja, dat is zeg maar aan het eind van deze prachtige katerdag, als strakjes de kransen verdeeld worden, de prijzen worden uitgereikt. Maar daar zijn we nog lang niet. We zijn natuurlijk aan het begin, over een minuut of negen. Dan gaat het hier allemaal echt gebeuren aan het Westerbolwerk. En tot die tijd hebben we wat sfeerreportages, hebben we natuurlijk wat muziek. En zijn we in afwachting van de opkomst van de mensen van het bestuur. En natuurlijk ook van de winnaars van vorig jaar. Nou, gaan we allemaal met jullie meemaken. En tot die tijd luisteren we naar toch wel een klassieke dame met een rijk stemgeluid uit de streek waar ik ooit geboren ben. Het zuidwesten van Nederland. Anita Meijer met Why. Tell me why.
2: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker.

0: Wat een geluid zit daarin, wat een zangeres is dat. Nog steeds, Anita Meijer was dat. En als ik het heb over geluid, dan denk ik ook aan onze verslaggevers. En Jelle, die staat er helemaal klaar voor. Jelle.
1: Ja, en ik zeg dat de tribunes hier al aardig vol rinnen. Zelfs meesten willen er op tijd bij wijzen. Want vooral de eerste partijen, die ben wel de moeite waard. Nou, de koets is ik ongekomen. Ik zie in elk geval hoe de boarding heen de hinders. En de koetsier stekt er bobben uit. Dus dat budget dat het... Ja, het petoer van Martin Bergsma. Ek no uitstapt. En dan komt zo dadelijk het hele Sanhedrin het veld op. Eerst het korps wat aan de koets veroorgong verzels. Het korps dat rint ik het veld op. En dat zal hem zo dadelijk opstellen voor ja, de eerste meldijen op het keertsveld hier op het Tjoekelaan. Lika zijn het veld luidt er heel mooi bij. De onklaaiing vierde ik. Ik maak een heel groot scherm. Of twee grote schermen. Een aan de een van de toren hing het een heel groot scherm. Met dus, nou, meestal ik ja, werd op inzoomd werk in. En in de hoeken bij de uitgang Giel, daar tussen de tribunes, daar is ik nog een heel groot scherm. Dat meestal ik op een oren wie ze nog beelden op Heine kennen. Ja, Hans Velkers. Die stiert bij het koepeltje en Hans Velkers die het nou even een peterke.
2: Ja, ik zit naast Sipke Hiemstra. Het verhaal is bekend natuurlijk. Sipke, wat maakt dit voor jou een prachtig moment wezen?
3: Ja, ik ben heel blij dat ik hier in elk geval ben. Ik hier natuurlijk liever in wat fysieke omstandigheden west. Maar dat is wat het is. Dus ik ben heel blij dat ik dat in elk geval nog beleven kan. Ja.
2: Het is natuurlijk super dat is toch, ondanks west-welkomst, dat deze dag beleven moest. Iedereen heeft zin om zijn dag, maar ik kan daar ook een heel oorgevoel vaststellen die sto heeft om zijn dag.
3: Ja, nou ja, ik vind dit altijd een prachtige dag en ik ben hier liefst 25 jaar in functie en ja... goed zat ik zo van, het is een iets wonder dat ik nog leef. Maar nood ik nog leef, dan word ik dat ik wel mooi maken, ja. Ja.
2: Hey, waar zit?
3: Achter het perk, want ja, ik ben nog net zo mobiel. Dus ik kan net op een kwee zitlinde. Want dan maak ik maar de keer zo'n mooie heen en weer in. Dat slaat me net. Ik ben gelukkig alweer fysiek in staat om een paar stappen zonder een ladder te rennen. Dus we gaan een beetje vooruit. Het gaat langzaam. Ik moet er nog een keer vooruit lopen, zoals de geleden. Dus elke dag een beetje beter. Dat is wat overdreven. Maar dat dan elke morgen maar een beetje beter wordt. Dus dat klampen we zo vast.
2: En de hersen stok bij de hoorn?
3: Ik heb een stok bij de hoorn. Want ik heb mooie stokken. Krijg ietsje minder slecht rennen dan zonder stok. Dus de keurmeester stokken die broek ik als wandelstok, zeg maar.
2: Hey, een heel soort plezier, Joert Jong. En prachtig dat je bent.
3: Dankjewel, dankjewel.
2: Dat is Sipke Hiemstra. Ja, het is natuurlijk, het verhaal is bekend. Hij is betrokken geweest bij het ongeluk. Mooi, de luchtballon. En hij is Joert weer keurmeester. Prachtig mooi om te zien dat er hier weer is.

0: En dan draaien we Regard en Raye even weg. Want Jelle roept, die wil er graag in. Jelle.
1: Nou, er is dus binnen de eerste klanken van het muziekkorps. Daar is het applaus. Want de PC-leden, de PC-commissie, het bestuur komt nu het veld op. Zij zwaaien traditiegetrouw met haar hege zwarte hoed. Het is Helga helemaal vooraan. En daarachter de oren fjouwer bestuursleden. En daarachter dan de vindeldragers. Daarachter eerst het winnende partour van vrienden hier. Martin Bergsma en Pieter-Jan Leijenaar en Hassel Postma. Zij rennen achter het bestuur aan. En dan de vindeldrager. De twee haatskiersruchters. En dan alle oren karmasters, skierzuchters, karmasters, dat ze dan nemen, daarachteraan. En helemaal achteraan, de fjouwer blokje rinners, dat ben fjouwer Ben, drie jongens en een famke die het juwet blokje rinnen zullen. Nou, wat een opkomst. Dat kan wel minder. En ze krijgen nog heel dit applaus van het publiek. Ja, Hans, ze komen die kant op. Dus mag je het wel even overnemen? Hans Velkers.
2: Ja, ik kom inderdaad mijn kant op. Het is het de PC-commissie. Mooi iets. Natuurlijk als vastzitter zijnde die het plak achter de microfoon inneemt. En dat is natuurlijk prachtig mooi om te zien. Alle keurmeesters die daar achter steen. Mooi Ludwig Seerden. Mooi de drie kronsen natuurlijk. Onder het vaandel. Het vaandel van de KNKB. En het is bloot altijd een prachtig moment natuurlijk. Om dit tafereel te zien. Deze traditie natuurlijk. Want het is natuurlijk Joert echt een dooi van tradities. En wat dat betreft is het. Even zien hoeveel keurmeesters dat er wel naar binnen. Het is natuurlijk immens. Er staan sowieso wel een stuk of 20 keurmeesters. Nou, dat zal natuurlijk alweer bij Tourbeurt zal dat natuurlijk mijn koor aflossen. Ik zie Hendrik Swering, ik zie Henk van der Zee, ik zie Johnny Bergsma natuurlijk, Tepma van der Meulen, Dirk Houtsma. Te volle om op te nemen. Maar we zullen even jaren nooit de vastzitter.
3: Zilverenbal is over in het bezit van de PC. En dat is van hier en daar, want Joen hing het deze bal voor de schouders van de nieuwe koning. En over de koning, de wierde koning het vorige hier, de zilveren bal die in kroon, die gasten werden naar Frensje gebracht op deze ere woon. Door hier dus terug de oude stad, de bal, grutschopping was, zat hier al mannig koning hier naar het Keersveld als een vorst. Kom op, oude koning, zet hem op. Dat klinkt mijn avontuur. En mooi check van deze keersdag een blieren nooit eens oer.

0: Ja, en, ja,
1: op dit moment komt dus het korps het veld op in. En dat is natuurlijk altijd, ja, zij zullen hun direct opstellen in de buurt van alle keurmeesters. En dan zal straks het Fries Volkslied natuurlijk klinken. Het is de kennisbal die op het ogenblik opgehangen wordt boven in het koepeltje. Ja, hij is correct inleverd door Martin Bergsma natuurlijk. En dat betekent dat het wat dat betreft helemaal ongeert hier. Ja, het is er een prachtig mooie dag. En wat dat betreft dan kent ik maar weer ongeert natuurlijk. Ik zal eens even naar de vastzitter rennen, want die is natuurlijk... Kijk, hey Koos. Hey, ja, het is altijd weer een prachtig mooi moment, hè?
2: Ja, prachtig. De sfeer is geweldig. Het veld loopt er mooi bij. Een mooie speech van de man, van de voorzitter. Een mooie onderskering van Siem Volbeda. Helemaal terugachter, denk ik. Dus, en op zich wel een mooie lijst. Hè. Dat is, het zit een beetje uit mekaar. En de onderste acht partijen die maakt je al je kans op de finale. En dat is ik wel mooi.
1: Ja. Zeker. Ja, het is, je hoort even een orenrol voor het KNKB-bestuur natuurlijk. Maar volop genieten natuurlijk.
2: Het is juist nog even genietje. Dat is ja, een rol hebben we net. Het enige is de, ja, de keertjes die op veld, he, die via de ranking hebben hun plaats en keertjes af. En de skiers erachter. Maar de rest loopt bij de PC en dat is een hele goede hand.
1: Hey, een hele noffelijke dag, joh. Dat is Koos Veldman. Hij is vastzitter natuurlijk van het KNKB bestuur. En hij is natuurlijk echt paraat op deze dag. Terwijl dat het korps nou echt zijn plak innemen gaat. Het is ook alweer een heel grut korps natuurlijk. We van straks natuurlijk ook een deel weer in de, ja, in de tent plak vindt. En die zal dan ongetwijfeld ook daar hun nummers weer spelen. Het is op een plaats rust en dan gaat het direct om. We zullen al wachten op het moment dat zij dan direct het Fries Volkslied spelen. En ja, Jelle, pak hem maar even door.
3: Ja, het is een dubbel korps. Allereerst dus eigen korps, het stedelijke muziekkorps Harmonie van Frensjer. Maar ook een Halleluja van Makkum. Die binnen in het zwart. De spelers van het muziekkorps Frensjer die binnen in het blauw. En zij staan naast elkaar op het veld. Dus dat is een dubbel korps wat nou uiteindelijk zo dadelijk het Fries Volkslied speel je zult. Nou, de Itzelga die had weer plak genomen achter de microfoon. Hij zal het start zijn, Jaan Verzels. Want zij het de Orefjouwer commissieleden mooi op Riegen.
4: Ja. Vrienden en vriendinnen van de PC. Geweldig dat Jim hier alweer staat op tijd binnen. Beloofd met een gewisse keersdag te worden. En met het jongen van uw volkslied. En met het hijsen van de vlag door de PC-koninginnen is deze dag begonnen. De dag is uzes.

En daarmee is het officiële pad vanzelfs uiteenzet. Ja, is eigenlijk in die rin nog even bij de keertjes del die het zo dadelijk los motten. Nou ja, die mag je nou zo dadelijk inslaan. Die treie kransen, die moet even nog naar het koepeltje. Die worden er aan het koepeltje hangen. Die binnen officieel dus het veld opdroegen. En die krijgen nu het plak aan het koepeltje. Nou, en dan ben we aanste vier. En ja, kunnen we er wel even uit, denk ik, voor het muziekje. En dan komen we ze dadelijk, als de eerste slagen plak vinden, komen we bij hem weer om.

Charles Barkley was dat met Crazy. En terwijl ik in mijn linker ooghoek zie dat de korpsen het veld afgaan, dat betekent dat er zometeen waarschijnlijk ingeslagen zal gaan worden als opmaat naar de eerste wedstrijden. Luisteren wij intussen eventjes naar een van mijn favorieten van Terschelling, Hessel. Die stond in zijn eigen café op te treden. En ik heb hem ook een aantal keer live mogen zien. Was fantastisch. Hij ging helemaal los en de zaal met hem als hij zong terug naar Terschelling.

0: En van terug naar de Schelling gaan we terug naar het Choucoulon. Terug naar Jan Bakker.
1: Ja, dat is waar we beginnen hier. En Traaien Fjouwer, die staan als eerste op de lijst. En die heb ik het genoegen om daar verslag van te doen. Dus we beginnen ik in die volgorde keer bij schakeling van Hart Choucoulon. En dan begin ik aan schakelen naar Jelle Bangma. En Jelle Bangma die gaat dan weer rond naar de studio. En inderdaad, de patoeren die binnen onder het inslaan. En dan heb ik het als nummer Traaien op de lijst. Heb ik Menno van Swieten. Zijn tred in de PC. Hij komt van Burgum. Hij heeft een tredje prijs won in 2019 en een eerste prijs in 2024. En waar weet dat net meer? Hij keert maar Rick Minnesma. Rick zien vijfde PC. Hij komt van Ron Riep. En hij heeft een keer een tredje en een tweede prijs won. En dan krijgen we ik in datzelfde patoet. Sjesse Steenstra. Zien 14e PC. En hij heeft alle jaren had hij van de tenten zien behaald in 2020 natuurlijk. Want toen stond hij er net in van de tenten, want toen werd corona. Maar 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. In 2012, 2023, had hij van de tenten team. Werd van de laatste drie keer 22, 23 en 24. De eerste prijs en Kening. En Aaron hier, dan slagen dat net. Want toen verleerden ze van de Martin Bersmet. Of tenminste, toen won Martin Bersmet natuurlijk. En dan hebben die sekeerste zijn Jorrit Nanninga, zijn tweede PC. Hij komt van de Roriep. Hij had dan nooit de prijs doen. En dan hebben we Sjoerd de Jong, zijn elfde PC. Hij komt van Jouwert en daarvoor natuurlijk de Beeldhoeker, de Rappelboer. Hij heeft een tweede prijs won in 2013, een tweede prijs won in 2014 en een tweede prijs in 2017. En Jan Banstra van Jesternijtsjerk, mooi uit de noordelijke hoeken van Friesland, komen protokeertjes voor hem. Het is een tweede PC en een eerste prijs, Jelle.
2: Ja, en ik zocht naar de petoeren 5 en 6. Dat is 5, Jury de Groot van mijn naam. Het is zijn vijfde PC. Mark Minnesma van Dron Riep. Het is zijn derde PC. En Jari Visser van Wiet Massum. Het is zijn tweede PC. Ze hebben nog net een prijs gewond op de PC. Die ze onnotakeerdste. Dat geldt ik voor André van Dellen. Zijn zoon de PC. Thomas Dijkstra van Belsum. Zijn zesde PC alweer. En Jan Tiemen IJsma van Frenscher. Zijn vierde PC. Ook deze drie jongens hadden nog net een prijs gewond op die PC. Dus ja, die eerste omloop is gewoon hartstikke wichtig voor zelfs. Want dat is de start en die wil je heel graag winnen. Want dan ben je in elk geval een ronde verder. En dan kom je ik dichter bij de prijzen. Nou, dit ben twee petoer. Die ben absoluut ongeveer. Het petoer van Jury de Groot. En het petoer André Verdellen. Ik ben echt benijd hoe dat verinnen zal. Dat het van die een of de andere kant in walk over wordt. Dat ben, daar ben ik hartstikke voor wist van. Dus nou, de eerste bal is al opslaan. Die vliegt boeten het field. En dus moet er op een ei opsluimen. Nou, we zien zo dadelijk hoe die partij verint.

0: hoor je op Omroep Zeeland de loting van de Vleugel. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzeeland.nl en natuurlijk in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co. Geone Cynico.
4: Dit is Omroep Zeeland. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeeland app en omroepzeeland.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kumamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum. Er worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Aan halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Is dit het al yet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nice in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik maak dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker.
10: Oké, daar kwam eventjes ongelukkig uit de luisteraars met het plaatje en daarna gelijk het nieuws. Dus we hebben al wat kaatsslagen gemist. Gaan we snel terug naar Tjoekeloon om dat op te halen bij Jan.
11: Ja, Menno van Schiet en Rick Minnesma, Tjesse Steenstra, keert ze toen de partour nummer 3 op een lijst. Tjen Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. En dat weer met Jorrit Nanninga, of Tjesse Steenstra, die begon deze wedstrijd, deze partij maar een boetenslag. En daarna krijgt gaat Jorrit Nanninga het zover dat het perk Minnesma en Steenstra beide een keer kwijtslaan. Dat betekent dat het eerst brutaal wordt van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra is. En daarna is het Menno van Schiet niet de passage Fjouwer in het voordeel van hun een sitbal jout op het perk de Jong Banstra. Dat betekent dat het hier eerst een gelijk is. En Eerst een drie keer vier in de patour in de onderere kant. En dat is het leegste nummer. Er is Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Jelle Bangma.
12: Ja, ik zag naar de patour een 5 en 6. Verzelf op de liste het patour van Jurie de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser. Tjin, André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen IJsma. En die laatste trein die binnen flink uiteenzet. Want ik dacht dat het gewoon wel liek opkeer zo. Nou, dat eerste bordje dat ging samen naar het patour van André van Dellen. En toen waar het 6 geliek. En toen pleeste diezelfde opslager van Dellen een treffelijke zitbal op het perk Thomas Dijkstra, Jan Tiemen IJsma. En dus hing het er een spul onder Telegraaf. En nu ik alweer vier punten voor dat patour André van Dellen. Dus Jurie de Groot, Mark Minnesma en Jari Visser. Ja, die maar nu in achtervolging. Jari Visser die is onder opslag. En die brengt de bal nu achter in het perk bij IJsma. Die slacht royaal uit. Wordt ik retour sluit terug Visser. Maar dan opkeert terug André van Dellen. Wordt het twarkeertse deadline. Batte de man dus om op twakkeerts en dat is helder. En giet het perk Jari Visser en Mark Minnesma. Dus je ging die twee in het perk steen. Dat is het perk. En Jurie de Groot is zelfs de opslager. Nou, dan wordt er opslaan toch André van Dellen en Thomas Dijkstra. En ik denk dat Thomas Dijkstra de eerste opslag was in rekken, nummer Sil. Had ik de beweging Sasjoch. Ja. André van Dellen die rint nu ook het veld in. En die Sil ter hichte van een keertje beziekje de bal te keren. Op de boppen Jan Tiemen IJsma. Die een eventuele vierde uitslag bezieken te retourneren vanzelfs tot voor de keerts. Maar er moet eerst perkwerk leveren worden terug Mark Minnesma en die Jari Visser van Wietmassen. Thomas Dijkstra wacht het even totdat het spul naast hem even wat rustiger geworden is. Dat is nu het geval. En dus handballet hij hem nu naar de opslag daar. En zullen ze dadelijk de onder in nemen. En hij zocht dat het perk nou kleert die het van Roer hem voorin. Mark Minnesma, krijgt hij de bal? Nee, die krijgt de bal net. Die komt heel vier achterin. Maar die wordt ook goed uitsluit door Jari Visser. Maar die wordt treffelijk retourneerd door Jan Tiemen IJsma. En IJsma die docht goed werk. Verdient het gewoon twee punten voor zijn patour. En hing het er een saus aan de Telegraaf. Kennen ze die? Ja, dat spul vastsprong en saus. Punten kennen ze dat nou omzetten in treien skinnen eerst. Die slag nemen we even mee. En dus mat André van Dellen het no beziekje. Zien zonde PC André van Dellen. Wol nou ik graag hem in de prijzen keert ze vanzelfs. André van Dellen komt naar zijn oor en hij brengt de bal tussenin. Nou, Mark Minnesma kan hem pakken, maar André van Dellen kan retourneren. Tot voor de keerts. En dus is het treienskje de eerste voor Petour, André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen IJsma.

0: Fijn dat je luistert naar deze speciale PC-uitzending van Omroep Silt Sport. En je hoort net Imagine Dragons met Thunder. Snel terug naar de realiteit op het veld bij Jan Bakker.
1: Ja, en de realiteit is dat de patoer nummer 3, Menno Verschiet en Rick Mendes met Sisse Steenstra, een eerste achterkwam, maar ondertussen 12 hier voorkomen is onder andere een geweldige opslagwerk van Menno Verschiet. Had ik het zag in mijn shift, dan zit er nog een patoer als Arnhem, de Stein in Arnhem. Toen wie het... Wie er wat nog concentratie. Maar dat de man er helemaal binnen. En ik in het tussenspel wil zeggen. Ik een prachtige zitbal van Sjoerd de Jong. Die jij bij de patoer noemen Fjouwer. Maar Jorrit Nanninga en Jan Banstra. En we zullen die een prachtige bovenslag. 12 hier in de voordeel van Menno van Zwitten. Rick Minnesma, Tjesse Steenstra en Twaaglik. Jelle Bangma.
2: Ja, en op de andere kant, daar is het nog heel dit treien skinnen. Eersten in het voordeel van Petour Sois. Het Petour van André van Delen, Thomas Dijkstra en Jan-Timen Eijsma. André van Delen van jou, Thomas Dijkstra van Belsum en Jan-Timen Eijsma van Frenscher. En die stenen dus met treien skinnen eerst voor en nu in het nije eerst, het vierde eerst. Dus het is er maar Fjouwer met 12 voor. Ja, ik heb net het idee dat het patoer van Jurie de Groot er echt wat griep op krijgt. Ik zie het wat liquidiger. Iskot. En Sacheuje maar. Het rint altijd door zijn huis om stinken.
1: We hebben een kuffeltje, we hebben drinken gehad. Dus Jelle, wist er weer?
2: Dat vind ik net kwee hoor. Moest even proesten. Ondertussen is het 6-12 voor het patoer van Van Delen. Draaien Skinnen eerst en 6-12. En onder opslag dus Jurie de Groot. Jurie de Groot die de bal er nog net voor horen kind soms. En nu zien best wel maat om... om nou grip op dit eerste krijgen. Want anders kom je met Fjouwerskinnen eerst naar achter. Dat is twaspul. Nou, dat is een groot gat. Jurie de Groot, hij bezikert het op een ei. En hij brengt de bal voorin bij Thomas Dijkstra. En die slacht er een keertje van. Dus, mat er de man nou weer om. En mat er bezocht worden toch dat perk van Mark Minnesma en Jari Visser. Om die keers voorbij te slaan. Om nog een punt te pakken in dit eerst. André Verdellen zal vanzelfs opslaan. Ja, die slag die pakken we natuurlijk even mooi. Jan de Meijs wil inbrekken. Ja, dat is de...
1: Dit is de... Jorrit Nanninga en... Menno Verschieten al op 12 hier en 6-12. Ja, dan gaan we erbij.
2: Ja, 6-12 bij jou en 6-12 bij mij. Dus 6-12, nee, het wordt nu 6-4. Trog een boeterslag van André van Delen. En dus met André van Delen op een ei.
1: Die slaat nu de bal achter, die met Jesse Steenstra. Hij zit 6-12 achter, 12 hier achter. En Sjoerd de Jong die van naar boven hoor. Helemaal in het middellijn maat om de bal eventueel maar een trektraak weer om te slaan. Slaagt hem net. Ja, prachtig dat Sjoerd de Jong er weer is. Hij komt van de zwierde blessure weer weer om. Maar Joost zit er op de boven en voorin. Ja, de bang maar.
2: Ja, zo is Fjouwer dus en André van Delen. Brengt de bal naar het perk. Mark Minnesma slaagt de bal uit de boven. Dat docht er heel mooi uit het voorperk. Waai. En dus is Sijs Gelijk. En ze hier toch wel kans op het eerst op Sijs Gelijk. Dat ze nog zo'n boppenslag leveren. Maar eerst Menno van Zwieten.
1: Ja, en het is een keer bij de middellijn, een meter van de middellijn. En het is alleen dat Jesse Steenstra die het voorsteert. Hij houdt natuurlijk Rick Minnesma op de boven. En Menno van Zwieten die is rap genoeg om vijfde keer te komen. Als hij die bal straks, denk ik, achterin brengt. Want dan heeft hij zelf de meeste tijd om ik vijfde keer te komen. Dus je ziet dat mijn gedachten daarover uitkomen. We zeggen nou dat Menno van Zwieten, hij shirt even bij Sjoerd de Jong. Sjoerd de Jong heeft een meter zo'n 8 perk. En komt hij naar voren. Dus je dat zien. Nee, Sjoerd die broodsteen. En dan is het inderdaad die bal die komt tussenin. En is het Menno van Zwieten die ervoor komen kan? Nee, het is Jesse Steenstra die naar Rusta rent en de vader keert de bal keert. En daarmee komt dat patoer van Menno van Zwieten op 3-1. Ja, dat is zo is.
2: 3-1 is het. Ja, en bij mij is het 3 om Injan. Dus wij hebben een Liekerse staan hier. Ik heb het er wel even uit. Dit is...

0: Nienke Leone is deze week de kleischijf bij Omroep Zilt. En daar heb je zojuist naar geluisterd. Bij ons vorige contact op het Joekeloon was het op beide perken 3-1. Hoe is dat nu, Jan?
1: Ja, man of a shit en Rick Mendes, mijn zesde steenster. Steeds met ruim hiervoor. Zijn Jorrit, Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Al is, heb ik het idee dat de partoer man of a shit meer en meer loskomt in deze partij. Nog weer zesde steenster die het een liedse keer voorbij slaan had. Maar die slaat die bal vier roeren tribune heen op de bal werken. Want de perken lezen aan de kant van... van de stad, zeg maar, van het centrum. En de bobbeline laat op de kant van de bal werken. Dus daar gaan die bal heen. En deze Griveline wijze die de bal opvangt. Traaien hier van Man of Sweden is je maat. En ik ken het wel van dezelfde partoer. Jelle Bangma.
0: Jelle zal zijn koptelefoon even afgezet hebben misschien, Jan. Want hij hoort je niet, denk ik.
2: Input waar nou? Iets meer input. Ja, mijn input was even weg. Ik moest even herstellen, zei ik. Want er hong een foute puntentelling aan de Telegraaf. Het wie draaien om in, tocht ik. Maar uiteindelijk waren dat er wel al hellen. En waren er Seisgeliek op een ei aan de Telegraaf hongen. En die Seisgeliek is omzet in Fjouwerskinnen eerst voor het petoer van... Van André van Dellen. Dus zij steren echt met Fjouwerskinnen eerst voor. En nu steren ze wel in punten met Fjouwerpunten achter. Maar het petoer nummer 5, dus het petoer van Juri de Groot, had nog geen eerste. Fjouwer om en neer. En nu Fjouwerpunten voor het petoer Juri de Groot.

0: Adult Education van Hall en Oates was dat uit de jaren 80. Terug naar het Zoekalon, naar Jan Bakker.
1: Ja, en daar zien we nog steeds dat Menno van Zwieten en Rick Mindersmeid. Ze zijn de eerste partoer nummer 4. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. En het laatste partoer, die pakken wel de 4 punten. Nou, niet de eerste, maar ze staan 4 om hierin achter. En dat komt vooral terug. Knap opslagwerk van Menno van Zwieten en een keertsbehoren. Terug Jesse Steenstra. En ik heb het idee dat de spanning er bij die man al is. Ze staan lekker te keert. Zijn eerste omloop draaien lekker. En het is sneu voor Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Maar ik denk dat ze hier de bietenbult op gaan. Jelle Bangma.
2: Ja, en ik zie ook graag dat Thomas Dijkstra een hele belangrijke slag heeft. Want op Saisgeliek slacht hij royaal de keerse bij. De bal rollt zelfs door de boppen heen. En dus is het op Saisgeliek op Nijen eerst voor dat petoer van André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Timmerijsma. En ze steren er nog maar 5 skinnen eerst voor. Ja, ik heb geen verstand van keersen, dat is wel duidelijk. Want ik dacht dat dit een mooie, spannende partij werd. En liek op geen de partij, omdat hij op voorhand op papier binnen die petoer waren ongewegen. Maar dat dacht blieken dat het petoer van André van Dellen volle beter in de rol is. En dat het petoer van Jordi de Groot er bij langer aan het ontak komt. 5 skinnen eerst voor André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Timmerijsma.

0: Master KG was dat, featuring Non Chebo met Jerusalama. Snel terug naar het Sjoekeloon voor een update van Jan Bakker.
1: Ja, man of een patroon nummer 3 had ik middels met het 6e steenstrijk. Zou je horen patroon Jorrit Nanninga, Sjoerd Jong en Jan Banster de bietenbult opgeven. Maar dat is helemaal niet weer, want die pakken gewoon het spul op 6-2. Toch goed spul in de tussen werken, horen zij die punten en pakken ze die punten. Krijgen ze het spul, is het die 4 nummer 12 van patroon nummer 3. Maar de patroon nummer 4, Jorrit Nanninga, Sjoerd Jong en Jan Banster bent dus nog net de bietenbult op. Ja.
2: Nee, en dat patoer van Juri de Groot, dat giet wel de bietenbult op, zo ik haast tinken. Want ze steen mij 5 eerst achter en 4-2 in dit misschien wel eerst. Hing er een beetje vanaf wat Amri van Dellen brengt. Nou, die brengt hem nou goed naar het perk. Er wordt de retourslijn toch Thomas Dijkstra, die er goed bij is. En daar wordt de tweede keertje aan merken en dus matte de man om. Nee, dat is de eerste keer van maar en het is 4-2. Dus nog een keer een opslag en no dus van Thomas Dijkstra van dat petour van André van Dellen, Jan Tiemann, IJsma. 4-2 voor, 5 skinnen eerst en 4-2 voor. Maar we wachten je even op het eerste steensmachine opslag.
3: Ja,
2: ja, daar is de opslagbal van Dijkstra en die bal die wordt kweer uitslaan. Dus verdient het daarmee de 6 punten die Thomas Dijkstra. En Maaie zijn nu uit het perk en kan het nou de laatste slag worden in deze eerste confrontatie. En Maaie zei ze dat André van Dellen geweldig stiert keert de machine maten. Menno van Swieten slacht op. Juri de Groot slacht op, misschien wel de laatste bal, want de bal komt bij Jan Tiemann-IJsma.

0: En dan draaien we Miss Montreal snel eventjes weg vanwege de actualiteit. Hans Welkers.
1: Ja, ik sta bij Mark Minnesma. Ja, Mark. Goh, dit ging wel heel snel.
2: Ja, dit ging veel te snel. We hadden te veel fouten. Wel een paar keer op 6-6, maar daar verliezen we het dan natuurlijk niet op. Maar het liep gewoon niet. We hadden te veel fouten aan beide kanten. Kaarts waren gewoon te klein aan onze kant. En bij hun lukte alles. Dus ja, het ging gewoon veel te snel.
1: Ja, je ging natuurlijk van tevoren zo'n partij in. En dan denk je toch van, dit maat toch wel te dwan wezen.
2: Jazeker, toen ik het loodje trok, toen zag ik nummer 5 tegen Petu van André van Duin. Dacht van, nou, dit kan een mooie partij worden. We zijn aan elkaar gewaagd. Maar ja, dan moet het wel allemaal lukken. En dat lukte vandaag helaas niet. Het is natuurlijk, de weeromstandigheden helpen mij natuurlijk ook niet. Maar dat is voor iedereen hetzelfde. Alleen, ik heb er hier iets meer last van. Maar voor de rest, hun kaart is gewoon heel goed. En bij ons ging het gewoon allemaal net even de verkeerde kant op. En daardoor is de stand 5-0 wel punten gepakt. Maar helaas geen eerste.
1: Nee, het is de zoiste hetzelfde al. Die warmte speelt het bedij toch extra, dat is de last van Hest.
2: Ja, ik heb gewoon natuurlijk 3 jaar geleden ben ik natuurlijk en ziek geweest. En ik ben heel blij dat ik weer het kaartspelletje mocht spelen. Mijn doel was om ooit weer op de PC te staan. En dat is gelijk het jaar na gelukt met de laatste van de Kids Off. Toen speelde ik met Jorrit Nanninga en Brent Timmerman. Dat is natuurlijk heel mooi. En daarna ben ik wel door gaan kaatsen. Alleen heb ik wel tegen mijn maten gezegd van als jullie met me willen stellen, dan kaats ik maar 1 keer in het weekend. Want 2 keer lukt maar gewoon sowieso niet. Fysiek, met mijn longen lukt dat helaas niet. En daarnaast met deze warmte, dan heb ik gewoon best wel veel last van mijn longen. Waardoor ik heel snel kortademig ben. En het herstel gewoon iets langer duurt.
1: Ja, nou, Juwert echt de allerlaatste PC. Toch wel een emotioneel moment. Ondanks dat het natuurlijk behouden bleust voor de keersport. Want de best en bleust natuurlijk de bondscoach. Maar dat doet je dan toch wel wat, denk ik.
2: Zeker, dat doet me wel wat. Ik reed hier vanochtend heen. Toen wist je gewoon, het is je laatste PC. En ook mijn laatste wedstrijd. Want het kaatsen, dat gaat me gewoon fysiek, is dat gewoon te zwaar. Ik heb het wel geprobeerd en het is een paar jaar goed gegaan. Maar ik moet te veel van mijn lichaam vragen. En ik heb in besluit met mijn psycholoog, in het IMSG en met mijn artsen gezegd van, het is beter dat ik mag focussen op een ander gedeelte van het kaatsen. En dat is natuurlijk het bondscoachschap. En daarnaast geef ik natuurlijk heel veel trainingen bij Score en Clinics. Samen met mijn vader.

0: Dus dat vind ik heel leuk. En het spelletje blijf ik leuk vinden. Alleen af in de andere kant.
1: Ja. Hey, het Matai Goerdwan. Wat betreft de omhelzingen van alle keertjes die ze krijgt nog even. Met de hand, met het bosje bloemen in de hand, nog even omhelzen.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is zeker waar. Natuurlijk in de wedstrijd bij elkaar zijn tegenstander. En dan kan zwaaien eigenlijk. Maar na de wedstrijd dan ben je gewoon één grote vriendengroep. En dat is het mooi dat ze het zo opvangen. Dat waardeer ik alleen maar.
1: Hey, bedankt. En wij treffen elkaar.
0: Zeker. Jullie ook bedankt.
2: Oké, dat was Hans Welkers met een kort interviewtje na de wedstrijd die zojuist is afgelopen. En dat maakt mij nieuwsgierig of jij, Jan Bakker, weer terug kunnen naar jou.
3: Ja, heel graag zelf, want het, ik zou je dat het in de patoer van Jorrit Nanninger de biedenbeeld opgang. Maar niks is minder weer, want ze komen op Fjouwer om het waar. En ze komen zelf op de Sois Fjouwer voor in het vierde, achtste eerst. En dan is het Jorrit Nanninger die bal een geweldige zitbal het patoer Rick Minders, of het perk Rick Minders met Sisse Steenstra verrast. En dat houdt in dat het hier net 4 om 1 of 4 om 12 wordt. Het wordt hier gewoon Fjouwer om het draaien. Nou, wel in het voordeel van het patoer. Menno Verswiet en Rick Minders bij het Sisse Steenstra. Maar oh wee, Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Ze komen erom en ze het publiek op de hand. Jelle Bangma.
4: En Sani schrikt binnen de patoer 1 en 2 voorstelt aan het publiek. En dan praten we over Peter van Suden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Heemstra als patoer 1. En patoer 2 Mattenbergsma, Hesselposma en Erwin Zielstra. Dat weer vanzelf even uitstelt vanwege de rijtoer terugstelt. En dan krijgt het patoer wat die rijtoer ondergeert. Dat is weer het patoer van Mattenbergsma. Die krijgt dan even de kans om even... Nou, een bakje koffie te drinken en dan even te verklaren. Dus 1 en 2 wie even passeert. En die komen no Volombar, die binnen Nies Krek voorstelt. En die binnen no los. En ik denk... nou, let ik maar net zissen wat ik nou denk. Nee, ik bedoel, waarom zou ik zissen wat ik denk, heel dit?
3: Maar dan maak ik nooit van je het en moordkeel maken.
4: Nee, maar ik dacht ze krijgt... Ik dacht dat het een leak op in de street was. Een soort tussen Jury de Groot en André Verdellen. En dus wordt het 0-5. Nou, dan heb je de verstand van, Jan, hè?
3: Absoluut. Maar ja, door kruisspelers keert van zoekpazuur. Ik neem even deze slag maar ooit. Want het is de... Rick Minnes gaat die bal voorin krijgt en die wordt retourneerd tot in het perk. En dat betekent dat het je Fjouwer om het draaien nog steeds is voor de patoer om het draaien. Menno Verschieten. En Skinner Fjouwer voor dat patoer. En dat zijn we omgeen. De opslag is naar de stuit. Of de opslag is naar het perk. En het perk is naar de stuit. Jelle Bangma.
4: Ja, en dat patoer van Peter van Suden, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel een sterk patoer. Want Peter van Suden, dat is zeker nog wel de PC-winner. En die had ik nog een PC-kening bij hem, en dat is Allard Hoekstra. En die keert ze dus tegen die oren PC-winner, de heersend kening, Maarten Bergsma. Dus dat kan ik weer een hele mooie keningenstriet worden.
3: Ja, ik ken het niet, maar die hier hadden we staan in Arem. En ik kwam Peter Verschuten die in de tweede omloop hier in Lieke wel een zweefslagachtig iets. Vanaf dat moment had hij alleen maar de bal keren. En daarna in de finale nam Jorrit Nanninga uit Oer. Wie er net en hij zei ze maar, ja, ik heb er wel bot les van. Maar hij is er al, Jelle.
4: Nou, dat is mooi voor hun en we zullen zien hoe hem dat ontwikkelt.
5: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker.

0: Simmer 2000 was dit. Rien Schratema en Maaike Schuurmans met de bugel van Looft den Heer. En de live-uitvoering. Ook live, Jan Bakker.
1: Menno Versvieten, patoer nummer 3. Rick Minnesmeijer, Sisse Steenstra. Zal het patoer Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra bij hun komen. Ze staan 4 met 12 voor. Het was 4 met 3. En dan is het met name Sjoerd de Jonge die een geweldige boppenslag pleest. En daar toch de punt naar de Telegraaf krijgt. Maar dan is het toch op de zooi dat Sisse Steenstra een bal achterin krijgt. En een liefste keer passeerde maat. En die doet het geweldig. Hij stuurt die bal gelijk naar de grond. En daar is net één niet erbij kan. Dat betekent dat het weer de patoer nummer 3. Menno Versvieten, Rick Minnesma en Sisse Steenstra. Maar 4 met rijen voorkomen zijn Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Manstra. Jelle Bangma.
2: Ja, en op de andere kant er is het dus krijgt los die petoeren 1 en 2. Dat ja, 6 keertjes en 5 daarvan hebben al een keer de PC won. Dat is wel een hege score. De enige die het nog net eens een prijs won had op die PC, dat is Kevin Jordi Hiemstra. Het is al sinds Sander PC en dus wordt het tijd voor hem om een prijsje te pakken, zo je zegt. Hij zal ze dadelijk opslaan op Twakelijk. Nee, de oren 5 keertjes, die hebben dus al een keer won. Het patoer van Maarten Bergsma Vliene hier. Maar Maarten Bergsma hier ik al won in 2009. Nou, Marci Maat, Vliene hier, Hessel Postma, de eerste prijs voor zelfs. En een oren in, ze zijn nog een oren achterin, dat is Erwin Silstra. Ja, die wie je al een keer koning in 2020. En die had doe al een eerste prijs en waard ik koning van de PC. En Allard Hoekstra dus in 2008 de eerste prijs en ik koning. Nou, genoeg over de koningen, want ze matten elke partij is een nije partij, elke partij is een orenpartij. En dit maat ze dan eerst maar weer wiermaatje, want... Ja, er hing het 4-2 aan de Telegraaf, dus dat is van dit spul eerst ik maar net Savolle te seizoen. Jan Bakker?
1: Ja, het is hier de 4 met rijden in de tour in het vader van Menno Versvieten en Rick Minnesmeijer en Sisse Steenstra. En ondertussen ik al wel eens een keer de 4 van hetzelfde tour. En we zien nu dat Jari de bal achter, Jorrit de bal achterin brengt bij Sisse Steenstra. En die weet er wel riemen, maar die staat eronder en die ramt die bal het hege werk, de balwerktribune in. Of dan, ja, de balwerktribune in. En dat betekent dat het hier 4 met rijden wordt en skinner size. En dan is het toch Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banser die de ons natuurlijk net helemaal vinden kunnen. We hier een paar prachtige slagen hebben Sjoerd en Demar kregen ze het publiek op hun hand. En als het toen Menner van Zwitten terug is, dan zal het wel vaker gebeuren. Die hoort dat de underdog toch het publiek, het manmachtige publiek hier op het Chocolon, hun vakken daarvoor blikken litten. Al is het natuurlijk een sportieve vakken, net persoonlijk. We zien even dat er Peter van Zuiden de bal voorin brengt. En dat is het horen, daar praat Jelle en Maas nog bij. Maar ik zet even de zin naar het patoer Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Die hebben ook alleen maar uitzien van deze ja, best wel wichtige slag. Want als het net goed gaat, dan ben je er al deze 130 anders de PC. Dan kun je naar huis, de meeste jaren ga je net naar huis. Dan kun je douchen en dan kun je het veld op. Dan kun je in de zinnesteen gaan te zien. En die hebben natuurlijk een mooi plakje als keertser in de tribune. Jorrit Nanninga. Hij brengt de bal voorin bij Rick Minnesma. Oh, onderhaas op heuphichten. Zit die bal uit de heupboy, zullen we zeggen. En dat betekent dat die bal boven gaat. En dat houdt eigenlijk in dat Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Baanstra dus inderdaad naar huis te gaan. En Menno van Zuiden en Rick Minnesma en Sisse Steenstra. In de tweede omloop staat Keertjes in Maarten Bergsma, Hessel Postma, Erwin Zielstra. De partij van de nooi, denk ik. Jelle Bangma.
2: Ja, de patoeren 1 en 2 die binnen dus los. En er is Sijs Fjouwer onder Telegraaf. Maar patoer Zoon wordt voorstelt. Corné Tuninga van Belsen. Joram Elsinga van Balzut. En Klaas Pier Volkensma van Makkum. Dat is patoer Zoon. Patoer 8 is Johan Sipma van Leusjes. Gabian van Potta, Balzut en Hendrik Koostra van Minnetskeer. Die binnen no voorstelt toch de spreekstalmeester Pieter van Althuis. En dus kennen die no inslaan. Sjoeg ik even waarom bij Petour 1 en 2. Dat Petour 2, het Petour van Battenbergsma, maar Sijs Fjouwer voorstiert. En als er nou een bobslag leveren wordt, dan hebben ze het eerste bordje te pakken. Peter van Suden moet opslaan. Die wacht het onder de balkriet van Kevin Jordi Hiemstra. Nou, Peter van Suden concentreert hem. Allard Hoekstra heel wijdveld. En Peter van Suden, hij komt met zijn onrin en hij brengt de bal achterin. En achterin bij Erwin Zielstra, die slacht hem uit. En die slacht, krijgt een hele dikke keerts bij de opslag. We gaan weer naar Hans Velkers, want Hans had een bij de microfoon.
3: Ja, bij mij staat Sjoerd de Jong, al of de keer PC. Nou ja, dat is natuurlijk het verre verleden. Ja, Sjoerd, wat verdikken. Toch nog aardig bijbleuren, hè?
4: Ja, we komen voor, hè? 1-0 vliegend botsie. En daarna met Arnhem wat sneller eerst hun kant op. En in het midden van de partij verliezen we wat de grip. Daarna komen we weer wel weer om, knokken we jongens weer naar 4-2. Op zich kans om naar 4-3 te komen, dat lukt dan niet. Nou, we maken alweer 5-3. Maar 4-3 maken we. En dan het laatste eerst langs zei gewoon drie boven. Dus dan zie je het krachtverschil ook wel een beetje. Maar we hebben onze huid wel duur verkocht, maar we kopen er niks voor. En we hadden, als er een partuur is die wat verrassend kan zoeken, dan zijn wij best wel daartoe in staat. Maar dan moet ook alles lukken.
3: Je weet dat het slow starters binnen, dan pak je dat eerste bordje en dan is de kunst om terug te zetten, hè?
4: Ja, want wat er dan gebeurt is dat er eigenlijk drie maal naast vliegen. En dan pakken zij die 6-0 en wij naar het perk. Ja, dan weet je direct, dan wordt het eerst ook heel lastig met zo'n opslag. Nou, dat gebeurt dan ook en dan krijgen zij het vertrouwen, slaan ze wat te veel zitballen op ons perk. Wij zijn aan de opslag het sterkst, in principe. Maar ja, dan verlies je de gripambitie en dan gaat het wat te hard. Hey, nou, zij willen snel eerst. Nou, direct de winst, dat willen zij. Wij moeten de boel vertragen, kaatsen leggen, ruilen. Hey, dat is ons spel. Dat deden we op zich goed, maar niet goed genoeg tegen de favorieten. Ja, ja.
3: Hey, het is van tevoren, kijk wat zo is, van je denkt er toch al even hoe nice, van ja, hoe moeten we ze bestrijden? Maar dat is het dus, een beetje vertragen, een beetje van dat.
4: Nou, dat is hebben wij in ons kracht. He, dus je moet er van je eigen kracht uitgaan en je moet natuurlijk ook een beetje weten van Rick is op dit moment gewoon de betere in het perk, dus dan moet je misschien wat achterin wezen. Het is toch een zwaar seizoen met al die omlopen, dubbele functie. Dat zie je wel een beetje, maar het laatste eerst pakt hij dat wel weer vliegend op. Maar, ja, en je hoopt Menno wat onder druk te krijgen, dat deden we wat te min. Pas op last, sloeg naar even een fout en dan loop je wel achter de feiten aan. En je moet eigenlijk voorkomen, want dan krijg je publiek op de hand. Dan krijg je wat gejuich en dan krijg je misschien weer piekenvel op de poort. Nou, dat kan wat te min, ja.
3: Hoe doe je hem dat? Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Kan je de tactiek met elkaar bepraten? Begin je daar een dag van tevoren mee? Of weet je dat gewoon, hoe dat zit?
4: Dan zie je kaart het hele jaar al tegen die man. En dus je weet wel wat wel en niet jouw eigen kracht is. En waar zij net op verliezen, precies verliezen niet veel, maar waar ze op pakken kennen. Ja, en dat weet je eigenlijk van tevoren wel, maar je maakt natuurlijk van tevoren wel even een extra strijdplan. Maar dan ga je vooral van je eigen kracht uit. Dan moet je niet te veel naar de tegenstander kijken, want die mensen die komen hier, die betalen een entreegeld en die willen wat zien. Dus dan wil je het ook even, ja.
3: Nou, je hebt hem kranig verweerd natuurlijk. Ik bedoel van orenpartij Wiske in de Telegraaf. Dus ik bedoel wat dat betreft, je keep je er natuurlijk helemaal niks voor.
4: Nee, we hebben lunchbonden, houd het op. Dus ja, we kunnen wel gratis eten, maar ik denk dat bier moet je wel een eigen beurs trekken. Maar ja, dat hoef ik nou niet aan te denken, maar vanavond zullen ze best maken. Maar ik ben een winnaar, dus ik kwam hier om te winnen. Dus ja, jammer.
3: Hey, bedankt en wij treffen elkaar.
4: Ja, vast wel, ja.
3: Dat is Sjoerd de Jong. Hij komt van oorsprong natuurlijk uit Sint-Anne-parochie en Tjeburg wennende in Ljouwt. En hij... hij moest direct zien de topfavoriet. En dat is dus jammer. Maar ze hebben hun kranen verweerd. Vier van traaien. Steert net gek op list, dacht ik zo. Top.

0: Nou, draaien we Bryan Adams eventjes weg om voor het nieuws nog eventjes een update op te halen op het Sjoekeloon bij de mannen. Jan en Jelle.
1: Ja, de Tour de 1 en 2 die het dus losbinnen en dat het een eerst voorsprong winnen is voor de Tour 2, voor het Tour van Mattenbergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. En er ging het nou Fjouwer Geliek aan de Telegraaf en nu wordt het Sijs Fjouwer voor het oren Tour, Peter van Zuiden dus. Peter van Zuiden, Albert Hoekstra, Kevin Jordi Heemstra, ze steen mij Sijs Fjouwer voor in dit eerst. En nu zijn ze eigenlijk om een beetje... Ja, leek opgeen te kennen, zoen ze dit eerst ik pakken moeten. Dan moet je dus de opslag goed verzwaren. En daar rijdt een keers, zo'n beetje bij de middellijn. Krijgt van het koepeltje, ik had er zicht op. En daar stiert Peter van Zuiden om eventueel te keren. En die bal die moet opslaan worden door Kevin Jordi Heemstra. En die komt nu misschien onderin. En wij brengt de bal? Hij brengt de bal heeg op achterin bij Hessel Postma. En die slacht uit, maar die slacht net vier genoeg. Nee, die kan gewoon weer opkeerd worden door diezelfde Kevin Jordi Heemstra. En dus is het in die eerste geliek worden. Nou, prachtig voor deze partij. Jan Bakker?
2: Ja, ik zie nu de toeren 7 en 8. Corné Tuninga van Belsum, derde PC. Joram Elzinga, derde PC. Hij komt van Greens. En Klaas Pier Volgersma, ik zie derde PC. Alle draaien nog nooit de prijs hier. En die neemt het op zijn Johan Sipmaat. Vierde PC, een keer een derde prijs. Gavian van Popta, wie weet het net. 2024 de eerste prijs en 2024 de derde prijs. En good old Hendrik Hoistra, 15e PC. Hij is een keer koning geweest. En derde prijs en twee keer een tweede prijs en weer een derde prijs. Dus een patoer om rekening mee te houden. Wij gaan het zien. Wij gaan naar de nieuwsberichten, denk ik. Of sowieso naar de studio.
0: Ja, dat klopt. We hebben nog, wat is het, iets meer dan een minuut. Dus we kunnen denk ik nog even een klein plaatje starten van Raccoon. Gaan we er daarmee uit, Tjerk. Of niet? Zeg ik iets doms?
3: Want nee, je moet het na 30 seconden even volpraten. Dan gaan we het jointje erin gooien.
0: Oh ja, ik kijk weer op het verkeerde klokje, zie ik. Ja, zo gaat het dan. Nou, helemaal goed. We zijn dus volop bezig in de 173ste PC. Wat hebben we vandaag allemaal al niet gezien? We hebben sfeerimpressies gehad. We hebben de receptie in de Koornbus gevolgd. De optocht door de stad. Het binnenkomen van het publiek in het stadion. Waarbij ook nog, heb ik gelezen in de app, wat mensen wat langer daarover deden als dat eigenlijk de bedoeling was. Omdat het systeem van binnenkomen niet helemaal vlekkeloos werkte. Het was niet overal heel duidelijk welke ingang mensen moesten hebben om het stadion binnen te komen. Nou, lijkt allemaal gelukt te zijn als ik zo op de livestream kijk. Het is bommetje vol en zoals we allemaal weten lekker warm. Er wordt volop gekaatst. En ja, toch wel de partij van de dag misschien wel is nu al aan de gang. Dat had ook de finale kunnen zijn. Dus die gaan we na reclame, nieuws en reclame natuurlijk weer voor iedereen volgen. Want we zijn aan het einde gekomen van het vierde uur Zilte Ochtend. En zoals ik al zei, we maken even plaats voor de reclame en het nieuws. En dan zijn we zo meteen graag weer bij je terug. Aan de andere kant van 11 uur.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Elektrische autorijders betalen dubbele btw bij het opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Vereniging Eigen Huis vindt deze situatie onterecht en vraagt staatssecretaris Eelco Ehrenberg om een passende oplossing. Bestaande alternatieven zijn volgens de belangorganisatie namelijk volstrekt onuitvoerbaar voor appartementeigenaren. Bij de aardbeving van dinsdag in de Japanse regio Kumamoto zijn minstens 13 doden gevallen. Dat meldt premier Takaichi. De premier sprak van ingestorte gebouwen, branden en schade aan wegen. De beving had een kracht van 7 op de Shindo-schaal. Kort daarna vielen doden bij een explosie in een winkelcentrum. Er worden mensen vermist bij een ingestorte schoorsteen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur al snel naar zomerse waarde door een overvloed aan zonneschijn. Aan halverwege de ochtend wordt op de eerste plek een temperatuur van 25 graden bereikt. Vervolgens loopt de warmte nog verder op. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Is het taljet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielen van alles met partij, maar zachte balkeertsen.
7: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van alles met dagen.
6: Ja wist, al je komen op sneur 22 augustus, zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erheen.
8: Dus jou je hem gauw op.
2: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker.
9: Luisteraars vanuit de studio in Franeker. Welkom terug bij het inmiddels 5e uur van deze PC-wedstrijddag. En we hebben hier net in de studio een wisseling gehad van de technicus Tjerk de Boer. Hartelijk bedankt voor je inspanningen van deze ochtend sinds 6 uur vanmorgen. Hij is vervangen door Menno Hogeveen. Jij welkom in de studio. En we gaan er met z'n allen verder met het feestje maken wat we aan het doen zijn. En daarvoor gaan we eerst eventjes weer terug naar het Sjoekeloon. Alleen nu beginnen we bij Jelle Bangma.
10: Ja, want ik zucht naar de toeren 1 en 2. Dus lissen we die volgorde aan houden. Want Jan Bakker zucht naar de toeren 7 en 8. Ik kom ze dadelijk dan even om bar. Ja, de toeren 1 en 2 ben al wat langer onderwijs. Die hebben nou eerst een gelijk onder telegraaf. En een 4-2 voorsprong voor het toer van Matten Pieter Bergsma. Martin Bergsma, de heersende PC-kening. Het wordt nu dus Fjouwer Gliek. En dus Matt, nu Hersel Postma werden opslaan. Ja. En Hasselpost, maar hij wacht het tot het perk clear is. En dat perk, dat is dus Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Allard Hoekstra in het voorperk. Achter hem Kevin Jordi Hiemstra. En Hersel Postma die zucht dat de man nou het perk in stappen. Veroerboegen. En dus komt de machinoor en ringt er de bal voor in bij Allard Hoekstra. Maar die slag de bal gewoon heel makkelijk boppen. Ja, ja. Denk ik dat het ik wel een mooie bal vier. Hoe er alleen nog maar de wand zin om te houden. En dus verzin het Demai de size om de Telegraaf. En als het dan een size is, dan wordt er wikselen. Had er een perk of een keer zien het field light en dat is het geval. Dus wordt er wisselen en mat no Hersel Postma en Erwin Sielstra beziekje die keer ze bij te slaan. Dan is het size gelijk. Dan zou het eerst een gelijk en size gelijk worden. Nou, Jan hoe dat verrint. Maar ja, op deze kant, ja, het eerste is al verkeerd, Jan Bakker, hè?
8: Ja, ik pak nog een eerste reële, want dat is volop belangrijk.
10: Nou, dan komt Kevin Jordi Hiemstra op size Fjouwer. Die zal opslaan, maar het is een hele lietse keert. Dus ik zou zeggen, even maar de kop keertje. Kevin Jordi brengt hem heeg achterin. Hersel Postma slacht. En die slacht heel makkelijk die keertje voorbij. Ja, het weer een beetje een knapper, eerlijk zijn. Dat weet er zelfs ik wel. Maar hij rijdt het op. En dus is het eerst een gelijk en size gelijk. Nou, spanning in dit eerst. Alle punten aan de Telegraaf. En zil op een ei opslaan worden, maar de trog. Ik denk Peter van Suden. Hij is de eerste opslager van het petour. Nou, Peter van Suden liet de bal even vallen. Het even contact, maar is een coach. Kreeg een slokje drinken. Ik ken natuurlijk net vaak genoeg van even tussen trog een slokje drinken. En dan pakte de bal weer op Peter van Suden en brengt er op Sijs Gelijk de bal naar het perk. Dat zal nu verzen. Eerst Gelijk, Sijs Gelijk. Hersel Postma had een heel soort perk achter hem, Erwin Sielstra. Die komt er en die komt boeten. Ja, dat is jammer voor Peter van Suden. Hij slag de bal boeten en dus is het 12-1 worden voor het petour van Matten Bergsma.
8: Jan. Ja, en we dan inderdaad hoe we naar het zomer en nacht. En ik zei dat is volle belangrijke bij jou, maar dat gaat niet om de keertjes. Maar dat gaat puur om de stand op de Telegraaf natuurlijk. Ik zit dus in de Cornee Tuninga, Joram, Elzega en Klaas, Pier Fokkersma. Zei Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koostra. Hier van de outsiders joert op deze 100 traaien hand als de PC. Maar ontnota steeds gewoon een eerst achter zijn Cornee Tuninga. Want die pakken dat eerst gewoon schitterend op de size 2. Is het nou Wolf van patroon nummer 8? Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koostra. De eerste keer een skin de 12 Telegraaf, omdat de opslag van Cornee Tuninga de bal boeten sloeg. Dus al met al, waarom je op deze eerste skarmutselingen in deze eerste omloop tussen zomer en nacht. Cornee Tuninga, Joram Elzinga, Klaas-Pier Volkersman, Sten Ian eerst achter, Jan Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koostra.

0: Mooie samenwerking tussen Craship en Danny Vera. Make it a memory. En over herinneringen maken gesproken, snel terug naar het Sjoekelon.
1: Ja, dat ik zag dat het patroon van Mattenbergs, maar Hesselpost, maar Erwin Zielstra, maar twee in je voorstiert. En in punten staan ze over jou er twee achter. Dus we zullen even een pislaag opvolgen. Mattenbergs maar zelfs opslaan. Hij zag dat Allard Hoekstra kleerstiert in het voorperk achter hem, Kevin Jordi Hiemstra. Ze wacht je even op het oren patoer naast haar die het eerst even opslacht. Nu komt Mattenbergs maar onder in en hij brengt de bal plat voorin. Dan stroept wie dat. Oh man, nou Kevin Jordi die is hartstikke blij dat er daar nog een keertje van maakt zijn. En dat is dan de eerste keer. En Matt is jij dat ze bijbluwen. Fjouwer 12 voor. Maar wel 12 in. Achter. Dat patroon van Peter van Zuiden. 12 in. Achter. Maar wel Fjouwer 12 voor in punten. En nu wordt de tweede opslag zo dadelijk verzwargen. Terug Hesselpostma. Hesselpostma concentreert hem al. Hij handelt de Heinert-ballet. Hij zucht dat Allard Hoekstra kleer zit in het voorperk. En hij brengt de bal voorin. En Allard Hoekstra slacht de bal uit. Maar Erwin Zielstra kan retourneren. En bloedt er een keertje oer. Zo'n beetje tussen de middellijnen en de voorlijnen. Dan is het er twee keer in het veld. En matten de man dus om. En giet het patroon van Mattenbergsma naar de krieten. Jan?
2: Ja, Corné Tuninga, Joran Elzinga en Klaas Pier Vogelsma. Ik ben toch wel verrast op een skinspel voorsprong komt zien. Johan Sipma, Gabia van Popten en Hendrik Koetstra. Het weer saais van de patroon van Corné Tuninga. En toen kon ik net zien wat er gebeurde. Want wij steken bij een trapje en met een heel soort meisjes naar beneden en omheen. En die steken daar precies voor u. Dus ik denk dat die bal boeten gong. En dat daar toch het patroon van Corné Tuninga op het spul komt. Dus patroon noemen zo'n Corné Tuninga, Joran Elzinga, Klaas Pier Vogelsma. Een skinspel voort zien. Het outsiderspatroon van Johan Sipma, Gabia van Popten en Hendrik Koetstra.

0: En daarmee is het 16 minuten geworden over 11 uur. Dat was Heaven met Finding Out More. Terug naar de hoogmis aan het Westerbolwerk. Jelle.
1: Ja, een royaal applaus hier om het veld in het trog. De fantastische triktrak-situatie die hier ontstier. Dat is het mooie van het keertsen, dat het net altijd maar in een slag beslist wordt. Nee, dit weer echt hinnenwer. Ja, dan krijg je het publiek op de banken. Vooral omdat het op Sijs gelijk weer. En daarmee kriegen dus per toer Ian Peter van Zutten de punten uiteindelijk. En is het hier spul gelijk. Dus alles in gelijkwicht. Nou, dat is alleen nog maar mooi voor het publiek. Jan.
2: Ja, want toen noemen we zo. Corné Tuninga, Joram Elsinga en Klaas Pier Volkenswa. De keertje zijn Johan Sipma, Gabriel van Pot en Hendrik Koostra. Hier van de outsiders hadden wij dit in het begin naam neemt, maar het is Corné Tuninga die het skinnerspul voorkomt. En toch wat de foutjes van Hendrik Koostra in het tussenspul. Waar een bal kweer snijdt, toen nog eens een bal kweer. En dat houdt in dat het patoer van Corné Tuninga op de skinner saus komt. Een skinnerspul voor en een skinner saus. Dus deze slag nemen we sowieso even mooi. De bedij biedt even geen spektakel, Jelle. Dus ik heb ook gewoon even bij de microfoon. Hier is ik het publiek natuurlijk op de hand van de underdogs, de zogenaamde underdogs. Het was sportief. Maar Corné Tuninga, Joram Elsinga en Klaas Pier Volkenswa, die krijgt het publiek mooi. En we zullen nog zien wat de Gabriel van Pot. Die krijgt die bal voorin en die slaat die bal vier boven. Dus daarmee heeft hij misschien zijn spanning er even over. Hij is natuurlijk wel ervaren hier op het Chocolon. Vaak de eerst. Hij slaat die bal nou boven. Eén slag in belangrijke wijze. Het hij ergens kunnen. Hij komt nu op de 12. Zit er wel. Zorgt wel achter. En is geen spul achter. Dankjewel.

0: Dat zijn de laatste klanken van Enrique Iglesias hier op Omroep Zeeland. Snel terug naar het Sjoekeloon bij Jelle Bangma en Jan Bakker.
1: Ja, dat ik zucht naar de betoeren Ian en Toa, die het Alcor dus al aardig in Liekwicht horen, want het is spul Gliek. Maar in het nijen eerst is het No Size 12 voor het betoer van Matten Bergsma. Dus die docht wat dat betreft nou even goede zaken. Kosten op het treden eerst. En wat met de barren? Nou, Kevin Jordi Hiemstra moet opslaan. Hij heeft Peter van Zuiden helemaal in voren. Stuart van het dus een heel iets keertje. En die keert maar dus voorbij slaan worden troch Hessel Posma en Erwin Sielstra. Nou, Kevin Jordi die had hem een beetje specialiseerd in hege druwers achter in het perk. En dat levert Rick geregeld noos. En wat er nou docht. Hij docht het weer. Heel hege bal achterin. En Hessel Posma slacht vol. En die slacht ik heel goed. Berikt de boppen net. Want Allard Hoekstra kan retourneren. Maar die retourneert precies in de hand bij Erwin Sielstra. En dus kan die de bal keren. Of eigenlijk voorbij de keer slaan in tweede instantie. En dus is het 3-12 van het retour van Matten Bergsma. Die gaan we dus nu een eerst voorsprong. Jan.
2: Ja, en natuurlijk zet ik de zin naar de partij tussen Zoon en Acht. Corné Tuninga, Joram Elsga en Klaas Pieter Vogelsma. Tjin, Johan Sipma, Gabriel van Popt en Hendrik Koostra. En het patoer noemen Zoon, maar Corné Tuninga. Die kan je schammen, de skinner draaien eerst naar de Telegraaf. Maar is het wel het patoer Johan Sipma die de skinner van jou nog krijgt. Er komen 12 hele dikke keertjes te lezen die verdedigen worden. Maar terug Corné Tuninga en Joram Elsga. En ik zit even de zin naar Dijelle. Nee, dat is helemaal in de league, of tenminste geen punt naar de Telegraaf. Dus wat mij onbelangrijk. Even rond naar de studio en dan komen we er dan weer bij.

0: Nou, dat was The Alan Parsons Project met Don't Answer Me uit de jaren 80. We hebben in die tijd heel veel van dit soort muziek gemaakt die ook vaak gebruikt werd als achtergrond bij natuurreportages enzovoorts. Even voor de luisteraars, het toernooi is in volle gang natuurlijk. En als je het overzicht wat kwijtraakt, dan staat er op de site van Omroep Zeeland een prachtige graphic die live wordt bijgehouden met de wedstrijden die aan de gang zijn, de parturen die afvallen en die doorgaan. En dan kun je dat de hele dag mooi volgen en zien opbouwen naar de finale van vanmiddag. Even kijken hoe het er nu voor staat bij Jelle Bangma.
1: Het is traai om het waar voor het petour van Matten Bergsma. En ze hebben ook een seizoen telegraaf. Dus het gaat crescendo. Want traai om het waar voor en skinner size. Alle kansen op twa spul gelijk. Jan.
2: Dat ik ondacht wil, maar het is skinner traai eerst van de petour nummer zo. Corné Tuniga, Joram, Elzeke en Klaas Pier Volkensma. Maar nu hing er een saai gelijk op de telegraaf. En dan kan het zitten dat Johan Sipma dit nu opslaan mat. Misschien wat een ondersteuning krijgen kunt om hier een goede bal deel te lezen in het perk. We weten het maar met Peter Helm, want Johan Sipman die komt er nou om zijn oren in en hij brengt die bal. Oh ja, achterin. En die bal gaat vliegend boven. Wat een prachtige uitslagbal van Klaas Pier Volkensma. Hij stapt eronder en hij slaagt die eren als een volleybalsmesser. Oer Gabriel van Pop te heen en die kan wel wat er op de boven, maar hier koelt helemaal niks mooi. Dat betekent dat hij heel verrassend skinnen fjouwer eerst wordt van Corné Tuninga, Joram Elziger en Klaas Pier Volkensma Jelle Bangma.
1: Ja, dat is zeker een verrassende ontwikkeling. Dat petour van Johan Sipma maakt nou geweldig in achtervolging. Dat is bij mij even oors. Daar giet het meer leek op. Daar is het Traie Twa en Skinne Sois nou voor het petour van Matten Bergsma. En Matten Bergsma, het is Sois Twa worden. Ja, Traie om het Twa en Sois Twa. Dus dat is wel aardig in leekwicht. En ze wacht even op de opslag van Johan Sipma. Dat is nou bad. Nou, dan moet Matten Bergsma opslaan. Die concentreert hem en die brengt nou zijn kogel naar het perk. Maar die valt voor. Ja, dat wie duidelijk zichtbaar. Dat wie ik net een per centimeter. Nee, dat wie wel een meterke. Meterke voor het perk. En dus is het size fjouwer. Stiet er nog wel voor, mooi trui om het waar. En size fjouwer. Maar wij sjoggen nog even naar de volgende opslag van Matten.

0: Die komt hier ik net voor het eerst. Dat is een oud kening, PC-kening. Dus die weet wel wat keertsen is. En die stiert alweer kleren om die opslagbal van Martin Bergsma te ontvangen op Suiskeliek. Brengt er de bal Nobi Kevin Jordi Hiemstra en die slacht er wel een keert van. Ja. Net een al te dikke, maar het is in elk geval een keert. En dat is Griffel Bleed. Mooi wijze, Jan.
1: Ik kom gauw bij de waarom op die Suiklik. Want het is kind of jou al eerst in het voordeel van Corné Tuniga, Joram Elzega en Klaas-Pierre Volkensma. Hebben ze genoeg dat Hendrik Hoogstra die bal achterin krijgt. Maar die liet hem vallen, die bal gaat boeten. Dus zij hebben de eerste skinner 12 in Telegraaf. Tappertour nummer 8, Johan Sipma, Gabia van Pot en Hendrik Hoogstra. Maar ze staan wel 12 spel achter. Gauw naar die, Jelle, Suiklik.
0: Ja, Suiklik. En er wordt even een slokje dronken, derde onboarding. En matjes aan ook leren om die Suiske League om te zetten in een eerst. Zien hoe dat bad in het perk Hessel Postma en Erwin Sielstra. Even oerlis in het perk voordat ze erin stappen. Hessel Postma fietert naar de wand. Ze wacht zie ik even totdat het perk naast haar vrij is. Dat ze daar even de slag oud maken hebben. En Matt Kevin Jordi Hiemstra. Nou, dat weten we nog. Ze staat gewoon. Die brengt een hege bal achterin. Dan het Hessel Postma wol tiet om erin te stappen. Brengt weer heel heeg achterin. En Hessel Postma wacht het. Hij wacht het. En hij zucht dat de bal boeten geert. Dus is het nou een misser van Kevin Jordi Hiemstra. Die mist het perk. En dus is het twaspul om het spul. Alles in voordeel van Matten Bergsma.
2: Je luistert naar de PC in Franeker.

0: zei Roy Orbison. En intussen is het volgens de buienradar 27 graden op het Choucalon. En ook de temperatuur in het spel loopt langzaam maar zeker op. Jelle.
1: Ja, en bij Jan is het Cycle League. Jan.
2: Ja, een hele belangrijke Cycle League. Want het is Corné Tuninga, Joram Elsga en Klaas Pier Volgens. Die komen 6-2 achter. En dan moet Corné Tuninga opslaan. Ze stingen voor jou eerst voor. Ze voor jou eerst. En dan is de aansluiting haast compleet. Of is het er haast? Maar dan is het Corné Tuninga. Twee prachtige zitballen op het perk. Popte en Hendrik Koetstra. Ze konden er helemaal niks mooi. En dat betekent dat het hier Cycle League wordt. En dan wordt de bal van Oude Boven retourneerd tot een hele lietse keert. En die moet straks voorbij slaan worden terug Joram of Klaas Pier Volgens. We zullen het zien. Jelle, even een dag.
1: Ja, dat ik zeg dat op twaalf om het spul het betoer van Mattenbergsma nou ik een skinner. Oh nee, Fjouwer 12 de Telegraaf had. Fjouwer 12 voor werd in het nije eerste. En dus mat het betoer van Peter van Suden die mat nou even een ontsluiting te krijgen verzeld. Want anders wordt het wat te grut. Jan.
2: Inderdaad dat Johan Sipma zijn beide maten, Gabian van Popta en Hendrik Koos, vader keert zet. Het is een keert die loopt tussen de middellijnen en de voorlijnen. En er is Johan Sipma even het zweet uit de heer geworden. Hij moet even wachten tot het perk van Elsinga en Volkertsma klaarsteen om deze bal voorbij te slaan. Deze keert voorbij te slaan. En het is echt een Johan Sipma om hier wat van te maken. Hij heeft het snel en als je maten. Schijnen vier weer eerst in Alad Hoekstra. En we zien Alad Hoekstra daar op de kant best wel leuk keertsen. Tot meteen kan het 2016 toen hij koning werd. Maar het is nog een Johan Sipma. Schijnen vier jaar eerst achter in Zuidelijk en hij maakt een lietse keertsverdediging. En wat doet hij? Hij brengt de bal plat voorin en dan stuit. Ja! En dan kijk jij om het publiek wel dat hij op een hoorn binnen van Corné Tuninga, Joram Elsinga en Klaas Pieter Volkerspa. Maar die Klaas Pieter Volkerspa die slaat maar een hele lietse stuit. Die bal skroeiend voorbij en die komt op de skinne. Vier eerste zijn Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koestra. Zit hier de eerste verrassing om te komen? Jelle, waar zitten we nou te zien?
1: Nou, dat is zeker verrassend, want laten we eerlijk wezen. Het patour van Johan Sipma stiert heger in ranking. En uiteindelijk is het patour van Corné Tuninga maar de underdog. Maar ze staan wel met vijf skin eerst en voor. Nou, op de andere kant is het dan nog heel dit twaalfspel om het spul. Het was wel ons spul in voordeel van het patour van Mattenbergsma. En zij hebben Fjouwer 2 onder de Telegraaf. Dus het was wel ons spul voor en Fjouwer 2 voor. Twee keertsen in het veld. Die keertsen, als ze die pakken, het patour van Mattenbergsma. Dus het perk, Hessel Postma en Erwin Sielstra. Als ze dat pakken, ja, dan gaan ze werkelijk een gotje slaan. Want dan is het 4-2. En hij jouw net volle mee voor, ja, voor het patour van Peter van Zuiden. Want die vjuchtje hield iets in die achterstand, man. En dat is daar ben je een beetje mismoerig van als keertje, zo ik denk. Peter van Zuiden komt maar zijn honger in. Brengt hem boeten. Ja, dat moet gewoon ik beter. Want nou is het skierne size. Nee, size 2. Size 2 in het voordeel van het patour van Mattenbergsma. Ja, en dus leidt het gat naar de 5-12 voorsprong. Nou, iepen. Ja, en dan, dan giet het patour van Peter van Zuiden giet gewoon roemloos ten onder hier in de eerste omloop. Ik zag net dat er verhoring komt. Ze bleven ook een beetje op dezelfde wijze keertsen. Communiceren ik net, zo'n mijlkoor heb ik het idee. Kevin Jordi die zal nog wel weer een hege bal brengen. Nou ja, Hessel Postma kinder op kleerstingen gaan. En dat dochter nou ik. Want het is weer dezelfde opslag van Kevin Jordi. Hessel Postma slacht die heel royaal voorbij. Ja, en dus is het in die 5 om het 2. Allegaar in het voordeel van het patour van Mattenbergsma. Dus die staan er heel goed voor, Jan.
2: Ja, en Hendrik Koester die skinnen vier eerst naar achteren. De eerste beste bal die hij dan opslaat, maar die brengt de boeten. En nu brengt hij de bal bij Joram Elsinga. En die kan er knap onderstappen. En zodat Gabriel van Popta twee stappen te let bij die bal is. En die bal die vlucht boven. Skinnen vier eerst en skinnen vier. Het is in het patour van Johan Sipma. Zijn vierde PC. Gabriel van Popta, zijn achtste PC in 2024 onder het jaren. Maar die Hendrik Koester, 15e PC. Hij had Kening West. Hij had 2x2, 2x3. En hij had natuurlijk de NK. Hij had het record haast van. Hij weet precies hoe de haast niet erin op het Choucalon. Maar hij had nu een babberslag om de eerder gekregen en een boetenslag. Skinner van jou achter, Skinner van je eerst naar achter. Dus dat is wel even om je bij te blowen. Wilst ik even zoeken naar de andere partij natuurlijk, want het gaat om en om. En daar praat Jelle je maar nog bij. Maar ik zie nu nog Hendrik Koster. Hij ziet dat zijn standers het perk daar gaan, want je moest niet wachten dat de Joreman voorbij wint natuurlijk. Joram Elzinga van Balzet, de man met het lange zwarte hier. Wie kennen hem net? Wie het soort met Keerse komt, die Sjoenhout, Hendrik Koster, oh, komt erin. En dan brengt de bal achterin. En die bal die wordt worstelijk met, Johan Sippen, die brengt die bal retour in het perk. En ik weet net dat dat wel van heel verstandig is, Jelle, want dan moet Hendrik Koster nog een keer opslaan. Misschien kun je meer verzinnen in het perk dan een opslag. We zullen het zien, Jelle.
1: Ja, we zullen het zien. Hier op de kant is het dus vijf eersten om een spul vijf om het twa. En dus is er zicht op de overwinning. Peter van Zuiden brengt de bal bij de Voriense. Wordt retourneerd. Troch Kevin Jordi Hiemstra van oude boven. Dus maak het er een twaalf keerts van. Lezen er twaalf keerts in het veld. En dan moet Hendrik Koster weer opslaan.
2: Ja, Johan Schipping de bal retourneert dat in de perk. En wat doet er aan? Ja, hij krijgt de bal bij... Ja, dat zie je. Nog krijgt hij de bal bij Joram Elzinga. En die ramt de bal weg door de bovenheen. Het is wel Gabriel van Popten die er net bij kan. Hij zit in het midden van het veld bij die boppelinde natuurlijk. Maar deze komt aan de binnenkant van de boppelpeelgang die oer boven. En dat betekent dat het hier 6-12 wordt. Carné Tuninga, Joram Elzinga, Klaas Pier, Volkenswa. Ze komen hier maar 6-12 voor. En Skinny vier eersten. Het zijn Johan Sipma, Gabriel van Popten en Hendrik Koostra. En ja, dat willen de meesten wel even zien natuurlijk. Ik denk dat wij eerst naar een slag van Dijsje Jelle.
1: Nou, dat is best, want Hester Postma slacht op en die brengt hem achterin bij Kevin Jordi Hiemstra. Die slacht uit en daar wordt de bal wel keert. Even zien wat moest er baren, maar die bal, nou, dat komt toch om een keert. Is dat nou Varrelkoor? Ja, het lokaal. Ja, nee. De twee punten gaan naar het petoer van Peter van Zuiden. En ook Carné Tuninga weer bij daar, Jan.
2: Ja, we zien wat hij nou doet, want hij hier natuurlijk... Gabian krijgt een keer goed te pakken en dan ringt hij de bal boeten. Zoals Fjouwer. Dat is indirecte verlies, of directe verliespunten natuurlijk. Daar kun je helemaal niet zijn keer zat hij de bal boeten slaan. Hij wil wel tussenin, maar dat jouwt helemaal niks. Want een tussenkniese bal die boeten gaat, daar win ik geen punten mooi. Dan krijgt Johan Sipma, Gabian van Popten en Hendrik Koster wel 12 punten mooi. Die komen op een Fjouwer, maar ze staan wel maar Zoals Fjouwer achter.
1: Ja, en nou zorg ik gewoon dat Alad Hoekstra goed werk docht in het tuskenspul. En dat is mooi voor hun, want dan hadden ze nou een skeer of jouw rond de Telegraaf. Stinnen ze maar 4-2 achter, maar nou maar een skeer of jouw in punten voor. Ja, en om het Carné Tuninga bij Jan op 6.
2: Hij stiet op matchpoint en nou die slag je voor ik al. En nou brengt hij de bal bij Gabe en kan Joran erbij komen. Oh, die bal wordt retourneerd. Ja, die bal wordt hartstikke goed retourneerd. Vanuit het field boy Klaas Pier Vogelsma. De man niet maakt hem. Hij maakt het hier gewoon een eind onder het dringen van Johan Sipma, Gabriel van Popten, Hendrik Koostra. Een outsiders partoer. Maar ze gingen gewoon maar skinnen voor eerst. En zo is jouw rol. Zijn Carné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Vogelsma. Gouden Hans Velkers, denk ik.
3: Dan wordt het nou tijd om de volgende partoeren vast te stellen. De partoeren Njorgen en Sien. Ze stellen haar even op hier voor de tenten. En dan beginnen we met Patoer Jongen. Dat keert mij Steven Koster van Tjong. Joran Elzinga van Bolzet. Nee, sorry. Wij doen het gewoon onaai. Steven Koster van Tjong. Gerben de Boer van Exmora. En Pieter Jan Leijnaar van Makken. Rutger Torensma van Jesten Uitscherk. Hendrik Jan van der Velde van Makken. En Riemer Hoekstra van Holm. Succes jongens.
0: Ja, en even voor de luisteraar, na deze verrassende uitslag gaat...
4: Even schakelen naar Hans.
0: Ja, precies.
4: Even schakelen naar Hans. Interview.
0: Ja, ik hoor het. We gaan schakelen naar Hans Velkers, want die heeft iemand bij de microfoon.
4: Ja, Johan Sipma. Ja, het gezicht zit op onwaar. En meer dan terecht, denk ik.
5: Ja, ik weet net wat het is. Alles zit bij hem mooi. Ja, wij komen net het moment in die wedstrijd en al het geluk valt bij hem mooi. Het is echt net leuk.
4: Dan ging je zo'n partij in nadat je arm woon hebben. ja, zoen naar het partour waar hem twee keer te matten. Zit er dan een beetje onderschatting in?
5: Nee, totaal niet. Je weet dat die jongens scherp zijn, maar ja, van het moment in je keert ze gewoon fantastisch. Er zit alles bij mij en komt bij het moment in de wedstrijd. Ja, dat ik geen onderschatting. Het is gewoon dat het er net uitkomt. Dat ik weer het net. Kun het op zo'n dag gebeuren, maat.
4: Ja, dan wordt het een eerste, dan wordt het een spul, dan wordt het drie eerste. Wanneer begin je dan een beetje zwaarder te maken?
5: Ja, van de 4-0 werd maar die bovenslag, weet je wel, nou wordt het wel dreig. Maar je weet, ik wil gewoon dat wij één keer het niveau pakken wat we pakken. Dan maak je erin bij de sabber omheen. Ja, je zit aan het moment dat je denkt dat het verkeerd ging een keer. Maar ja, op een gegeven moment is wel gebeurd.
4: Ja. Is het dan ook een overweging om ja, wat te ruilen? Ik zeg bijvoorbeeld Henk Vlietstra wakker naar Hendrik en naar Gabion wenken dat ze ons om moesten. Dat ben geen opties dan?
5: Nee, ja, dat is het hem net. Het is ook net zo dat zij in het park niks doen. Ja, tuurlijk. We scoren net prot in het park. Maar het is ook net... Ja, Corné slaat fantastisch op. Ja, je kan wel wisselingen in, maar wat jouw het? Dat is gewoon... Het ziet hier gewoon net in.
4: Forceren is dan het woord waar je dan om vers te horen matten. Hij op een gegeven moment een punt dat je op een gegeven moment zegt van... Nou, dan mat ik maar om meer risico beginnen op te slaan?
5: Nee, dat jouwt niks. Nee.
4: Het is echt langzaamaan het gevoel krijgen van het zit er net in.
5: Het zit er gewoon net in, het is gewoon een kut daar en dat is mijn zijn.
4: Oké, in ieder geval bedankt Johan. Dat is Johan Sipma. Hij is dus verrassend toch wel verliezer. Mooi Hendrik Kootstra en Gabian van Popta in die eenzijdige partij van Skinner van Weersen en Sois Fjouwer.

0: En dat was Bryan Adams met The Summer of 69. Het is nu de summer natuurlijk van 2026. En we kijken naar de 173ste PC met Jelle en Jan. Gaan we eerst naar Jelle.
1: Ja, dit op toer 21 strijden. En op toer 12 stiert mij 4 van mijn trein voor. Maar ze staan in punten nummer 6 voor jou erachter. Troepetjuk kennen dat het toer van Peter van Zuiden nou weer een eerst erbij krijgt. Dan is het 4 voor jou en is het echt een spannende partij ontwunnen. Maar het mat nog, want het is 6 voor jou. En wat moet er gebeuren? Nou, Kevin Jody Himstra, die moet weer opslaan. En die hier, ze krijgt een boetenbal. Dus ja, hij moet het nou beter doen. En hij komt met zijn oren in, brengt weer een hele hege bal achterin. En Hessel Pasman moet er nou onder stappen. En die slacht daar goed onder. En retour terug Peter van Zuiden. Maar in tweede instantie weer Hessel Pasman. Die er een hele mooie dikke keers van maakt bij de opslaglijnen. En dan zoek ik ze alle kans op size gelijk. Want deze bal die moet bobbeslaan worden toch Alad Hoekstra of Kevin Jordi Himstra. Dat kan haast niet doors. Want het is een hele dikke keert. Dus er is maar één mogelijkheid bobben slaan die bal. Dan ga je dus het eerst verzinnen. En hoe is het met het gelijk en dan stingen ze op het deer. Nou, we zullen zien. Maarten Bergsma, hij moet opslaan. Nou, dat is hem wat daar vertrouwd. Ik zou zeggen, jou net een al te drege bal. Ik bedoel dat er in elk geval niet is dat er net voorvalt. Want dan is het eerst kwiet. En dan komen ze verom naar 5 fjouwer. Nou, ze 4 is er net. Maarten Bergsma. Hij komt en hij brengt de bal keurig in het perk. Kevin Jordi slaagt uit. En de kinder opkeert worden. Terug, Maarten. En dus is het zoals gelijk. En zorgt er hij ervoor dat de tienstander in die op het deer stiert. Open deer, het petoer van Peter van Zuiden. Het is 4 voor Matrijen en 6 gelijk. En noem het Matten op een ei. En zullen we zien dat er nog zo'n mooie bal slaan kan. En dan retourneren, waar wit. Misschien kan het zelf rugstreeks uit maatje, Maya zit bal. Hij concentreert hem. De orenkant bloedt even stil. En dus is het Matten Bergsma die het nou opslacht. En hij brengt de bal keurig in het field, in het perk. Ja, bij Kevin Jody Himstra. En die slacht de bal voorbij. Erwin Zielstra die doekte vol naar de bal. Maar hij koe hem net retourneren. En dus wordt de keerts oormurken bij de middellijn. Dat is een redelijk grote keerts. Daar moet ik echt wel tien onveegd worden zo dadelijk. Want Peter van Zuiden opslaan zil op. Op het deer staan. Dat is gewoon een hele vervelende stand. Want 5 treien achter en 6 gelijk. 5 treien achter, 6 gelijk. Ja, dan sta je op het deer. En dan kan er niks meer misgaan. Dan moet nou alles goed gaan. Want anders dan ben je van de list. En dan ben je dus oud-winnaar. Oud-PC-winnaar Peter van Zuiden. Oud-koning Allard Hoekstra. En het Kevin Jordi werk in prijs. Het er in zo'n keer PC nog net een prijs won. Dat hindert niks. Maar ja, het komt door halhasta. En zeker met zulke maten. Maar dan moet het nou wel een keer goed gaan. En Kevin Jordi zal zelf opslaan. Dus ja, dan is ik verantwoordelijk voor die laatste bal. En dan kinderen oor ik niks verwieten. Kevin Jordi Himstra, zal Griff een hege druwer worden. Hij krijgt nou de bal voorom van Allard Hoekstra. Hij hinde ballet nog even. Hij sjocht ik dat Erwin Zielstra voor in perk stiert. En ja, die Hessel Posma daar dus achter. Nou, die krijgt Griff de bal, want dat is de hele partij al het geval. Kevin Jordi Himstra brengt de bal heeg op achterin bij Hessel Posma. Hessel Posma slaagt uit. Maar dat is een knapper. Ja, zeker een knapper. Die kent de keerts net voorbij. En dus is het Fjouwer. Als het 4 van mijn Fjouwer. Is de spanning waarom in deze partij. Jan.
2: Ja, en de spanning is in de eerste aanloop natuurlijk tussen Jochen uit Sien 4 te Sikien. Want die mannen binnen krijgt los. Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jalleijnaar. Die nemen het op zijn Rutger Torens, maar Hendrik-Jan van der Velde, Riemer Hoekstra. Ik ben routinier natuurlijk. Ik zie hem aas naar Sivers even Jan. Maar we zeggen nu dat het partoer noemer het Sien. En dat is Rutger Torens, maar die pakken hier het 6-2. En voor de rest is er helemaal niks van te zien. Misschien even een Jelle, want dat is een mooie, spannende partij.
1: Zeker een spannende partij. En moeten ze op een nij beginnen. Maar het misschien dan laatste eerst. Dat zullen in alle geval Mattenbergs maar graag willen. Maatje Maarten. Maar klaar, dat wie je niet krijgt ik het geval. En dan rekken ze toch het eerst kwijt. Kevin Jordi begint weer met een hege druwer achterin. Nou, die kan er vallen, let de Hesselpost maar achterin. Want die valt gewoon boeten het perk. En dus hing het er een 2 aan de Telegraaf. Een 5, Fjouwer en nog eens keer een 2. Dus dat is een gunstig begin voor Petour Matten Bergsma. Jan?
2: Steven Kroonstad, die komt met een prachtige zetbal op Hendrik Jan van der Velde en met name Riemer Hoekstra. Die kennen er helemaal niks mooi. Fjouwer aan de Telegraaf op het toer noemen Jurgen, Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Aijenaar. Maar ze steen ik van de Sois achter. De Soisjouwer van Rutger Toornsma.
0: Nou, de luisteraars horen uiteraard de eindtune. We zitten in de laatste 15 seconden van dit vijfde uur van deze zilte ochtend. We volgen het allemaal van dichtbij en praten hier na het nieuws weer helemaal bij over de laatste slagenwisselingen van de partijen die we nu volgen. Tot zometeen.
3: Omroep Zeelt. Zaterdag hoor je op Omroep Zeelt de loting van de Vreulen. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze app.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Guiana Cinico.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Duitse autofabrikant BMW schrapt tot eind volgend jaar 8000 banen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. De autofabrikant kampt al langere tijd met hoge kosten en een zwakkere vraag door toenemende concurrentie uit China. Eerder kondigden andere grote Duitse autofabrikanten, net als BMW, al forse bezuinigingen aan. De bierverkoop in Nederland daalde in de eerste helft van het jaar met bijna 3%. De sector staat zwaar onder druk en vreest dat de aangekondigde accijnsverhoging per 1 januari de situatie verder zal verergeren. Alleen de verkoop van alcoholvrij bier steeg met zo'n 8%. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam en Eindhoven 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenking ontbreken nog. Volgens ING zal in 2027 de helft van alle nieuwe verkochte auto's in Nederland elektrisch zijn. Die verwachting is gebaseerd op nieuwe Europese regels die autofabrikanten verplichten strenger aan uitstootnormen te voldoen. Lukt dat niet, dan riskeren ze forse boetes. Daardoor zullen fabrikanten elektrische auto's aantrekkelijker en betaalbaarder maken voor consumenten. Het weer nog. Vanmiddag stijgt de temperatuur op grote schaal naar tropische waarden van 30 tot lokaal 35 graden. Op de Waddeneilanden blijft het tot 25 tot 29 graden iets koeler door een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
10: Hey Pieter.
11: Hey Johan.
10: Hier is het taljet?
11: Nee, wat is er aan de hand?
10: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
11: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandagen.
10: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
11: Meesken, net stinnen, maar erheen.
12: Dus jouw je hem gauw op.
7: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker.
0: Vrienden en vriendinnen van de PC, welkom terug bij het zesde uur van deze PC-wedstrijddag vanuit het hart van Franeker. We wachten met smart af wie het vierde partuur is dat doordringt tot de tweede omloop. En misschien, Jelle, kun jij ons dat wel gaan vertellen.
1: Nou, het is nog net voorbij, die partij tussen Matten Bergsma en Peter van Zuiden. Het is 4-4 in het voordeel van Matten Bergsma en Sien Maarten. Maar het is nou ik 4 geliek van de Telegraaf. Dus het is wel een spannend eerst. En ja, het publiek zou het de man wel gunnen als het 4 en geliek worden zou. Dat zou onze partour Peter van Zuiden zeker wel gunnen. De underdog heeft altijd de gunfactor. Dat is daar bij het grote publiek. Hessel Posma slaagt retour. Kevin Jordi Heemstra slaagt nog een keer retour. Giet die bal boven? Nee, die bal giet dan net boven. Oh! Die wordt dus in tredje instantie kweerslijn terug Erwin Sielstra. Dat is een heel, heel duur punt. Want hij jouwt hem uit de size om de tegenstander. Dus hij size fjouwer voor. Hij houdt de size om Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Heemstra. Nou, dus Matt op een nij opslaan worden terug het petour van Matten Bergsma. Die het zelf heel wide field stiert. Maar het zwerk al druwensjucht. Misschien al in de gaten hè, dat het best is 4 geliek worden kin. En dan gaat het zelfs om dat laatste eerst. Nou eerst Hessel Posma. Hij komt met zijn oor in en hij brengt de bal. Hij brengt de bal voorin. Bij Allard Hoekstra, ja. En die slaat gewoon de bal boven. En dus is het 4 geliek. 4 geliek. En dat is nou precies wat het publiek hier wil. Het keertspubliek wil spanning in de partij. 4 geliek. Er is gewoon niks van te zissen. Jan.
2: Nee, en ik zit te zien dat Steven Kaster, Gerben de Boer en Pieter Jan Arenaar op papier net een misselijk partij. Zien Rutger Toornsma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Maar die laatste die pakken gewoon het eerst en de size fjouwer. En daar zit het spul ook om te komen. Want dat weer met name een Steven Kaster die hier een bal over het veld heen en hier een bal voor. Dus dat kost het punten. Maar we zullen nu dat het hier size gelijk wordt. Ja, 4 gelijk bij die.
1: 4 geliek en wij praten hier wel over de heersende PC-koning. Die het, dus tastte maar dat de tegenstander heel dit weer langside komt. Heel dit weer spanning in de partij voor ombrengt. Matten Bergsma, de heersende koning voor zelfs Maisie Maat, Hessel Posma en Vlinier, wie daar dan Pieter Jan Leijenaar bij. Maar Matten Bergsma echt zijn titel verdient. En dat mat er op 4 een geliek.
2: Ja, Jan. Ja, ik zeg even dat de Matten Bergsma jouw de bal hebben oer. Dus dat betekent dat wij van Jochen het zien. Steven Kaster is je maat. Sugger op zijn geliek dat die bal bij de boer komt. En die bal die kan. Er komt een knappe keerstal bij de boven. Dus het patroon van Rutger Toornsma. Nee, Johannes van der Veen. Nee, maar even op mij. Jochen het zien. Steven Kaster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En size geliek. Dan zit hij wel een eerste achter. Jelle.
1: En een 2-0 en een telegraaf voor het patroon van Matten Bergsma. Dat is dus het begin van dit laatste eerst. Het definitieve eerst. Er kan net meer een eerst bijkomen. Dit is het laatste eerst op 4 geliek. 0-2 voor Matten Bergsma. Nou, Jan, door heeft ik zo'n geliek op een telegraaf.
2: Ja, maar net in diezelfde sfeer als daar, want ik zie dat Pieter Jan Leijenaar nog op zuidelijk opslaan maakt. Hij zit een eerste achtertje in Rutger Torens met Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. En Pieter Jan Leijenaar, hij brengt nog die bal. Oh, tussenin, wat doet die bal? Ja, hij brengt die bal boeten. En ik hier dacht dat die bal tussenin ging, want Hendrik Jan van der Velde die liet die bal maar gemaakt gingen. Maar dat hij er beter net wank in, want Steven Kaster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar komen hier op een skinspul achter.
1: Matten Bergsma met opslijn en Allard Hoekstra uit opslijn. Maar Hessel Posma is er in tweede instantie om de bal over het achterperk te jaaien. De perken lissen in het balwerk hoor. Hier we dat al zijn. Dat betekent dat de meesten in het perk net in de zin op zijn hoeven. Maar zo'n opslager maak je vol wat in de zinnen op Jen, maar daar heb je vaak wat minder last van. Nou, in alle geval, die perk en zin zijn de voorstreken om. Zin de voorstreek zat, dat zou ik het zeggen. Dus als de bal oer de tint uitslaan wordt, dan laait die bal op een voorstreek. En dan is er ik net waarom te vinden dat... Dat kost je een bal. Martin Bergsma op Fjouwer, Skinne Fjouwer voor. Op een ei. Brengt hem bij Kevin Jordi Hemstra. Oh, die slaagt hem heel fier over de boppen heen. Oer die achterste tribune. Der, en die valt dan op het balwerk in het gers. Of misschien wel in het wetter. Waar weet, dit weer een hele fikse bobbenslag uit dat achterperkwaai. En dus Fjouwer 2. Vier wist gelijk. Fjouwer 2. De koning. Hoe lang is hij nog koning? Kan hij zijn koningschip nog terugzetten in deze 123ste PC? Kan er eventueel Kongensmaatje op een vervolg? Martin Bergsma. Hij slacht op. No, op een ei. Brengt de bal naar het perk. En hij brengt hem strak. Strak. En Kevin Jordi, die kan wel uitslaan. Ja. En dus komt er een keert. En dat is de tweede keert. En dus modder de man om. Jan?
2: Ja, we zullen nou dat Pieter Jolai naar de opslaan maakt. Hij zit er spul achter, zit Skinner Fjouwer achter, hij wordt verrassend en hij brengt de bal nou weer op een eiboeten. Hendrik Jan van der Velde liet de bal echt bewust vallen en de dotter het shot goed, want hij gaat wel een meter boeten. Het spul van Patoer noemt het zien naar Rutger Toresma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra en de Skinner Sois. Jelle, gauw naar die.
1: Ja, want ik zucht dat Pieter van Zuiden... Peter van Zuiden hem nou klaarmaakt voor de opslagbal. Peter van Zuiden van Balzet. Heel lang keert maar zien broer verzels. De van Zuidens. En die concentreert hem nou, Peter van Zuiden, op de opslag. En hij stiert mij Fjouwer 2 achter in het laatste eerst. Lezen 2 keertsen in het veld. En die moeten dus behouden worden. Als ze beide keertsen behoren, dan is het Sijs Fjouwer voor haar. Maar ja, we maar even zien hoe dat komt met Peter van Zuiden. Peter van Zuiden concentreert hem. En hij rent nou naar de opslaglijnen. En hij brengt de bal voorin bij Hessel Posma. En oh, ja nee, die is correct voorbij slaan. Hoe is het mogelijk in de wereld? Ja, dat scheelt een meterke. Peter van Zuiden weer er hartstikke goed bij om hem te keren. Maar hij keert hem correct te min of te let. Liet ik het zo zeggen. De bal is dus stuiten achter het keertsblokje. Een meterke achter het keertsblokje. En dus is het 6-2 voor het petour van Martin Bergsma. Alle kansen nou, want nou stiet het petour van Peter van Zuiden naar Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Zij staan er nou echt op het deer. Ken het oors. Dit is een fatale stand. 4 wedstrijden gelijk en 6-2. En ja, Nomad ze even wachten zien tot er naast haar opslaan wordt.
2: Ja, dat moet het zien. Dat staat Rutger Torens. Maar hier krijg een prachtige zitbal. Of tenminste een goede bal. Werd er de keers net voorbij kwam. Door Pieter Jolijen uit. Dat betekent dat het per toer nog het zien. Skinner draai eerst een voorsteert. Rutger Torens. Maar Hendrik Jan van der Velde. Riemer Hoekstra. Jelle.
1: Ja, en ik zeg nou dat keerserij... Oh, dat is wel een mooie trektrak situatie, Jan. Die heeft best even meenemen mochten. Uiteindelijk wint ja, die Steven Koster het en die slacht hem erbovenin. Nou, dan heeft er zien twee punten. Nee, dan heeft er zien twee punten. En Kevin Jordi Hiemstra, hij maakt het hem clear voor die tweede keers die het nou voorbij slaan worden. Maar dat is een liedsachtige keers. Dit kinderlijste slag worden, Kevin Jordi Hiemstra. Brengt hem weer heeg op achterin. Hessel Posma slaagt hem heel mooi uit. Allard Hoekstra kan retourneren. Hessel Posma kan nog een keer slaan. En nu is het definitief. En Demai wint het petour van Martin Bergsma. Hessel Posma en Erwin Zylstra. Er gingen een trek-trak situatie overal. 4 wedstrijden, 6-2. Allegaar dus nu in het voordeel van Martin Bergsma.
12: En dan kunnen wij ze langzaam de volgende toer vaststellen.
0: Nou, daarmee is de vierde deelnemer, het vierde deelnemende partuur bekend aan de tweede omloop. We gaan even naar een plaatje en zometeen meer kaatsen bij Omroep Zilt.

0: Het is een heel kort plaatje terecht, want Hans Velkers heeft iemand bij de microfoon.
1: Ben ik in de uitzending?
0: Ja, ja. Ga je gang,
1: Jelle, Hans. Worst even op. Ja?
0: Ja hoor, ga je gang, Hans.
1: Oké. Ja, bij mij staat Alad Hoekstra. Ja, Alad, wat verdikken. Wat wist ik bij die overwinning?
2: Ja, je keert steeds goed. Kom maar wat achter steeds, maar je horen beet. Door iedereen is mooi. En op 4 gelijk, ja, dan kan het alle kanten op. Ja, en dan krijg je de verkeerde kant op.
1: Ja. Je hebt Satisien hem de tactiek van tevoren goed met mijn koppen praten.
2: Ja, Sir Kevin kent natuurlijk die hele bal fantastisch. En iedereen heeft er eigenlijk wel moeite mee. En dat zie je nou ik. Ja, en het is perfect waar. No? Wie is stil, dus dan kunnen ze wel wat sturen. En dus dat pakt in principe goed uit. Maar, ja.
1: Er worden een soort punten oppakt. Dan denk ik bij mezelf, ja, Peter van Zuiden heeft toch ik wel ambitie zo'n soort opslag. Is dat dan net toereikend genoeg om hetzelfde menu erop los te lippen, zeg maar?
2: Nee, die van Kevin die ben al een steek heger en die komen echt gewoon verticaal naar beneden. En de rest, ja, dat zit toch een beetje terug. Dan ben je die heger met echt vervelend om te slaan. En dat zul je dan wel. En dan pak je mooie punten op, pak je Lietse Keertsen, pak je nog. Het slaagt krijgt, nee, ja, goed balen.
1: Ja, het is natuurlijk, je keert ze wat in een van de toppentoeren. Dat ben je zelf over een zek. Ja, zijn laatste eerst, dat krijgt een soort. Het kan alle kanten op, hè. Dan maak je het echt helemaal mooi. Hè.
2: Ja, nou, ja, dat ja. Hè. Dus, je pakt wel een punt, of je pakt die twaalf nog. Maar dan slaat het toch weer goed op. Santa Week best op. Nou ja, op zich goed weer om, maar ja, dan kan Hessel er ook weer krek bij. Nou ja, Peter pakt een krek, dan was het weer 30 centimeter achter de keers. Ja, had je dat wel krek even pakken. Ja, dat maakt het verschil. Het is een size 12 verlies of een size 12 voorsprong.
1: Ja, dus je zelf voorin en op boven natuurlijk. Ja, die vermeende opslag is nooit meer, en helemaal met Kevin on opslag natuurlijk met sokkenbal. Maar het is nooit meer een optie voor jou om echt die vermeende opslag goed te nemen?
2: Oh, zeker wel. Ik sla ik wel genoeg op. Dus als je per partij, per omloop, het zien die matje. Hoe is het daar? Als je maar een hurde win, dan ken ik hem beter strakker en dan Kevin die heren. Dus dit is gewoon een tactische keuze. Ik kan beide goed opslaan, hele verschillende ballen. En ja, we zien iedere omloop van hey, wie slaat op, zeg maar. Ja.
1: Snel natuurlijk Peter zich ziek aanmelden. Spelen dat doet ik nog een beetje mooi?
2: Nee, dat net. Hij zit wat in zijn bovenbeen toen. Dus ja, dan uit voorzorg kan je beter dan arm wat litte shit en je fit wezen. Dus dat spelen, ja, dat spelen vind ik niks net mooi.
1: Je hebt natuurlijk een mooie tour. Hoe komt het volgend jaar?
2: Ja, weet ik net. Ben we nog net echt mee bezig geweest. Het is gewoon je keert ze per seizoen. En je stelt er net op jouw seizoen bewijzen van. Als je het goed rent, dan ga je natuurlijk terug. Maar ja, we gaan sowieso dit seizoen is gewoon even nog een match. En dan zie je dan wel weer.
1: Ja. Hey, bedankt. En nog een gezellige dag.
2: Ja, dankjewel.
0: Ondertussen wordt er natuurlijk gewoon doorgekaart naast dit interview. En daar zit Jan nog steeds naar te kijken. Jan?
3: Ja, ik probeer het te zien inderdaad. Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jolijn. Ze komen als kinderspullen achter. Ze gingen draaien eerst naar achter. Ze pakken nog wel de soys. Maar de kinderen haast geen donder van zien. Want het publiek rent hier al naar beneden. En ze gaan al je van het perk staan. Dat betekent dat wij alleen nog wat meesten zorgen. Maar we zorgen de bewegingen net. Want de meesten doen ook gewoon stilstaan. En dat is voor u. We kunnen gewoon net erheen zien. Ik kan alleen nog vertellen dat de patoer nog moet zingen. Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde, Riemer Hoekstra. Zij steen mooi. Traaien eerst voor Sint-Patour nummer 9. Steven Koster, Gerben Boer en Pieter Jolijenaar. Maar die hebben zoiets jouw.

0: Dat waren de Sugar Babes. En Jan Bakker zit zijn best te doen om iets te zien van het veld bij de wedstrijd tussen de porturen 9 en 10. En de vraag is, Jan, of je inmiddels weer zicht hebt op het veld.
1: Ja, ja, het is kijk, zo'n waterval die dan even loskomt. Nou, zijn belangrijke partijen. Heel veel mensen willen nog even wat drinken. Even een bierke helle of even een lekker bekje of een heel hensie natuurlijk. Even bijpraten. Maar ik zeg ondertussen, nou wel heb ik wel jacht in zicht. En dat patroon noemen Jurgen, Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jolijnaar. Dus die een skinnetraai eerst naar achter. Maar dat wordt dan toch traai om hier te pakken. En eerst, dat betekent dat er een liefst beetje een oorstukking komt van het patroon. Steven Koster, Gerben de Boer, Pieter Jolijnaar. Maar ze steken wel met traai om hier achter zien. Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Jelle Bangma.
2: Ja, we noemen ze Alve en Tolve binnen ik u het aanzet. En dat binnen Alve, Brent, Jesse van Been, Nick van der Wald, dat is een debutant. En Jelvin Kaper. En die keert zich in Johannes van der Veen. Jelle Pieter van der Wald. Dat is ik een debutant. En Willem Heringa. En die Van der Walten, dat binnen zijn neven. En die keert zijn zin ook hoor. Die hebben het zin ook al laten. Dat is natuurlijk net leuk. Ja, er is nog wel wat familiestreet voor zelfs mogelijk hier op deze list. Want wij hebben drie keer een broersduo. Ja, mag je net verzinnen. Er is een broerduo van Been. Dat binnen de jongens van de Oudkeers, dat Willem van Been. En dan hebben we door Brent Jesse die het dan nou loskeert. En haast in het zegt je, hebben we nog Jorn Lars. Dat is ik van Been, die het dan los mat. Nou, hij zat binnen mattenleienaar en verzels ik die orenleienaar die er nou wat sneu. Pieter Jan Leijenaar, die het nou ontkeert zijn is bedoel ik. Pieter Jan Leijenaar en Matten Leijenaar ben ik broers. En ze hoeven gelukkig net dadelijk zin ook hoor. Dus dat is altijd wel aardig. Mark Minnesma, die hier ik nog latsje ken sinds zijn broer Minnesma. Maar Rick Minnesma, maar dat is ik net bad. Mark Minnesma is al van een list hoor. Dus die had ik al eens keer genomen van het keertsen. Het actieve keertsen. Hij houdt er mee op. Hij kent fysiek net helemaal meer roembruidje. We hadden dat jet. Nou, nummer Alve en Tolve, die binnen los. En het is Fjouwer om het waar voor Petour Tolve. Jan, daar is een saus.
1: Ja, ik heb een saus van de Telegraaf, Farwiet. En dat betekent dat de Petour nog moet zien. En daar heb je me jij erover bij praten. Dat is Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Die komen op het skinnetraai eerst en skinnen saus. En dan kiezen ze het gotje slaaien. Het zijn Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jolijnaar. Net een misselijk Petour natuurlijk op papier. Maar we zullen nog dat Hendrik Jan van der Velde de bal opslaan zil. En die shirt dat Leijenaar voor in de per komen is. En die krijgt de bal net. Nee, die bal die krijgt net niet. Want die bal die gaat vliegend boeten. En dan wordt het zoals het waar. En dan kan ik je vertellen dat Steven Koster zijn zesde PC is. Een tweede en een derde prijs. Gerben de Boer zijn zesde PC. Een tweede en een derde prijs. En Pieter Jan Leijenaar 2024. De prijs natuurlijk. Dat weten we al in nog. Hij is toen een beetje sneu van het perk Alkom, van het patour Alkom. En dan zullen we dat Rutger Torensma, zijn tweede PC, Hendrik Jan van der Velde, zijn viertiende PC. En ja, dat nog iets krijgen we hierin. Die de zo'n PC's gaan het nooit prijs. Ja, Hendrik Jan van der Velde, 14 PC's, één keer een tweede prijs in 2014. En Riemer Hoekstra, zijn zander PC. En die het ik nog neer een prijs woon. En we zullen nu dat er een keer komt te lezen op Zuidwaar. Ik denk dat we maar even rond in de studio of Jelle. Nee, daar heb ik net zoveel te vertellen. Jelle, pak je in even zien wat er gebeurt. En luister naar de muziek. Want we doen een praatje en een plaatje.
0: En ik ga het praatje nog eventjes verlengen. Want terwijl de verslaggevers natuurlijk verslag doen van de eerste omloop, hebben we in de tweede omloop al iets van duidelijkheid. Het parcours van Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Zijlstra neemt het strakjes op tegen Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En André van Delle, Thomas Dijkstra, Jan Tiemen IJsma nemen het strakjes op tegen Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas-Pieter Volkersma. Dus we zijn zeg maar met het samenstelling van de tweede omloop al op de helft, terwijl de eerste omloop nog voluit doorgaat.

0: En dan gaan we van Adel weer terug naar de mannen die op de krijtlijn zitten te kijken naar het topkaatsen. We gaan naar Jan Bakker.
1: Ja, en dat wordt in plaats van topkaatsen, dan liggen er haast wel flapkaatsen van Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jolijenaar. Want ze zijn hier regulier op een lijst komen. Ze hebben een soort klagen over. Ze hebben zo wat klagen over dat zij in het begin zijn sterke tjesthander laten en daar toch haast net in de ranking voorkwamen. Maar nu hebben ze wat een oren tjesthander en ja, nog steeds Thomas, kinder jou eerst en zoals jou achter. Dus dat betekent dat het liep het net goed met Steven Koster en Jelle Bangma.
2: En ik zag dat het eerste bordje al verkeerd is bij mij en het eerste bordje is gong. Nou, Brent Jesse van Beem, Nick van der Wald, Jelvin Kaper. En ze hadden ik een 200 telegraaf en dit is anders ik een 200. Dus het is twakkeliek in het nijen eerst. Maar het eerste bordje weer dus van Brent Jesse van Beem. Nou, eens even zien. Ja, doe maar.
1: Die bal opslaan, maar en die doet het goed. Maar dan is het Hendrik Jan van der Velde die het prima in die voor in zijn positie genomen heeft. Hij doet twee slagen naar voren, twee stappen naar voren. Hij stapt in die bal en die bal gaat vliegen boven. En dat betekent dat het partoer Rutger Torenswa, Hendrik Jan van der Velde en Rimmer Hoekstra en maar vier om in je voorkomend zien. Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar.
2: Ja, en op mijn kant is het dus Fjouwer 12 voor over het petoer van Johannes van der Veen. Die hadden Fjouwer punten onder telegraaf, Fjouwer 12. En onder opslag dus het petoer van Brent Jesse van Been. Dus even zien. Wie het opslaan zult, ja, dat is Jelvin Kaper. Jelvin Kaper die het hem concentreert er onder opslag. En hij brengt de bal naar het perk en Van der Walt die slaagt uit en de oren van der Walt retourneert. Dus het is een levendig spelletje hier. En is er verder net zo volle van te zeggen nog, maar ze zijn aardig los. De petoeren 11 en 12, Jan.
1: Ja, en dan ging ik jou horen hem, want het is Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jolijenaar. En met name de Pieter Jolijenaar, 4-1 zit hij achter en heeft er een bal boeten. En dan brengt hij een bal op schouder hechten bij Riemer Hoekstra en die weet er goed voor Riegemaai. Die slaat die bal gewoon boven hoe de balwerking heen. En ik denk dat die bal misschien wel gaat in Jel Beemlaat, zou 4 die bal boven. En dat houdt in dat het hier 4-1 wordt. En Skinner, Fjouwer, alles in het voordeel van Rutger Torenswa, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. En toen ik man in tune de latting zie, hier dat net betocht. Maar dat is natuurlijk blootkeerst. En we zullen dat Pieter Jolijenaar aan de bal brengt bij Hendrik Jan van der Velde. En is het Steven Koster die in de tussenspel retourneren kan dan, en die keert op een meter of 4 of 5 van de voorlijn brengen kan. En daar komt dan het witte blokje te lezen.

0: Oh, Steven Koster. Wat zit hem Joertje in mijn koor zelf te kreetsen. Want die bal die werd vliegend boeten. En dat houdt in dat het hier op het toer noemt zien. Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velden en Riemer Hoekstra. Vier van hier in achterkomen en skinnen zoals. De kapjes gaan naar beneden. Er zit geen beleving meer in. En die Gerben de Boer, dat zou zijn seizoen worden. Hij is een op en top sportman natuurlijk. Hij wil eindelijk een keer terugbreken. En dan kom je op die PC. En dan kom je maar geluk op die PC. Omdat je, wat ik krijg, ik zou zo vaak dreig laten in de eerste omloop. En dan maar amper de keers af ontwikken kennen. En dan rechtstreeks. En dan wordt er zo'n, daar hebben we rechtstreeks bij jaren bij die betere keertjes. Maar nu steeds is Rutger Torens, maar Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra gewoon op het D. En het wordt een hele lietse keers. Niet Pieter Jan Leijnaar of Gerben de Boer. Ze hebben Ruilie in het perk voorbij slaan gehad. En ja, dat, die bal gaat kweer. Die bal gaat kweer. Pieter Jan Leijnaar slaat die bal kweer. Die helemaal net een rare bal van Hendrik Jan van der Velde. Die Pieter Jan Leijnaar opzieken. En die bal tel is, dan heb je de keers voorbij. Dan win je gewoon punten. Maar nu heb je helemaal niks. Je geeft maar 4 van 1. Draaartje en Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra naar de tweede omloop. En Steven Koster, Gerben Boer en Pieter Jan Leijnaar, die keer naar de bus. Dank u wel.
1: Nou, dan hebben we toch al een ochtend met de diverse verrassingen. En daar is dit er ook eentje van. Ja, ik zat er al op te wachten. We gaan naar Hans Melkers, naar een interviewtje.
2: Ja, bij mij zit Gerben de Boer. Ja, potverdikke, wat wie dit, Gerben?
3: Dit valt seizoen samen. Waardeloos.
2: Ja, hè, dit is de reële trier.
3: Ja, ik heb al die houden, maar wat ik zeg wil, maar dit is gewoon waardeloos. Rotsen gewoon tussen de touwen en als je denkt dat je maar beginnen kan, dan wordt er nooit keert. En wij met een soort compensering perk, ja, we trooien eigenlijk alleen maar fouten maatjes kennen. Ja, en dat is eigenlijk gewoon het hele seizoen, dat heel seizoen nog niet.
2: Ja, schienen vier weersten en niks de nadelen van het petoerwijmtje keertje, maar dat is toch wel heel heftig.
3: Ja, moest het zesje en we zijn hier in Schotten een beetje per ranking op nummer 4. We zijn als nummer 3 begonnen. We staan nu haast wel zeggen onder de 20. Dat zou het ook nog.
2: Ja, het is natuurlijk een moeizame start. Ik bedoel van de partij, eerste klaspartij in Stiens. Wie wil cruciaal voor Jemek. Maar ja, het lot, wie hem echt net echt goed tabedeelt het hele seizoen.
3: Nee, maar hier waren een paar keer een tweede omloop. We hebben Tjeremot keer in Sint-Jabik 4-0 pakt. Toen moesten we op een gegeven moment voortje in Stiens. Jorrit Nanninga, hun keer heel goed. Maar waar je gewoon ik slecht waar ik kansen binnen, we pakken het ik net. Wat je een echt wel kansen had. Dus het is eigenlijk niet zelf te danken, net onder latting. Helemaal net.
2: Kortom, het partour stiert voor ik voor volgend seizoen? Of is het nog net zo vier?
3: Ik drink aan het eerst een bierke.
2: En dat is een mooi politiek antwoord. Hey, sterkte er mooi dan. En toch maar een noffelijke dooi. Als ze dit even bezinken, Matten.
3: Nou, je hebt een noffelijke dooi. Dankjewel.
2: Dat is Gerben de Boer. Hij gaat roemloos ten onder. Mooi 4 van mij in. En zo is niks. Tjin het patour van Torensma CS.
1: Ja, en het tekent de sportman dat hij zo teleurgesteld is. Dat hij op zijn woorden moet passen. Dat is op zich mooi om te horen. Sportersemotie, verlies is niet leuk. Maar het hoort er natuurlijk wel bij. Even bij Jelle de blik op de wedstrijd die nog speelt. Jelle, heb jij nieuwe ontwikkelingen?
4: En Jelmer Wierma van Gouten. Succes, jongens.
1: Nee, Jelle had even niet op mij gerekend. Nou, helemaal goed. Dan gaan wij eventjes naar de muziek. Spandau Ballet. In de jaren 80 hadden ze heel veel hits. Was volgens mij onderdeel van de New Wave-beweging. Opvolger van de punk.

0: Wat een prachtig einde van deze plaat. Ik wacht er altijd even op en dan drum ik mee. Ik weet niet of Jan ook meedrumt. Jij zit gewoon te kijken natuurlijk naar een prachtige podcastje. Jan Bakker.
1: Ja, ik ben er.
0: Ja, hoi.
1: Hoi. Nummer 13 en 14 die binnen zijn van het leermuisje. Dus ik denk dat ik ook in een jelle bank, maar die is verder in de partij.
2: Ja, er is de speaker die is even ontwut en dat is Pieter van Althuis. En die heeft een enorme boksen hier op het veld. En dat is dus een hels lawaai dat hij even een aankondiging docht. En dat stuurt uitsturing ik wel even een beetje, maar goed, het duurt het meestal net zo lang. Ik zie dat het petoer van Brent Jesse van Beem mei 12 in een voorkomen is. En dus Havendientje Slime, Brent Jesse die te opslager is en in het veld stiert. En zien maten Nick van der Walt en Jelvin Kaper die stinnen dus in het perk. En die verwacht je nou een opslagbal van de tegenstander. En die komt nou op haar taal, want die komt voorin. En nee, dat is een treffelijke zitbal. Ja, keurig. Treffelijke zitbal van Willem Heringa. Willem Heringa die het mooi de lotting alwezig weer. En hoe waar de sign dat er ziek weer. Nou, dat is gelukkig voor hem dat hersteld is. Want door is dan hier die zelfs net stiend. Willem Heringa die het al heel lang niet mooi draait in het circuit. En ik heel graag eens een keer een prieske havensoeven zelfs. Nou, dat wie om nood aan het slagen. En waar wit slagt het nou? Dan maakt er nou eerst die achterstand waaiwurkje op dat petoer van Brent Jesse van Beek. Ja, Hyde van Beem die zit achter de boarding. Willem van Beem die zit zijn zoon te coachen. Die jouwt hem nou even een bidon mee drinken. Om hem dus even een slokje. En dan kan het petoer bij verder. Want Brent Jesse zal dan nou opslaan. Ze zijn maar 12 minuten voor. Lezen twee keer ze niet veel. Brent Jesse die... Zil die eerste opslagbal verzorg je. Voor hem oer dan Johannes van der Veen en Jelle Pieter van der Walter. Komt Brent Jesse, die brengt de bal voorin bij Van der Walt. Die slacht uit, maar die slacht net vier genoeg. En dus is het fjouwer om Injen in punten. En dan had nou de tweede opslagman. Dat is Jelvin Kaper van Sint-Anne. Jelvin Kaper. Die de tweede opslag verzorgen stil. Lietsachtige keerts. Brent Jesse is naar voren stuurt. Die stiert ter richten van die keerts. En daar komt Kaper met zijn bal. En die brengt hem achterin bij Willem Heringa. Die slacht wel uit. Maar die kan de keerts net passeren. En dus is het een 6. 12 minuten en 6-2. Dat is een mooi gotje. Ik werd in dit eerst. En dus Brent Jesse mag dan nog een keer. Krijgen we even een instructie van coach Jan-Willem van Beem. En Brent Jesse die zal nou die opslag weer verzorgen. Zucht dat het Pericles die het brengt de bal achterin bij Willem Heringa. Die slacht hem goed uit, hè? 4. Maar net 4 genoeg voor de boppen. Dus kinder passeert worden. Retourneert worden. Nou, dan dat geeft al een krek goed. Bloed rollen een hele dikke keertsoer. En op Sijs mat die bal dan zo dadelijk boppenslaan worden. Dat kan het oors. Want die keert wordt nog onmerken en die leidt tegen de kweerlijnen om. Dus in een half trode hoeken scoort worden of weer afrugstreeks oer de tribune. Zien dat wol. Hij moet voor zijn of eerst nog opslaan worden op die size. 12 minuten voor Van Beem en zijn maten. En een size 12 voor. Maar nu vol een hele dikke keerts tjen. Ze wacht je even op het oren. Betoever. Steven van der Meer opslag. Nou, dan is hij er nou klaar voor. Johannes van der Veen, de opslager van het Petour Jonger Tolve. Concentreert hem. Komt met zijn honger in en hij brengt de bal bij Brent Jesse. En die kent iets lang, maar ik ken net vier genoeg. Nee, dus is het eerst nog net verspillen. Hing het er nou 6-4 onder Telegraaf. En met Johannes van der Veen op het ei. Johannes van der Veen die de bal nou dan rikt krijt van zijn maat. Jelle Pieter van der Wald die het op en boppen stiert. En Johannes van Veen, hij concentreert hem en hij brengt nou de bal naar Perkta. En Brent Jesse kriet die bal, maar hij slacht eronder terug. Het is natuurlijk net Brent Jesse, maar dat is zijn maat die het voorin stiert. Nick van der Wald, die mist de bal en dus is het Sijs Gelijk. 12-1 en Sijs Gelijk. Je hier een 6-12 voorsprong, maar je maakt er dus toch tastingen dat het Sijs Gelijk wordt. En dan binnen er toch weer kansen voor dat Petour van Johannes van Veen om, ja, om Gelijk te komen op twa spul Gelijk. Of een spul Gelijk bedoel ik. Twa is een Gelijk. We zullen zien. Zien hoe het Johannes van Veen nou opslacht. Concentreert hem. Wiels op het scherm achter hem. Het mooie Fjeltik zichtbaar is. En zodanig komt hij in beeld, de ridder. En hij brengt de bal weg voorin. En die wordt goed uitslaan. En goed retourneert. En nog een keer uitslaan. Ja, Van der Wald die brengt die bal op Sijs Gelijk. Goede boppen heen. En dus komt het Petour van Brent Jesse van Beem, Nick van der Wald en Jel van Kaper voor Mai Treijen om het waar.
0: Ja, en in de studio komen intussen wat wisselende berichten binnen van luisteraars en kijkers die dus melden dat de livestream af en toe hapert of eruit ligt. Dat is niet overal hetzelfde. Het is ook wat wisselend lijkt het wel. Iemand meldt ons heel blij dat de FM-radio wel gewoon perfect werkt. Dus de ouderwetse techniek doet het wel. Dus mocht je die vervelende storing hebben, dan is dat mijn advies om de FM-radio eventjes op Omroep Zilt af te stemmen. Dan heb je in ieder geval alle informatie. En er wordt gewerkt, hoor ik, door technische mensen aan het verhelpen van de storing die er toch blijkbaar wel ergens is. Voor dit moment gaan we naar de muziek van Anastasia.

0: En we zijn op zoek natuurlijk naar de laatste drie parturen voor de tweede omloop. En die moeten komen uit de wedstrijden waar nu naar gekeken wordt. Door Jelle en Jan.
1: Ja, en Jan die begint, want die zit misschien op de partij tussen een 13 en 14. Dan hebben we het door Redmer Sageman, Steven van der Meer en Jurrit Oosengaats. En Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Miedema en Jelle Bangma. Door hij bij de keers afwijst en door zouden ze dat partoe weer overtuigend hij ze de PC hellen. Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Miedema.
2: Ja, en ik zag dat Petoeren 11 en 12, daar is het dus draai om in worden van het Petoer Alve. En ze staan ik nu al weer met een 6-2 voor, dus dit is even weer cruciaal. Er komt de opslagbal en die brengt achterin bij Kelvin. Oh ja, een triktractsituatie en uiteindelijk is... Nick van der Wald, der spekkeper, dus die verdient het punt. En betekent het dat het fjouwer om in wordt van het petoer van Brent Jesse van Been. Ja, mat het petoer van Johannes van der Veen, nou werkelijk in de achtervolging. Dat kan het oors, want oors ging het eruit.
1: Aansnel, want dan komt de oer op verslag en de rechter natuurlijk maar die stand. Maar dan heeft Auke Boomsma maar een keer het afkeerstation.
2: Het petoer van Auke Boomsma, Martin Leijenaar, Jelmer Miedema, maar ja, dat wie oort Sjoeltje, want die, ik dacht, ja, ze moesten twee partijen keertsen natuurlijk. Eerst de win fjouwer petoer dit keertsen. Dus twaas in twa en twa partijen. En uiteindelijk wonen ze de eerste maar 4-4 van Maneert. Nou, dat weer echt een walk-over. Dat weer samen gebeurd. En dat weer vooral die Martin Leijenaar die het, in dat perk een heel soort boppen sloeg. Die sloeg zo makkelijk boven. Ja, en dat weer Jerek op Tjoekelon vanzelf. Dus dat is altijd leuk voor de sfeer. Want win ik van 1000 meesken, jong. Dat is voor je niet weten. Wij zijn keerts af. En het game bekende keertjes binnen. Want ja, vaak is het, hè. De petoer zegt je, want een manjontje. En ja, die zit er verderop in een ranking. Nee, maar leuk.
1: Ik bied Rick. En het is voor mij meer even de sfeerpreel op zijn jongen. Even een praatje met maar meestal is het ooit. En mijn praten is best altijd door een bakmast. Maar nu zeggen wij inderdaad Auke Boomsma, Martin Leijenaar. En Jelmer Miedema, die hebben een eerst voor en een fjouwer twa. Tien de partoer van Redmer Sagemans, debutant van Wit Massum, Steven van der Meer, zien vierde PC. En de zoon van Thomas natuurlijk en Jurrit Oosengaard zien vierde PC, nog nooit een prijs gewonnen. En dan kreeg Auke Boomsma één keer een derde prijs, zijn achtste PC. Martin Leijenaar zien tweede PC en Jelmer Miedema zien vierde PC en ik nog nooit een prijs gewonnen. Dus die man die wollen wel even aan de bak. 13 en 14, dat is het een van de eerste 12 van het laatste blokje. We zullen zien wat het wordt. Het is hier het eerste van de partoer nummer 14. Auke Boomsma, Martin Leijenaar, Jelmer Miedema. En Fjouwer Glik, Redmer Sagemans, Steven van der Meer en Jurrit Oosengaard.

0: I can feel the love.
1: Yannick kent Feel the Love. En u hoort de eindtune van dit uur op de achtergrond. Dat betekent dat ik nog eventjes op een rijtje kan zetten wie er intussen allemaal in de tweede omloop zitten. Dat zijn het partuur van Martin Bergsma, Hessel Postma en Erwin Zijlstra. Die spelen straks tegen Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. De andere bekende pot is André van Delle, Thomas Dijkstra en Jan Tiemenijsma. Die spelen tegen Corné Tuninga, Joram Helsinga en Klaas Pier Volkersma. En de laatst bekende, het laatst bekende partuur wat toegetreden is tot de tweede omloop is Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velden met Riemer Hoekstra. En die spelen straks tegen de winnaar van de wedstrijd die nu loopt van het partuur 11 tegen 12. En dan wachten we uiteraard nog op één omloop, althans op één wedstrijd moet ik zeggen, in die tweede omloop. En dat gaat over de winnaar van partuur 13 tegen 14 en 15 tegen 16. Nou, daar weten we op dit moment nog niets van. Dus dat blijft nog eventjes ongewis. Er wordt warm gegeten door de crew. En dat is mooi, dan kunnen ze straks weer vers van de pers. Omroep Zeeland.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
4: Para Link & Co. Gianna Cinico.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De auto was volgens de politie eerder gestolen. Duikers hebben niemand in het water aangetroffen. De forensische recherche onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar drie jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. Het weer nog zonnig en warm, er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
8: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Hey Pieter.
10: Hey Johan.
9: Is het het taljet?
10: Nee, wat is er aan de hand?
9: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nou de wielen van de partij, maar zachte balkeertsen.
10: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Eismadaren.
9: Ja wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
10: Meesken, net stinnen, maar erheen.
11: Dus jou je hem gauw op.
5: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker. Omroep Zeeland.
1: Luisteraars, welkom terug vanuit de studio in Franeker bij het zevende uur van deze PC-wedstrijddag vanuit het hart van Franeker. Nou, en er wordt op het Choucoulon natuurlijk volop doorgekaatst in de laatste wedstrijden van de eerste omloop. En daar zit Jelle Bangma nog steeds naar te kijken. Ik ben benieuwd of hij inmiddels nieuwe ontwikkelingen ziet op het veld. Jelle.
0: Nou, nieuwe ontwikkelingen is misschien wat een grut wut. Ik zeg wel dat een heel jong petour, dat is het petour van Brent Jessen van BMT Sint-Twarre PC. En Jelvin Kaber, ex Sint-Twarre PC. En Sien en de maat Nick van der Wal, die is debutant. Dat die mij fjouwer om het waard voorkomen. En dus die hebben een mooi gotsies line. En petour tretje, viertje, die ben ik los. En daar is het een spul voor petour, viertje.

0: Andrew Ridgeley en George Michael die vormden ooit het duo Wham. En die maakten onder andere deze hit. Want als ik het goed weet stond hij destijds op nummer 1 in de top 40. Jelle Bangma, jij zit in je zwaarste uur, denk ik. Want je moet het nu even alleen doen.
1: Ja, dat is net zo heel slim, hier. Dat is goed te volgen hier. De Petoeren 11 en 12. Fjouwer om het waar. Twaspul om het spul, zat ze dan zeggen. En no size geliek. Twaspul om het spul en size geliek. Dat is wel even een breekpunt. Want ja, of het wordt 5-2 of het wordt Fjouwer treien. En ja, de voorsprong is dus voor dat hele jonge Petoer, Brent Jesse van Beem, Twarre PC en Jel van Kaberik, de Twarre PC en de debutant Nick van der Wal. Dat jonge Petoer, ze binnen allereerst zo'n beetje om de 20. Ik denk dat Brent Jesse zelfs de jongste van het hele stel is van alle keertjes. Brent Jesse van Beem, die boeten het perkstiert. No Schuchthoete, de Sint-Sienstander. Johannes van der Veen opslacht en die brengt de bal naar het perk. En die wordt uitslaan en die wordt net retourneerd tot voor de keerts, tot achter de keerts. Nee, en dus is het niet hier nou 5 om het waar. 5 om het waar voor het Petoer 11. 5 om het waar voor het Petoer. Brent Jesse van Beem zet toch hier hele goede zaken. Nou, Petoer trek je een viertje binnen. Ik al even los. En ja, daar is het vooral Petoer viertje wat het heel goed docht. Want die sneeuwmaai draaien skinnen eerst voor. En dat is dat keerts of Petoer van Auke Bongs van Martin Leijenaar en Jelmer Mierma. En ik heb keerts of Sjoen. Nou, dat voldeer mij heel goed, het Petoer van Auke Bongs. Maar vooral die Martin Leijenaar, ja, dat is een broer van Pieter Jan Leijenaar. Maar hij is een jongere broer, maar hij keert het krek zo stevig, wat ik zei ze. Die Martin Leijenaar, die kennen ze heel makkelijk bovenslaan. En Auke Bongsma is gewoon een degelijke opslager. Dus die stemmen we treien eerst voor en treien eerst voor. En het is nou voor jou gelijk. We zijn even zien hoe dat nou beteert. Want Auke Bongsma moet nou op jou gelijk opslaan. Want er dat nou aanst omzetten kan op Nijen eerst. Ja, dan is God wel heel groot. Nou, dit is in alle geval de eerste zitbal voorin. Dus dat is al een size. Nou, dat is een treffelijke zitbal op die Steven van der Meer in het voorperk. Ja, Redman Zagemans is de opslager van dat Petoer. Uit de Zagemans familie van Wiet Massem. En in dat voorperk dus Stefan van der Meer. Dat is de zoon van oud topkeertser Thomas van der Meer. Nou, die kreeg nou misschien wel de bal om eren. En moet er het nou beter doen. Daar komt er en hij brengt de bal nou naar de boppen. En kan die bal retourneerd worden? Nou, eens net. Nee, Martin Leijenaar koerde er net helemaal onder. Kicken. Liet de bal even stuit zien, maar daar kwam eigenlijk net een stuit uit. Dus nou, wordt het een hele dikke keert. Op size, Fjouwer. Ja, nou, we zullen zien hoe dat beteert. Op orenkant dus 5-2 voor het Petoer 11 van Brent Jesse van Beem. En hier een spul en size Fjouwer. Dat kind treien skinnen eerst. Oh, sorry, het is al treien skinnen eerst. Dat kind Fjouwer skinnen eerst. Twa spul. We zullen even zien hoe dat beteert. Dat is een dikke keert. Hij moet echt boven. Ja, die moet boven. En dat wit die Martin Leijenaar in dat voorperk verzeld. Ik wil van die zo hem zelfs retourneren daar bij de boven en dat slagen net. En nu Mat Zagemans opslaan. Redmar Zagemans. Hij concentreert hem, Redmar Zagemans. En hij brengt de bal moon uit het perk. Komt die bal achterin. Wat docht die bal? Ja, dat is een hele treffelijke zitbal achterin. En dus maakt hij er size gelijk van. Is er toch weer mogelijkheid voor dat Petoer van Redmar Zagemans. Steven van der Meer en Jurrit Oorzinga op Saiske Liek. Ze steen Treiskin, Askinne eerst achter, maar Saiske Liek. Dus je wil er nou een eerst pakken. Ja, toch? Zien hoe Zagemans hem concentreert. Een grote boon om een jermtakken dat budget. Dat er, ik wil er eens les had van die opslag eer om dat kinderdoors. Of dus, ja, het is een soort preventieve bescherming, denk ik. Want je slaat naar de heup. Of de Jermtakken Gauws in de Heuvel. Oh, die bal geert boven. Ja, uit het achterperk waai. Geert die bal hartstikke mooi boven van Jelmer Miedema. En dus is het op size gelijk en een bovenslag. Ja, dan is het nou. Fjouwer skinnen eerst van dat petoer van Auke Boomsma.
2: De hele dag live.

0: zijn met wel eens een beetje grofweg op de helft van deze prachtige kaatsdag hier in Vraneker. En het is intussen weer een aanstaande wisseling van de wacht hier qua technici in de studio. En Aziz die komt net binnen, die had gelukkig warm eten meegemaakt door de vrouw van Tjebbe. Die heeft het heel goed gedaan, kan ik vertellen. Het was erg lekker. En daar kan jij vast op gaan verheugen, Jelle, want jij bent straks aan de beurt.
1: Ja, er wordt hier al eens keer noemen van Johannes van der Veen. Want ja, die verliest het hier. De Oostlaag Ruud Haas. En die neemt ik al eens keer van het keertsen, het actieve keertsen. En terugte dat hij een applaus krijgt en een bos blommen. Brent Jesse van der Beem wint het mooi 4 van 12 en 6 jaar. Brent Jesse van Beem, Nick van der Wal, die Elf en Kaper. Zij wint dus naar de volgende omloop. Nou, dat is prachtig voor haar. Petour. Dat Petour van Auke Boonsen toch te tiktreffelijk, want die steen maar 4 verschillende eerst een voor. En ja, nou wordt de laatste Petour oproppen. En die maai dan het veldteam.
2: Paul Dijkstra.
1: René de Haan. En Lars Pieter van Straten. En die maakt een keertje. Remmel
2: Bouwman.
1: Jorn Lars van Beem
2: van de Roeriek.
1: En Evert Pieter Tolsma.
2: Evert Pieter Tolsma van Wommels. Succes man.
1: Dat binnen de nummers 15 en 16 die het nou ik voorstelt binnen. En die kennen nog maar even inslaan. En dan maaien ze direct los. En ik zucht dus naar dat Petour tredje 14. Een tredje 14, ja, 14, ja, dat is toch een walk over. Het is wel fantastisch hoe het deze jongens neemt de keertsen. Wat prachtig dat hij de keerts af boem hebben. En dat hij hier acteren als, nou, als echt een gevaarlijk Petour. Dat is natuurlijk prachtig. Dat is gewoon prachtig voor haar. En ik zie dat het twakkeliek is. 4 skinnen eerst een twakkeliek. Ja, nou, en nou valt de bal boeten. En steen ze maar 4 twaalf voor. Nee, ik leeuw net dat de man er meer in leeuwen. Redmer Zageman, Steven van der Meer en Jurrit Oosinga. Kopjes ben ik wat Del. En dat is ook logisch, als je 4 skinnen eerst een achtersteen en ja, als je niks in te brengen hebben. Zien dat Petour van Auke Boomsma, Redmer, Zagemans, mijn dochter, ja, helemaal, hij zal, oh nee, Steven van der Meer opslaan. Verzorgt hij de tweede opslag, ja, wist. Hij brengt er de bal voor in bij Auke. Nee, bij Matten Leijenaar. En Matten Leijenaar maakt het er een keertje van. De tweede keertje komt in het veld te lezen. En Matten de Man nou om. Als ze die beide keertjes behouden kunnen, dan ja, ze er toch. Wist ze naar de tweede omloop. 5 schinnen eerst en 4 twaalf voor. Even weer een slokje wetter. Het is eigenlijk standaard daar bij de boppen. Het schijnt warm te wijzen op het veld, het loop ik toch. En dus moet je drinken bluwen. Nou, eens even zien. Matten, die heeft de band toediend. Die hoeft voor het keren van die keerts net een bandhoorn. Auke Boomsma, hij brengt de bal voorin. Nee, middenin. En ja, die wordt wel uitslaan, maar net 4 genoeg. En dus zet Auke Boomsma de tegenstanders op het deur. Is het 5 skinnen eerste en 6 twee. En moet de tweede opslag verzorgen worden. En die tweede opslag die komt dan van Jelmer Miedema. Jelmer Miedema die hem concentreerde en naar beide maanden naar voren stuurt op de relatief lietse keert. Kent de laatste slag worden, altijd goed docht. 5 skinnen eerst een 6-12 voor. Daar komt er en hij brengt de bal achterin. En wat docht die bal? Ja, die zit. Dat is gewoon een treffelijke zitbal in het achterperk. Hoe de tweede man in, die Jelmer Miedema. Ze winnen je dus met 5 skinnen eerste en 6 twee. Bedoer Auke Bongsma naar de tweede list.
0: Jelle, ik ken jou als presentator en verslaggever. Doe je allemaal uitstekend. Maar net was een open sollicitatie om stadionspeaker te worden. Hè? Had je dat al in de gaten?
2: En dan mooi de toren 12.
1: Ja.
0: Snap je wat ik bedoel? Je was hem net even steeds voor. Ja.
1: Ja, ik snap het.
0: Je zit er helemaal in met hart en ziel. En zo kennen we je hartstikke goed. Helemaal prima. Geniet er verder van. Wij gaan even naar een plaatje. Beyoncé met Irreplaceable.

0: Daarmee wordt het 4 minuten voor 2:30, hoogste tijd om weer terug te gaan naar Jelle Bangma.
1: Ja, dat nou de laatste partij op de eerste list uit Einzet. Dat is het Petour Fiefjen. Paul Dijkstra, René de Haan, Lars Pieter van Straten. En die matte keertjes in Zegtje, Remmelbouwma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Nou, voor 6 keertjes die het wel wat presteert hij al. En die het ik ook kennen. Die ik wel toekbinnen in dit spultje. Nou, dat is de laatste partij van de eerste list. En ja, de eerste partij van de tweede list, ja, dat is een beetje een finale. Want dat is natuurlijk het Petour van Matten Bergsma, noem het wapenlist. En die maakte nou keertjes in Menno van Swieten. Dus ja, dit is de titanenstrijd. Werd al het hele seizoen gepraat wordt. Dat is het Petour van Menno van Swieten. Rick Minnesma en Jesse Steenstra, ja, keer op keer woen hebben. 12 keer achterkoor, dat is natuurlijk een record. Nou, Ronde Wiekan slag het dan net. Maar ja, de grote tegenstander van dat Petour Menno van Swieten is natuurlijk het Petour Matten Bergsma. Dus wij krijgen in de 12e omlopen eigenlijk al een titanenstrijd. En je zoende ze zo waard dit wint. Ja, die zoende PC, ik was winnen kunnen. Dus we gaan het zien. Wij zetten het aan maar Fiefje en Zegtje en twa en treien. En zo dadelijk komt Hans Velkens naast mij en die neemt ik een partij van zijn rekken. Eerst even een muziekje.
0: En dan een muziekje.

0: Nou, jij kende natuurlijk Coldplay met BTS, gezongen over My Universe. We gaan terug naar het Sjoekelon, naar Hans Velkers.
1: Ja, we zitten te zien naar de laatste partij in de eerste omloop. Partour nummer 15, Paul Dijkster, René de Haan en Lars Pieter Verstraeten. Zien het partour 16, Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Ja, daar is het op het ogenblik een eerst en zo is geliek. En er komt een keers te lezen volgens mij. Nee, Paul Dijkstra, hij maakt een keers verdediging. Hij stiert de luid een keers op de middenlijn. En die maakt direct voorbij slaan worden terug het perk van Evert Pieter Talsma en Jorn Lars van Beem natuurlijk. Remmelt Bauma, hij is dit zin. En René de Haan, hij zult direct ongetwijfeld ik voor die keerts komen te staan. Even zien, hier, ik moet er even een beetje in komen. Want nee, er komt nou een keer te lezen op die Sausgeliek. En het is inderdaad zo'n beetje op dezelfde hichte wat ik zo correct al zei. Daar komt een keer te lezen en dan is het direct om Remmelt Bauma om die bal naar dat perk te brengen. En eerst is het ondertussen ek in die orenpartij. En dat is de partij, ja, waar het echt om gaat. Het gaat natuurlijk de hele dag om alle partijen. Maar dit is wel de partij waar eigenlijk alle keersliefhebbers naar uit zitten te zien. En dat is die eerste partij van die tweede omloop tussen Matten Bergsma, Hesselbaume en Erwin Sielstra. Partour nummer 2. Chin het partour nummer 3. Torenhoofd favoriet Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Daar is het op het ogenblik een eerst en skinne 2 in het voordeel van het partour van Matten Bergsma. Die nou dus ik aan opslag zit. Ik zal even zien wat Remmelt Bauma naar het perk daar brengt. Nee, dat doet er net goed. Bal gaat kweer. En dat betekent dat het partour van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter Verstraeten daar een spulvoorsprong pakken. En dat is natuurlijk die laatste partij van de eerste omloop. De partouren 15 en 16. Ja, het zit al lekker op. De eerste omloop is dus haast dien. En ja, die partij waar alles en iedereen naar uit zit te zien, die is ek dwanden. En dan hebben we dus oer die partij tussen Matten Bergsma die Chin Menno van Swieten en die. En het is nou Matten Bergsma die kleerstiert onop slag. En die bal dus weer naar het perk daar brengt van Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En eerst een skinnevouwen voorsprong voor datzelfde partour van Matten Bergsma. Dus de start van het partour van Menno van Swieten is net goed. Krijgt ze als natuurlijk ze krijgt. En dan is het altijd maar weer wat zien. Pakken ze het inderdaad weer op. Zodat ze dat in de eerste omloop. Ik die een Tjinderman, Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Dat waren toen nog 4 om het rij in het voordeel van Menno van Swieten en die. Nou, het is in ieder geval Matten Bergsma die nou de bal voorslaat. En daarmee pakt het partour van Menno van Swieten derde. Dus die de eerste 2 onder Telegraaf in dit eerst. En voor jou 2 achterstand nog wel voor dat partour van Menno van Swieten. En Matten Bergsma, hij stiert alweer kleer onder opslag.

0: Pasma opboven en Erwin Sielstra, hij stiert de bemiddeling en hij die laatste, die krijgt inderdaad nou die bal ek en dan wordt een keertslijn achter het woord van terug Tjesse Steenstra en dan is het 4-2 en een keer dus nog geen wisseling van opslag en perk, maar dat zal natuurlijk straks ongetwijfeld komen. Martin Bersma, hij neemt zijn plakje weer in dit op middenlijn. En hij zal alwacht zien wat Hessel Postma dan direct van zijn partour onder vermiste opslag naar het Perkta brengt. Nou, het is natuurlijk de beginfase nog, dus het is alweer even een beetje alwacht zien. Straks volle meer vooral het Joekelon.
1: Fijn dat je luistert naar Omroep Zilt met het staartje van de eerste omloop van deze PC. En zometeen natuurlijk de finale, zeg maar voor de finale aan het begin van de tweede omloop. Gaan we straks allemaal meemaken. Eerst eventjes naar de muziek.

0: Wij stonden hier in de studio even op ons verkeerde been, maar we hoorden applaus uit het stadion komen en een speaker. Dus wij dachten, de wedstrijd is afgelopen, Hans. Maar dat is niet waar.
1: Nee, dat is niet waar. Gelukkig niet. Want de partijen Diet, krek begonnen binnen, dat kind nooit zo hut. Dat is, wordt het altijd minimale jaloeren en soms wel oorloeren. Dus daar is nog helemaal niks van te zezen. Het is in ieder geval Wolsa dat de partij van Martin Bergsma een spulvoorsprong pakt. Het die een opslagbal op Zorg Leek van Tjesse Steenstra die net goed naar het perk daar bracht waar de bal ging boeten. En daar mooi pakken de man Martin Bergsma, Erwin Sielstra en Hessel Posma dus het spul. Ondertussen wel een skeerne fjouwer. Er is een keerts die te slaan is. Ze krijgt terug het patoer van Martin Bergsma. En dat betekent dat men nog verswieten nou onverminste opslag is. Welke voorin bij Hessel Posma. En die slaat hem richting Rick Minnesma. Die slaat hem wel weer om. Maar het is Hessel Posma die de laatste tik uitdeelt. En een hele dikke keerts. Zo'n beetje 3-4 meter van de bovenaf. Slaat. En dat betekent twee keertsen en dat ze weer uitgeven op deze stand van een spul om een x voor het patoer Martin Bergsma en Skeerne Fjouwer. Natuurlijk is die laatste partij echt van belang. Paul Dijkstra, René de Haanlaas, Pieter Verstraten, patoer nummer 15. Zien het patoer van Remmelt Bouwman, Jan Laas van Beemen en Evert Pieter Tolsma. Ja, daar is het op het ogenblik een spul om in voorsprong voor het patoer van Paul Dijkstra. En ja, dat is natuurlijk best wel een dingetje. En diezelfde Paul Dijkstra slaat op dit moment een zitbal. En daarmee pakt Rick alweer een skeerne 12 van zijn patoer. Dus je krijgt twee geweldige uitslagbal van Laas Pieter Verstraten. Die in ieder geval dat spul binnenhellen. Nou en ja, die horenpartij. Daar fixeren we natuurlijk even een beetje op. Het is op dit moment dat de Rick Minnesma de bal lekker rekkert van de vermeende opslager Hessel Posma. En daarmee dus die eerste keer voorbij slaat. Zo is niks in het voordeel van het patoer van Menno van Swieten. En dan is het natuurlijk even een wachtje van Ots het inderdaad die guide werd te pakken hebben. Eigenlijk krijgt ze krijgt in dat vorige partij tjen het patoer van Jorrit Nanninga. Nou, daar gaat het weer om. Het is Martin Bergsma die dus nou weer klaarsteert onder opslag. En die brengt de bal dus weer naar het perk. Daar komt nou achterin bij Tjesse. En deze keer kunnen de man net voorbij slaan. Nee, dat is een 6-2. Daar mooi pakt het patoer van Martin Bergsma. Daar dus toch de punten weer een beetje weer om. Nog wel een voorsprong voor hun. Maar spul om een x en 6-2. Even naar die oren kansen. Spul hem in het voordeel van Paul Dijkstra. Die nou ook alweer klaarsteert onder opslag. René de Haan op de middellijnen en Lars Pieter Verstraten op de boven. En Paul Dijkstra onder opslag komt voor in bij Jordan Lars van Beem. Die rekkert hem vol, maar René de Haan, hij kinder er krijgt bij. En dat betekent dat het in punten in ieder geval weer helemaal gelijk is. Twee gelijk en een spullen meer voorsprong voor het patoer van Paul Dijkstra. En ondertussen slaat Rick Minnesma de bal boven. En daarmee komt dan ik weer een eerst onder telegraaf te hingen voor het patoer van Menno Verswieten. Die mooie partij, nou al, spullen meer, nog wel in het voordeel van Martin Bergsma.

0: rasmuzikant Ernst Jans met... ik zie hem zo voor me, hoe was het ook alweer? Nou, ik ben even zijn naam kwijt, ontschiet me eventjes. Maar dat maakt niet uit, het was Doe Maar natuurlijk met Bel Helene. We gaan terug naar het kaatsen, naar Hans Welkers.
1: Heine Vrinten, om precies te zijn.
0: Kijk, dankjewel.
1: Kijk, ja, en consternatie hier even bij de partij tussen Martin Bergsma en Menno Verswieten. Daar straks Jelle natuurlijk oor. Ik zit te zien naar die orenpartij. De laatste partij van de eerste omloop. Paul Dijkstra, René de Haarlaas, Pieter Verstraten, Tjen Remmelbaumer, Jan Lars van Beem en Evert-Pieter Talsma. Ja, daar is het op het ogenblik zoals voor jou, hoor, in het voordeel van het partour van Remmelbaumer. Dus de man die maakt even om. De Luiten Keerts. En dan zullen we zien had inderdaad de man van Remmelbaumer had die het gelijk moeitje kennen op de Telegraaf. Want het is ja, toch een spul om hier een achterstand voor hun. En nou zullen we zien hoe en wat. Ja, Jelle, er gebeurt bij jou het nodig, hè?
2: Nou, er wordt volledig keert om elke slag. En dat is alleen nog maar mooi voor zelfs. Ze weten ook wel dat elke slag tellen kan. En ja, het petoer van Martin Bergsma, Max Heze, is gebrand. Die doek op elke bal. Ze steen maar spul om te eerst voor. En nou skien Fjouwer. Luidt een keert in het veld. Menno Verswieten moet opslaan. En hij concentreert hem in dat perk tussen Hessel Posma en Erwin Sielstra. Die dus een eerst voorsteend. Menno Verswieten brengt de bal bij Hessel Posma. Die slacht hem uit. En die slacht hem vier genoeg uit. Daar wordt ter richten van de opslag het tweede blokje deadline. En dus moet de man nou om. Met Rick Minnesma. Nou zien dat er in het perk komt. Te geren met Jesse Steenstra verzels en Menno Verswieten boeten het perk. Twee aan wie voor en een skinnenfjouwer voor het petoer van Martin Bergsma. En de eerste opslagbal komt van Hessel Posma. Hessel Posma die het op en uit gevaarlijk wijze kin. Hij brengt de bal nu achterin bij Jesse Steenstra. Die slaagt 4 uit. En hij slaagt 2 uit. Oh, dat skilde net volleer. Een hele spitsie. Maar ze protesteren net, dus ze bindt volleers. En dus is dat de skinne size van Petoer Martin Bergsma. Nu luidt er nog een dikke keerts bij de opslag. Want ze die behouden kennen, Martin Bergsma en zien Maarten. Ja, dan heeft zij een mooi gatje, want dan heeft ze een gatje van een spul. Dan zullen we treien met één wijze kennen. Maarten Bergsma concentreert en brengt nu de bal naar het perk. En die komt voorin. Oh nee, die gaat boeten. Die koer gewoon vallen letten. Dat zegt Rick Minnesma heel goed in dat voorperk. Hij doekt de zuiver een beetje dat er een moeder kap vliegt. Maar die draaide het perk uit. Koe in je leien, zetten we dan. Op skinnensuis voor. Ja, dan mat je ze misschien ook wel wat wegen. Word je direct de winst, Helly. En dat is een goed rucht, Martin Bergsma. Dat moet je er nou even. En dus maar er op een ei. In het voorperk, Rick Minnesma. Achter hem, Jesse Steenstra. Hij komt Machinon in. En hij brengt de bal weg voorin. Bij Rick Minnesma, die slaat boven. En dus is het Saïs Fjouwer. Dit is wat het publiek wil. Hè? Dat het spannende eersten worden. Dat er van alles te verzinnen in is. Hier staan de eerst. Nou, dit is in elk geval al twee keer de skinner size wijwerken. En dat is size Fjouwer. Size Fjouwer en Martin Bergsma, maat op een ei. In je boeten en in om heren. No, weer in om heren. Oeh, Hessel Posma kan rad torneren van oude boppen. Tjusse Steenstra kan nog de bal oer de voorlijnen binnenkrijgen. Maar het is een heel iets keertje. En dus moeten ze echt wel even alles op alles zetten om... om die fjouwer om te zetten in een size. Maar dat hele liedje keert. Nou, het maakt gewoon een vreselijke zitbal worden. Daar komt het op del. Want hoe ze slaan die man natuurlijk dat keertje samen voorbij. Die maakt er nou ook even maar de kop keert. Ze vernuut het Perkwaai. Hessel Posma. Erwin Sielstra. Even dat liedje keertje voorbij. Side Matten. Die praat even met Erwin. Nou... dan gaat het nou de bal voorom naar de opslager die die opslag verzorgd heeft op Sijs Fjouwer achter Tjesse Steenstra. Nou, Tjesse Steenstra heeft geen spanning, eens nooit. Nou, het is echt een coole kikker wat dat onbelangt. Hij liet even de orenkant keertje. En dat is ook logisch. En no mat erop slaan. Tjesse Steenstra, daar komt er. Op Sijs Fjouwer achter. En een Lietse Keerts. Wordt die Lietse Keerts passeert. Wat dochter. Oeh, hij liet de bal vallen. En de bal zit. Hij liet de bal vallen. Erwin Sielstra in dat achterperk. Hij koer misschien ik net bij. Maar het is no Sijs geliek. En dus is het... ik zag maar spulgeliek had het nou even trosset. Ja, meestal wel een stilte. Dat heb ik op die manier Joert nou net belibben. Dat het publiek zei van een sst. Maar dat bad direct al. Tjesse Steenstra, mot op. Meestal hebben we toch wel in de gaten dat dit een belangrijke slag is. Korps, kan ik even stilwijzen. Tjesse Steenstra. Hij brengt de bal voorin bij Hessel Posma. Die maakt het er een keert van. Op Sijs Geliek een mooie keert. Tussen de opslag. Nou, het is een beetje bij de middellijn. Ja, bij de middellijn wordt er oermurken. Moeten we nou op Sijs Geliek. Met Matten Bergsma opslaan. Sijs Geliek. En een eerst voor. Spul hem eerst en Sijs Geliek. Spul hem eerst en Sijs Geliek. En een keert bij de middellijn. En in dat perk. Rick Mindersma. En Tjesse Steenstra. Matten Bergsma concentreert hem. Op Sijs Geliek. Er komt er een in en hij brengt de bal achterin. Oh, hij brengt de bal vier oer het perk in. En dus is alles weer in liekwicht. Is het spul Geliek.
1: Ja, die Talsma die hem spul om in en Sijs Fjouwer de bal boven sloeg door een 15 en 16. En dat betreft Speugelijk. En daar is het ondertussen het patour van Paul Dijkstra die de Sijs Fjouwer voorsprong werd te pakken had. En dat wordt nou keerst om die tweede keer de bal komt achterin bij Lars-Pieter Verstraten. Die skept hem als het ware en die skept hem net goed. En dat betreft dat het Sijs Geliek wordt daar. Speugelijk en Sijs Geliek. Laatste partij van die eerste omloop. Paul Dijkstra en die Tjin Remmel Bauma. En die, en ja, dat is natuurlijk ook wel in een mooi blokje waarin dus volop kansen lezen om dus prijzen te winnen. Nou, we zullen even deze slag mooi nemen natuurlijk op Speugelijk en Sijs Geliek. En dan is het nou de beurt om Remmel Bauma, denk ik. Nee, het is even Pieter Talsma die de bal in de hand heeft. En die zullen hem direct ongetwijfeld aan Jan Lars van Beem, Jan. Want Remmel Bauma, hij steert nou gewoon... stoïcijns op de kant. Oh, nou, die slag, dat wordt er net meer. Want we rennen nu de klok van 20. En dus Jerry hem dat nooit 12 horen.
0: Hans, dit was het deel van de uitzending. Dat werd gepresenteerd vanuit de studio. Straks gaan we met Hans Velkers live af het veld door. En dan gaat de techniek hier over in de handen van Rajesh Balkaram. Menno, bedankt. Luisteraars, tot ziens.
3: Zaterdag hoor je op Omroep Zeelt de loting van de Vreule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze app.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
5: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. 1 jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. De politie onderzoekt of een auto die vanochtend in het water bij Engelen is gevonden verband houdt met recente bekladdingen tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De auto was volgens de politie eerder gestolen. Duikers hebben niemand in het water aangetroffen. De forensische recherche onderzoekt de zaak en bekijkt camerabeelden. Ook worden getuigen gehoord. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Arrestatieteams hebben vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 jonge verdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhoudingen plaatsvonden in een lopend onderzoek naar terrorisme. Woningen zijn doorzocht, maar details over de precieze verdenkingen ontbreken nog. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
9: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
10: Hey Pieter.
11: Hey Johan.
10: Hier is het taljet?
11: Nee, wat is er aan de hand?
10: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Oismapartij, maar zachte balkeertsen.
11: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Oismapartij.
10: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
11: Meesken, net stinnen, maar erhinnen. Dus jouw je hem gauw op.
7: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker.

0: Ja, luisteraars, van harte welkom bij Omroep Zilt. En natuurlijk alles in het teken van de 163ste PC hier live vanuit het Sugarloon. Waarbij we de laatste partij van de eerste omloop op het ogenblik mooi zien. En natuurlijk die kraker tussen het partour van Bersma, Chin, van Swieten. En dan gaan we daar direct even naar ta, want Jelle Bangma, hij heeft daar vast wel een update van.
1: Ja, wist, want dat petoer van Battenbergsma, dat stier mij 12 miljoen voor. En ja, ondertussen is er mij treien om het 12 achter. Dus ja, het petoer van Tjesse Steenstra, die had een spul op Riege verzinnen. Dat zei ik nog niks over het verdere verin van deze partij, maar... Dan budget het wel dat ja, het petoer van Mattenbergs van net automatisch hier die partij wint. Dus het wordt een mooie, spannende partij, denk ik. Met Menno van Swieten, no opslaan zil op treien 12 voor. De light in een keert en er hing het een 12 aan de telegraaf voor het zinstander. Er wordt nu een triktrak situatie gecreëerd. En no mat er. Even een blokje deadline worden, dat is het tweede blokje. En de tweede keer is dus de ommerken en giert het petoer van Mattenbergsma naar de opslag.
0: Toeren 15 en 16 in de laatste partijen van de eerste omloop tussen de petoeren Paul Dijkstra en Remmelt Bauma. Ik dat was een mooie partij, want ik daar is de spanning heel erg te veel. Want het is natuurlijk, ze zitten in een heel mooi blokje, op papier natuurlijk. En het is op het ogenblik een trein met 12 voorsprong voor het petoer van Remmelt Bauma. Onder oren toch een paar geweldige bovenslagen van Evert-Pieter Tolsma, de man uit Wommels. En ja, trein met 12 en Skinner Sois, dat alles in het voordeel van het petoer van Remmelt Bauma. Nou, we gaan even een plaat draaien en dan gaan we heel snel hier weer heen, want het is spannend, spannend en nog eens spannend.
2: Omroep Zilt. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Ja, dat al eerst de klank aan de ontdag. We gaan gauw naar Jelle Bangma van de partij Bergsma van Zwieten.
1: Ja, dat petoer van Matten Bergsma dus met 3-2 achter stiert. Maar nu wol mij 6-4 voor. En Erwin Sielstra slacht nu een hele dikke keert op die 6-4. En dus mat er de man nu om. Met Matten Bergsma weer naar het opslagvak. En stiert er dus wel een eerst achter. Maar dit eerst is weer een heel soort mogelijk. Want ze steert nu maar 6-4. Voor. Als er die dikke keert omzet in 12 punten, dan is het trein eerst een geliek. En is alles dus weer in liekwicht. Ja, en is dit toch wel een hele mooie finale weerige partij. Dat we Joert misschien net weer aankomen qua spanning. Je zucht het ik om het publiek, de tribune zit groot vol, het stiertje groot vol achter de banken. Matten Bergsma brengt de bal boeten. En dat budget dus size geliek. Dan behaalt het die dikke keerts dus net. Zetten die dikke keerts net om in een nij. Eerst is het 3-2 voor het petoer van Menno van Zwieten. En size geliek. 3-2 en size geliek. Of het wordt. Trij is een gelijk of het wordt twaspullend spul voor Menno van Zwieten en zijn maten. Vanzelfs. Dan moet eerst de kennen eerst nog een keer komen en dan moeten ze nog een keer om. Tot stil op de tribunes. Matten Bergsma brengt de bal achterin bij Jesse Steens. Hij slaat geweldig uit. En Slaposma retourneert. En dat retourneert heel goed. Hij haalt er een lietse keer van. Nee, vliegend. Hetzelfde hier, hier de bal hier trouwens over de kweergongen. Maar hij voelt krekpin aan de goede kant van de lijn, dus in het veld. En dan wordt er de Lietse Keerts ommerken. En die Lietse Keerts moet nu voorbij slaan worden, toch dat Perk, Erwin Zielstra en Hessel Posma. Nou, dat kennen ze wel, daar gaat het net om. Je binnen soms ik te gisten. Hij hoeft maar een tikje door de hoeken, zoek ze. En dan is het al voor elkaar. Jesse Steenstra die stiert een opslag. Die mat die opslag dus verzwarretje. Die in een opslag die het nou nog produceert worden. Maar dat ligt er dus net door om Menno van Zwieten. Nee, Jesse Steenstra neemt het heft in eigen handen. En daar komt er een jongen in. En hij brengt de bal. Hij brengt de bal boeten. En dus is alles weer in liekwicht. Het is treien, eerste de liek. Hans.
0: 15 en 16. Die ben nog steeds dwande. En daar is het ondertussen een 4-2 voorsprong. En 4-2 voorsprong voor het petoer van Remmelt Bauma. En die man die beginnen heel langzaam op gong te komen. Ze stieren natuurlijk even een beetje achter. Maar ondertussen hebben ze dat helemaal ombogen in een voorsprong van 4-2 en 4-2. En het is nu Jorn Lars van Beem die de bal voorin brengt bij René de Haan. En Moisje linker hoorn slaat er de bal krekt wat om de letterkant. En dat betekent dat de bal kweer gaat. En daarmee pakt het petoer van Remmelt Bauma een 6-2 voorsprong. En hij zit dus haast die 4 weersten in de hand. Nou, we stellen deze opslagbal nog even mooi, Moisje. Het is nou de bal die dus weer bij Remmelt Bauma komt. Hij heeft even Pieter Talsma op de boven zetten. En Jan Lassenbeem, hij rent naar de middellijn daar. En dan zullen we inderdaad zien als ze die vier wisten binnen Helly. 4-2, 6-2, dat alles in het voordeel van het partour van Remmelt Bauma. Partour nummer 16, die dus in die laatste omloop bezig binnen. Of de laatste partij van de eerste omloop. Nou, er komt een keer te lezen. Daar is het duidelijk dat die bal die moest voorbij. En die gaat net voorbij. Demoy pakt het petoer van Remmelt Bauma. Inderdaad, nou die vier weersten. Zij hebben voorsprong van 5-2.

0: Papa Don't Preach van Madonna. Ze krijgt weer een ijs idee uitbracht volgens mij. In ieder geval dit wie een oude uit de jaren 80. Ja, we gaan gauw weer naar Jelle Bangma van de partij van Swieten Tjin Bergsma op die tweede list.
1: Ja, die tweede list dat dus de twee giganten elkaar nou in Liekwicht horen. En nu krijgt Hellet Tjissensteenstra het spul binnen, twa spul om treien eersten. Dus fjouwer om het treien, nu krijgt het roger goed keertsen en het behoud van de keerts. Nou, dus hij ze weer een gotje slijnt, het bedoel van Menno van Swieten. Het hinsel jij er in deze partij, maar dan kwam Mattenbergsma weer langs Siede. Nu Mattenbergsma met je maten datzelfde presteren. Er is nog net volle nog een fjouwer traaien. Is van alles nog mogelijk. Vanzelfs. Justin Steenser slacht weer op en Erwin Zielstra slacht uit voor de eerste keerts. Oormerken Hans.
0: Ja, 4 van 12, jouw geliek. Dat alles in het voordeel van het betoer van Remmelt Bauma, Jan Lars van Beemen en Evert Pieter Talsma. En het is René de Haan die nou de bal achterin bij Evert Pieter Talsma brengt. En die slaat hem liek in de bek bij Paul Dijkstra. En die keert hem en er komt een keertje te lezen. Zo'n beetje, nou ja, heel mooi. Middel in de varline. En dat betjut de tweede keerts. En daarmee maakt ze dus ik Ruilie. Ja, het is toch wel het betoer van Remmelt Bauma wat nou even drukt. En wat ik kreeg, ik al zei, het perk van Jan Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Goed opslag en daarbij die opslag van het patroon van Remmelt Bauma. Ik dik en wader. Het perk van René de Haan en Lars Pieter Verstraten. Ondertussen al even oorsom. Het is Lars Pieter Verstraten die op dit moment voorin stiert. En René de Haan, hij stiert achterin. Dus we hebben echt zoiets van, we zullen zien wat Lars van Beem naar het perk daar brengt. Die bal die komt voorin bij Lars Pieter van Straten. En die kan net vier keer nog komen. Want Evert Pieter Talsma, hij keert de bal keurig voor de keerts. En daarmee komen ze op een 6-4 voorsprong. Dus ze staan op de winst. Tjin het patoer van Paul Dijkstra. 4 met 2, 6-4. En nou zullen we zien wat er gebeurt. En het is nou direct Remmelt Bauma die tweede keerts verdediging maat. En die looit dus heel mooi de middellijn en de varline. De bal komt achterin bij René de Haan. Maar Remmelt Bauma, hij wipt hem over het perk in. En daarmee is het dus ik 6 geliek. Nou, 4 van 12, 6 geliek. En dan is het inderdaad dat het patoer van Paul Dijkstra op het deur steert. En nou zien we zien hoe en wat dat er nou naar het perk daar gebracht wordt. Het is Evert Pieter Talsma die de bal krijgt. En Remmelt Bauma, hij dwat dat net aan. Hij heeft de bal oerjoen aan Jorn Lars van Beem. Hij zal deze bal opslaan. En dan is het inderdaad zo dat het nou een kwestie is van... Wat stit er te gebeuren? Het kan natuurlijk niks meer lijden voor het patoer van Paul Dijkstra. Nou, we zullen zien hoe en wat. Het is, vlieger zitbal van Jan Lars van Beem. En daarmee pakken ze de partij. 4 van de 2, Cycle League. Zij pakken de winst. En Ginders terug naar die tweede omloop. Remmelt Bauma, Jan Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Eerst weer even naar die partij. Die mooie partij tussen Van Swieten, Tjin Bergsma. Jelle.
1: Ja, dit dus het fjouwer om het draaien is voor het patoer van Swieten en zijn maten. En nu is het een hele fikse uitslag, maar die wordt op een boppen toch Erwin Zielstra nog geretourneerd. Wordt die goed, Kat? Nou, twijfel ik een beetje aan, want hij voelt wel achter de boppen. We keren even naar Jan Bakker, want die stiert bij René de Haan. Jan Bakker moet er even in.
2: Dus, schande, ik net acht.
3: Ben ik in de uitzending? Oké, okay, nou, René nog even een keer. We zijn het al horen, dus hij zal even tijd. Hey, eerste reactie.
2: Ja, balen. Ik net toch dat zou zo rennen.
3: Nee.
2: Nee, het ben, op zich ben ik wel onnogal gewaagd qua stijl. He, net per se volle boeten. Ik net per se de raarste bal op opslag en wel een sterk perk allebei. Dus ik hier net verwacht dat het zacht zou rennen.
3: Nee, ik hier maandag John al Kruiske bij hem zetten. En ik zei bij Pieter, zei van, ik vond Jim wel een van de toppers, of tenminste een van de betere patroon in dat blokje.
2: Ja, deels. Als het just na het seizoen net. Dan is zij natuurlijk volle constanter west op een hoofdklas. En wij toch wel eens een keer naar de eerste klas west. Twee keer, drie keer, geloof ik. Dus nou ja, 50-50 zou het wezen. Maar dat het al 4-12 wordt, dat is eigenlijk... ja, dat jet net.
3: Nee, hoe heet de Hoosmaten dan?
2: Nou, wij hebben volgens mij... Stilwet 3-2 hebben we een grote keert.
3: Ja.
2: Ja, Paul sloeg best op, krijgt voor. Nou, dat scheelde ik 10 centimeter. En letter voelde erin op het touw achterin. Het ziet net mij. En zelf in het perk kwam ik er ook net lekker in. Ik kan net een soort bal krijgen. Maar wel op een stand werd er om Goen kreeg ik ze. Nou, en daar pakte ik ze net. Dus ik heb er net in zitten in het perk.
3: Nee, dat vind ik heel opvallend. Want ik vind die altijd bij de gruttere partijen altijd een van de stabiele factoren in de patour.
2: Ja, en ik ben nou, denk ik wel nou, stabiel. Maar... net scoren genoeg, zeg maar, net beslissend en dat is jammer. Dat had die Oreman tegen goed in.
3: En nou?
2: En nou even uithuilen en opnieuw, ja, zo simpel is het.
3: We houden in de gaten, we komen niet wel uitzien, want dat is een echte keizer.
2: Ja, dat zou mooi wijzen.
3: Hey, dankjewel René de Haan. Ik denk ook waarom dat je hier van de verslag jou is, want er is spektakel, Jerk.
1: Ja, een fikse boppenslag uit het voorperk waar je toch Rick Minnesma. Zorgt hij ervoor dat zij op 4 eersten komen. Ze staan dus nog maar 5 treien voor. In ieder is het God's line. En dat is mooi voor het patour van Sweeten en Tjesse Steenstra en Minnesma. Ja, dan moet Matten Bergsma kent niks meer leiden. In elk geval geen eersten meer. Noem mij erbij wijzen. Hessel Postma retourneert. Rick Minnesma retourneert. Ja, een trinktrak situatie werd een dikke keertje voorkomt bij de opslaglijnen. Dat is het eerste wapenfeit van misschien wel het laatste eerst. Had zij no dien werkmaatje het patour van Menno van Zwieten. Nou ja, even zien had dat slagje vol. Want ja, je bent natuurlijk net samen van Martin Bergsma en zijn maten. Oh, dat Hessel Postma slacht op.
4: En mooi blokje.
1: Voorin. En hij brengt hem weer bij Rick Minnesma. Maar die slacht ook weer uit. Dat betreft dus de eerste twee punten.
5: De patoren Tjeer en Alven. De patoren van Rutger Toresma.
1: De eerste twee punten voor het patoer Matten Bergsma. Zijn er nog meer punten bij Elko Sprokkelijk in? Hessel Postma concentreert hem op de opslag. En hij brengt de bal ja, boeten. Oei, dat is dan twakkeliek. Nou, dit soort foutjes kennen net meer. Zeker net in het laatste eerst. Je moet er ook bij wijzen. Hessel Postma concentreert hem. Vijf treien. Achter. Hessel Postma brengt de bal plat voorin. Oh, het weer wel mooie stroepen. Ter koe Rick Minnesma niks mooi. Tjesse Steenstra verwerken die nog aan keert. En dus liggen er twee keert in het veld. En matten de man nou om. Is het twakkeliek en twee keertsen. En vijf treien. Nou, ja. Er kan van alles gebeuren vanzelf. Maar we zeggen dat het retour van Tjesse Steenstra nou even een slokje water neemt. Menno van Zwieten giert ter richting van de keertsteen en Tjesse Steenstra zal nou opslaan. Ze willen nog wel dingen werken, maatje, want ja, het is haar tweede partij. En dan ging je naar de tweede list, dat betreft de hele finale. Erwin Zielstra slacht de bal boppen. Nee, Rick Minnesma kan nog retourneren. Kan er goed retourneren, ja. Heel scherp. Oh, ziet Lina. Hij wil, weet ik. Ja, voest omheeg naar het publiek. Dat doet er wel gauw eens een beetje zijn handelsmerk worden. Dat er de voest omheeg naar het publiek. Even witte lid wil dat hij een punt scoort het. En dus is het Fjouwer 2. En nu is er nog een liedje keert. Die het verdiegen de Wurm had. Dan zal nu opslaan met een van Zwieten op die liedje keert. En hij komt al met zijn oor in. Hij brengt de bal achterin bij Erwin Zylstra. Die speelt hem oer de eerste man in. Hè? Maar nu even zien hoe dat gaat. Maar die keert. Ja, de scheidsrechter zei dat de keert voorbij is. Even discussie. De keert is voorbij wat zijn. Dus dat is in het voordeel van Martin Bergsma. Is het Fjouwer gelijk? Ze bent net helemaal maar de scheidsrechter Ingers. Maar ja, die is die wel terecht van die keert. Dus nou, Rick Menesma, jou de man aan. Och, het is, ik zat theatraal soms. Maar hawar, het is voor jou ook gelijk. Nee, ik zeg het net. Oh ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, dus... zag je het soms. Het bloedmeesterwerk. Vier treien en voor jou ook gelijk. En opslaan, dat docht no Tjusse Steenstra. Maar directe winst. Ja, zo'n zij op size komen. Oh, wat een stroepet van de bal. Oh, wat een stroepet van de bal. Ongelooflijke zitbal in het voorperk. Daar kwam ik net meer een stuit uit. Ze taasten naar beide betrokken. Hessel Postma en Erwin Zylstra. En daarmee zet Tjusse Steenstra zijn tjinstander op het eer. Is het dan toch weer Steenstra manje maten? Dit het hier voor Tjenny. Vier treien en zes Fjouwer. Oh, Tjusse Steenstra, wat wie dit een belangrijke bal. Op Fjouwer gelijk. Dan San stroep het van een zitbal aan. Dat jouw vertrouwen. En dat jouw vertwijfeling in dat perk bij Hessel Postma en Erwin Zylstra. Zag van waarom konden we die bal net? Tjusse Steenstra, het wordt stil. Tjusse Steenstra brengt hem nu wat royaler. Maar hij is kweer. Ja. Hessel Postma slacht de bal kweer uit. En dus hier de winst naar met van Zwieten. Rick Minnesma. En Tjusse Steenstra. Vier van Matrijen en Sijs Fjouwer winnen zij de partij.
0: Ja, we zullen zien dat Jan Bakker inderdaad ik even een van de keertjes, ik denk van de verliezend partij, zijn Jan Rint op het veld op het ogenblik en Rint bij Hessel Postma. En ik leeuw net dat slag het. Nou Rint er naar Martin Bergsma en ik leeuw dat, ja, het is Jan Bakker, hij pakt het interview op mooi Martin Bergsma. Jan.
3: Martin Bergsma, even die eerste reactie.
4: Ja, kut.
3: Ja, dat dacht ik al.
4: Ja, nou ja, kut.
3: Je ging dat spul gelijk, aardig gelijk op. Toen dacht ik al, je komt voor te staan. Ik moest even aan het horen om de weekend denken.
4: Ja, nou ja, net slagen. Gewoon, gelijk. Dat was.
3: Ja. Wel hadden we dat nog?
4: Te vol fouten, zei je te weinig.
3: Ja, zei Christen, bij de volle betere staan om de weekend in.
4: Ja, klopt.
3: Geconcentreerder, gefocust.
4: Ja, dat... Wat voor vragen wil stellen, dan wist het zelf al.
3: Ja, ik weet het zelf wel, maar wij doen het bij de meeste thuis.
4: Ja, nee, best, maar ja, bij deze.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ik vind het wel mooi zijn bij ons. Wij hier met er altijd voor u, wij zijn er altijd voor hem. Ja, en daarom, we hebben van de week al leuk praten. Ik vind het mooi dat ze erin wie is. Ik snap in de teleurstelling en we hebben er letterlijk beter door.
4: Ja, ja, nee, is goed. Ja.
3: Hé, hey, Maarten, jongen, bedankt. Ja, ze hebben een reactie, meisken. Ik zie nog, we hebben even tijd, want de perken worden verloren. Oh, daar is Matt, is dit hier, Hessel wordt hier, Hessel Postma wordt hier even interviewd. Ik denk dat ik je wel heel, oh hier zit Erwin Zylstra, ja. Ik was even dat ik eerst van toen je kleren is en dat je het goed vindt, dan neem ik Erwin Zylstra eventjes mooi in dit partij. Teleurstellend natuurlijk. Wil zich dat de perken online worden.
6: Ja, ja,
3: en dan lezen de, op de... Wat wij vanmorgen zijn, Hans, op de kant van het centrum, daar hebben ze netten bovenop tribune zetten voor de keersbal, maar die kon nooit de bal werken door de Devin Ginnetten. En ook in het park helemaal om en daar hebben we eigenlijk weer best wat jij erover hier staat, wat jij erover hier in het verhaal zinnen, wat toch wel een rolspeling is in deze hele finales. En in die hele finale zit inderdaad Sisse Steinstrijdse maten. Ik was hier gewoon even op Erwin Sjoelstra, die is altijd rij om even buzen en praatje te doen. Maar hij zit nog eerst met u en ik hoop dat jullie hem gewoon even tijd hebben bij de redactie.
0: Nou, zolang uit Jan zit te wachten zien, doggen wij even een stukje muziek. Daar is Erwin Sjoelstra ook bij Jan paraat. Dus interview Jan Bakker, mooi Erwin Sjoelstra.
3: Erwin Sjoelstra, we hebben zo vaak praat naar Vrije Informatiepartij. En daar is altijd zo van de Frentjes in de vier. De oude onder week en dan steen er. Wat gebeurt er Jota?
6: Ja, Jota is helaas

0: dan 4 draaien.
1: Ja, want wij hier aan de het idee dat Chess echt in zijn spel kwam. Dat waren worker en dan is het een hudden.
0: Ja, nou ja, dat word je ik net. We zijn ik men om het meer aan het werken. En dat is te min gebeurd.
1: Ik vind het weer heel sportief zijn buiskomst en we gingen gewoon terug.
0: Ja, dankjewel.
1: Verwerk het even en dan komen we vast betere tijden.
2: Doen we, geven we van u.
1: En jou in Holland en bedankt voor die interview.
0: Jim, ik bedankt. Hè.
1: Hey, succes, dankjewel.
3: Wie Jan Bakker, Erwin Sielstra en geven alweer, want de perken worden nou even online. Dus het is nou even wachtje totdat alles hier loopt. Salang in eerste instantie Pink en Family Portrait.

Even twee platen achter elkaar en dat wie nodig, want de perken op het Tjoekeloon zijn even online. Het is toch, het wordt net volle, maar het is toch wel zo dat al die divine nog wel bepalend is natuurlijk voor waar de perken komen te lezen. Want de bedoeling is altijd nog maar een keertje om in de wien op te slaan. En ja, het schijnt zo te wezen dat het toch nog wel een beetje wordt. We hebben hier in ieder geval net volle invloed op een wien. Dat mocht van mij wel een beetje meer. Maar in ieder geval, daar is het dan onta. Wij zijn in afwachting op de volgende partijen. En dat zijn de partoeren Sois en Zoon. Dat is André van Delen, Thomas Dijkstra en Jan-Tiemen Eijsma. Zij keert ze direct in die tweede omloop in partoer nummer Zoon. Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkertsma. En die tweede partij die dan straks ik op het punt van beginnen is, is het partoer nummer 10. Rutger Toornsma, Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. En zij keert ze dan in het partoer van dan maak ik even goede dingen van Brent Jesse van Beem, Nick van der Wald en Jelvin Kaper. Nou, Safir is nog net. Ze zijn nog druk om het, de laatste krammen in het veld te lezen. En de keertjes zijn nog een beetje aan het inslaan. Dus eerst nog even een plaat. En dan komen we straks weer bij hem terug. Waarom? Het is eerst even Sabrina Carpenter. Mooi. Please, please, please.

0: podcast. Ja, daar zijn we weer op het Zoekeloon. We hebben op punt van begin staan. En op punt van begin in die twadde ligt natuurlijk nou die knaller van een partij, Jelle. Hè? Dat is waar Sven krijgt van. We moeten nou toch direct wel even schakelen. Ondanks dat er natuurlijk, we bleven in diezelfde twadde omloop om. Maar dit wiet al wel even de partij waar alles en iedereen naar uitzicht. En je merkt dat ik direct dat die partij die in is. Want de tribunes die rennen leeg, hè, dan.
1: Ja, dan wil men toch even vertraadje. Misschien wel even een ijskookapie. Even een slagje over de voorstreek. Zag je het dan toch een hele middie in die tribune zitten? Een hele dag in die tribune zitten? Ja, dat vreugde ik nog wel wat van meesken. Dus even een vertraadje. Dat is altijd heel logisch. Want misschien is de toppartij Vol West al de tusken dat tusken noemen ze twee aan het rijden. Dat petoer van Martin Bergsma, het zien het petoer van Menno van Zwitten. En Martin Bergsma moest beliers gaan op 5 rijden en 6 fjouwer. Maar is het.
0: Ja? Jelle, is het nou ook jammer dat zo'n petoer van Johan Sipma er al is, waarin dus eigenlijk weer een eventuele kles voorkomt omdat ze er al binnen? Of maakt dat in feite niks uit?
1: Nou, je moet ik even zien hoe het er keerst wordt. En het petoer van Johan Sipma, ja, dat heeft gewoon helemaal niks zien litten. Dat is, als je er maar 5 niks aan ging, dat zei het wel wat. Hè? Dus zij zegt, wie een totaal net in de rol, Johan, wie ik heel zeker neurig naar aanrennen. Want Gabriel van Pop te woorden past net iets te werk te wutsten, zeg ik wel. Dus ik bedoel, die hierna had natuurlijk volle meer voorsteld van deze partij. Laten we eerlijk wezen, want zij staan normaal heger in de ranking dan het petoer van Corné Tuninga. Maar dat petoer, ja, dat zie ik gewoon vliegend te slaan. Vooral die Klaas-Pier Volkertsma, die wie net een bal vertrouwd. Dus mooi. Ja, zo door maar.
0: Ja, en het is inderdaad dat petoer van Corné Tuninga, Joram Elsinga, Klaas-Pier Volkertsma. Wat dus schinnen vier weersten woen van Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Kootstra. Wie wel de grootste verrassing natuurlijk van die eerste omloop. Ja, en verder is het eigenlijk wel een beetje gongen, zat het gongen geen moest op die eerste omloop. En we binden dus nou naar die partij van Martin Bergsma, Tim Menno van Zwitten. Die dus woen is terug het petoer van Menno van Zwitten. We hebben onbelanden tussen de petoeren Saïs en Zoon, André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan-Timen IJsma. Zij keert ze direct Tim, Corné Tuninga, Joram Elsinga en Klaas-Pier Volkertsma. En de petoeren Tien en Tolve, ik die steen op punt van begin. En dat ben Rutger Torens met Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Tien het petoer van Brent Jesse van Beem en Nick van der Walt en Jelvin Kaper. Nou, ze zijn los. De eerste punten hingen onder de Telegraaf. Nooit de volgende plaat van Panic All the Disco High Hopes komen wij weer om bij hem.

0: Waarom op het Keertsveld? Wij zitten te zien naar die twee partijen in die tweede omloop tussen de Padoeren Sijs en Soon in eerste instantie. André van Delen, Thomas Dijkstra en Jan Timmen IJsma. Man uit Leeuwarden, Belsum en Frenschiet respectievelijk. En Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkensma. Zij komen uit Belsum, Balzert en Makkum. Ja, en daar is het op het ogenblik een eerst al in het voordeel van het Padoer van Corné Tuninga. Zij staan echt de eerste omloop natuurlijk ook al heel erg vliegend te keertsen. En we zullen zien hoe dat nou gaat. In een net vervolg van de season. Het is een eerste in het voordeel van die man. En Twaggelik. En ze zullen nou draaien. Dus wat dat betreft is daar natuurlijk nog net van volle van te season. Ja, in dit eerste is het bedrijfspander, Jelle.
1: Ja, want daar ging het Sijs Fjouwer rond de Telegraaf. Of Fjouwer Sijs mag ik eigenlijk zeggen. Want Riet moet je altijd eerst nemen. En Riet is Tsinjen, Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Die keerste dus in Brent Jesse van Beemnik van der Wald, Jelvin Kaper. Ja, het petoer van Torensma woon maar 5-1. En het petoer van Brent Jesse van Beem woon maar 5-2. Dus dat wie een fikse oerwinnings in die eerste omloop. En nu moeten ze het Channelcore Machine litten. En nu is het Sijs Fjouwer dus voor het petoer van Brent Jesse van Beem die het nodige opslag verzorgt. Hij brengt hem voorin bij die routinier die. Ja, die het al heel lang keert voor zelfs. Hendrik Jan van der Velde van Makkum. Uit het voorperkwaai. Wat badde er nou? Nou, hij gong kweer. Dat wist nu voor Van der Velde. Die ik even de hand van Egen sloeg. Ja, dan verlies je wel wat sneu het eerst. Maar daar hing het nog een eerst aan een telegraaf voor Petoer Alve. Brent Jesse van Beem. En die zilpenij opslaan. En dan moet Hendrik Jan van der Velde hem herpakken. Het is de oudste keerser van uw celschip. Hij is 28. Het is zijn 14e PC. Het één keer het tweede prijs won. Ja, dat ben wel diehards. Dat bestiert het keert en ik trog. Trog man die het gewoon aardig iets ontspul. En hierin, hieruit, maar wij die film al Reizigi en haar partij speel je. Nou, we zullen zien hoe het gaat. Ik heb een muziekje op achtergrond. Dat betekent dat wij er misschien wel even nu gaan voor het Nijs van Trijhoeren. Reclame, Nijs en reclame. Ont na de klok van Trijhoeren.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Al 6 miljoen Europeanen hebben gestemd over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 10 ontwerpen geselecteerd, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. De ECB neemt eind dit jaar een definitief besluit. De nieuwe biljetten komen daarna geleidelijk in omloop. Een brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt vandaag verhoord. Eén jongere raakte zwaar gewond bij de brand. Het pand van zorginstelling Youngster is verloren gegaan. Ook een nabijgelegen kinderkamp werd ontruimd. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, kunnen de kinderen voorlopig niet terugkeren. Deze zomer bereikt het aantal nep-advertenties voor huurwoningen een hoogtepunt. Oplichters maken misbruik van de krappe woningmarkt en de grote vraag van studenten die op zoek zijn naar een kamer. Slachtoffers komen met koffers bij een dichte deur aan nadat ze al een aanbetaling hebben gedaan aan de fraudeurs. Het weer nog, zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het al yet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitkum op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmandaren.
7: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malje, Australië, en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen.
9: Dus jouw je hem gauw op.
3: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker.

0: Ja, luisteraars, van harte welkom. Vanaf zo'n uur van de morgen ben wij al in de ether wat betreft de PC, de 133ste PC. En rechtstreeks vanuit Tjoekelon ben we er weer bij. En wij zijn ondertussen al in de tweede omloop onkom. En wij zitten te zien naar de tweede en de derde partij in diezelfde tweede omloop. André van Delen, Thomas Dijkstra, Jan Tiemen, IJsma, Chin het Patour van Corné Tuninga en Joram Elzinga en Klaas Pier Volkertsma. Ja, en daar is het op het ogenblik een spulvoorsprong voor het Patour van Corné Tuninga. En die orenpartij, ja Jelle, dat is even een cruciale slag.
1: Zijskeliek is altijd mooi en die bal die wordt uitslaan, maar die wordt kweer uitslaan. Terug de maat van Brent Jesse van Beem, Jelvin Kaper, die slacht de bal kweer uit. En dus verliest er deren het eerst op Zijskeliek en wordt het in die partij eerst geliek.
0: Eerste stukje muziek is hier van Britney Spears.

0: stand.
1: Billy Spears, Britney Spears, wie dat. En wij zijn weer om op het Sjoekeloon. We zitten te zien tussen de toeren Soys en Soon in die tweede list. André van Dellen, DJ en Corné Tuninga. De Belsemus onder mekaar, om het zo maar een beetje te zeggen. Ja, André van Dellen, wen het nou in Ljout. Maar het is Corné Tuninga en Thomas Dijkstra natuurlijk, die nog steeds in Belsem zit. En het is André van Dellen, die van oorsprong natuurlijk uit Belsem komt. Ja, en het gaat net goed met diezelfde André van Dellen en zijn partour, want het is op het ogenblik een schienentraaien eerst in het voordeel van het partour van Corné Tuninga, die natuurlijk in die eerste omloop ik al een hele goede indruk achterleert en terug het partour van Johan Sipman die te verslaan maar vier van me niks. En het is Corné Tuninga die op het ogenblik ik weer monsterlijk opslaat. En prima wordt ondersteund door Joram Elzinga en Klaas Pier Volkertsma. Ja, schienentraaien eerst. Het gaat heel voortvarend voor het partour van Corné Tuninga.
2: En op het toeren Tien en Alve, die Harlkoor nog heel te zien liekwicht, want het is eerst een geliek. En nou wordt het Wol Saistwa nou voor het toer Alve, het toer van Brent Jesse van Beem, toch een fikse retourslag. En Mai zei nou naar het Perkta. Maar zei die keertsen voorbij, of die ene keertsen bijslaan, die het nou in het veld light. En Matt, dus de opslager van dat orenpetoer, dat petoer van Rutger Torensma, die Matt nou opslaan. En Rutger Torensma zal dat zelf voorzien rekken nemen. Hij had Simaten naar voren Stuart. Oh, dat is een fikse opslag, Jer. Van die Rutger Torensma, want het wie een knapper in het voorperk van Nick van der Walt. Er koort niks meer worden. En dus is het Sijs Vjouwer. Noem het hij op een ei opslaan, Rutger Torensma. Hij hier Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra naar voren Stuart. Sien perkmaten. Die het haar weer oors opstellen in het veld. Riemer Hoekstra heel waar het veld. En Hendrik-Jan van der Velde bij de Boppa. Bij Jene Griffel zijn dat de velden online binnen. Dus de perken lizen noos in het balwerken om. En de opslag wordt verzorgen van oud dus de voorstreek tribune. Het hier alles maar de wien te krijgen. Er is hier toch een beetje wien. En ik moet zeggen, de commissie had geliek gehad. Want daar naar de vlagen sjuggen. Achter de perken. Nou, dan is dat duidelijk dat de wien die kant van oude het balwerk de staart inblaast. En dus je moet de tjene wien in opslaan. Ik al is dat maar een beetje wien. Dat is gewoon de gouden regel. Opslaan, Tjenewien in en dus binnen de perken online. Is het Sijs Vjouwer worden in de intussen voor Petoer Alve Brent Jesse van Beem. En Brent Jesse zal nou opslaan en hij brengt de bal achter in het perk bij Riemer Hoekstra. En die slacht uit, die slacht kweeën. Dus is het een spul nou voor het Petoer van Brent Jesse van Beem. 2-1.
1: André van Dellen, een schienenpetoer van Corné Tuninga. En het is ze weer een beetje geholpen, de man van André van Dellen. Die, want krijgt een beetje knullige bal die de beide man voorbij ging lieten. Zowel Klaas Piers Volkersma als Joram Elzinga lieten de bal rollen. Terwijl dat ze toch wel kon zien om die bal gewoon heel simpel te keren. Dat betekent wel een schien of jouw in het voordeel van André van Dellen. Die. En die hing het nog steeds om de telegraaf. En er wordt nu een heel iets keertje slaan. En dat biedt natuurlijk straks ook voor kansen voor het petoer die verdediging had. Misschien een fjouwer in het voordeel van het petoer van André van Dellen. Terwijl dat ze toch nog wel zien die hele dikke achterstand van Skinnetraaien eerst om Sidder de Sien. Nou, het is nu Klaas Pier Volkersma die de bal achterin brengt. En wordt uitslaan en wordt prima keer terug Corné Tuninga. En die maakt er nog een hele lietse keerts van. Dus het is twee echte hele lietse keertsen. die ze direct ongetwijfeld pakken zullen. En daarmee dan misschien wel de Fjouwgeliek om deze Telegraaf te krijgen. Dat eerst net, want we gaan eerst even terug met een stukje muziek. Shaggy featuring Mohamed T.

0: amor.
1: I need your love. Lid ik het nummer op horen. Hele lange artiestennamen. Het begint met Shaggy en het houdt op met Cos One of zoiets. Nou, in ieder geval, wij zijn weer om op het Tjoekeloon. We zitten te zien naar de patoeren Sois en Zoon. En dat is best wel even een leuke stand om erin te komen. Traaien we niks voor het patoer van Corné Tuninga. Maar ondertussen een sociaal voorsprong voor het patoer van André van Dellen. En die hebben nou best wel kans om het eerst te pakken. Alleen nog daar zal Corné Tuninga van alles ontwaan. Hij heeft zijn beide maten het erop boven zetten. En het is een hele dikke keerts die ze verdedigen kennen. Dus volop kans om daar in ieder geval die Sois Gleek van te matchen. Corné Tuninga, daar komt erom. Als je horen, komt voorin bij Thomas Dijkstra. Die slaat hem uit, slaat hem heel goed uit. En kan er nog verwerkt worden. Ja, hij kan verwerkt worden. Maar wat vindt er dan plak? Is het Sois Gleek of pakken ze dan toch het eerst? Om André van Dellen te zien, pakken ze het eerst. Ja, het is binnen voor het patoer van André van Dellen. Het is net genoeg dat Klaas Pier Volkensma op de boven die bal tot voor de keerts retourneren kan. En dat betekent dat het eerst dan toch voor het patoer van André van Dellen gaat. Thierry met Thomas Dijkstra en Jan Tiemen Aysma natuurlijk. Zij staan nog wel achter met een achterstand van Traimi. En het zijn het patoer van Corné Tuninga, Joram Elsinga en Klaas Pier Volkensma. Dat al hier in die tweede list. En Jelle, daar zit nou die orenpartij te zien.
2: En daar is het spul geliek worden in de strijd tussen de patoeren Tsien en Alve. Tsien, Rutger Torensma en Alve, Brent Jesse van Beem. En er is nu twee keertsen in het veld. En die moet nu weer verdiegen worden terug het patoer van Rutger Torensma. En dus gaan naar het perk Hendrik-Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. En die zullen nu beziekje die keertsen voorbij te slaan. Allereerst de eerste en de opslagbal komt van Brent Jesse van Beem. Brent Jesse van Beem rent om en hij brengt de bal plat voorin bij Van der Velde. En die slaagt de bal boven. Ja, keurig hè. Dat is een hele mooie bobbenslag. Voor mooi instappen. En dus steert zij nu voor. Het is spulgelijk en twee punten voor zijn patoer. Daar komt zo dadelijk de tweede opslagbal voor zelfs. Die wordt verzorgen troch Kelvin of Jelvin Kaper. Jelvin Kaper van Sint-Anne, die hem concentreert nu. En hij komt met Genoor in en hij brengt de bal nou, tussenin. En Riemer Hoekstra kan eronder stappen. En de keerts, nee, net passeren. Dus het is, ja, telegrafist, even een wiet blokje. Keurig. Twakkeliek. Ja, spulgeliek en twakkeliek. Dus alles in liekwicht in deze partij.
1: Kunnen we nog even terug, mooi een stuk muziek. Straks natuurlijk volle meer verslag van deze beide partijen in de tweede omloop. We beginnen eerst even een plaat draaien van de jeugdvertegenwoordiger Sterrenstof.
3: Je luistert naar de PC in Vraneker.

0: jeugd van tegenwoordig. Ja, wat mij er verzezen. Het is in ieder geval hier de tweede omloop. En het is weer een cruciale stand tussen de Petour en André van Delen en Corné Tuninga. Het is 6-4 in het voordeel van André van Delen. En het is Thomas Dijkstra die de verbeste opslag hoort om het. En hij heeft André van Delen op een middellijn deel zetten. En zijn orenmaat, die steert natuurlijk op boven. En hij doet het op het ogenblik heel goed, die Thomas Dijkstra. Ja, het is de man, die komen we weer om hier. Zat samen mooi skinnen traaien, snachtestien matjes traaien hier. En met deze sitbal van Thomas Dijkstra pakken ze het spul. En daarmee wordt het weer een beetje een partij. Ja, en nou is het inderdaad Corné Tuninga die het even naar zijn maten rint. Zo van, nou is het wel genoeg. We moeten er wat aan doen. Want die eerste traaien, dat ging vrij vlot. Maar het rint wat stroever al hier. En André van Delen vindt het natuurlijk al hier prima. Die staat mooi op een middellijnen. Thomas Dijkstra heeft zien voor best opslag genomen. En dat doet voor tuten, want de stand is ondertussen 3-2 nog vol in het voordeel van Corné Tuninga.
1: En de noemers, het zien en halve, die stieren spullen gelijk. En door waar het zoist was voor het Petour nummer 10 van de Rutgertorens. En die zetten dat zelfs om in Weenst. En dus stieren zij maar 3-2 voor. Ze staan onder opslag, de man Torensma en Riemer Hoekstra. En Riemer Hoekstra zal dan nou echt opslaan. Dan luidt hij een keer het Sintveld. En Hoekstra die brengt de bal achterin. Wordt uitslaan, maar kan retourneerd worden. Nou, dat docht hij net al te best, Us Torensma vreun. Maar Haller, de bloed een keer van Oer. En hij wordt vreunlijk nog weer even Sint Hansje onklapt. Trog zien maat Riemer Hoekstra. Zij gaan richting Perk. Maar in dat Perk komen te steen Hendrik-Jan van der Velde. En dus Riemer Hoekstra en Rutger Toort van Gietert Fielding. En moeten ze dus die twee keer passeren. Maar ze staan maar 3-2 voor. En ja, je kan nou toch een gotje slaan. Als je dat vierde eerst ik naar je taal hoeken. Dan moet je nou eerst die twee keertsen passeren vanzelfs. Oh, de tweede moet nog even onmerken worden. Blokje renner, die komt nu het veld in. Ja, een derde meester, zei de skiertsruchter. Nou, dat is een liet skiertske, dus die moet altijd te pakken wezen. Werd de eerste light. Nou, eens even zien, die light, denk ik. Ah ja, zo'n beetje bij de middellijn. Tenminste, dat ik zeg dat Jalvin Kapen, die gieterrichter van die middellijn, steen. En daar lighting die ik een wit blokje. Nou, de opslagbal is boeten. En dus gaat er 12 punten naar Petour zien. Dan hebben ze die eerste punten maar binnen. En dan de tweede keer nog. Die is ik redelijk makkelijk te passeren. Maar ja, als je hem jeder al cadeau krijgt, dan is dat natuurlijk altijd prima. Sjen Hoed, de opslager, dat docht. Nick van der Walt, die zal opslaan. Oh nee, herstel. Jalvin Kapert slacht op. Nick van der Walt, die geert op een poppensteen. En we wachten de opslagbal van Jalvin Kapert. Daar komt er en hij brengt de bal diep achterin. Nou, Riemer Hoekstra die zei het, ik liet hem vallen. Daar hoeft niks onder te doen. Die twee punten die krijgen we cadeau. 3-2 en een skinne fjouwer. Nou, ze kabbelt het hier wel terug. Is er verder nog net zo volle spanning in de partij? Is er dus verder ik nog net zo volle uit te zien? Dan kunnen we eerst wel even naar een plaatsje.
0: Dat worden de 3 A's en Ellen ten Damme. Wat is dromen?

0: Jees uit Volendam en Ellen ten Dam. Ik weet niet wat zo mooi komt, maar in ieder geval, wat is Dromers? Ja, en waar ben wij waarom? Op het Joekeloon. We zitten te zien naar de Petoeren, Sois en Zoon. En ja, het is tot Trium 2 dat het Petoer van Corné Tuninga de teugels een beetje vieren liet. Nou, in Trium niks voorsprong, maar het is ondertussen een fjouwer om het waar. Toch een verschrikkelijke goeie retourslag van orde boven, trog Joram Elsinga uit Bolzert. En van orde boven vleeg de bal weer om tot voorbij de voorlijnen. En dat betekent dat die man nou een fjouwer om het waar voorsprong hebben. Lezen nou twee keertsen en ja, het wachtje is even op de orenpartij. Diet nou opslaan, zal jellen. En dat is een partij ja, die stoel heel goed in de gaten hoort.
1: En ik zie dat Van der Velde uit het voorperk waar de bal oer de boppen in de slacht. En maar het er al vijf jouwer onder de telegraaf. Jouwer punten. Maar ze heb ik jouwer eersten. En het zinstander had twee eersten. Dus het is twee spullend spul, zoals ze dat dan zeggen. Twee spullend spul, jouwer twee. Dat gotje is dus slijn trog dat petoer van Torens, maar Van der Velde en Hoekstra. En nu ik al ver een jouwer onder de telegraaf. Dat geert Chris. Ja, wat mag je er voor oer stellen? Ik weet het net. Ik zou het even net weten.

0: van zijn imposante carrière. In die zin, hij had op een PC nog net volle bond. Ik weet verder net zo volle van zijn prestaties. Maar het is nooit een constante haatklosser geweest van der Velde. Dus dat zwabbert altijd wat tussen de eerste klasse en de haatklasse. En ja, zij staan er nou heel goed te keertsen. Hij met Riemer Hoekstra, de maat die het achter hem in dat perk stiert, ja, dat geeft fleurig op. Ja, dus 6-2 is het nou voor dat Petour. En ze draven gauw naar de opslag, want zij vol ver opslaan. Zij vol die een werk maakt misschien. Ja, Hendrik Jan van der Velde, het is zijn 14e PC. In 2014 hier de tweede prijs. Die is in de finale. En verder, ja, geen prijsjes. En Rutger Torensma, dat is zijn tweede PC. En Riemer Hoekstra is zijn zander PC. Rutger Torensma is van 2003. En Riemer Hoekstra van een jointje in 98. Ja, nou en dat is dat binnen de feiten. En nu is de opslagbal van die Rutger Torensma boeten. Dat is sneu, want nu jouwt er 2 punten waai. En hij woe het vijfde eerst nog wel binnen, harkje verzels. 6-4 voor, dat nog wel. Het koe in je leien. Maar nu eigenlijk niks meer. Dan zou het 6 gelijk worden. Dat word je lever net in zijn eerst dat je maar 6-2 voorstien en nou even zien. Daar komt er en hij brengt de bal plat voorin. En die wordt ik goed uitslaan terug, die voorinse. Hans, doe hest 6-2 aan de Telegraaf.
1: Ja, 6-2 in het voordeel van het Petour van Corné Tuninga. En ja, die zal nou in ieder geval proberen om dat vijfde bordje ek binnen te harken. En Thomas Dijkstra, hij stiert aan opslag en zal dat natuurlijk voorkomen willen. Bal komt voor in bij Joram Elzinga. Die slaat de bal uit, maar net 4 genoeg. En wat doet Thomas Dijkstra er mooi? Oh, die denkt bij hemzelf, ik hoor een keerts. Ja, dat is een keus. Komt keertsleden van de metrozone. Maar dan ging de patoeren weer even om.
0: En dus is het Brent Jesse van Beem die het nou opslacht. En ja, daar hebben we de bal geweldig goed uitslaan. Terug die achterinse Riemer Hoekstra. Dat dochter heel goed. De jongeman uit Halm. Die het op zijn zonde PC stiert. En dus ik wil graag een prijsje binnen Harkje wel. Nou, ze binnen op waai. Want ze hadden 5-2 voor. Nou, 5 om het 2 van dat Petour.
2: Doe maar Hans.
1: 6-2 in het voordeel van Corné Tuninga. Lietse Keerts, metrozone 8 van Orde Valine. Hij heeft Joram Elzinga op het bovenlitten. En hij heeft zijn orenmaat Klaas Pier Volkersma het er dus voor de keert zetten. Nou, Sivigen, wat er komt. Er komt er rond. De bal komt voorin. Ja, die is te mooi. Die is echt te mooi. De bal gaat makkelijk naar de bovenlinie daar. En gaat er ook doorheen. En dat betekent dat het 6-4 is. Ja, het is wel heel dicht bij die 4 wisten. Maar ja, je mat ze dan eerst maar weer even pakken. En deze keerts wie duidelijk te liet om dat van mekaar te krijgen. Tenminste, dan moet er al orenbal komen van de opslager. De opslager Corné Tuninga die het dus hartstikke goed doet. En dat ik wil het nog een keer op wijzen, die eerste omloop. Dat Petour versloeg dus eigenlijk een van dat oren toppetouren. Jochen Sipma en die mooie skinnen vierweersten. En dat kwam mede terug die geweldige opslager Corné Tuninga, die nu weer kleersteert aan opslag, komt nu achterin en Thomas Dijkstra liet hem vallen en liet hem terecht vallen, want de bal gaat op Nijboeten. Ja, en daarmee, na een 6-2 voorsprong, is het nou een eke 6 geliek. En zo ben je heel dichtbij die 4 weersten. En ja, nou is het in feite gewoon zo'n speeltje van nou, moet je nog maar weer zien, had je die punten pakken op die 6 geliek. 6 geliek. Corné Tuninga, hij stiert alweer kleer. Hij had Klaas Pier Volkersma op de middenlijn zetten. Joram Elzinga, hij stiert weer op de bovenlijn. En nou Sivigen, altijd inderdaad 5-12 wordt. Of dat toch het Petour van André van Delden die weer omkomt, dat 4-3. Nou, een tussenoplossing is altijd een keers natuurlijk. Maar dat zullen we zien. Het is in ieder geval Corné Tuninga die het nou machine onrin omkomt. En brengt de bal achterin. En doet het op mij net goed. Nee, Thomas Dijkstra is hartstikke blij, maar deze...

Deze boetenslag van Dwarfsgenoot, of Dwarfsgenoot is het in feite. En daarmee verknalt Corné Tuninga eigenlijk deze voorsprong van Sois 2. Want terug deze boetenslagen komt het per tour van André van Dellen weer helemaal waarom tot 4 ronde 3.

0: Ja? Super. Ja, we gaan gauw naar Jellita, want daar is de laatste slag. Kan dit worden, Jelle?
1: Ja, wist, het is 4 van mijn 12 en het is 6 12 en daar komt de opslagbal en die giert boeten. Dus nog even respijt voor het petour van Brent Jesse van Beem. Die staat maar 4 van mijn 12 achter en 6 4 no. Nou, dan moet Torensma nog een keer opslaan. De opslager Ruud Jester Nijtjerk. Manchie Maarten, Hendrik Jan van der Velde van Makkum en Riemer Hoekstra van Haarlem. Ja, ze binnen nou heel dicht bij die hele finale. Dat kan het was. Want ze staan maar 4-12 voor en 6-4. Daar komt er weer misschien bal. Van der Walt slaagt uit en de bloedt Lietskeertje van Oer. Ja, dat is net al te volk. Ik zei Van der Walt, maar dat wie Jelvin Kaper die het uitsloeg. En die keert die light nou in het veld tussen de middellijn en de perklijn. De voorlijn. En die keert maar alleen nog voorbij slaan worden. Nou, dan binnen dus. Dan is het Petour Torensma Spekkeper. En matjes haar op voor de hele finale. Dat kin alteerst. Ze wacht even op het oren. Perk naast haar. En nu is de ruster en mat Brent Jesse van Beem. Die nog een hele lange keerscarrière voor hem had. Van Beem, daar komt er. En pleits voor een treffelijke zitbal. Ja. Ze is wel size geliek. Nou, de koe Hendrik Jan van der Velde even helemaal niks meer worden. Hij sprong nog wel heel naar de bal. En daar trog koe zien achterin zijn maat Riemer Hoekstra dat er ook niks meer worden. Is het dus een zitbal voor Van Beem? Die wil nog net op, Jan. Er zat een goede keerster betaamd. En Van Beem, die weet dat er nog alles mogelijk is, had hij het goede docht. En op zijn gelijk moet er op een ei opslaan en dat dochter No. En hij brengt de bal achterin bij Hoekstra. En die slaat de bal boven. Ja. Dat is dus de eerste hele finalist. Ja, geweldig van die Riemer Hoekstra. Die slaagt de bal 4 roede boppen heen. Nou, lokwenske voor dat petour. Die zullen we aanstweren.
0: Zo is het waar. In het voordeel van het petour van Corné Tuniga. En Fjouwer om het draaien. Dus de kans is er weer om die 4 wezen te pakken. Ja, ze krijgt hier in ze het hek. Thomas Dijkstra Sil onopslag dat voorkomen wollen. Bal komt achterin. Maar deze keer is het inderdaad Klaas Pien Volkensma uitmaken. Die zei van ja, maar deze keer litten we deze kans net ontglippen. En hij slaat de bal over alles heen. En daarmee pakken zij dan ik die 4 weersten. 5 om het draaien op het ogenblik. In het voordeel van Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma. Petour nummer 1. Zij staan dus mooi voor. Chin het petour van André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan Tiemenijsma. Ja, het kan nog alle kanten op. Maar de beste papieren ben op het ogenblik voor Corné Tuninga. Nee, die heeft niks bij hem staan.

0: Ja, wij veden Dua Lipa even een beetje uit. Want Jan Bakker heeft een keertje bij hem staan die het heeft waarschijnlijk de krek doorgongen is. Oh nee, Jan Bakker.
1: Brent van der Eems. Van mij natuurlijk, maar ik zei je, even de eerste reactie.
2: Ja, we komen mooi 1-0 voor. Ja. En dan is het eigenlijk 1-0 6-6, die moeten we eigenlijk pakken. En dan die pakken we niet, dan sta je 1-1. En ja, daarna lukt het niet echt meer, het slacht niet meer.
1: En hoe ging dat dan?
2: Want nou, ik weet het niet.
1: Ik heb misschien in de eerste allemaal ook goed gekeerd.
2: Ja, toen ging ik met mezelf ook wel wat beter. En er staat iets te veel van mijn boven, moet ik zeggen. Te weinig druk aan de opslag en dan hun pakken het goed op. Hun waren ook beter dan normaal, vond ik. Dus,
1: zijn we in het beter?
2: Ja.
1: Of in je minder?
2: Nou, ook, maar we vaak tegen ze kaart, we wonnen we 5-0 van ze. Nou, nu verliezen 5-2, dan doet het pijn.
1: Ja, en nou?
2: Ik ga mijn broer supporten. Hoop dat hij het goed doet. Ja. Ik ben misschien nog wel zenuwachtig voor dan voor mezelf, maar...
1: Hoe kan dat dan?
2: Nou, je gunt hem zoveel. Het is een hartstikke lieve jongen. Ja. Als je zoveel doet, dan zou het mooi zijn als hij ook een keer een prijs pakt.
1: Ik krijg er piekenvel van.
2: Ja, dat is hartstikke mooi. Maar... Ja.
1: Hé, hey, bedankt. Ik vind het tof als even in de klaarbox niet iedereen bij is komen staan. Dan krijg je de kans er zat in.
2: Ik ben om 18 jaar, dat is mijn tweede keer.
1: Wat ben je plan? Dit hier en daarnaai?
2: Nou, zal je maar op vakantie even een weekje.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: En dat weet ik niet. Het is gewoon lekker ontwikkelen. Nou, wat ik dan zeg, ik ben om 18, dat is de tweede keer. Dat gebeurt heel vaak. Dus we zien het allemaal wel de toekomst brengt.
1: Ja, maar wat worst?
2: Nou, ik wil blijven opslaan. Ik wil gewoon de PC winnen. Ik wil alles winnen. Klaar met je 4, dat kan ook nog.
1: Dat kan ik nog, ja.
2: Die wil ik ook nog winnen.
1: Ja, dan maak ik nog een periode, want we houden in de gaten.
2: Ja, dat komt wel goed. Ja. Ik ben er wel vaak te vinden, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Hey, bedankt en geniet van de media en geniet van je broer.
2: Dankjewel, kom helemaal goed.
1: Oké, okay, bedankt. Ja, waarom naar de studio of naar de verslagjouwers?
0: Ja, dat is Jan Bakker. Hij praat er mooi van Beem. Een van de twee die hier los binnen. En zijn broer is krek begonnen onder partij. Maar wij horen natuurlijk eerst die partij tussen Sois en Zoon. Horen we even in de gaten. En dat is Belsum United bovenaan natuurlijk. Want het is André van Dellen tegen Corné Tuninga. En ja, het is op het ogenblik de beste papieren voor het partour van Corné Tuninga. Zij stijgen voor met 5 met 3. Maar ondertussen wel een Sois jouw voorsprong voor het partour van André van Dellen. Die op dit moment de bal lekker rekkert. Jan Tiemen Eisma om in het var in het perk. En ja, de man de win ek in het perk even omgongen. En het is op het ogenblik een prima bovenslag van Jan Tiemen Eisma voor uit het perk. Boy. En dat betekent dat het 4-4 wordt. Ja, maar wordt het toch nog spannend deze partij. En ja, het is even beraad in het partour van Corné Tuninga. De man die steen even op een boven, steen even bij me koor te praten van en nou maar het dan toch maar het laatste eerst worden. Nou, we zullen het zien. Het is in ieder geval natuurlijk het partour van André van Dellen die daar heel oors hoe tinker zil. 4-4 in het voordeel van Corné Tuninga en die brengt de bal alweer achter in het perk bij Thomas Dijkstra. Die rekert hem net vliegend en is daar een kans voor Elzinga. Ja, Joram Elzinga, hij retourneert hem prima tot nou ja, ongeveer een hele meter van die varlijn af. En dat betekent maar een heel iets keertje natuurlijk. En dat maakt natuurlijk straks volle bak kans werden voor diezelfde Joram Elzinga en zijn maten. Nou, dat betekent dat de vermeende opslag weer even verzwaren worden mooi. Terug Klaas Pier Volkertsma. En die steert dan inderdaad alweer kleer. Het is Corné Tuninga die weer op een middellijn steert. En Joram Elzinga, hij houdt gewoon zijn plakje daar op de boven. Voor in het perk, Jan Tiemen Eisma. Hij is even draai dus. Mooi Thomas Dijkstra, die dus nou echt de achterinste wordt. En verwest op. Dus het is echt wel de motor op het ogenblik van dat partour. Bal komt achterin. Nee, goed tussenin. En het is Jan Tiemen Eisma die het toch al springende op die tussenische bal een prima keertje looit. Die het ongeveer op een beetje van de middellijn komt te lezen. Dat betekent twee keertjes, twee van de middellijn. Eén ongeveer een hele meter. En de oren ongeveer een meter of wat van de middellijn. En dat betekent, ja, dan moet er een raar spul komen van de vermeende opslager. In dit geval is dat André van Dellen. Nou, hij stuurt zijn bal in de maten dan ik van de keertje. Het is Thomas Dijkstra die het al zo'n beetje varkeerd zit. En Jan Tiemen Eisma die inderdaad die kant ook uitkomt. En ja, een hele meter keers. Een sigaret zouden ze vroeger. Maar dat is het ongeveer ik wel. En het is nou zo van, ja, de man die kent haast niet eens varkeerd steen. Joram Elsinga voorin en Klaas Pierfokkers maar achterin. En André van Del opslag en een te simpele bal van Joram Elsinga. Die hem dan ook vrij makkelijk voorbij slaat. En dat betekent dat Skinner 2 aan de Telegraaf komt te hangen voor dat de tour van Corné Tuniga. Ja, Jelle, daar heeft natuurlijk ik alweer twee toeren. We pakken natuurlijk straks de slotfase van die orenpartij nog wel even in. Maar Wes is dan het zien.
3: Ja, dat is dan de laatste partij op de twaddenlist. Tussen de betoeren, Fietjen en Zegtjen. Binnen betoeren Auke Boomsma en Matten Leijenaar en Jelmer Mieren. Maar dat is betoer Fietjen en Zegtjen. Dat is Remmelt Bouma, Jorn Lars van Beem en Evert-Pieter Talsma. De eerste omloop won het betoer van Auke Boomsma. Vijf om meneer van Redmar Sagemans. Dus dat weer een... echt een hele dikke oerwinning van Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Mieren. Maar het keerts af betoer, dat we het dan ja, de hele dag nog zo beneemd. Maar ze stonden zich absoluut net te keertsen. Want het zijn gewoon ja, klasse keertsers die het hier absoluut steen moesten. Dat is helemaal terug dat die hier op een pc steen had je. Dan zal de eerste omloop ik maar vijf om meneer winnen. Remmel Bouma, Jorn Lars van Beem, Evert-Pieter Tolsma, zij vonden mij 412 van het retour van Paul Dijkstra. Ja, die hebben toch ik een sterk perktje in Oerhaar. René de Haan en Lars Pieter van Straten, die kennen ik wel wat. Maar ze wonnen het mij 412. Nou, die trappetour die moeten hier nou om het laatste ticket strijden. Dat wil zeggen, het laatste ticket, om het laatste plak in die hele finale. Dat dus trappetour nou bekend binnen. Petour treien en petour tien. Ja, petour size of zo, zelfs de tusken Nestoli. En dan dat laatste dus, Fietje, Zegtje. Ja, nou, het is een set goed uiteindelijk voor Auke Boomsma. Die hebben size fjouwer. Rond de Telegraaf en Nomad Remmel Bouma opslaan en die brengt de bal achterin bij diezelfde Jelmer Mierema en die slacht er een behoorlijke keerts van, dus matte de man nou ver om. En zullen we even die slag meenemen, Hans Kenner Krekleijer, want daar heeft vier Fjouwer. Ja, oh, we moeten haast uit de klok van Fjouwer Roer al ver. Ze vlucht de tientje om. Misschien dat ik deze slag dan nog krijg, even meenemen, kind. De opslagbal van Auke Boomsma. En hij zocht dat Van Beem Jorn Lars, de oudste van de beide broers, in het voorperk stapt. Altijd het petje omgekeerd op hollen. De klep in de nekken. En achter hem die Evert-Pieter Talsma. En daar komt Auke Boomsma en hij brengt hem bij Talsma en hij brengt hem kweer op. Dat betekent dat het zo is gelijk is. Nou, spanning dus in dit eerste. Maar we maken er even uit voor de reclame. En de Nijsberjochten en de reclame. Ont naar de klok van Fjouwer Roeren.

0: Zaterdag hoor je op Omroep Zilt de loting van de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze app.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Autocinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
3: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag... niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. Onder de moestuinen rond de fabriek van Chemours in Dordrecht krijgen de komende jaren schone aarde. De grond is vervuild met PFAS, een schadelijke chemische stof die afkomstig is van de betreffende fabriek. Na een succesvolle proef op 3 locaties worden de herstelwerkzaamheden uitgebreid. Het bedrijf betaalt de kosten die naar verwachting tientallen miljoenen euro's bedragen. De Oekraïense president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. De Verenigde Naties roepen landen op gezamenlijk op te treden tegen het toenemende geweld op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN is het geweld door Israëlische kolonisten daar zelden zo wijd verspreid geweest. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van jarenlange straffeloosheid. Sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen. Het weer nog zonnig en warm. Er staat maar weinig wind. De maximumtemperatuur is zo'n 30 graden op de stranden en lokaal 35 in het binnenland. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
7: Hey Pieter.
8: Hey Johan.
7: Hier is het al yet?
8: Nee, wat is er aan de hand?
7: We hebben wat nijs in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielen van Ijsmanpartij, maar zachte balkeertsen.
8: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar Maarten. Dan steen ik weer eens op de Van Ijsmandaren.
7: Ja wist, al je komen op sneeuw 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
8: Meesken, net stinnen, maar erheen.
3: Dus jouw je hem gauw op.
5: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker.

2 minuten nu 4 en dat betekent het s'avondstoer van zo'n uur van de maand. Ik weet het, ze staan gewoon niet meer. Het zullen ze het nog aan de uren werden, zoiets. In ieder geval, Jim, ben we van harte welkom in mooi duim luisteren naar Omroep Silt. Mooi die extra uitzending in verband met de PC hier in Frenchit op het Tjoekeloon. Waar wij zitten te zien naar die 2e omloop en waar alweer een partij uit is tussen de partoeren Sois en Zoon. En dat wie dus de partij tussen André van Dellen, Thomas Dijkstra en Jan-Timen Eijsma, Tjin, een partoer van Corné Tuninga, Jor Melsinga en Klaas Pier Volkertsma. Nou, een trein om een x-voorsprong kamer het partoer toch André van Dellen weer wat waarom. Maar op een gegeven moment, het is toch eindigen. En dat in het voordeel van het partoer van Corné Tuninga. 4 voor Mevjouwer en 6 Vjouwer plaatsen zij zich voor die hele finale. En dat is natuurlijk voor dat partoer een geweldige mooie opstekker. Want ja, het is nergens net om. Het is in dat blokje is het natuurlijk best wel heel erg mooi. Zijn mooie aansen optreden. Tjin, het partoer van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. En verder, Git er nog een partij is hier bezig. En die gaat tussen de partoeren 14 en 16. Auke Boomsma, Maarten Leijenaar en Jelmer Miedema. Zij keert ze op dit moment zien Remmelbauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Daar staat het op het ogenblik een eerst voorsprong voor het bedoel van Remmelbauma. En 6-2 in het voordeel van het orenbedoel van Auke Boomsma dus. Straks volle meer, eerst muziek, afkomstig van Dolly Parton.

0: Wij veden Dolly Parton even een beetje uit, want Jan Bakker heeft Jan Tiemen Eijsma bij hem staan voor een interview.
1: Toen was al geïntroduceerd voor een interview.
2: Ja, nou dat is mooi.
1: Wat is de eerste reactie?
2: Ja, ik zag eigenlijk zijn geert van de omroep van we litten het in het begin lezen. Je staat eigenlijk binnen een kwartier 3-0 achter. Eerst is sowieso heel gauw en dan verlies hem 2 keer op size. Ja, dan ren je eigenlijk de hele tijd achter de feit, man.
1: Wie nu nog een beetje aan het zieken? Thomas een keer verbijst op, een keer achterin en door de Jemeruilen wat in het perk?
2: Nee, net per se aan het zieken. We weten dat Thomas gewoon een hele 7 bal had. Zie een aardig grip op de bal van André. En met Thomas weet je gewoon, die maakt het sowieso op size eigenlijk nooit een fout. En André koe zich prima skikken in die van Minstrol. Dus daarin gingen we verzekerd. Nou,
1: en dan ben je een team, hè?
2: Ja, zeker. En dat heb ik uitsprutsen van de morgen. Nou, en in het perk, ik hier ze net helemaal beter achterin. Nou, en toen kon ik even in en het zicht wordt dat wat teweeg bracht. Ik bij de fouten van hun. Maar het weer net genoeg.
1: Is wat leven de perking op de andere kant van, want dat eerste omlopen is fantastisch.
2: Ja, klopt. Nee, daar heb ik eigenlijk geen moment nooit toch. Het is, het is beide goed. Het heb ik gewoon om het begin lang.
1: Ja, en wist ik dat ik die boekjes erbij pak. Alle size kids van deze omloop nog nooit een prijs van op de PC.
2: Nee, bloot een trui hoor.
1: Een trui hoor, daar ben je toch net bij.
2: Nee, dat is wel zoer. Ja, in de eerste omloop weet je dat kind, maar ja, aan de andere kant, je hebt net een goed seizoen gehad, dus we hebben eigenlijk niks te verliezen. Nu hoor je eigenlijk rekening met Sipma, de 12e omloop.
1: Ja, ja.
2: En, maar deze man die kids vliegen, Joram is toen prima uit te slaan.
1: Ja, zeldzaam. Tenminste, voor mij, ik zie hem zelden zo goed keer naar Joert.
2: Ja, nou, misschien dat publiek toch wat man doet. Ik weet het net.
1: Ja, misschien wel. Hey, en nou?
2: De voorste rit op, denk ik.
1: Ja, en daarna?
2: Qua kids, qua stellerij bedoel je?
1: Ja, ja, ja.
2: Nee, we hebben Joert zijn, we gaan maar strijden verder. Nou, al het gebeuren, mooi, nou, 2 keer nou op rij aan de kant zetten te worden, is voor mij nou heel belangrijk dat ik stabiliteit krijg.
1: Ja, die rusten krijg je dan nog wel.
2: Ja, en dat ik omlopen draai ik in. Nou, ik denk dat we maar dit per toer tussen de eerste klas en hoofdklas in zitten. Dus het wordt gewoon heel belangrijk dat ik volgend jaar niet krijg dat ik volle meters maatje.
1: Ja, en wat heeft dat maar de dingen? Dat is niet een keer aan de kant zetten, dus krijg dan maar die man een keer, zo'n ding. Maar dat mentaal is, mooi.
2: Ja, dat doet zeker wel wat mooi. Het is, nou, ik heb er wel aardig volle les van hand. En dat merk ik in het keert. Het is soms gewoon weer vervelend om de tas op te pakken, zeg maar. Dus dat is, nou, toen ben ik bij deze man kom en dan is het wennen. Want je moet in een nieuwe rol, je slaat net op. Maar door deze man krijg ik dan wel weer het vertrouwen en het plezier weer om. Maar het doet wel wat mooi.
1: Ja, want in dit patroon misschien ook wel wat traaie haantjes.
2: Die we nou hebben?
1: Ja.
2: Ja, dat denk ik wel. We hebben mooi met elkaar, we hebben plezier met elkaar. En nou ja, maar Thomas, ik, jongen, hij is goud in handen. Hij voetbalt natuurlijk.
1: Ja, maar jou en hij straks.
2: Ja, we vinden volgend jaar een manier dat hij, ik train een kind, boeten de voetbaldagen om. Ja, en als Thomas traint, dan wordt er alleen nog maar beter.
1: Het is een beest, hè, soms?
2: Ja, zeker. Dus, dus ik ben alleen nog maar blij dat ik mooi iemand vierde ken en dat je stabiliteit hebt.
1: Ik gun die nog een heel soort PC's en ik gun je nog een heel soort prijzen. En bedankt aan Steen Buijskammerboers.
2: Ja,
1: en geniet van de Voorstraat.
2: Ja, kom goed.
1: Want er wordt skonken en dronken daar.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Is mooi, man?
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Okay, geniet ervan. Ja, man, dat die... Eijsma.
0: Ja, Jan Tiemen van de Van Amme en Jan Bakker natuurlijk. Ja, dan gaat Dolly Parton op herhaling. 9 to 5. Voor haar is Sentiet.

0: Dolly Parton, wie dat? Dat was het
1: 9 to 5.
0: Ja, nou ja. Het scheelt dit alles. 10 of 4 uren. En we zijn weer rechtstreeks hier op het Zoekeloon. We hebben nog maar zitten te zien naar één partij. En die partij, dat is natuurlijk de laatste partij in die tweede omloop. Jelle. En dan gaat dat natuurlijk. Ik weer even ergens om, hè?
2: Ja, nou ja, het is eerst een gelijk, dus spanning is er nog net een heel soort in deze partij. Er is van alles nog mogelijk tussen het patroon van Auke Boomsma en Remmelt Bauma. In het perk steen dus nu Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. En ze verwacht zie je de opslagbal van Jelmer Miedema. Jelmer Miedema die brengt hem nou naar het perk. Evert Pieter heeft een kweer uitbal. Dus dat levert even niks op. Oosnet als 12 punten bij het patoer van Boomsma. Nou ja, en die gaan nu naar het perk daar. Want er leidt Injan Keerts in het veld. En op 6-4 matte de man nou om. Is het dus 6-4 voor het patoer van Auke Boomsma, Matten Leijenaar, Jelmer Miedema. Nou, dat is een sterk perk. Die kennen geweldig de boppen, Fiene, alle beide. Dus ja, der Matt Remmelt Bauma wil een hele vieze bal heen brengen. Wil er het een beetje aan zijn kant houden. Nou, daar komt Leijenaar en die brengt die bal vol boppen. Haast boppen. Hij kan net voldoende retourneerd worden door Evert Pieter Talsma. En dus op 6-4 pakken zij nou het spul. Toch die goede uitslag van Matten Leijenaar. Die het haast boppegong. En hij krijgt net helemaal. Maar Hadar, de punten kregen ze al. En dus is het spul om het eerst voor het patoer van Auke Boomsma, Hans.
0: Ja, straks natuurlijk volle meer. Eerst even Rob de Nijs en Bangerhart.

0: bang.
1: Rob de Nijs en Banger Hart. Natuurlijk, ik voorzien grote hitsingles die er ooit gewoon het. Ja, en wij zitten te zien naar de laatste partij in die tweede omloop. En dat is tussen de betoeren 14 en 16. Auke Boomsma, Martin Leijenaar, Jelmer Miedema. Tjin het betoer van Remmel Bauma, Jorn Lars van Beemen en Evert-Pieter Tolsma. Ja, dat laatste neemde partoer, wie eigenlijk wel een partoer dit in die onderste acht. Natuurlijk wel een beetje opvoel en terug menig een ik wel een beetje als favoriet beschouwd waar die dan wel terug ging zo naar die hele finale sowieso. Maar ze hebben wat problemen, want het is ondertussen een 3-1 achterstand die ze hebben zin dat partoer van Auke Boomsma. En er moet wat gebeuren. Het is Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert-Pieter Tolsma die dus zien die achterstand ons zitten te knokken. En het is er moet wat gebeuren. Ondertussen wel een skinne twaar die ze zelf hebben. En nou is het natuurlijk wel wordt dat een beetje hopen terug het oren per toer. Want er vindt nou een boetenslag plaats. Terug Martin Leijenaar. En dat betekent dat de man een skierne fjouwer pakken. De man van Remmel Bauma. En daarmee komen ze dus weer een beetje weer om. Tenminste, dat is de bedoeling. Traumien en skierne fjouwer. En nou zullen we zien wat Auke Boomsma nou naar het perk daar brengt. De luidt nog een keertje. Tenminste, dat liek het erop. Ja, de luidt nog een keertje. En die zal nou verdedigd worden, Matt. En de bal die Auke Boomsma opslaat. Die is voor. En dat betekent dat het skinner size is in het voordeel van het betoer van Remmel Bauma. Ja, en daarmee, als ze dit eerst pakken, dan is het natuurlijk wel een kwestie van dat ze dus dan het spul pakken. En daarmee is de partij dan ik weer helemaal liepen. Nou, we zullen even zien wat Auke Boomsma naar het perk daar brengt. Terwijl dat ik het toppentoer men nog verswieten op het ogenblik alweer aan het inslaan is. Ja, het is net zo van dat het een kwestie is van warm slaan is, want dat lukt ik wel zonder kitsen. Ja, en nou wordt de bal even prima rekken terug, Evert-Pieter Tolsma. Hij slaat de bal 4-4-4 boven en dat betekent dat Simpertour, Remmel Bauma en Jorn Lars van Beem het spul pakken. De stand is 3-2 in het voordeel nog wel van Auke Boomsma.

Neil Horan en On The Loose brengt dus tot 6 minuten voor die over 4 van OR op deze 5e woensdag in juli. En dat budget natuurlijk de PC-dag op het Sjoekeloon. En daar weer we rechtstreeks bij. En we zijn bij de partoeren 14 en 16 die het druk ontkeert ze binnen. En dat is een mooie partij, hè? Dat is een hele mooie partij. En ja, het is kenmerkend dat er op dit moment voor de tienstander klapt wordt. Dat zul je net zo voelen. Jan Lassenbeem, hij klapt even voor een bovenslag van het patour van Martin Leijenaar, die deze bal prima bovenslaat. En dat betreft 3-2 in het voordeel van Auke Boomsma. Die. En 6-4 in het voordeel van Remmert Bauma. En Jan Lars van Beem, hij slaat nou op en de bal komt voorin. En Remmert Bauma, hij kan de bal goed keren. Kom Kitske te lezen van de meter het zien uit de Varlinenboy. En dat betreft bij deze stand van 6-4 dat ze weer ruilen matten. Ja, het is nou wel zaak om voor het patour van Remmert Bauma om bij te blijven natuurlijk. Op deze stand is dat natuurlijk ook wel mogelijk op 6-4. 3-2 in het voordeel van het patour van Auke Boomsma. En Remmert Bauma, mooi maten natuurlijk. Zij zil nou proberen om die toch vrij lietse keerts voorbij te slaan. En daarmee zo alles weer in lichtwicht komen tot 3 eerst een glik. Nou ja, het gaat natuurlijk om die hele finale. Dus wat dat betreft is het best wel de moeite waard om hiervoor te strijden. Auke Boomsma, daar komt er aan. De bal komt voorin. Bij Jan Lars van Beem en die slaat hem voor alles in. En ja, hij is er blij mooi. Krijgt zijn maat naar Remmert Bauma en Evert Pieter Talsma. En daarmee komt op die telegraaf alles weer in Liekwicht. Het is hier 3 eerst een gelijk.

0: gevoel.
1: Ken je dat gevoel? Ja, dat ken ik. Suzanne Freek. En ken je dat gevoel? Ja, trein is een leak. Tussen de toeren 14 en 16. Auke Boomsma die remmelt Bauma. En het is op dit moment, terug een boetenslag van Auke Boomsma, dat het petoer van remmelt Bauma de leiding pakt. En dat is eigenlijk voor het eerst nou. En dat moet een geruststelling wezen. Want het is natuurlijk Wossa. De man die stien toch de hele tijd een beetje in die achterstand rond de Sjen. En nou is het dus wel zo. Dat het petoer van remmelt Bauma der mooi die boetenslag in ieder geval een voorsprong pakt van Fjouwer om het draaien. Fjouwer om het draaien en het is Auke Boomsma die nou even naar de fysiotherapeut gaat, denk ik. Want hij gaat in ieder geval van het veld aan. Er is in ieder geval wat los. Het kan natuurlijk ook een sanitaire stap wezen. Maar in ieder geval, hij gaat even van het veld af. Nou, formeel heeft er dan 5 minuten de tijd om weer om te komen. Dus ja, maximaal 4 minuten gebeurt je. Dan dus verder helemaal niks. Zijn maten die oerlezen even. Zien de tjinstanders die kroepen even in het skaat achter het perk. En de scheidsrechter die oerloopt ik even mooi. In dit geval de keurmeester Henk van der Zee. En dan zitten wij eigenlijk alleen nog maar te zien. Nooit een paar keertjes die wachtende binnen. A op de man die op het ogenblik even van het veld is, Auke Boomsma. En B op de tjinstander, want het petoer van Men of Versweeten, Tjisse en Rick Minnesma. Zij staan al een Moskovke in te slaan en wacht ze op de tjinstanders. Dus wij gaan eerst weer even een plaat draaien van James Morrison en Nothing Ever Hurt Like You.

0: En dat gaat tussen de partouren van Remmelt Bauma en Auke Boomsma. En dat is een spannende partij, want het is op het ogenblik fjouwer met rijden in het voordeel van het partoer van Remmelt Bauma. Maar het is Auke Boomsma die terug de boetenslag in ieder geval weer tot Twaggelie komt in dit eerst. En dat betekent natuurlijk weer spanning. Spanning, want het is, ja, je keert zo vaar de hele finale. En net zomaar een hele finale natuurlijk, want ze maakt aan zijn gewoon... Het partour van Rutger Toretsma volgens mij. Dat ik dit zo een beetje goed bijhouden heb. En dat scheelt net alles. Dus ik bedoel van ja, het gaat best wel ergens om. Het is nou toch een bovenslag van het partour van Auke Boomsma. Die het tot Fjouwer Twa leidt. En daarmee komen ze dus aardig in de buurt om aan zijn gewone aansluiting weer te vinden tot Fjouwer is een geliek. Nou ja, Remmelt Bauma zal daar natuurlijk het zijnde van denken, al het er daar natuurlijk nou even net de grip meer op. Want hij het de opslag nou even oerjong on Jan Las van Beem. En die zit nou ik alweer kleer. Hij krijgt de bal direct van even Pieter Tolsma. En dan zien we direct zien hoe en wat. Nou, Jan Bakker, nou eens de microfoon verpakken. Want ik die partij die gaat van start, hè?
1: Ja, die is al verslagen. Menno van Swieten, die keert maar weer Rick Minnesma en Sisse Steenstra. 13 PC's, 4 PC's, 14 PC's, dat is 22 PC's, maar je nou. Tjen Carmen Tuninga, 3 PC's. Joram Elzinger, 3 PC's. Klaas Pier Fokkers met 3 PC. Nog nooit de prijs doen, dat hier van die man. En die beginnen voor een dadelijk zijn Menno van Swieten maar een bobbenslag. Dus de eerste skinner 12 hangen die rond de Telegraaf van het partour van Carmen Tuninga. Terug een bobbenslag van een geweldig uitslaande Joram Elzinga. Dus... het is begonnen.
0: Fjouwer met rijden in het voordeel van Remmelt Bauma. Die en Fjouwer Twa in het voordeel voor het partour van Auke Boomsma. En nou wordt de bal komt bij even Tolsma. En die slaat de bal van alle boven weer retour. En dan komt de keerslezer tussen de middellijnen en de opslag. En dan mat de partour mat weer even om. Op deze Fjouwer Twa voorsprong voor het partour van Auke Boomsma. Hier in die tweede omloop. En het is natuurlijk zo dat de partouren onder oren kant, die staan al te keertsen voor de finale. En dan kun je zeggen wat je wil, maar het is 4-4-5. Dus wat dat betreft zit ze denk ik wel aardig op het tijdschema. In ieder geval, het is de man van minst opslager van het partour van Auke Boomsma. Dat zal Jelmer Mierma wezen. Die staat nou klaar om de bal naar het perta te brengen. Op die keerts daar 2-3 meter van die middellijn. Bal komt voor in bij Jordan Lars van Beem. Die slaat hem heel goed uit. En hij komt ook weer prima weer om. Maar net 4 genoeg terug Matten Leijnaar. En daarmee komt dan ik Fjougelijk onder Telegraaf te hingen. Prima uitsluitende bal. En een beetje op de linkerhand van Matten Leijenaar. En die koe dan ik net 4 genoeg weer retourneren tot Vader Keerts. En dat betekent dat het via Fjougelijk is. Fjouwer met rijden, voordeel van Remmelt Bauma. En Fjougelijk. En dan zullen we zien wat Auke Boomsma doet. Of Martin nog even. Wacht zie. Ja, hij wacht het nog even. Ja, Jan. Kat en muisspel, bedijk?
1: Ja, dat moet nog blikken. Het is Brood Keerts natuurlijk. Hij hoort meer verrassingen zien. Maar het is voor dat Menno van Swieten en Rick Minnes bij Tisse Steenstra. Die hebben natuurlijk een pepper gekregen door die winst in Maarten Bersma. Daarna hebben ze misschien wel een oer, misschien wel oorloeren. Bekom ik in, lekker in skaat zit ik in. Een beetje masseren, een beetje inkeersen. Relaxed naar deze hele finale takkeersen leven. En dan kom je Tuninga. Die keerste Dreesen en met Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma. En die hebben misschien maar 10 minuten pauze aan, een kwartier pauze aan. Die waren het zelf oproepen. Dus als dat het verschil wil maken, dat weten we nog net. We zien nu dat Sisse Steenstra die bal achterin krijgt. Die heb achterin krijgt en die kunnen keers net voorbij. Ja, die kunnen keers wel voorbij, omdat Menno van Swieten... Menno van Swieten die in de triktrak situatie, kan die hem krijgt net behoren die keers. Dat betekent dat de patroon nummer zo'n Fjouwer voorstelt. Hans.
0: Zoals Fjouwer in het voordeel van Auke Boomsma terug een... ja, een punt die ze pakken van die keerts. En nou slaan ze dus, nou zijn ze om die tweede keerts keertsen. En daar komt de bal komt bij even Pieter Tolsma. En hij die rekert hem net echt lekker. Het is, de bal gaat net voorbij. En, ik zit er even naast. Het is

verkeerd. Ja, nee, ik zit er even naast. De bal wordt retourneerd en er bleef een hele liefste keertsoer van de Wetra Sois. En dat betekent dat ze dan weer even oorzaam hadden. Het is Jan Lars van Beem die alweer op het boven zit. En hij stuurt Remmelbauma weer verkeerd. En ja, dat is een hele liefste nier. Dan ben ik benijd dat er even Pieter Tolsma ik op die boven had. Al wat er inderdaad hem op verkeerd stuurt. Ja, hij stuurt op verkeerd. En dat hoorde ik automatisch zien dat Remmelbauma links zit en Evert Pieter Tolsma rugs verkeerd. En nou slaat Jan Lars van Beem op. De bal komt voorin en die wordt prima uitslaan, maar wordt toch wel heel goed retourneerd, ja? Terug Jan Lars van Beem. Ja, prima retourneert de bal. Die rollt als het ware oer de hand van Auke Boomsma heen. En daarmee komt dan exact gelijk aan de Telegraaf te hangen. Ja, dat hebben ze dan toch wel heel goed van mekaar. Het winnen is zo'n hele makkelijke bal voor Jan Lars van Beem. Hij moest er behoorlijk van rennen. Want ja, hij moet dan toch wel van die stuit al komen. En de bal die kwam een beetje in de hoeken op een middellijn. Maar snel dat hij weer pakte er toch nog mooi met de stuit. En daarmee sloeg er hem dus ook retour tot Varekeerts. En daarmee zoals gelijk aan de Telegraaf. Ja, nou zullen we zien wat er gebeurt. Wordt het een god van vier van mijn traaien? Of komt de hele boel weer een leek weg? Dat komt er aan. De bal komt achterin. En wordt net heel goed uitslaan door Jelmer Miedema. Nee, die skopt ik eens even naar die bal. Dat er een beetje baalt. En Remmelbauma heeft het vinger omheen. Die heeft het helemaal in het snotje volgens mij. Want die heeft natuurlijk zoiets van ja, als we deze slag pakken. En het is natuurlijk een vrij lietse keert. Van een meter of zoals uit de Valinewooi. Dan hoort het in dat we dan dus ook de vier weersten pakken. Dan zullen we zien wat voor toverbal Auke Boomsma naar het perta brengen kan. Hij heeft in ieder geval zijn beide maten stuurt er verkeerd. En dan zullen we zien of dat inderdaad een rare bal wordt. Martin Leijenaar en Jelmer Miedema. Zij gaan verkeerd staan en het is maar een lietse keertje. Dus wat dat betreft op deze stand, zoals gelijk, ja, het maat raak wordt worden. Jan Lars van Beem. Hij wacht het even op Evert Pieter Tolsma, die nog maar gewantend Grien mis. In ieder geval, hij stapt nu voor in het perk. En Evert Pieter Tolsma, hij staat al achter in het perk. En Auke Boomsma, hij komt er allemaal zijn oren. En de bal komt achterin bij Evert Pieter Tolsma. En die rekken een vliegend! Die rekken een vliegend, Jer! Ja, dat betekent dat de man de vier weersten pakken. Vier voor met rijden. Terug een geweldige slag van Evert Pieter Tolsma. Het is maar een lietse keerts, maar hij rekt hem vol. En daarmee pakken ze de voorsprong van vier om het rijden.

0: Amy Winehouse en Mark Ronzel en Valerie. Ja, we hebben erom op het Tjoekalon. We zitten te zien naar de laatste partij van die twadde omloop tussen de partoeren 14 en 16. En dat is een mooie partij. 4 van Metraai op het ogenblik in het voordeel van het partoer van Remmel Bauma, Jorn Lars van Beemen en Evert Pieter Tolsma. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag, komt het orenpartoer van Auke Boomsma waarom? Nou, het ligt er op het ogenblik vol op. Want ze staan op het ogenblik mooi een 4-2 voorsprong. En op dit moment, Henk van der Zee, ja, keurmeester, liet het gebeuren. Ja, nee, de scheidsrechter zei dat de bal zit. En daar mooi een prima retourslag van Evert Pieter Tolsma. Budget dat de Telegraaf weer in Liekwicht hing het in dit eerst. Het is jouw geliek. En ja, nou Bindeman natuurlijk heel dichtbij wat betreft van ja, de winst. En daar trog dan gewoon wel helemaal weer een ronde verder. Jan, hoe gaat het bij jou? Is het een beetje nachtkaarsachtig iets?
1: Nou, dat zou kennen. Het is heel lang op Fjouwer Glik zien dat eerste twee keer kwamen te lezen heen en weer. Maar die beide keer werden gepakt door het partoer van Menno van Swieten, Tjesse Steenstra en Rick Minnesma. En nu is ik alweer eens kennen, zoals we hinten door Hans. Misschien ben die man ik wel wat uitkeerd. Ben je tevreden met die hele finale? Daar heeft een prijs en dan nooit jij een prijs won. Maar ja, daar word je misschien ook wel meer. Maar dan steen je wel zien oeren. Wat ik denk, een scherp partoer van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Rond weekend hiekse, toen zou ik wat zoeter met die man wezen. Toen ging het even net, maar nu gaat het wel. Ze steen Skinnershuis voor en eerst en Gouden Hans.
0: Dan langs van been. Misschien de laatste slag. Ze hebben een choice. En het is, ja, Remmel Bauma, hij maakt het uit. Prima, prima. Jorn Lars van Beem, hij slaat de bal op. Bal komt voorin in het perk. En wordt net goed verwerkt. En komt bij Remmel Bauma, die heel simpel met Wagon de bal tot in het perk retourneert. En daarmee pakken zij de partij. Pakken zij de partij. En daarmee dus ik op die hele finale dat ze direct dus ik ontreden mooi. Tien het partoer van Rutger Toornsma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Ja, het is volle bak kansen voor dat partoer van Remmel Bauma. En deze partij heeft ze in ieder geval in. Ze winnen het van Auke Boomsma en Simaten. En daarmee komen ze dus in de hele finale.

0: veel zorg in dat retour van Auke Boomsma. Ja, en ik praat altijd even met Matten. Matten Leijenaar, dat is. Ja, je winnen de keerts af. Dat is fantastisch, Matten.
1: Ja, maar ja, in principe, als het naar deze niveau is, jij wij toen net op een keerts af. Dus ja.
0: Nee, maar had ik dus jeug van Jim Wiener Santerjoch de winnaar, dat litte Jim hier ik toch Sjen Joet.
1: Ja, eerst nog maar wel, maar het was nog maar op. Ben je gewoon allemaal zo vergriem? Is het in het trein hiervoor? En alles het futslaan, we herbanden hem ervoor. En ja, het is echt ongelooflijk hoe dat zijn niet omkeert.
0: Dus dat vergriem je hem zelfs?
1: Ja, vind ik wel. Ja, ik denk van ja. Toen ik een slaaf thuis uit en ik ging heel zijn bal boven. Ja, natuurlijk had ze goed van die man en dat is hun kwaliteit natuurlijk, maar ja, die echt wel meer in zitten. Ja.
0: Is er dan net iemand in het patour die zei van ho, even om wat het zijn zou?
1: Ja, we doen gewoon maar strijden en we hebben maar strijden constant. We gewoon elkaar om erbij praten en we doen echt hartstikke leuk mooi strijden. En we mogen ook, we kunnen alle kritiek op elkaar zetten. Ja, dat maakt het gewoon helemaal op toe natuurlijk. Alleen, ja, het is jammer dat het toch echt op mijn peerslagen aankomt, deze partij.
0: Ja, dat is absoluut weer. Je verliest het dan met 4 van mijn treien, 6 van jou. Ja, vertelde hij me, ze krijgt ik, godsamme, wie me dichtbij.
1: Ja, trein je voor en dan volgens de treiboots breien pak je net. Ja, dat moet ook net, 6 treiboots breien net pakken, nee.
0: Nou, uithuilen en opnieuw beginnen.
1: Ja.
0: Wanneer?
1: Heel mutten. Moet er ook in. Ja.
0: Moet er ook in. Spietig was net zien die broerhoeders, hè?
1: Nee, zeker niet. Maar ja, dan heeft deze misschien ook eerst weer een mutten en hun die horen ik natuurlijk. Maar, ach ja.
0: Ja, ja.
1: Het zit net meer in dan, denk ik aan. Nee.
0: Nou, sterker.
1: Dankjewel.
2: Ja, wij zijn weer om op het veld. Ja, we hebben even een beetje consternatie. Het is de trap wordt je volle bak bezet en dat rint het net goed terug. En, maar dat wordt, nou ja, we hebben gewoon overal invloed op Jan, hè?
3: Kijk dan tot de waterval, de sluizen van waar ik in, dan komt er een keer een bulk meestal van boven en dat stapt het op en dat ontneemt u het zicht wel eens wat. Maar ja, we hebben een zicht waar en we zeggen nou dat het patroon van Man of Sweden op een skinspel komt en nou ik de size pakt. Het kan inderdaad wel eens die kersen worden, die is de size die het heel langzaam daar wordt. Hans, het is skinspel, voor jou het waar. En het idee dat het patroon van Joram uitkeerst is. We zetten het in, we draaien denk ik even de muziekje, want dan praten we maar gewoon helemaal bij.

0: zijn Justin Bieber en Stay. Ja, nog één keer even voor de klok van 4. Daar hebben we waarom binnen op het Tjoekeloon. We zitten te zien nog één partij in die hele finale. Dit gaat dus al om de finale. En Jan Bakker, het is ja, kat en muis. Hoe neem je dit?
1: Ja, kat en muis. Ik deel al een uitstervende kerst. Want in dat geweest, dat weet ik zo net. Maar ik zie wel dat Menno van Sweet en Rick Minnesma en Sisse Steenstra zat het nog liggen op sloffen naar die finale gingen. En daar hebben ze al een keer instien. En die Joreman, die hebben gewoon helemaal net een prijs. Want die ben je misschien wel gelukkig mooi. Joren, dat ben Carne Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier. Volgens was het in Skinnetraai eerst nacht en Skinnetwaar.
0: Ja, en daarmee komen we dan op het einde van dit oeren. 3 minuten voor 5. En straks na de klok voor 5, na reclame, na is reclame, komen we natuurlijk weer om. En dan hopen we dat deze partij in ieder geval met het dien is. We jaren in ieder geval na de klok van 5 weer bij hem weer om.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Giano Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. In de eerste helft van dit jaar draaide de NS weer winst. Het gaat om ruim 21 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een verlies van bijna 24 miljoen euro. De groei komt doordat meer reizigers de trein namen. Het aantal reizigerskilometers steeg naar 9,3 miljard. Het hoogste niveau ooit in de geschiedenis van de NS. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. Twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Amerikaanse president Trump gevraagd om een zogenoemd winterpakket met 300 Patriot-raketten. Die zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen Oekraïne te helpen. De Verenigde Staten hebben de raketten zelf ook nodig voor hun oorlog met Iran. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Hey Pieter.
7: Hey Johan.
6: Hier is het taljet?
7: Nee, wat is er aan de hand?
6: We hebben wat nijs in Bitgem op de sneus. We hebben nu de wielder van Oismapartij, maar zachte balkeertje.
7: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de Van Oismadaren.
6: Ja wees, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
7: Meesken, net stinnen, maar erhinnen.
8: Dus jouw hem gauw op.
3: Nieuws, sport en muziek. De PC in Franeker. Omroep Zilt.
9: Nou, wederom ieder bij mij een telefoon draagt.
10: Ja, welkom bij alweer het half uur van de Ziltemiddag. Hier rechtstreeks van al het veld in Frentje, de Tjoekeloon natuurlijk, bij de 123ste PC. We hebben zitten te zien naar één partij die het heel snel gaat. En mooi dat het nijs net langer is als het nijs wat we ze krijgt hier. Want die partij tussen de partouren van Corné, Tuninga en Menno van Zwitten, dat gaat heel hard, Jan, hè?
11: Ja, dat gaat toch tegelijk hard. En
12: ik zie dat de focus bij Menno van Zwitten en Rick Minnes bij het 6e Steenstra helemaal is, want ze letten ik niks op de tafel hoort. Ze geven van elke bal als Steens, ik skinnen voor jou eerst, voor is skinnen voor jou en ook. Ze vechten voor iedere bal, iedere start, iedere. Ze worden gewoon geconcentreerd naar die finale ta. En dat kan de andere finalist wel eens goed van onder de indruk krijgen, want die zit hier natuurlijk nooit te zien.
10: Ja, straks natuurlijk volle meer van deze partij. Eerst even een stukje muziek. En wat voor muziek? Ja, op speciaal verzoek. Roll all the way down. Status quo.

0: Status Quo en Roll Over Lay Down op speciaal verzoek. Ja, gauw hier naar die partij daar, Jan, want wat gaat dat hut?
1: Ja, Rick Minders van het Sisse Steenstra. Ze kijken ze vrij uit, maar ik geconcentreerd. En dat is ik wel mooi om te zien. Het was een keer voor jou eerst en 6-12 van hetzelfde partoer. En is er een Lietse keers, is het Rick Minders, maar die denkt dat het een Lietse keers. Nee, die slaat die bal gewoon boven. Skinner vier eerst, en nou is het Skinner vier eerst en 12 gelijk. Het zijn de partoer van, noem maar zo'n, Carné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkensma. Keertsles, hier weer de man van de jongens Kieren. En we zorgen die man van het partoer nummer 3, Menno van Zuiden. Denk ik aan, zo mooi gemaakt, naar die finale werken. En hij is weer een schotrust.
0: Ja, en die hele finale, die is nou ik op punt van begin. En dan hebben we natuurlijk goede partoeren. Tien en Section, Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velden en Riemer Hoekstra. Zij treden direct om tien. Remmel Bauma, Jornelas van Beem en het Petour. En Evert Pieter Talsma. Ja, en Jan, het is voor jou 2. Dus ze pakken de punten wel, hè?
1: Ja, maar zien dan met zien punten.
2: Tot deze punten nevens mij. En nu hebben ze er 2 bij. Dus ik denk dat ze 12 keer punten pakken hier onder de Telegraaf. En ja, als er zoveel punten te verdelen ben en je pakt er maar 12, dan gaat het nergens over. En nu een Tuscanische bal van Menno van Zuiden. En dan komt de keersleden van een meter of 4, 6. Dus we beginnen weer even naar die hand. Jim beginnen.
0: Ja, maar ik krijg was toch zo, van ze ben gretig. Het is niks geen onderschatting, niks geen probeer van het valt wel wat aan. Nee, op alle bal rennen, volle bak de vergeen en
1: Voor de mensen die luisteren toen ik in Aarde was, toen zei ik van de patroon van Menno van Zuiden, er is iets maar de kinderen geen vinger op deze wat er is. En toen komen ze direct over. En nu is het een hele hoop patroon, ze stingen geconcentreerd vrij en ik vrij uit. Dus het werd heel mooi om te zien. We zien nu dat Rick Minders op de boven de bal maar de stuit net krijgt, want hij, die bal die valt in het opslagvak. Het opslagvak is wel vrij skin, want we hebben de perken om natuurlijk. Maar de bal die klapt deerdel op de grond. Dus er komt een keer te lezen in het opslagvak. Dus zij is de skinny geweest. En van de patroon van Menno van Zuiden. Vjouwer van de patroon van Carné Tuninga. En nu zeggen we dat er moet even dronken worden, er moet even praten worden. Alois Vrijtag, die is de man van het patroon Jorik. Die zei het nou van Gimme naar voren, dat Gimme naar de Lietse keer staat. Joram, Gimme mooi, kom maar van die bovenop. Want er moet vuurwerk op komen. Carné Tuninga, die. Het is net Carné Tuninga. Het is Klaas die bal opslaat en die krijgt de bal ook aan de heer. Geen rugdekking en hij heeft de boven. En dan is de keer samen voorbij natuurlijk. En dan wordt het hier Albert Fjouwer gelijk.
0: Ja, Fjouwer gelijk. En dan is het einde nabij. Want het is nergens net om. De man die horen hun net in. Sparen hun krachten net. Het is echt vol gas. Proberen ze zich allemaal ook die partijen onder kant te krijgen. En dan kiezen ze weer in de rust. Dan kiezen ze de verkoeling weer een beetje op psyche wellicht. Even een lietse massage natuurlijk. En dan kunnen het dan aansen maar omgaan in die finale. Nou, het is nou Carné Tuninga die het weer kleerstit onder opslag. En bal komt voor in bij Rick Minnesma. En die timmert hem inderdaad. Ik weer oer alles in de chin het net om. Hartst in het beeldscherm aan. De hol komt weer omheen van Rick Minnesma. En Demoy pakt er dan die size ik van Sipe Tour. En Demoy komen ze dus ook op matchpoint.
1: Ja, het is Skinnyview eerst naar 6 jaar inderdaad. En de matchpoint van het tour van Menno van Zuiden en Rick Minnesma. En kijk een laptopscherm komt ervoor te staan. Sisse Steenstra natuurlijk. En Sisse Steenstra zit in de kwering aan. Hij zult zien wat Carné nog in zijn gedachten heeft om die bal te brengen. En brengt er bij Sisse Steenstra achter. Die komt wel naar voren. En Carné Tuninga die houdt een keer. Die retourneert van harde middellinie. Dat er een keer komt van een meter of te zingen. En die mooie Menno van Zuiden straks verdedigen. En als hij dat goed doet, dan staat die man in de finale.
0: Direct de aangewezen persoon om die laatste bal op te slaan. Het is natuurlijk ook wel kenmerkend. Hè? Het is het natuurlijk in het patroon van Martin Bergsma. Het er constant verbest opsloeien. En het kind nou wat leien. Hij het nou gewoon. Je houdt het vertrouwen weer om men of verswieten. En nou maak nou trouwens nog maar even zien dat ze deze keer zich behoren kunnen. Het is een meter het zien van de varline. En dan zullen we zien dat inderdaad dit toereikend genoeg is om deze partij om in winst om te zetten. Bal komt achterin en het liep het er inderdaad op dat nou dit wordt nog spannend. Bal is voorbij. Ja, hij krijgt hem onderhoed, zei de scheidsrechter Joop Dijkstra. En daarmee pakt dan het patoer van Corné Tuninga zoals gelijk. Wordt het dan nog spannend, John?
1: Eerst al, ja. Het wie het steeds had hij de bal op zijn maat 48 kreeg ongeveer. En eigenlijk een beetje mooi voorbij de keer sleepte. Dus wie een eigen doelpunt als het ware. Voor het patoer van Corné Tuninga. En op zoals gelijk. Mooie mannen verschieten tot Nijverbeer. Het publiek is natuurlijk in je keer achter Corné Tuninga. Steen Joram Helsinga en Klaas Pier Volkensma. En we zien Joram natuurlijk. Het goed in de keer tot nota. Kijkt er die bal? Nee, die kijkt er net. Die kijkt er al. En is het mannen verschieten die het... Krik Minnesma. Prachtig, prachtig, prachtig. Het is natuurlijk op Zuid-Liek. En je gunt het. Corné Tuninga, Joram Elzega en Klaas-Pieter Volkensma. Gaat in eerst. Maar het is Rick Minnesma die de bal, een platte bal, een platte stuit krijgt in het opslagvak. En hij ramt hem in één keer over het perk heen, richting die keurlijnen. Dwars er alles heen. En daarmee is die partij hier uit. En winnen men of verschieten. Rick Minnesma. Tjesse Steenster hier van Corné Tuninga, Joram Elzega en Klaas-Pieter Volkensma. Mooi. Skinner voor eerst en Zuid-Liek. En gaat men of verschieten terug naar de finale. Hans Velkens.
0: Ja, en dan gaan we eerst even een stuk muziek draaien. Het liek het toch wel weer een vrij pittige plaat te worden. Iron Maiden en Run to the Hills.

0: hij had een keerster van het Vierse Tour. Jelle Bangma, ondij.
1: Ja, Klaas Peer, Volkensma, ja. Vief, niks. Ja, dat is wel een hele dikke.
2: Ja, het wordt dik, maar ze wingen wel foutloos. Hè. Ian bal boetenhand en sloeg gewoon echt heel goed op. Ja. En wij kregen er geen vat op. Misschien wel een beetje uitkeerd, maar ja, 4-0 is wel heel dik.
1: Maar ontnota kon het zo goed namelijk. Ik heb mijn bewondering, jongen, hoe stoot u dat achterperk waar ik geweldig boppen slaan kan.
2: Ja, het ging de hele dag goed. Johan stond goed voor zout slaan de hele dag. Nou, achterin ging ik hartstikke best. De eerste omhoog ben je mooi dik van Sipman dien. Ik ging echt heel best. Nou, het waren toen ik beste keert in het perk. En de hele finale, ja. Daar krijg ik wat kanons in, jongen, natuurlijk. Maar ja, kreeg net. Nou ja, dan mooi te redden, prijs.
1: Kreeg net, je kent het akkoord dan ik net meer bewegen. Zeg van het mat oors of.
2: Ja, we kregen gewoon geen vat op die bal. We hebben wel van, nou, probeer een keer te slaan zo dik mogelijk. Maar ja, die van mij en ik, die draait er een keer om die heen. En net slaan, je goed.
1: Zijn ze heel veel winnen, denk je?
2: Oh, het loopt een dag op zich.
1: Dus. Ja, dat is natuurlijk zo. Ah, ze binnen hier niet helemaal die adres in haar keert.
2: Ja, één keer in Minnesgate. Dus toen we 2-6 nog voor. Maar ja, toen zetten zei ik even nog, dan weet ik samen 5-2. Nou, dat is je goed van het begin in.
3: Ja.
1: Nou, hoeveelste PC van die hier?
2: Mijn treden.
1: Oh, er is nog tredje te gaan.
2: Nog tredje te gaan, nou, dan moet ik nog wel heen trokken, hè?
1: Ja, toch?
2: Ja, nou, dan ben je eerst maar even zien.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Klaas Pier, Volkensma, bedankt. En ja, sterkte bij de verwerking.
0: Dat is heel Bangma, Volkensma uit Makkum. En ja, wij gaan weer even terug. Mooie muziek, Iron Maiden en Run to the Hills.

0: Iron Maiden en Run to the Hills. Ja, waarom op het Zoekalon? Waar we op het ogenblik zitten. Sjen, naar de partij van Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. En wat gaat er?
1: Die list.
0: Het is maar goed, dat stond een touwtje. Dat was wie zichzelf nog eens een keer kwijt. Jan Bakker verliest die list. Nou, in ieder geval... Verhad er mijn blikje direct omgooid. Wij zitten Sjen naar Remmel Bauma en Simaten die op dit moment het spul binnen Helly. Het betoer zien Rutger Torens met Hendrik Jan van der Velde en Rimmer Hoekstra. En ja, het is het gaat zeer voortvarend voor het betoer van Remmel Bauma. En het is nou Torensma die weer opslaat. Balk op de achterin bij Evert Pieter Tolsma. Die slaat hem nou wel kweer. Hij rekert hem wel vliegerd, maar de bal die spot kweer. En dat betekent dat het in ieder geval een skinnet waar nou we wordt voor het betoer van Rutger Torensma. Ja, en nou zullen we zien of dit nou een beetje een leuke partij wordt. Want daar zitten we eigenlijk wel een beetje op te wachten, Jan. Een beetje een spannende partij, of net?
2: We hebben hier een partij, jongen, dat we een wedstrijd in de wedstrijd. Dan wil je de PC winnen, maar je wilt ik van mijn koor winnen. En dat wil je natuurlijk in de 12e omloop tussen Matten Bergsma en Menno van Swieten. En iedereen weet hoe dat Aaron is. En iedereen weet van hoe het er nou gang wordt, het partij van Menno van Swieten, Tisse Steenstra en Rick Minnesma. Skinner vier eerste winnen, zie je de hele finale. En hier spanning in. En nu zit er een spul onder de telegraaf van partij nummer 16. En ja, er moet nog wel even wat gebeuren, want de meesten beginnen echt te rennen. Die naar de kroeg daar. Er wordt skonken en dronken bij de boogtekkels, jongen. En dat is ook heel aantrekkelijk natuurlijk. Dit waar had er dan toch weinig te zien is op het veld, Hans.
0: Ja, ze worden onrustig, inderdaad. Skinner voor jou, hoor, voor het patoer van Rutger Torensma. En nou zullen we zien of ze dan dat eerst dan eens een keer pakken kunnen. Zodat het in ieder geval weer een beetje een partij wordt. Daar komt er weer om, als je hoor. En balk op voorin bij Jan Lars van Beem. Die rekert hem vliegend en gaat die door alles in. Ja, die gaat door alles in. Ja, en ik zelfs een ingetogen juichmoment van Jan Lars van Beem. Zou het misschien wel werken nog dat het in ieder geval dermooi de 4-2 onder telegraaf komt. En nou zullen we zien dat wij inderdaad opnij een opslagbal van diezelfde Rutger Torensma sjuggen. Nou, er komt er weer om. Mooi zien hoor in. En nou zullen we zien waar er nou komt. Weer voorin. En deze keer rekert Jordan Lars van Beem de bal net echt heel goed. Hij komt wel vier, maar de bal gaat kweer. En daarmee komt dan ik een size onder de telegraaf te hangen voor Rutger Torensma. En dat zou wel mooi zijn als ze dit eerst pakten, Jan.
2: Een beetje ontsluiting, hè? Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. We kunnen het al hier natuurlijk. En het is... Rutger zijn 12e PC, dan nooit een prijs doen. En Hendrik Jan van der Velde, die één keer een 12e prijs. Een 14e PC. En Riemer zien Sander PC, ik dan nooit een prijs. En die prijs zijn ze nou wel, maar ze willen natuurlijk verder. En we zeggen nou dat er opslaan wordt. En die bal die gaat nef. Volgens mij gaat hij een hele lijn voor. Rutger Torensma, die staat die bal voor. En daarmee komt er... Kijk, even zien, een 6-4 op de telegraaf.
0: Zoals jou hoor, nog wel in het voordeel van Rutger Torens met Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Die dus nog wel in die spullen met niks achterstand ons zitten te zien in deze hele finale. En ja, het gaat even ergens om. Dus wat dat betreft, ze kin beide net tevreden zijn met die tredde prijs. Want hier lezen echt voor kansen. Komt er weer om, mooi senior in. Bal komt nou achterin bij Evert Pieter Talsma en die rekert hem net. Nee, die rekert hem net. En dat betekent dat het patoer van Rutger Torensma een spullen mee inpakt. En daarmee komen ze dus weer een beetje weer om in de partij.

0: Brian Adams en zijn grootste, dacht ik, was ambitie. Summer of 69, in ieder geval een van die grote hit singles die er ooit hoorn heeft. Ja, Jan, ik zou correct Evert Pieter Talsma cool wat slagkracht inleveren, maar het tegendeel is waar.
1: Daar leven ze nogal wat kennis in op dit moment, want het weer twee keer de bopperslag van Evert Pieter Talsma. Verder zei ik nog een eerst pakken, want het weer het patroon noemt het zien, Rutger Torens, maar Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra, die wat waarom dingen, die op het twaalf meer kwam, maar dan begint het te boekelen in twee boetenslagen, drie boetenslagen zelf, dat had in nooit die bopperslag van Evert Pieter Talsma. Naar de patroon nummer 16 en Remmelbaum, Jorn Lares van Beem en Evert Pieter Talsma. Hier op een formidabele draai om in je voorsprong komen en twakelijk, Hans.
0: Twakelijk, inderdaad, een draai om in. Het is op dit moment duidelijk wel even de bovenliggende partij, het patroon van Remmelbaum. En nou, Sylvain had de bal, komt ver bij Evert Pieter. Die regent een vliegertje, die bal die spotter ik uit. En deze keer wel rug in de bek, dus wat dat betreft. Komt de bal dan ik net zo vier, want hij werd prima, werd er weer Dello en terug Hendrik Jan van der Velde. En mooi komt er een keertje van de meter te zien uit de vaarlijn te lezen. En nou Sylvain had inderdaad Riemer Hoekstra de bal weer goed naar het perk daar brengen, Sil. En nou Sylvain inderdaad had de man een beetje bijblok in het Trajmien, Twagelijk. En dan zullen we zien hoe het perk van Evert Pieter Talsma en Jan Lars van Beem zich hoort. Bal komt voorin, een beetje sluwe bal. Die krijgt er op de tien. Ja, die krijgt er op de tien. Ja, goed zoen. Joop Dijkstra, scheidsrechter. Tweede scheidsrechter volgt hier mooi de PC Leiden. Het een goed zoen. Bal is onhoed.
2: Ik hier de hele kennis daar, maar het is dan weer een geinstje.
1: Natuurlijk, ik vind het hartstikke leuk om altijd mooi zien trainen, machinaal op het veld te stingen. En Kees verslaat het wel. Ik doe het al binnen partijen, soms van ambitie. Hier zie je, het is altijd fantastisch om deze hobby te hebben. En we zien inderdaad het Hendrik Jan van der Velde van patour nummer 10. Mooi Rutger Torres en Riemen Hoekstra in de patour de opslag oppakt. En die bal nu achterin brengt bij Ewe Pieter Talsma. En die slaat hem weer boven. Dat is in no time trijker achter mekaar en een goede keers ertussen terug. Dus Evert Pieter Talsma die zit lekker te keersen. Ik heb hem maar de latting van de PC horen een maandje onder even interviewen mochten. En hij zei ik van ik ben relaxed rond keersen. Hij zei ik ben weer waarom. Ik keers ontspannender. Ik keers maar willen. En, ik keers ik wat meer maar mezelf in plaats van Jimmy zelf. En ik heb een Ocean traaibal in het eerste boven. Daarmee komt hij op 6-12 voor en timing in Hans.
0: Zoals het waar. En Trajmien nou net al te grote kids. Dus daar kan Remmelbaum even van alles op loslitten. Nou ja, je kunt dan in ieder geval op deze stand van Zoals het waar natuurlijk de nodige risico's nemen met de liefste kids. En dat zult er dan ook ongetwijfeld van. Het zijn beide maten voor de kids zetten. En het is geweldig zat die man dit inderdaad hebben. En het is de bal. Ja, ze willen meer te zeker. Nou, het lijkt erop dat de kids wel langer net voorbij komt. Nee, Joop Dijkstra, hij wies de resoluut. Bal kwam een hol even bij. Maar het is duidelijk. De man die pakken Fjouwer eerst een Fjouwer om in het voordeel van Remmelbaum. Eerst er even een stukje muziek van Raccoon en No Mercy.

0: Ja, No Mercy van Raccoon natuurlijk. Ik op speciaal verzoek van Jan Bakker, denk ik. Ja, Fjouwer om niks. Ondertussen voor het retour van Remmelt Bauma. Ik deze partij gaat wel weer snel, Jan, hè?
1: Ja, nou, wist Hans wat ik dan vol denk? Remmelt Bauma, Jordan Larsen Beem en Evert Pieter Talsma. Ze hebben aas dat ze die finale heli. En ze keert ze, zat ze nou keert ze. Gewoon helemaal niks te verliezen. En nu zit ik in het tussenspel, daarom wacht ik even dat Remmelt Bauma die bal eerlijk pakte of net eerlijk pakte. En dat doet er wel. En ik giet even hoe dat patroon van Remmelt Bauma, stel je voor dat hij naar de finale ging. Evert Pieter Talsma, die had hij nog wat fans achter die zitten. Had Evert Pieter Talsma een bal goed rekken naar boven slaat, dan kan het publiek aan wel eens mooi krijgen in die finale. En ja, dat zou een factor wijzen kunnen.
0: En dan is dat de vraag natuurlijk, is dat Weensum of is dat Wommels wat hier achter u zit te juichen? Dat kan natuurlijk beide, hè?
1: Ja. Dat moet je zeggen, nou, dat is ja, hey,
0: wij maken op onderzoek, vind ik. Fjouwer om één. En voor het patoer van Remmelt Bauma en Fjouwer 2 voor het patoer van Toornsma. En de bal komt achterin bij Evert Pieter. En ja, ze kunnen juichen. En dat gebeurt dan ik wel. Goh, die man is op slag hier. Daar achteruit het perk, boy. En het is Fjouwer gelijk alweer voor ja, en een Fjouwer meer voorsprong. Dus ik bedoel, van, dat ziet er heel rooskleurig uit.
1: Ja, ik heb eigenlijk toen even Pieter die boppenslag hier en het publiek hier achter begon te juichen en een ander zoek dingen. Ik ben er nog net uit.
2: Ja.
1: Oh. Ik ben er nog net.
0: Oké. Dat is een rode draad. Daar komt er weer om, als je hoort. En voorin bij Jan Lars van Beem. En ja, die kent ik. Het is onvoorstelbaar. Ze konden wel een training werden dat ze de bal opgooien. Want het is ons te beurten dat ze op het ogenblik de bal echt boven slaan. En het is eigenlijk wel een beetje pril. Ik wil wat hetzelfde als ze krijgt bij dat bij het eerste klas per tour. Zo van, ja, we hebben de trailer, please. En we hebben eigenlijk geen kans. Dus we laten het maar een beetje gebeuren. We hoeven net meer echt te vechten daarvoor. Nou ja, in ieder geval, zoals Fjouwer. En kans op de vier weersten. En deze bal gaat nou rollen er zelfs boven. En dat betuurt inderdaad de vier weersten voor het patoer van Remmelt Bauma.
1: Ja, kennen of vier of meer. En dat is natuurlijk blamerend voor een hele finale. Wat hebben een tot nood een ambitie spannende partij, jongen. Ja, die partij in de tweede omloop. Van ik zei, dat is een wedstrijd in de wedstrijd. Dan wil je van McCoy winnen, maar dan wil je echt dat hij naar de hele finale van de PC ging. En dat is natuurlijk de onderlinge strijd tussen de tappertoeren van Martin Bergsma en de tappertoer van Menno Verschieten. Jesse Steenstra en Rick Minnesma die het nog lekker ontspannen bent, die het relaxed naar deze finale te leven kennen. En die in de gaten hebben dat de partoer nummer 16, Remmelt Bauma, Jordan Larsen Beem en Evert Pieter Talsma, eigenlijk wel op sloffen naar die finale gingen. En wat zou het mooi wezen dat dan aasten echt die finale een finale is, Hans?
0: Ja, vier van mij in. We nemen de partij maar gewoon even mooi. Het kan nog mooi. 10 minuten nu aan verzuizen. En we zijn prachtig op die qua tijdschema. En de bal komt op Nijwer voorin bij Jan Lasse Beem. Nou krijgt even een orenbal. En ja, hij verwerkt hem wel prima hier.

0: Komt een dikke keer te lezen. Meters 5 uit de middellinewaai. Tussen de middellinie en de opslag in. En dat betekent dat ze de razen in ieder geval weer even omkeert te kennen. Het is de partij rekert net uit, maar bovenslagen in ieder geval. Net om deze kant. En nou zullen we zien dat Riemer Hoekstra onder vermeest opslag dan ik weer wat punten scoren kan op dat perk van Jornelaas van Beem en Evert Pieter Tolsma. Maar ja, dat werd ze staan gewoon wel weer eens even tiet. Bal komt nou heeg op achterin. En Evert Pieter Tolsma. Maar rekert hem bovenvliegend en gelukkig dat Henrik Jan van der Velde er nog bij kan. Nog krek trouwens. En het is natuurlijk dat ze op en boven ik wil een beetje les krijgen van de zinnen. Maar hij rekert hem nog wel en er komt een tweede keer te lezen. En nou gaat de patoeren er even om. En dan zullen we zien dat zij inderdaad die patoer, dat het patoer van Remmel Bauma het ik uitbouwen kan tot de winstpartij. 4 voor mij. En niks.
1: Nee, en als je inderdaad dat Raymond Bauma de opslag weer oppakt. Hij heeft zijn maat, Jorn Lars van Beem, stuurt naar voren. Daar is nooit een keer staan. Die keer laat inderdaad bij die middellinie. Daar kan Raymond mooi gemaakt bij komen. Even Pieter Talsman, die bloot op die bovenstingen. En wie krijgt die bal? Net die krijgt die bal. Want het is Raymond Bauma die gewoon rekeur in de waai. Naar die bal daar in de kin om hem verder keer te keren. Hij hoeft niet de eerste keer, maar die bal doet al stil. Daarmee is de eerste schiena twaai. Ik al aan de telegraaf op tour nummer 16. Raymond Bauma, Jorn Lars van Beem en Even Pieter Talsman.
0: Van niks in het voordeel van het patroon van Remmel Bauma. En het is Johan Lars van Beem die nu de tweede keer opslaan. Mooi. Bal komt achterin en is net goed verwerkt. Nee, het is heel simpel. Het klassenverschil is duidelijk te zien. Schinne Fjouwer in het voordeel van het patroon van Remmel Bauma. Remmel Bauma, hij pakt nou ook de verbeste opslag weer even oer van Johan Lars van Beem. En die zal dan ongetwijfeld het in de holle hebben om de partij tot het einde te brengen. Safir is het nog net natuurlijk. Het is nog maar Skinner Fjouwer. Dat nog wel in het voordeel van Remmel Bauma.
1: Nee, hij heeft zelfvertrouwen. Ik heb Remmel Bauma dat bedoel van Tieren Peke Keertensjoen. En ik hier voor de dag zoiets van, die mag ik gewoon net uitvlakken op zijn dooi. En nu zeggen we dat de bal achterin komt en even Pieter Talsman naar de boven daarin. En die bal keurig tot het keers behoort. Hij slaat hem voor de dag naar de grond daar van al die boven. Geen kans op een stuit voor het zinstanders. En er komt de keers te lezen. Ja, tussen de middellinie, een paar meter achter de middellinie, Hans.
0: Ja, op mij een hele goede actie van even Pieter Talsma. Zien hard zieben. Wie krijgt even. En balde de vuist al even. Zo van, het gaat lekker. Maar mijn zoon. En dat is natuurlijk prachtig mooi. Het is nu Jorn Lars van Beem. Die overkleert zit onder opslag. En bal komt op mij achterin. En vliegende zitbal. Ja, die man benut kitst. Dus ding dat duidelijk is. Skinner Sois. Vliegende zitbal van Jorn Lars van Beem. En de man weer fit. Ze draven weer naar het perk. En ze kennen nou de partij uitmaatje op deze stand van 4 voor mij in en 6 niks.
1: Ja, inderdaad. En hij slaat lekker op, ja, die Jorn Lars van Beem. Want hij lekker licht en toch achter die bal. En het is gewoon mooi om te zien. En we zien dat hij dat nog een keer bankt of dat Remmel Bauma oppakt. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd natuurlijk, want Raymond Sabin had het prettig gong. We zorgen nu dat het orenpatoer naar de opstakgong is. Vier meer en Skinner Size, matchpoint van Raymond Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. En we zullen zien wat er nu gebeurt. Op die bal van Hendrik Jan van der Velde. En even Pieter Talsma. De kinderen onderstappen, maar die bal die gaat omheen. In plaats van naar voren naar de boven. Oh ja, en dan heb je een trektrak situatie. En is het de skiersrichter die zei van is die bal onder de groen geweest? Of heeft hij er maar eerst stuit? Ik weet het net, Hans. Dat bakje wordt heel rap ophellen. Dat betekent dat 12 punten naar de Telegraaf komen. Wat de partoer noemt het zien. Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Maar ze bedoelen wel op het eerste in.
0: Ja, het is van zoals niks naar zoals twee. En dat betekent dat het inderdaad. Er moet nog een paar rare bal naar de perk daar brengen voor Brochteuren. Maar toch dan weet je het wel. Het is zoals twee nou. En nou zullen we zien dat inderdaad. Het patroer van Remmel Bauma er een einde om brouwen kan. En het zal inderdaad een rare bal worden matten. Maar toch dan komt het net clear. Er komt er al een mooi signaal in. De bal komt. Oeh, ja, zo kent ik. De bal kent voor. En daarmee komt er een einde aan deze hele finale. En is het dus sa dat het de tour van Remmel Bauma, Jorn Lasserbeem en even Pieter Tosma naar de finale gaat. En we zullen eens even zien wat Jelle Bangma een van die keertjes even bij de microfoon pakken kan. Jelle, neem het maar door.
2: Hendrik Jan, nou ja, sis. Op 10 leeft dit, is het net fantastisch.
3: Ja, dat is toch mooi. 38 hier, ik kan nog steeds mooi draaien, weer in de prijzen, dus eindelijk weer eens.
2: Ja, want het is die 14 in de PC, zijn wij, en één keer in het tweede prijs.
3: Ja, klopt. Ja, klopt. Eén keer in het tweede.
2: In elk geval een vierde, of een treden, hoe
3: ja,
2: je dat...
3: Ja, een treden. Ja, ik vind het een treden.
2: Ja, nee, zeker een treden. Hey, lekkere keertijd dan, toch?
3: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Jammer dat het zo uitgiet eigenlijk het kerstje, maar...
2: Ja, joh, maar dat is altijd de laatste partij die je verliest. Dat is... Ja, dan is 4-4 eigenlijk wel wat te vol.
3: Ja, klopt. Ja. Het was 16 te hut. We konden er geen vat op krijgen. We hebben er gewoon net in zitten. Dus jammer. Open en uit net. Beiden.
2: Daarvoor keersen je hem echt wel vliegen.
3: Keersen de sterren van de hemel. Rutger sloeg fantastisch op. Riemer sloeg fantastisch uit. Ik sloeg fantastisch uit. Ja. En dat hebben we nou net zien laten kennen. Nee. Dus dat is soer.
2: Ja!
3: Aan de andere kant wel mooi. We hebben dan net een wedstrijd op een hoofdklasse hand en dan toch een tweede prijs heli op PC. Dus we kwamen eigenlijk vanuit het niets. Dus wel leuk. Verzinnen.
2: Verzinnen, zeker verzinnen. Want je moet net iets vier de keerts of zo wat. Wie met Erik naar bang van wees dan?
3: Nee. Op zich net. Wij keertsen in Stiens dat we de laatste wedstrijd moesten we eens nog verplaatsen. Maar daar keertsen wij fantastisch. Hebben we uiteindelijk een tweede prijs. Toen verleerden we van Koster. En die pakten we nou de eerste omloop. En in Engelen wonen we ook al van ze. Dus we zitten er gewoon lekker in. We roemen lekker naar de PC. En dan is dit het resultaat wat het brengt.
2: Hoe lang is het naar terug?
3: die vraag krijg ik als dat zien je hier. Maar...
2: Ja, echt! Ja.
3: Maar ik ging nog even, ik ging nog niet terug. Sowieso nog niet.
2: Nou, leuk man.
3: Dus
2: gewoon wat op die manier ik wil de records verbrengen.
3: Als het dit brengt, ja, waarom net. Nee, dit is wel leuk in trouwens.
2: Ik geniet ervan.
3: Ja, denk ik ook. Dat is zeker goed.
0: Ik ben Jelle Bangma, mooi. Hendrik Jan van der Vel natuurlijk. En wij gaan even terug mooi stik muziek. Het is pauze hier, dus wij melden u direct op het moment dat er weer wat actie op het veld is. Mooi, keersballen. Zolang even muziek en we beginnen met de course en Breathless.

0: Zaterdag hoor je op Omroep Zilt de loting van de Freule. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzilt.nl en natuurlijk in onze app.
1: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. De 20-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk tijdens een schoolkamp in Zeeuws-Vlaanderen blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk in juni kwamen 3 leerlingen en hun basisschooldirecteur om het leven. Ze werden op de fiets aangereden door de auto van de verdachte. Volgens de rechtbank beging hij vaker ernstige verkeersovertredingen. Donald Trump heeft Iran in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. Een 25-jarige man uit Overijssel is omgekomen tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië. Zijn identiteit werd bevestigd nadat eerder al bekend was dat er een Nederlander bij het incident om het leven was gekomen. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. Verdere details over de exacte omstandigheden van het ongeluk zijn nog niet bekend. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
6: Para Link en Co, Giano Cinico.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Hey Pieter.
9: Hey Johan.
8: Is het de taljet?
9: Nee, wat is er aan?
8: We hebben wat nijs in Bitgen op de sneus. We hebben nou de wielder van ijs met partij, maar zachte balkeertsen.
9: Prachtig man. Ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van ijs met daaren.
8: Ja wist, al je komen op sneur 22 augustus. Zowel Malië, Australië en we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
9: Meesken, net stinnen, maar erheen.
6: Dus jou je hem gauw op.

Ja, en op mij volkom van oude Tjoekeloan, Jerien Frenscher, dat wij dus in afwachting binnen van de finale tussen het Betoeren Treien en Zegtjen. Het Betoer van Menno van Zwieten, Rick Mennesma en Jesse Steenstra zullen het opnemen met zijn Betoer, Zegtjen, Remmel Bouwma, Jorlaars van Beem, Evert Pieter Tolsma. Ja, we hebben een hele noffelijke keerzaai gewoon, maar echt wel hele innerzijdige partijen. Mijn 1, 2, 3, 4, of 4 keer 5, niks. Ja, dat woorden hebben we net zelfs op zo'n dag. Maar ja, dat je het allemaal met het spul. Ja, 5 niks gong het petoer van Jury de Groot de Mist in. Op 5 niks gong het petoer van Johan Sipma ek naar de Klaaikering. Maar ja, mooi Gabian van Popt en Hendrik Koos, die dat won misschien een verrassing. Ja, Alke Boomsman vond het mooi 5 niks van het petoer Redmer Sagemans. Nou, ja, en nu, ja, in de hele finale weer in de partijen toch ik wel wat inzijdig. Dus dat ging redelijk vlug. Nu wordt er ja, toch hopen op een wat spannender finale. Want let weer eerlijk wezen. Ja, die man Menno van Zwieten, Rick Mennesma, Jesse Steenstra. Ze kregen een fantastische keertje. Ze hebben natuurlijk 12 partijen op Riege woen. En ja, alle kongens dat het no ver winnen. Maar ja, je hoopt dan toch dat er fikse tjenstaan wezen zal van dat petoer van Remmel Bouwma, Jorl Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Zij woont het in de eerste omloop met 4 van mijn 2. En de tweede omloop met 5 treien. En nu op de treadlist met 5 1. Nou ja, dus zij kennen echt ook keertje. Vooral Jorl Lars van Beem is heel gebrand. En Evert Pieter Tolsma in het achterperk. Die had een heel mooi slagje. Die ken ik heel makkelijk de boppen vinden. Dus ja, we willen nu nog even in afwachting in Rensje Kas. Die spielt en sjongt nog op de middenstip. Nou ja, dat is wel gezellig voor zelfs. De hele finalisten moesten ik even een schofje rest haar. Daar heb ik rucht op. Op een minuut is het zien, een kwartier. En dan gaat het je los. Jongen, we zelf eerst het Fries Volkslied. En dan gaat de finale los. Ik denk over een minuut is 5. 6.

Ja, de laatste plaat voor de finale Roxette en The Look, een van hun hitsingles natuurlijk. Ja, wij staan haast om de start van de finale. Het is in ieder geval het korps die al klaar om straks het Vierks Volkslied te spelen. En het partour van Menno Versweeten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Zij staan al op het veld. Ze zijn nog een beetje aan het ballen, misschien draaien. En verder is het natuurlijk nog even al wacht zien op het oren partour. Die dan direct het veld ook opkomt. Ja, ze hebben natuurlijk het partour van Remmel Bouwman, Jorn Lars van Beemen en even Pieter Tolsma. Zij hebben in ieder geval als laatste hier van het veld al komen. Dus ze zullen ik ongetwijfeld nog even een beetje meer rust hebben willen. Ze wilde ik natuurlijk nog even een laatste massage voor die finale nog even doen. En dan zullen we direct zien hoe het komt in die finale tussen de Petouren, Traaien en Sexton. Menno Versweeten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Chin, het partour van Remmel Bouwma, Jorn Lars van Beemen en Evert Pieter Tolsma. En dan is inderdaad dat tweede partour komt ek op het veld. De man Bouwma van Beemen en Tolsma. En we zullen zien hoe deze finale verrennen zal. Het is in ieder geval, ja, ze zullen beide er bovenop zitten willen. En ze hebben eigenlijk net een hele moeilijke hele finale hoorn. Dus wat dat betreft dan kan het wat dat betreft in ieder geval alle kanten op. Het is natuurlijk nog wel even zien hoe het verschil straks eruit komt. Qua slagkracht, qua opslagkracht. En ja, je weet het net. Het is in ieder geval wel zo. Ik denk dat het partour van Bouwma in ieder geval wel boven zichzelf uitstijgen mat. En dat kan. Want het is wel zo dat even Pieter Tolsma en Jorn Lars van Beem en ik Remmel Bouwma die kennen natuurlijk wel wat en als ze een beetje de boel bij elkaar krijgen en ze kunnen een beetje bijbluwen en het publiek krijgt een beetje op een hoorn en dat denk ik dat wel gebeuren zal, dan ja, dan weet je het nooit. Had je toch een favoriet onwijze matten, dan denk ik toch ik dat dat het partour van Menno Versweeten is. In ieder geval, men staat klaar voor het Fries Volkslied. Alle fotografen staan ervoor. De petten komen al. En zodra dat het korps direct begint te spelen, dan hoor ik me direct weer even stil. En dan zullen we zien wat in ieder geval het Fries Volkslied hier op het Sjoekeloon ik goed mooi zong wordt.

Nou, dat wie duidelijk. Dat wie een prachtig mooi Fries volkslied. Het is altijd weer heel erg mooi. En natuurlijk, het korps is dik en waarder goed. Ze hebben natuurlijk de hele dag spelen. Ondanks die warmte hebben ze dan toch de hele dag wel van al jou wat zien. Ben ze hier onderslag geweest in de muziektent. En ook dat is net altijd het meest coole plekje geweest van het Sjoekeloon. Nou, in ieder geval, het is nou even afwachten totdat het korps direct van het veld afgaat. En die, ja, die aanstaat een matje ze nou wel. En dan is het perk ik weer vrij. En zien we dus inderdaad Shen had het patour van Remmel Bauma boven zichzelf uit stijgen kin. En Shen had een beetje tjinstand bieren kunnen. Tjin het patour van Menno Versweten. Nou, ik zoek zoals deze eerst nog even een plaatsje. In plaatsje, zodra dat het los gaat, dan gaan wij ook los. En dan denk ik dat Douwe Bob een hele mooie neer is. Om in ieder geval tot de start van de finale terug de huiskamer skallen lid. En dan Jerriem Aassen. Integraal het hele verslag van de finale, heren, van de 123ste PC op het Sjoekeloon.

0: Bob en I Believe. Ja, de man die mat er inderdaad in Leeuwen deze finale. Petouren natuurlijk. Remmelt Bauma, Jan Lassenbeem en even Pieter Tolsma. Tjin, het petour van Menno Verswieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Ja, Jan Bakker.
1: Ja, Hans Welkers.
0: Wat denkst van deze finale? Wat hoopst? Wat hoopt?
2: Nou ja, ik hoop natuurlijk. Ik heb als vaker zijn alle ingrediënten van een prachtige finale. Ben aanwezig om daar een mooi ding van te maken, een mooi menu van te maken. Maar dan mag je de recepten wel kennen en dan mag je de receptenboeken erbij hebben. En dan mag je voldoen aan de eisen van een mooie finale. En wat ik steeds, wat ik zag in die partijen voor. Ik had het idee dat de partour van Remmelt Bauma, Jordan Laris van Beemen en Evert Pieter Talsma het publiek wel eens mooi krijgen kan. En ik weet net dat het
0: sinds deze maand... Toen heeft het door de eisen van een mooie finale. We zijn eisen van een mooie finale.
2: Spanning. Liek weer niet op elkaar. Bietje geliek op. Ik ging Grutte Garten verschillende draaien. Maar ik hou er wel van richting spullen. Geliek, draaien, geliek. En dan moet er wel een gatje vallen. Maar we hebben Peter Lien hebben hier een finale. Zo'n 4 weers geliek, 6 geliek. Een hele finale tussen Tjesse Steenstra en Gert Anne van der Bos. Zijn finale, dat denk ik nog gewoon. Als ik denk aan een van de mooiste partijen die ik ooit zien heb op de PC. Wie dat er wel in van. Die ben gewoon spannend, mooi. En daar het publiek wat om. Dat willen we zien. Dat is voor mij een mooie finale.
0: Wat hoopt al net?
2: Nou ja, het nachtkeers. We hebben nu twee hele finales aan. Maar in het zin eerst op 12 eerste. En dat is gewoon eerst te meer van een hele finale te per se. Eerst in de 16 beste partouren moeten zijn. Al is het 16 in de partouren natuurlijk via de keers afgekomen. En net via de ranking. En ja, de 16 beste partouren staan hier op de list. Ik weet het net. De beste partouren bij wel Menno Verswieten en Martin Bersma natuurlijk. Martin Bersma er al. Menno nog net. En ja... Dus we hopen dat het net een nachtkeers wordt, want dat hoop ik net. Het is een dag, want de eerste slag komt erom.
0: Ja, wat er in ieder geval Joert Wol uitroegelt, terwijl dat de eerste sitbal plaats wordt door Menno Verswieten. Wat er in ieder geval Joert Wol uitroegelt is een klaverke fjouwer, want zowel Jorn Lars van Beem als Rick Minnesma binnen natuurlijk wel in bezit van treien van de fjouwer partijen die ze dus alles een keer woen hebben. En als ze deze dus nog winnen, die ze dus beide nog nooit woen hebben, dan is het een kwestie van der mooie komt dan dat klaverke fjouwer ik binnen. En ja, nou is het Sjen hoe het gaat. Het is in ieder geval sitbal van Menno Verswieten. En een keertje die het nou deelhoorn wordt. Zo'n beetje 10 meter uit de valine. En dan zullen we Sjen hoe het gaat.
2: Ja, die hebben natuurlijk die draaien die er mooi alle partijen op de afdeling. En nu is het 6 dit brengt de bal voor in bij Van Beem. En die kinderen een keer zo'n matje. De keerste komt ongeveer bij de middel in het lezen. Daar werd er omwerken. En nu moet het opstaan naar het perk. En de perk speelt het naar de opslag. En zullen we dat Reinse Pieter Hiemstra. Of Reinse Pieter Hiemstra. Pieter. Even Pieter Talsma natuurlijk. Ik zie daar Reinse Pieter Hiemstra. Dat die man geen varkens van Beem en Talsma varkens. En dat betekent dat de Remmelt Bauma er vertrouwen in heeft. En ik wil hem wel even rondkomen op de huldiging van of het afscheid van Dylan Drent hiervoor. Een geweldig applaus kreeg hij. Hij is toch een blessure, is hij net meer actief keerser. Maar jongens, wat een sportman wie dat. Remmelt Bauma, Hans.
0: Remmelt Bauma komt misschien een opslagbal achterin bij Rick Minnesma. En... ja, die rekken hem net echt super. En Remmelt Bauma, ik denk dat er een beetje les van de zinnen heeft. Want ja, zijn dochter inderdaad. Hij retourneert wel, maar Derby Menno Verswieten en die keert de bal. Ik ben trouwens ook ergens achterkomen, Jon.
2: Wezen maar Bommels.
0: Inderdaad. Het is net Wezen, maar het is Bommels.
2: Ja, ik zie een jongens van Bommels erin inderdaad. De Hartsmas en de Toefte Keersen natuurlijk. En die zitten hier volgens mij al weer achter.
0: Ja, die zit je boven even Pieter Talsma om te moedigen. Nou, dat is er tot nu toe nog net voorkomen. Het is tot nu toe een skinnenfjouwer. En mooi een boetenslag van Remmelt Bauma is het skinnensois in het voordeel van Menno Verswieten. En ja, dit tempo moet ze net horen.
2: Nee, vooral Remmel Bouwman moet zijn net beginnen. Want die bal die hij weer omgeslaan kon om die keers te pakken, die weer gewoon te voorzichtig. Te gespannen misschien wel van die finale of zanker het publiek. Maar als dat die bal erin ramst en dan pakt hij punten, dan krijgt het publiek mooi. En dan pakt hij punten en nu is het mooi een boetenslag van Remmel Bouwman. Voor de dalen zien het allereerste eerst Skinner Sois achter. En dat wil je net zien, dat willen wij net zien. Remmel Bouwman, hij komt om. Sissen Steenstra keert de voren uit. Denkt hij dat hij de bal krijgt? Die krijgt er net, die bal hier tussen bij Rick Pinnersma. En die kan maar de stuit, kan die bal vier voortslaan. Maar dan is het even Pieter Talsma die zijn talent hebben zien lid. Zien rustige keers. Hij looit die bal gewoon van naar de boven, naar de rechterkant. Brengt hij die naar de grond daar. En die bal die rolt het door de middellijn. En dat vind ik maar de kapkeertse, Hans.
0: Ja, zoals niks. En een keertje, een meter van de middellijn ongeveer. En die maat nog voorbij staan worden terug Jan Las van Beem en even Pieter Talsma. En dan zien we zien dat middel van Zwietenek een rare bal naar de Terka brengen zal. In ieder geval had er Rick Minnesma boven. En Tjisse, hij gaat voor de keert staan. Net Tjinoer Remmel Bouma. Nee, die staat aan de andere kant. In ieder geval, daar komt middel van Zwietenek aan. De bal komt voorin, maar net goed voorin. Nee, hij is te kwart, een meter voor ongeveer. En dat betekent de eerste trappunten voor het petour van Remmel Bouma.
2: En wat ik wel een mooi gevoel vind, Hans, is dat er nou net juicht en klaar was voor een mislijnen bal. Want dat vind ik echt net sportief. En dat is gewoon nog net gebeurd. Die bal weer vier voor, maar het publiek bood gewoon rustig. En die wachten tot de menner voor zit en zijn tweede bal nog opslaan zal. Nou, die boetenslag, of die voorslag, brengt het op mij de bal. Nou, nooit perkta. Hij is bij de opslag, hij brengt de bal achterin. Maar Rijns bij, ja, dan gaat die bal kweer of gaat die bal boven. Het is de bal die wordt kweer, jong, van Evert Pieter Talsma. Maar dat betekent dat het partoer van menner voor zit. Vandaag is mooi een eerste voorsprong in deze finale stiet.
0: Ja, net een gekke bal, maar het zal ongetwijfeld alle kanten uit slingeren. Wat wij Joert al een pikken vaker jet hebben. Ik vanuit de interviews dat inderdaad het spul van Menno Verswieten. Dat gaat van links naar rechts en nog eens een keer omheen en naar beneden. En nou ja, alle kanten, steeds maar. Dus in ieder geval, het leekje mooie bal, maar het is raak wordt. En eerst voor de man van Menno Verswieten. En hij is alweer klaar om de bal weer naar het perk te brengen. Komt voorin bij Jan Lars van Beem. En ik die kan er niks mee. Ek die bal git kweer. Dus alweer een skinne twa voor het petoer Menno Verswieten.
2: Ja, twee ballen achter me kwee op die opslag van Menno Verswieten. Dat jouwt Menno natuurlijk. Ik vleugels die kan natuurlijk goed opslaan. En hij wordt vaak oornomen door Tjisse Steenstra. Dat hebben we alleen een schoen in die tweede omloopje. Martin Bergsma, maar nu hele finale. Het er alles opslaan. En nu doet er dat weer. En dan brengt die bal bij tussenin. Het is even Pieter Talsma die er net bij kan onderhoorst. En Jordan Laders kan de bovenhoorst net bij. Dat betekent dat het een tussenkrienische bal weer. En de skinne fjouwer onder de telegraaf komt van Menno Verswieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra.
0: Het is zo'n speeltje van even Talsma is de coach van de man. Tenminste, die zorg ik nou inderdaad wetter uitdelen. Dat is Omke van Evert Pieter Talsma. Die is, zit dus daar. Hij komt nou op het scherm met een zwarte pet op. Hij is de coach dus van het petoer. En nou zullen we zien wat er dan gebeuren gaat. Menno Verswieten, hij staat nou weer klaar om in ieder geval de bal weer naar het perk te brengen. Komt voorin bij Jordan Laatsen bij me. Ja! Daar is hij. Lekker rekken. Hartstikke mooi. Mooie bal. Precies het niet. Rug uit, rug om. Oeren netten hinnen en boven op de vaststrikken.
2: Ja, en dan jij het publiek in de kie werd op de hand van datzelfde partoer Remmel Bouma en Simaden, Jordan Larsen van Beem. Geweldige boppenslag inderdaad. En dat liet zelf ook zien. Hij springt zelf een god in de lucht. Menno Verswieten, hij mooi op naar jongen erin. Hij brengt die bal nou achterin. Hij brengt die bal, ja, best achterin. Ja. Die is een shitbal. Even Pieter Tals met de 400 terug. Even Pieter die rint naar voren taai. En daar mooi wordt het gat tussen Even Pieter Tals met de kweerlijn. Best voor grut. En daar dondert die bal van Menno Verswieten precies middenin. Dat betekent dat er weer een saai zo'n telegraaf hangt. Van het partoer van Menno Verswieten. Rick Minnesma en Tjisse Steenstra.
0: Raakwoord. Het is, ja, ze hebben echt de indruk dat ze boeken gaan. En dan stekt er toch weer naar binnen op een of andere manier. Want ja. Ze vallen toch gewoon wel 20 centimeter binnen. Er komt er overal maar zijn oren in. De bal komt op Nij achterin. En Evert Pieter Talsma op Nij te let. Nee, richting de bocht. En oh, oh, oh. Dit keer wordt heel snel. Ik denk, dit is een kwestie van 4 minuten. En een spul onder telegraaf. Ja, ja, de voorgaande partijen van Verswieten en die, dat wie echt slow starters. Meestal een eerste of een spul achter. Maar ze lieten er nou geen gas op groeien, Jan.
2: Nee, en wist die concentratie heb ik krijg ik zo. Want ik was even dat mijn van Sweden die bal opstaan had, dan neem ik die mijn ding even mooi wat ik zoen heb onder dat patoer krijg. Wat ik ervaren heb onder dat patoer. Maar dat vertel ik even nooit dat mijn van Sweden deze bal nog opstaan. Hij had drie keer geluk. Of is het nog tijd dat we de bal volgen, de heren? Het is op knij. Jan Lars van Beem, wat ik boven het publiek uitkom, die de bal boven slaat en daar maar de eerste 1200 telegraaf krijgt. Maar de concentratie bij het patroon van Menno van Schieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra, die kreeg overduidelijk toen Dylan Drent het veld ook. Een protte keer die ik al op het veld steen van het patroon, kon even naar hem toe. Maar die draaiman, die bleef op de boven steen en die hier ziet van bij Sjurgemaasten wel. Menno van Schieten, Hans.
0: De controle van de bal komt voorin, ja. Dan zullen ze inderdaad achterwaarts zullen Johan Lars van Beem die bal verwerken. Dat lukt natuurlijk net. Dat hoe je eigenlijk net uit te vinden. Maar het is in ieder geval de bal wordt uitsluitend gegeven Pieter Talsma. Maar Tjesse die staat zo'n beetje 10 meter van de vallijn af. En ik kan heel rustig die bal retourneren. Trot de hoeken heen en komt dan ik weer voorbij de vallijn. En dat betekent dat ze weer een 2 hebben. 2 gelijk in de finale hier van het Tjoekeloon.
2: Ja, en hoe vaak heb je nog van Schieten over aan het opstaan? Hij krijgt de bal voor. Ja, bij de zitbal. Is het weer even Pieter Tosman die onder die bal terugrint. En die stit haast, ik denk wel een meter of zo of vijf die kweerlijnen. En dat gotje het men van Schieten voelen. Hij ziet dat even Pieter Tosman naar voren komt. En dan dondert die bal op een naai in het perk achter even Pieter Tosman deel. En kansloos. Fjouwe twaar. Misschien het waar eerst van dat patroon noemen traaien. Men van Schieten. Rick Minnesma, Tjesse Steenstra. En alsjeblieft, laten we hopen dat het daar wat een kentering komt, Hans.
0: Voor jou twee, Menno van Schieten en Rick Minnesma. Zij staan even op boven. Ik denk dat er even wat dronken wordt. Of er wordt in ieder geval even wat online. Dirk van der Leest is dan de man die daar de coach van is natuurlijk. Die zit daar ook op boven. En Menno van Schieten, hij is alweer aan het hoinebal. Het schissen weer met het zien uit de varlijnen zetten. En slaat alweer op. En slaat vliegend op. Bal komt op middellijnen. Hij wordt retourneerd terug Menno van Schieten. Oh jongens, wat gaat dit hut. Wat gaat dit hut en ze litten de gingen zo groeien. En het is echt, het is Bauma van Beem en Talsma. Kap omheeg en ervoor.
2: Ja, ik toch even Pieter nog even bij het koepeltje toen zij hun kleren maken van de finale. En hij zei, ik probeerde ervan te genieten, maar ik had net het idee dat het echt genieten is, dat nota, Hans.
0: Ja, het is ze mat op een gegeven moment, maar ze natuurlijk net het gevoel hebben dat ze hier helemaal niks te ziek in hebben. Maar het liep er op het ogenblik best op. Tjesse Steenstra, een vliegende opslagbal die toch nog enigszins verwerkt wordt. Terug even Pieter Talsma. En er komt een keertje van een meter of 10 uit de varlijn. Ja, er zijn weer hele lietse keertjes in van een meter strijden. En die tweede keertje, die kreksloin is een meter of 10 uit de varlijn. Mooi die strand van een spul en Fjouwe 2 neigt dit toch naar je treien eerst. Of zoeder een toverbal komen.
2: Ja, dat moet dan nou echt gebeuren. En het kind natuurlijk. Want Jan Lars van Beem had het duel toch vaker zitten. Hij had wat een lichte opslag, maar dat is toch wel toek. Dat is dat bij een drilwokers, maar helemaal niet. En deze bal komt achterin. En Tjesse Steenstra, die kan erbij. En die kan er heel goed bij. En dan heb je geen meesing achter je. Dat die 12 van de keers hebben zo vaak zijn. Maar wat zal iets een keer is dat ook logisch natuurlijk. En als je dan zo'n man als Jan Lars van Beem binnen en je slaan op. Dan kom je al naar die middel in de taal, omdat je de gang hebt van die opslag. Maar dan is die bal hoe je heen. En dan rolt er hoe de boven bij de punten kwijt. En steeds samen met een spul achter en zo uit waar, Hans.
0: Ja, Tjesse gaat even voorin. Rick achterin. Ik weet niet wat dat de bedoeling van is. Maar in ieder geval Remmel Bauma. Hij stelt klaar om die tweede keer te pakken. En doet dat heel best. Ja, beste zetbaljer. Mooi tussenin. Tjesse probeerde nog wel wat mooi sprong. Maar nee, dat waren net. En dan had het ook in dat de bal net verwerkt wordt en daar mooi zoals Fjouwer onder de telegraaf nog steeds in het voordeel voor het patroon van Menno van Schieten.
2: Ja, inderdaad, wie van mij gevraagd heeft waarom het zesde voor ingang is. Die wol bleek dat het net een goede keuze wie dat nota, want er wie een tussenkomende bal die zitten blode. Maar ze blowen ze steeds. Zesde nog steeds voorin en Rick Minnesma achterin. Mooi een groot gat ertussenin van een meter of zingen. En derde die bal krijgt Delvoel. En nu is het op een eind. Remmel Bouwman die bal bij zesde steeds op een knibbels krijgt ongeveer. Zesde steeds met hem onderhand een beetje scheef uitslaan. En er komt dan nog wel een goede keer te lezen. Want die keer komt tussen de opslag en de bobbel te lezen. En zo is jouw Hans.
0: Ja, een hele dikke hier. Zoals Fjouwer en een Keerts. Nou, ik denk 3 meter van de bovenal. Ja, de Bardeman, Tjisse en Rick. Zij gaan natuurlijk op de bovensteen. Zie jou Dirk van der Lees, de coach. Jou ze de wand. Want natuurlijk, het keert altijd makkelijk maar de bleer te holen. Dan alleen maar de wand onhouden. Dan kinderen alle kanten nog wel uitspotten. Het publiek begint zich wat te roeren. We zitten hier inderdaad. Achter ons zit een hele club. Het Weensum, of Wommels, die het echt op een hol van Evert Pieter Talsma is. Maar daar komt Menno over aan. Ja, dat is inderdaad een mooie slag van Jorn Lars van Beem. Vliegend boven. Een mooie bal, mooi op hechten. En ja, nou is het zaak om er op deze Sarge League te wezen. Even rekken. Even een beetje gek, Moitje. En dan of zo is het een mooie bovenslag zien letten, Jan.
2: Ja, maar het is wel zo dat 6 neemt hem nou net oer op Sarsblik. En heel vaak is dat wel op belangrijke standen. Hij houdt gewoon het vertrouwen om mannen van Sweden. En 6 hij zit dat hier zijn 4 van het perk al. Hij wil de keer slits houden of hij wil een voetendalers retourneren dat in het perk. Hij zit tussen de middellijnen en de voorlijnen in. En meestal steeds bij de middellijnen en mannen van Sweden. Hij brengt die bal nou achterin. En Reense Pieter van Hiepstra. En Reense heeft Pieter Talsma. Op een naai in dat gat erachter. Hij komt bijna voor hem daar. En in dat gat erachter. Zinnie Kweel in hoorn. Hij wil nog wel verder naar de Kweel in het daar. Een centimeter dat zien je zwart even Pieter Talsma. Valt die bal in het perk. En dat betekent Skinner draaien eerst. Hetzelfde hij het geluk dat hij de krek boeten valt. En dan kan het zijn partij kant liep. Want dan hij het geluk een keer mooi. Maar nu hij het geluk net mooi. En kom je maar Skinner draaien eerst naar achter.
0: Ja, en even Pieter Talsma, ik heb hem even in de smies en hij jouwt echt on. Het is een kwestie van een centimeter of 3, Fjouwer, dat die bal binnenvalt. En dan is het echt een kwestie van, valt de krek binnen. Hij doet het Tomek nog even omheen, nou, men of versweten, dat er echt super opsloin is. Maar ja, draai om een x, dan gaat het weer hut. En er komt er overal met zijn oor in. En Jorn Lars van Beem, die timmert nog maar even hierboven. Ja, hier. Samen hier. Alleen een ja. Het is altijd een slag te letten.
2: Ja, en wij dat is zo uitliek krijgen dat het net goed ging. En dat even Pieter Talsma verrievelen waard. Maar wat zou dat mooi zijn dat die jongensluiting de west hier. En deze bal die ging zelf van Jorn Lars van Beem, die ging oer de netten heen. En nu is de man of verschieten niet op een naai. Wat heeft hij vaak opstaan, deze partij, dat nota. En is het Jorn Lars van Beem niet onderhoudt de bal dat een keersverwerking kind. En dat weer een misselijke bal. Want hij ging krijgt door het linkse heen. Maar Jorn Lars van Beem, die wist die of sker onderhoudt een keers. Best wel goed. Ter hechter van de stuit, van de opslag. En de meesten die niet weten wat de stuit is, dat is de opslag, heren. Skinner het rijden, Hans.
0: Ja, Skinner het 2 en Tjisse, hij stiert clear onder opslag. En dan zullen we zien wat Tjisse dan weer naar dat perk daar brengt. Het is zo mooi weer dat de man de bietje, oh, verdikke, wat is dit raak wordt. Het is...

0: In ieder geval die Fjouwer te pakken. Het is stiekje meer zeker hit. En nou zullen we zien dat dat inderdaad ik slag. Het bal komt voor in Betjisse. Die rekert een bol. Maar krijgt de led. Bal vlucht heel heeg. Maar net vier. En dat betekent dat het petoer van Remmelt Bauma. Dus keer een Fjouwer. Voorkomt dit eerst.
1: Ja, en inderdaad, ik doe het even, Hans. Het is begrijp wat een echo. Dus uw microfoon, maar dat is echt waar niet hoor. Dat is pure spanning natuurlijk van de wedstrijd. Maar dat kregen we van techniek mooi, dus daarom proberen we even die microfoon zo duur maar kort te krijgen. Dat weer onderling, dat is net van Jim, maar we zullen wel dat Van Beem op een eind de bal opslaat. En Rick Winners van die bal. Rekert, meer ik net, maar er komt wel een keer alleen bij de middellijn op die traaiersten. En via traaiersten gaat het patoer noemen traaien. Man of the Sweden, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En Fjouwer 12 gaat het patoer van Remmelt Bauma.
0: Ja, toch ik wel weer een goeie opslagbal van Jan Lars van Beem. Maar ja, krek net heen genoeg. En Tjesse kinderen dan krek nog bij. Mooi een sprong. En daar is dan de keertse krek er iets voor om daar nog wat mee te dwan. Dan heb je het Fjouwer 12 en Remmelt Bauma. Hij stiet alweer kleren om de bal naar het perk te brengen. De bal komt op nij tussenin. En ja, Tjesse rekert hem net. Echt vliegend. Maar komt toch een keertse lezen. Een meter achter de middellijnen. Hij rekert hem net. Echt vliegt. Hij houdt hem een beetje in, zat de Sjen. Wie ik wel Steve van hege kant. En in ieder geval, hij pakt er een keertje mooi. En daar mooi maakt dan Jan Lars van Beem de volgende bal weer opslaan.
1: Ja, en wie echt inderdaad Tjesse Steenstra die bal uitsloeg. Ik had het idee dat hij de bal richting de boppen heeft woer, want die kracht zette hij er wel achter, maar dat ging dus net terug. En ook krijgt Rick Menes bij die bal en giet die bal. Ja, ik zou zeggen, die giet ik richting de boppen, maar dat giet er wel, maar dan op de verkeerde kant van de PLO's. Hij komt ongeveer op het Keertsmuseum deel. Dat betekent dat er 4-2 is en dat het patoer nummer 16 voor het eerst de size onder de Telegraaf heeft, zonder dat die oren een size hebben. Dus Remmelt Bauma, Jordan Lars van Beem en even Pieter Talsma. Size 12 voor in het eerst, Hans. Wat draai je eerst na? Maar misschien wie jij het publiek nou eraan stingen in, die liet een beetje doorstukken.
0: Ja, het publiek die begint dat nou ook te veel natuurlijk. Dat er een beetje kans is om dat bordje te pakken. En dat zou natuurlijk prachtig mooi wezen. Even zien, wel uit de keerts. Het is volgens mij nog een vrij dikke keerts. Het is een keerts. Ja, daar ben je boven inderdaad. En beide man steen op boven. Rick Minnesma. Nee, het is een meter achter de middellijn. Oh ja, Tjesse gaat ervoor. En Menno slaat alweer op. Bal komt voorin bij Jan Lars. Ja! Die gaat boven. En Demoy pakt er een bordje voor de man. En nou is het inderdaad. Nou is het hek van de Dam, Jan. Nou is het hek van de Dam.
1: Nu hebben ze het lek misschien boven en het is Jan Lars van Beem die de hele dag goed dit keer is. En ze willen op en zoet. Meer uit, ja, goed, hij is gewoon goed. Maar hij heeft een paar prachtige boppenslagers in lid, de hele dag al. En ja, die heeft er zin in natuurlijk. Het publiek vindt het mooi en ik vind het ook wel leuk dat er een beetje in ons stukje komt. Maar nu is het op Man of the Sweden. Hij bloot nog steeds opstaan. Cheers heeft het nog steeds net overgenomen. Man of the Sweden. Hij brengt de bal nu bij Ewe Pieter Talswee. Die kent het ik. Want die bal gaat vier door Rick Minnesma heen. En op een ei en boppenslag. En dan krijgen we het sfeer weer in de arena. Het mooiste keersveld van Friesland, misschien wel van de hele wereld. De keersarena ontploft, haast daar, Hans.
0: Ja, dit mat wat mooier dan. Het is dit mat wat mooier dan. En het is. Ja, even Pieter, het is. Even een goeie neer voor het vertrouwen wie dit. Skinner 2 en balken voor in bij Jan Lars. Die slaat er een leak in de bek van Menno. En dat is dan wel weer jammer. Want ja, die witte wel Riemoy natuurlijk. Bal wie gauw bij hem. Doet hem ook een beetje zeer, zat Sjen. Maar hij retourneert wel tot meter of 5 van de Valino. En dan bloot er net zo verloren als een keertje. We zijn de aas nog eens een keer om keertje kennen.
1: Ja, hij weer erg gretig, hè, Jan Lars van Beem. Ik had het idee dat er wij naar die boven te voeren. Maar dan slaat het gewoon net altijd. En soms hij een knapper en dan heb je dit het resultaat. Nu is Tjesse Steenstra onbaar om die bal op te slaan. En dan kun je zien dat. Ja, die bal valt op het touw, dat kunnen wij zelfs zien. Boven op het touw en er is geen enkele twijfeloer mogelijk. Dat betekent dat er weer eens keer een Fjouwer onder de Telegraaf hangt van het patoer nummer 16. Remmelt Bauma, Jan Lars van Beem en Evert Pieter Talsma, Hans.
0: Ja, Skinner Fjouwer en een eerst en een keert met zijn aasten natuurlijk wel risico's moet nemen kennen. Maar eerst even eens even zien wat Tjesse nou in het vooruitzicht heeft. Balken voorin. Ja, die soe. Dat wie wel duidelijk. Skinner Fjouwer voor en een bal op hechten. Dan maaien proberen om die bal over alles in het regen. Maar nee.

0: Dat waren hem net. Bal spat in het publiek. En toevallig wijs ik nog bij zijn hart in de hand. En die slaat hem dan even weer om. Wel grappig natuurlijk. Jan-Willem van Beem. Natuurlijk Jerik aanwezig. En Tjisse, hij stit verkleer op deze stand van 4-2. Nog wel in het voordeel van Remmel Bauma.
1: En die bal hier een ratgang. Even zien Jan Laas van Beem. En dat Tjisse dat nog een keer. Hij is nu bij de start. Hij brengt nu die bal. Oh, weg voorin. En die bal gaat kweer. Die bal gaat kweer. En dan zie je even het opslaggeweld van het tour van Menno van Swieten. Mooie Tjisse Steenster natuurlijk. Als achter de klep van het opslaan. En dat had er nou net nodig, Menno van Swieten. Het is nu Tjisse Steenster die het zelf even doet. Hij loopt het eerst naar Gliek. Op jouw Gliek. Want hij hier een zitbal. En deze bal die verrievelde het perk helemaal. En die kon kweer. Dus... Draai hem in en jouw Gliek, Hans.
0: Ja, jouw Gliek en Tjisse stit op een kleer. En ja, die heeft natuurlijk direct die hele Lietse keert nog te pakken. Dus hij zal ongetwijfeld graag die size hebben willen. En komt op nij voorin bij Jan Laas van Beem. En die rekert een bol. En ja, een rare bol hier. En gelukkig dat er een keerts verslaat. Meters draai jouw vier van de middellijn aan. Dat betekent twee keer zijn vader middeline en nou zullen we zien hoe het komt.
1: In mijn zuster Hans werd Menno van Swieten steert. Die maakt die bal keer dat die bal opstaan is. En die stipt misschien maar een meter of zo achter de vaarlijnen. Meestal is een tussenspul keerser die de bal retourneren kan. Ter rechter van de middeline of zoiets. Maar nu steekt hij gewoon haast zeer dat perk gewoon.
0: Ja, we zullen dit op een gegeven moment wel dat die bal van Tjisse zo'n beetje onverwerkbaar binnen. Dus wat dat betreft. En nu is het diezelfde Tjisse Steenstra die achteruit wooi. Hij stit weer achterin. En achteruit wooi de bal oor alles in rammelt. En ja, Zagek hier net hoeden, want het wie mijn keertje van de meter als drijfjouwer. Maar toch overtuigend werd die bal dan weer bovenstaan. En daarmee pakken ze dan de Sorsfjouwer. Waarin direct weer die wissel is. Rick achterin, Tjisse voorin. En dat het echt te mooi zien, mooi de opslagen natuurlijk. Ik denk dat Remmel Bauma toch wel een beetje respect heeft voor Tjisse. En dat toch dat Tjisse hem een beetje bang maakt, trok voorin steent again.
1: Ja, dat weet je wel. Kijk hier weer, Tjisse Steenstra. Hij loopt het hele eerst naar hem taak. Ze staan skinnen van jou erachter. Dan heeft er een zitbal. Dan heeft er een kweerslag veroorzaakt. Hij heeft er een flitsende opslagbal. En dan heeft er twee keer een bal boven. Dus het hele eerst pakt Tjisse richting de twaarspul. Ze staan skinnen van jou erachter. En hij haast om afsluitingen. Denk je juist per toer nummer 16 zijnde. Maar dan komt Tjisse even boven de rouwen. En die pakt het hele eerst alleen nog. En dan wordt het van jou eromheen.
0: Ja, en de man die ging even bij me kasteel, Jan Las en Remmelt en Evert Pieter. Ze hebben het er even over, ze peppen mijn koor toch nog even op. Want nou ja, het is natuurlijk voor jou Armin en dat is een best god. Maar ze zullen toch nog eens even onzetten, Matta, om toch nog eens even iets te forceren. Nou, in ieder geval, Tjisse bloot voorin, Rick bloot achterin en Remmelt Bauma, hij bloot aan opslag. En nou zullen we zien wat er dan nou naar het perk daar brengt. Tjisse een beetje aan de hege kant, bal komt bij Jan Laas van Beem. En die timmert hem in de tribune, Wolwer-tribune. En dat betekent direct alweer een mooie skinnetwa van hem om. En deze wie een beetje aan de hege kant bij Tjisse, hij rek hem wel. Bal spotte meer omheeg dan vier. En daar wit de Jan Laas van Beem van alle middelinnen wel rie mooi. Skinnetwa voor Remmel Bauma.
1: Ja, en de zuster krijgt dan Jan Laas van Beem dat hij de punten pakt. Die zal wel denken van, als je een keersdel is, dan heb ik die man verswieten en Steenstra zien doen met de opslag. Dus laat hij maar voor vandaag de punten pakken, want dan weten we dat we die twee pakken. En dan blijven wij aan die kant van de opslag staan in die plaats van het perk daar. Want zij hebben toch wel respect gekregen voor verswieten en Steenstra daar in dat perk. Het is Remmel Bauma die het nou bij de opslag staat. Hij brengt die bal nou achterin. Ja, Rick Menes van, die staat er geweldig onder, maar die bal gaat wel kweeën. En dat betekent dat er verre skinnen, fjouwer onder de Telegraaf, ging het vader per toer nummer 16. Remmel Bauma, Jan Laas van Beem en Evert Pieter Talsma.
0: Ja, en dat in die finale natuurlijk van deze 123ste PC. Remmel Bauma, Evert Pieter Talsma en Jan Laas van Beem. Zin Menno van Swieten, Tjisse Steenstra en Rick Minnesma. Ja, skinnen fjouwer. En je weet het soms net. Ik vind ook dat Rick Minnesma net volle bal krijgt. En die mazzel heet dan. Vliegende zitbal van Remmel Bauma. Een beetje een mazzel. Bal stuit een beetje op een hutstikje in het perk. En stuit gewoon Rick Minnesma hinnen. Maar ja, die mazzel heeft soms ook even krekt even nodig. En dat betekent skin and size voor de man. En nou zoenen ze deze. Pak dat eerst.
1: Ja, pak dat spul. En inderdaad, Rick Minnes, maar die soort die bal met de stuit pakken. Maar dan zit er dat gewoon 12 meter oer. Rick Minnes, maar daarachter in het perk. En de stuit, hij inderdaad was de zoist een gelukkie. Het werd stil in het stadion. Remmel bang was. Kindersoijs had het nou te pakken. Pakte dat spul. Hij brengt die bal weer achterin bij Rick Minnes. Maar kan die eronder stappen? Ja, die kan de geweldige onder stappen. En die vlucht er net niet. Boppen de tribune, daar is net een delplaats omdat de bal dan net naar het centrum te vliegen en daar in de menigte bedaren. Want daar ben heel soort bal al bedaren in de bier drinken, de massa. En ja, dat is souvenirs van het leven.
0: Zo is het waar. Ja, Remmelt, hij kan natuurlijk nog eens een keer een risico nemen. Toch alles of niks te doen op deze stand. Want zo'n spultje is het. Je hoeven net een mooie bal, Tian. En we zullen zien wat er nooit perk daar brengt. De bal komt voorin. Liek het een mooie bal. Maar Tjisse kan er net echt een heel soort mooi. Ja, hij maakt het een keerts. En die keerts komt een meter achter de middellijn te lezen. En daar mooi kiezen. Dus ik weer Ruilie. En dan zullen we zien dat inderdaad dat perk van Jan Lars van Beem en even Pieter Tolsma deze keerts pakken kan. En daar mooi. Dus ik de stand weer een beetje draaglijker mooi zie. Tot 4:00. Het is in ieder geval nou nog maar 6:00. Wordt om het leven dronken daar op boven. Want ja, het is toch. Toch waar. En daar maak je erbij weer als sporters zijnde en net linnige sporters zijnde.
1: En als Sherwood Sissers steeds de bal vandaag oppakt en die pakt nog even die opslag hoe van Menno Versweten en dat kind in dat patoer. Je hebt gewoon twee verschrikkelijk goede opslagers bij Menno Versweten, Sissers Steenstra en het, ik denk dat het dan de kar van hunzelf is of de kar van de Leeste, hun coach die er gewoon altijd bij is, heel rustig alles observeert en beslissingen neemt. Maar het is Sissers Steenstra die deze keer verdedigen kan. Hij zit zo wel achter in het eerst, maar wat doet er? Hij brengt die bal voor en boeten. Dat ben je jouw punten, dat ben je met 2 punten. Maar daar komt het patoer nummer 16. Remmel Bouma, Jordan Larsenbeem en Evert Pieter Tasman. Toch werd op de helft. 4:00.
0: Ja, en dat is dan strafremd. En dan steen je maar 4:00 hier voor. Dan neemt Tjisse even 1 keer de verbeste opslag hoor. En direct hoort er hem dan ook verbeste opslag. Ticket zullen we maar die keertje te steen hebben op een of andere manier. Om toch dat eerst binnen te slepen. Nee, het is gewoon 4:00. En hij blijft gewoon opslaan. Het is toch ja, een beetje meer forceren op een of andere manier, denk ik. Terwijl het Menno Versweet natuurlijk hartstikke best opslaat. Tjisse steekt er. Die komt er overal voor in bij Jan Las. Die hoort een Keertske. Ja, en Menno Versweten hier hartstikke best. Hartstikke best. En dan staat er gewoon te plak, hè, op 6 meter van die Valine. Hij pakt hem mooi stuitje gewoon, hè.
1: Die man is zo snel in het tussenspel. Als het rint bij die man, dan heeft hij gewoon alles. En Menno Versweten, hij is van 98, maar dat kan ik even zien. Neffens, maar ik heb het liefst hierbij niet. Want je traint niet onderzelf. Dan ben je zo'n, dan ben je op 12, dan ben je want dik in de 30, Hans. En dan ben je nog zo linig en zo vlug. Hoe wist dat toch niet?
0: Ja, maar dat wint wij ook, Jan. Dat wint wij ook. Volgende opslagbal van Tjisse. Die geeft boeten naar Lien. En dat budget dat er een 2 komt voor het patoer van Remmel Bouma. Ja, het is nou echt Tjisse Steenstra die forceren wil. Het is natuurlijk, ja, hij heeft meer gang dan Menno Versweten. Al binnen de bal van Menno Versweten, dat zwabbert alle kanten op. En nou zullen we zien wat Tjisse nou weer naar het perk daar brengt. En Johan Lasse kan er in ieder geval een keertje verslaan. Ik neem meer dan dat. Een meter strijden, vaar de middellijnen, komt er een keer te slaan, tussen te lezen en ja, nou maar het Menno Versweten, hè.
1: Inderdaad, waar ik 4:00 voor. Je zon zei een riante voorsprong van Menno Versweten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. En ik verbaasde mij, ik hoorde die opslag wisselen terwijl het best wel goed met Menno ging. Menno ging een paar kweerslagen zien, trok zien een goede opslag. En nu brengt hij de bal achterin bij Evert Pieter Talsma. En die kinderen onderhouden was helemaal niks mooi. Dat was gewoon een fantastische tussenkantse bal. Want dat is een bal had die Jordan Laas van Beem. Die is 2 meter. En had hij zijn hand omheen gehoord, is hij misschien 3 meter. En daar gaan we doorheen. En Evert Pieter Talsma die zit er voor dagelijks achter. En gongen rond de trog. Dus dan is een bal hartstikke best opstaan. Met het 4:00 en 4:00. Alles in het voordeel van patroon nummer 3, Menno Versweten.
0: Ja, 4:00. En het is inderdaad onopslag. Pakken ze een soort punt neer. En wat dat betreft is het straks maar die keerts. Ja, balken voorin. En Jan Lars, nee, hij rekert ze net. Hè. Hij rekert ze net. Het is krek net alweer. Het is een kom keerts lezen van meter of 10.
2: inderdaad.
1: Je vorige jaar heb ik, Jordan Lars van Beem, hebben we dan nu een bal finaal boven, knap boven en dan gaan we er achteraan. Maar nu is het te knapper en dan gaat dat kapje al wat hingen en dat maakt eigenlijk net. Want je kent dat wel, het is traaien speel uit en die hoorden het twaalf speel, de toer noemen traaien, mij nog geschieten. En joh, in je spul. Nou, hoe je nou met twaalf speel, dat ben je er ik. Het is een beetje wiskunde, maar het jouwt helemaal niks. Wij behouden hem op de hechten van hoe dat je verreent. En we zien nu dat Remmel Bouwman de bal oppakt. Het heeft hem van Ewert Pieter Talsenveen. En Remmel Bouwman gaat nu naar de opslag. Hij brengt de bal achterin bij Rick Minnesma. En wat doet Rick Minnesma? Die squatten terug de hoeken heen. En dat betekent dat die bal boven gaat. En dat is een size onder Telegraaf van Patoer nummer 3 en Menno Versvieten. En een 12 onder Telegraaf van Patoer nummer 16. Remmel Bouwman. Size 12 dus.
0: Size 12 en dicht bij die vier eerste. En dan is het wel een heel groot god. En het is Jan Lars van Beem die nou weer opslaat. En dan is het direct weer die wissel in het perk. Rick Minnesma weer voorin. En Tjisse weer achterin. En die krijgt hem nou. Kan hem een beetje heel onder ons, boven ons slaan. In ieder geval net goed genoeg om de keertje voorbij te slaan. En daarmee pakt dan het patoer van Remmel Bouwman die vjouwen weer. En Remmel zal weer opslaan. En ik direct weer die wissel natuurlijk. Tjisse voorin. En Rick weer achterin. En dan Jan Las. En die stiet ik ja, vrij veilig natuurlijk. We zullen zien wat Remmel nou naar het perk daar brengt. Het kan eigenlijk niks meer leiden. De bal komt er tussenin. Een goeie opslaande bal. Hè. Het is kinder wel bij, maar daar is ik alles mee zijn. En kom kistleden van de meter tot 10, 12. Dan hoor het ik wel op. En ja, dit biedt weer kansen voor het patoer voor Bouwman.
1: Ja, en dan ben ik benieuwd wie erop staan gaat. Oh, ik zeg het al, Menno van Schieten die gaat naar de keerstam daar in het tussenspel. Zien werkt het dan. Mooi Rick Minnesma, maar die zit aan zijn linkerkant. Inderdaad, die keers van de meter of torf, die wordt gewoon door 12 man verdedigd. En dan is het Sisse Steenstra die die opslagbal van zijn rekening, die opslag van zijn rekken neemt. En het vertrouwen het van zijn beide maten, want die ging beide van de keerstam. Dat is wel een misselijke bal komen van die Sisse Steenstra. Hij had de 6-4 voorsprong. Hij had het jettes in litten, dat hij dan een zitbaljan kan. En wat doet er nou? Hij brengt de bal. Oeh, wat een gang, wat een gang. En even Pieter Talsman inderdaad. Hij maakt onderhals, wat hij die bal verwerken. En die bal die stroopte naar die achterin zit daar. Onderhals moest even Pieter ontwerk. En dan zit inderdaad twee man van de eerste keer. En is het Rick Minnesma die het op het juiste plekje stier. En de vier eerste naar de Telegraaf krijgt. Vier, maar twee. Het gat is wel heel groot, Hans.
0: Ja, Rick. Keert hem en draait hem direct om naar zijn huid die daar op de tribune zit. En shut dan in ieder geval direct dat het contact er is. En de voest omheeg. En ja, 4-2. Ja, nou shuk het toch een beetje somber in voor het patoer van Bouwman. In ieder geval weer een vliegende opslag is direct het begin alweer van Tjisse. En dan komt de eerste lezer van de Mitsi. Ja, meter 4-6. En dan Sivicien dat, ja, hoe mogen we het oppakken? Hoe zullen ze het nog oppakken, kinderen, Jan?
1: Ja, eerst vertrouwen. Ik denk dat ze eerst weer een beetje uitzoeking in zichzelf vinden, Matten. Want ja, het is nou een beetje erop en erover in de toeren van Oost-Termen te blijven. En dat wen je nooit om natuurlijk. Menno Versvieten, hij brengt de bal open naar Tusken in bij Reense, wat heb ik dan met die Reense Pieter? Hij zit hier nergens, maar voor de rest heb ik er helemaal niks mee. Maar het is Ewert Pieter Talsma die bal Tusken in krijgt en daar een keers van maakt. Met twee net zulke alle dikke keertsen, Hans en de vier met twee. Het kan wel eens richting de skinne vjouwen gaan en dan is het, ja, wat is het dan? De mooiste oostseizoen.
0: Ja, dan is het gebeurd. Maar ja, het is Jan Lars van Beem. Mooi nou een keerts verdediging van Metra Sarson. En Rick Minnesma, hij stit voorin. Tjisse stit achterin. Menno stit zo'n beetje chinoer Remmel Bouwman. En Jan Lars, hij brengt de bal achterin bij Tjisse. En die slaat hem vliegend. En schreeuwt er nog eens een keer achterom van achteruit. Ja, het komt nou wel heel dichtbij. Mooi nog zo'n lietse keerts die ze dan voorbij slaan maten. En dan, ja, poeh.
2: Ja,
1: Ja, en wat biedt het technisch een mooie bopperslag van het Sisse Steestra. Hij doekt onder die bal, hij boert helemaal verroerd. En dan nog kan hij die bal uit het schouder richten waar je van achter zijn schouder waar je bopper slaan. Dat hier net hoeden, want het is 10-12 man van de keers natuurlijk. Maar dat die wel technisch wel prachtig om te zien. En dat is het leuke van de verslagjouwer, dat hij dat ik mooi niet meer kende. Is het de hoi van Menno van Sweet niet tegen Faris Steengert. Raymond Bouwman die slaat die bal op. En dan brengt de bal bij Rick Minnesma. En zien we even dat die man even aan de kant ging. Ja, die keer worden we aan de kant. Dat betekent inderdaad dat die skinner voor Auro natuurlijk eraf komen is.
0: Er komt een klaarweke vjouwer voor de man uit Dronriep. Rick Minnesma. Hij heeft dan alles woen wat heel belangrijk is in een keertscarrière. Het is skinner vjouwer en de eerste mensen gingen al van de tribune al. Nou, dat is misschien ook weer een beetje overbodig. Maar het is, we zullen even zien, Raymond Bouwman, hij slaat op, bal komt voorin bij Tjisse. En nou is het Tjisse, diezelfde Tjisse die dus via triktrak op een gegeven moment de bal weer verder slaat. Ja, dan komt er een dikke keers te lezen ter hichte van de opslag. En wordt onjoen door de keurmeester. En dat is een hele dikke keers. En dan zullen we nou zien wat inderdaad er nou Jorn Lars van Beem die bal naar de perk daar brengt. Op deze skinner vjouwer. Bal komt voorin bij Rick Minnesma. En rekert hij hem. Ja, hij rekert hem bal. Komt terug bij Raymond Bouwma. En die kan hem nog retourneren tot de meter of 6. Ja, dit biedt dan wel kansen voor het patoer van Jan Lars van Beem. En Raymond Bouwma. En Evert Pieter Tolsma. En dan zullen we zien hoe het nou gaat. Otjes inderdaad. Maar deze eerste keert. En die slaat er dan ik op. Om die saus binnen te hellen, Jan.
1: Ja, we zien hem in de meeste van de tribune te zien, want die meeste gaan naar beneden. Je zit op je vrouw op het trap, dat houdt in dat het opstapt en dat uw zicht helemaal fut is. En daarvoor zitten we hier net natuurlijk, want wij willen die finale verslaan. Ik al is het tot nota net echt spannend, maar we willen wel tot de laatste slag, want dat hebben we beloofd. Van de eerste tot de laatste slag binnen wij erbij maar een plaats in de praatje. En dat is Noon Sisse Steenstra. Skinner van jou ervoor. En wat winkt er? Die brengt de bal bij Jordan Lars op een. En die slaat die bal toch nog even vliegend boven. En dan komt het dan bij de 12 aan de Telegraaf, Hans.
0: Last van hem. Ze zijn net van hem al. En mooie, een dikke keerts die er dus nou pakt. En dat betreft voor jou 2. En nou, maar we zien hoe dat gaat met die wat lietse keerts. Het is 5 meter, denk ik. Tjisse en Rick Boyde varkeerts. En Menno Versweeten, hij stiert kleren om de bal op een verschrikkelijke manier naar het perk te brengen. De bal komt weer achterin. Maar even biedt het als, maar hij liet hem vallen. En daarmee is alles weer een liekwicht. Gieren nog net maar de eerste trouwens. Maar we wonen de punten. Fjouwglik.
1: Ja, en als je de punten net pakken, dan pak je de eerste niks net. En dan ben je op de helft van de eerste op Fjouwglik. En misschien pak je dan die traaien eerst een bal. En dan wordt het 5 met traaien. En dat zou mooi bij zijn van het publiek. Maar ik voor Rizzo's verslag jou hoor. Want waar ben je van het keerst? En het is natuurlijk fantastisch om verslag te van een spannende partij. En dat kind had het hier 4 met traaien wordt. Maar dat weten we mooi in Peertel. Want het is Tjisse Steenstra. Niet al jij in deze partij een heel eerste aantal lutsen had. En misschien denkt er wel van nou als ik het hier uit. Want ik ben de kleer, maar het is inderdaad een vliegende bal. En Tjisse Steenstra kennen we zelf maar de stuit vol retourneren. Maar net 4 nog. En dat betekent dat er een keers komt te lezen op de middellijn. Hans Fjouwerblik.
0: Ja, hij zong nog even snippen mooi de stuit, maar dat misleren wat. Misleren net een soort bij deze man. Maar het is in ieder geval komt een keerts terecht van de middellinie te lezen. Ze direct nog eens een keer op keertse mooie. Menno Versweeten, hij heeft de gang erin, want hij komt er overal als je hoort. En de bal komt achterin bij even Pieter Talsma. Ja, yeah! En die gaat door alles in. Die gaat door alles in. Een lekkere bal voor het vertrouwen. Even Pieter Talsma. Tjeburg uit Wommels. Verhinnen uit Weensum natuurlijk. En daar mooie, maar die knal naar die boven ta. Pakt er in ieder geval die saus voor dat patoer. En saus vjouwer en wel een aardige keerts. Waar Raymond Bouwman zich nog even op uitleven kan.
1: Ja, en ik denk even achtersteen natuurlijk. Want die willen die traaien eerst. Ik wil een telegraaf hebben. En net alleen nog om het keersen. Maar ik wil natuurlijk dat patoer van Raymond Bouwman. Is ik wel een beetje de onderdak. En die gunnen ze het hier. Die gunnen ze van harte. Natuurlijk gunnen iedereen het Menno Versweeten in zijn maat en ik. Maar nou even in deze PC-finale. 100 traaien zonder PC. Is het Raymond Bouwman die het opslaan maat? Jordan Lars van Been, vijfde keer. En Raymond Bouwman kan vijfde keer komen. En kijkt er die bal liggen of is het Jesse Steenstra? Nee, het Jesse Steenstra. Die rekt even. Hij is voor in het perk om te steken. Het rekt minder schrijven achterin zetten. En dat is gewoon tactisch. Dat heeft ze al die heel lang besprutsen. En dat betekent dat het patroon nummer 3, een man of a suite. Rick Minnesma en Jesse Steenstra hier op matchpoint komen. En kan Rick Minnesma zien Klaasje Fjouwer van het Gers hebben straks.
0: Formidabele slag. Steve onderhegen komt. En Jesse die springt ernaar. En slaat hem gewoon boven. Onvoorstelbaar, vliegend, echt een topatleet. En nou is het inderdaad matchpoint 5 om het waar. Zoals Gleek, Remmelbalma aan de opslag. Bal komt voor in bij Jesse. Hij slaat het uit. Hij slaat het gewoon uit. Ja, hij slaat het uit. En ja, het is. Oh, er loopt een hele meute. Loopt er bovenop het koor. En het is. Ja, ze slaan het gewoon uit. Het is helemaal binnen voor het tour. Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. En het kind net oorswezen dan die grote Jesse Steenstra die hier de partij gewoon uitslaat. Geweldig, die laatste twee slagen. En de hele dag natuurlijk. Geweldig keerst. We zullen zien hoe het gaat. Wat Jelle Bangma ik een beetje in de buurt zit. Hij zit er naar te zien. Ja, de man die stond dicht bij Jelle, neem het maar hoor.
2: Ja, dit moet je even zien gong inletten. Want deze meisjes die binnen natuurlijk allerlei fantastische... om gefeliciteerd te worden, dat is natuurlijk zo. Want het gaat je mooi. Ja, even zien dat Jesse Steenstra al even twee woorden met mij wikselen wil. Ja. Jesse, lokwensken jongen.
3: Dank je. Ja, geweldig.
2: Wat doen we het fantastisch, dit.
3: Ja, geweldig, ja. Goh, geweldig dit. Geweldig. Echt
2: goed gedaan. Ben je nog eens even eerlijk? Ja. Je hebt ze net ik helemaal net komen litten.
3: Nee, helemaal niks. Helemaal niks. We hebben ze afstraft. De hele dag zakken focus is zo goed. En dan slaat het. Ja. Ja, mooi voor Rick. Dit is geweldig.
2: Ja.
3: Deze moest hij nog. Nou ja, en dan slaat het. Ja, geweldig. Tien maten. Ja, geweldig. Ja, lekker.
2: Ja, man. Ja. Ja, geweldig, Jesse Steenstra. Ja, daar hebben we Menno van Swieten. Ik even. Menno van Swieten.
1: Menno van Swieten met de microfoon krijgen. Het is natuurlijk hartstikke droog daar. En het wemelt van de meest van de pers. Maar we zijn nu Jelle.
2: Menno, wat hebben we het mooi spelen in de finale?
4: Dat is een fenomenale finale, ja, ik
2: wat ik bedoel?
4: Hey, Kero. Yes, kom op!
5: Hier kom jij. Oh, man, ik heb
2: dan, dan Dover even op slaan en dan Chisse er even.
4: Ja, toen nog, dat is kracht.
2: Ja, dat is je kracht, echt.
4: Dus ja, dat is allemaal.
2: Nee, maar je hebt ik net een moment komen litten.
4: Nee, we zien de tangen en nooit meer loslitten. Ja, alles weer goed.
2: Hoe hebben jullie hem hersteld na het Arone weekend? Want ja, dat is dan toch de opmaat naar de PC en dan verlies je adem.
4: Gewoon dat wat we dan kennen en dat hebben we goed zien litten. En dat zijn we de rest van het seizoen weer.
2: Ja, maar dat heeft helemaal geen invloed op je spullen.
4: Natuurlijk niet. Nee. Wollen duwen. Lekker nog van. Ja, denk ik.
2: Ja, misschien wel.
4: Hey. Yes. Nou,
2: prachtig.
5: Hij heeft het gezien hoor.
2: Maar met Kening.
4: Ik ben Jesse.
2: Ja. Oh ja.
0: Ja, Jelle. Kom maar in.
2: Rick!
0: Ja?
2: Daar komt hij nog.
0: Ja.
2: Kom net om Rick daar even. Nou, dan mogen we eerst maar even
0: Emmer de Rollers in. Naar de premiewinners te gaan. Die weer meer Rollers. Je bent inderdaad even zien, daar staan ze. Er zit een camera bij, Simone zit erbij. En daar zit Remmel Bauma, zit er rugs van Jelle. Beetje meer naar rugs daar. Beetje meer naar rugs, ja, daar inderdaad. Er zit Remmel Bauma.
2: Oh ja.
0: En daar is inderdaad gelegenheid om, om even de microfoon bij een premiewinnaar Remmel Bauma van Woerden. Waar Jelle nou bij zit. Jelle, neem maar broer.
2: Remmel, lokwensken met de tweede prijs.
6: Ja, dankjewel Jelle.
2: Ja toch, dat is een, dat is absoluut een lokwens.
6: Tuurlijk. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Waarom nog wel niet zien?
6: Tuurlijk.
2: Maar de opjefte wie ik wel heel groot om zien dat de tour van Menno van Zwieten dan...
6: Ja, ja, ja. Maar, ja.
2: Voor de win je net samen van?
6: Nee, we kennen ze altijd moeilijk maatje, maar ze winnen het gewoon, ja, ze winnen goed. Want wij eigenlijk amper fout maken.
2: Ja, precies.
6: Amper, maar hun wint beter. Ja.
2: Wat, wat is zo vervelend om dat per tour?
6: Nou ja, ze slaan een soort boom. En dan moest Witte West brengen was en dan had het dan net wel, dan wil het net. Maar ja, en opslag is een vuur. Menno stond goed op en mensen eerst zijn best opslaan. Denk waarom?
2: Ja, ja, ja. Hoe dan?
6: Ja, hoe dan? Ja, dat snap ik niet. Maar die, ze stonden bij echt, echt super op. Ja, ja.
2: Ja. Het lijkt net op die.
6: Nee, nee, nee. Ik lekker opslaan in de finale. Ja, absoluut. Ben ik zeker wat tevreden, man.
2: Nou, hartstikke mooi. Lokwenske.
6: Dankjewel.
2: Ja.
0: Jelle.
2: Geef even naar je.
0: Achterrij zit Evert Pieter Tolsma. Ze hebben achterrij zit Evert Pieter Tolsma der, ja. Met dit Jorn Lassen zit.
2: Jorn Lassen, beste. Lokwenske voor het tweede puus.
6: Dankjewel.
2: Ah, absoluut een lokwenske burg, toch?
6: Wat zo, sorry?
2: Volle lokwens waardig, hè?
6: Ja, ja. Tuurlijk, je zit in een mooi blokje, je zit goed in de list. Ja. Dus je verwacht natuurlijk een finale plak. Maar ik was op Simone staan, heb echt wel kansen, sinds ze. Maar nou ja, Salmeno slaat eerst eerst een vliegend op. En dan kom je eigenlijk te snel traaien in je achter, volgens mij. En dan is het nog wel een partij. Hebben zelf nog komen op traaien 2 en traaien gelijk. Toen ik zelf in de eerste een paar fouten. En nou is het wedstrijd, maar nou flinzen stel eromheen en nou ja, verliezen 4-2.
2: Ze slaan een gigantisch soort boven. Hè?
6: Ja, maar wij ook wel. Ik denk dat,
2: ja,
6: wel,
2: ja.
6: Ik denk dat echt wel. Ik denk dat wij misschien. Nou, finale vond ik net. Dat vind ik, nee, finale hebben wij denk ik meer boven slaan. Maar zij hebben voor mij geen enkele behalve misschien 1-2 boeten. En wij voor mij ook net. Alleen ja, zij opslaan hebben ze liefste keer en slaan wij op en slaan ze gutte keer. Dat is gewoon het verschil. Ja.
2: Ja, hoe je dan, begreep ik dan wel net, hoe het, waarom had dan Van Zwieten de bal voor jou?
6: Nou, ik denk dat ik graag voor hem voorstel. Nee, ik snap het op een gegeven moment wel. Ik zie het op een gegeven moment lekker in, dus ja, dus dan moet je hem, dat doet hij het hele hier al, net om Menno. Hij sloot even zijn traai eerst een vliegend op. Ik heb niks 2-0 zou ik liggen, beste vliegend opslag. Maar daarna hier ik een grip op, ja, en dan, dan moet je, ik vond ik terecht dat hij mooi hoeg. Maar ja, Jesse ging wel beter de bal op.
2: Dat klavertje, dat hangt net om die nekken, nou. Dat komt nog wel, nou.
6: Ja, jawel. Nou, ik moet zeggen, ik ging net echt druk of iets. Het voelde eigenlijk wel lekker. Ja. Maar nou, die Rick of ik en Jut is de Rick win. En volgende keer hoop ik hem dan te winnen.
2: Bedankt en even goed gefeliciteerd.
6: Dankjewel, dankjewel.
2: Dat weer Jodlers van Beem. Nou, dat is natuurlijk ja, een prima analyse. Dus ja, ik geloof... dat het on een round-up thuis Hans en Jan.
0: Ja, dankjewel Jelle. Het is inderdaad een prachtige finale, Jan, hè?
1: Ja, en wat ik het meest opvallend vind in deze finale is dat op een gegeven moment het tour van Menno van Zwieten, Skinner van jou erachter komt en dan het patour van die oren, die komen dan van Remmel Bauma. Die hebben die Skinner van jou en dan zit de ondersteuning eronder komen en dan steert het CSO op. Hij pakt dat hele eerst super alleenig en volgens mij wie dat de brekker van deze finale. Hans, het is een duim.
0: Hey, we zeggen even waarom op deze 123ste PC, voordat de prijsuitreiking natuurlijk straks van start gaat. Eerst omloop, eigenlijk helemaal net verrassingen op INO natuurlijk. En dat weer de partij tussen de betoerend Zon en 8. Corné Tuninga, Joram Elsinga, Klaas Pier, Volkersma. Houden helemaal geen rekking met een subtopper. En eigenlijk kijk, een van de favorieten, Johan Sipma, Gabian van Poptuin, Hendrik Kootstra. Het waren 5 om niks. En dat weer een hele duidelijke uitslag. Mooi een prima opslaande Corné Tuninga en een prima functionerend partour Joram Elsinga en Klaas Pier Volkersma. Verder wie dat natuurlijk de omloop weer eigenlijk alles was ambitie gong, zat het game moest. En toen zeg men echt uit naar die tweede omloop, maar de partour 2 en 3 die Tjimmeko moesten. Martin Bersma, Hessel Posma en Erwin Sielstra, Jim Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Ja, daar zagen we naar uit. En het weer natuurlijk echt een super mooie partij. Waarbij Menno van Zwieten die echt wel heel erg nadrukkelijk aanwezig win. En het partour van Martin Bersma toch nog wel een beetje bij bleuwen kon. Maar daar wie dan ook alles mee zijn. Het waren een klinkende overwinning voor het partour van Menno van Zwieten. En daarmee kwamen ze dus ook op die treddenlist. Verder pakte het partour van Corné Tuninga in het onderrondje van alle Belsemers bij elkaar. Tjin André van Dellen pakten ze die in met 4 om 5. En wie de partouren Rutger Toornsma, tjin het partour van Brent Jesse van Beem. Ek een kwestie van 5 om 12 in het voordeel van Rutger Toornsma. Nou ja, die partij van Auke Boomsma en Matten Leijenaar en Jelmer Miedema. Tjin Remmelt Bouwma, Jan Lars van Beem en even Pieter Tosma. Die vrij gauw gebeurt. En dat alles in het voordeel van het partour van Remmelt Bouwma. Toen kregen we de hele finale tussen Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Tjin het partour van Corné Tuninga, Joram Elsinga en Klaas Pier Volkersma. In die hele finale. En het wie natuurlijk wel duidelijk dat de man eigenlijk geen poort aan de groen kregen. Corné Tuninga, Joram Elsinga, Klaas Pier Volkersma. Hartstikke best keerts duurt. Alleen nog dit wie een maatje te groot. En zij verleren het dan van Menno van Zwieten en die. Die oren hele finale weer Rutger Toornsma, Hendrik Jan van der Velde en Rimmer Hoekstra. Zij keert zijn zin het bedoel van Remmelt Bouwma, Jan Lars van Beem en even Pieter Tolsma. En dat wie eigenlijk hetzelfde laken een pak. De man van Rutger Toornsma uitkeert eigenlijk wel wat. Ze proberen nog wel wat, maar eigenlijk duidelijk te minderen. En toen waren het op een gegeven moment toch een klinkende overwinning voor het partour van Remmelt Bouwma. Ja, en dan die finale. We hadden nou zitten Shen. We hielden een heel soort hoop. We tochten van, misschien wordt het wel een hele mooie finale. Maar de man die win eigenlijk vliegend. Menno van Zwieten, vliegend onder opslag. Rick Minnesma duidelijk heel goed sympathisch keer maken. En het wie Tjesse Steenstra op en top. In het perk. Appetit. De verbeste opslag nemend. En hij wie echt de man in dat partour. Daarom koe het partour van Remmelt Bouwma, Jan Lars van Beem en even Pieter Tosma. Ondanks een goede start en een aardige weveromkomst. Waren toch op een gegeven moment een beetje te heen grepen van de man. En jammer genoeg, wie dat dus ik het onderspit die ze delven moesten. En daarmee kwamen dus de prijswinnaars bij Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Premie weer voor Remmelt Bouwma, Jan Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. En de tweede prijzen winnen voor Rutger Toornsma, Hendrik Jan van der Velde, Riemer Hoekstra en het Orenpartour die dan nog eens een keer de premie of de tweede prijs won. Wie het partour van Corné Tuninga, Joram Elsinga en Klaas Pier Volkersma. Nou, we luisteren nog even naar de vastzitter van de PC. En die zal direct ongetwijfeld prijzen uitreiken. Ze zijn nu bezig om de fysiotherapeuten te bedanken. En alle mensen natuurlijk. Ja, wij luisteren nog even mooi de vastzitter van de PC. Ja,
1: want wij Hans en ik, wij hebben, tenminste ik heb een fantastische medehand. Het gaat naar Oeren Jellebang, maar die is bij de prijsuitreiking, die is zo bekend, maar als hij vierde vastzitter natuurlijk, wie het kening wordt. Ik heb een hele mooie medehand. Hans, bedankt ervoor, Jelle bedankt ervoor en de meesten van de techniek ervoor. Het wie weer een hele leuke PC-dag.
7: Goedemorgen.
0: Dan zou Jelle daar even heen moeten lopen en misschien wel een beetje dichter bij die box moeten gaan staan. Oké. Ja, wij kunnen natuurlijk de hele prijsuitreiking net vol praten. Het is in ieder geval een prachtig mooie dag geweest. Wel een hele warme dag. Maar het is in ieder geval prachtig mooi. Er staan een heel soort mensen op veld. En de keertjes natuurlijk ook. Ze staan nu, Johan Last dit bijvoorbeeld nog bij Menno. Man ben natuurlijk ook maten van mijn koor. En Kim mijn koor door en door. En dat is natuurlijk prachtig. Ik zou ze zeggen, we stellen even voor om even een stukje muziek te draaien. Op het moment dat de kranswinnaars op het podium komen, dan geven wij even live weer. En dan geef ik even jaren wie de koning van deze PC wordt. Al hebben we wel een beetje een flauw vermoeden wie dat worden zal. Want dat ik denk dat dat... De man is die het regelmatig de verbeste opslag is even oernaam van Menno van Swieten. En ik het voorperk en achterperk volle bak verzwargen. En eigenlijk wel de grote motor wie, ondanks een prima steun van zijn beide maten. Hier, de verwachting is wel dat Jesse Steenstra hier op Nijk Koning wordt. En dat zou dan denk ik de vierde keer worden. Nadat er dus verleden hier het net woon had, is er even een eer van onderbreking. En zullen ze het nou oppakken. Dus techniek in de studio. Ik zoes de Kanaal die Doris D. En de pin ze maar even in. Mooi. Shine up.

Doris Day en Shine Up. Ja, we zijn drok, maar de prijsuitreiking op het ogenblik wordt de tweede prijs uitdeeld. Op het tour nummer 10, Rutger Torensma uit Jesse Nijtjerk, Hendrik Jan van der Velde uit Makkum en Riemer Hoekstra, hij komt van Haarlem. Ja, en zij verleren dat natuurlijk in die hele finale van Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. En ja, het is natuurlijk prachtig mooi, deze man. Het is Hendrik Jan van der Velde die het natuurlijk eindelijk weer eens een prijsje pakt op deze PC. Ik leeuw dat er al iets van 15 partijen keerst het. En hier op het Sjoekeloon. En dan is het mooi dat er toch mee, met alle respect, op zijn leeftijd dat er toch nog een prijsje pakt. Tweede prijs, derde dus voor deze trije man. En het wint natuurlijk ook dat Orenpetour. En die had ik al een tweede prijs woon. Die is ik al uitgereikt door de voorzitter. En dat ben Corné Tuninga uit Belsum, Joram Elzinga van Bolzut en Klaas Pier Fokkersma van Makkum. Ja, de voorzitter, hij zal natuurlijk alle partijen helpt er nog even naar voren. En hij heeft dat natuurlijk helemaal de hele dag mooi maken. Het publiek zit hier nog best nog wel een soort op het veld. En ja, die ben natuurlijk al hier in afwachting op de koning van de partij. Dat is het wachtje natuurlijk aan zijn anti-prijs uitgereikt wordt. Nou ja, de tweede prijs hebben we naar Holm. Het zal ongetwijfeld direct ook in op de premie. En dan, komen de man uit Woerden, Droriep en Wommels komen dan naar voren. Remmelt Bauma en Jorn Larsenbeem en Evert Pieter Tolsma krijgt wat te licht in die finale. En toch wel een mooie finale, jongen. Ja, het is onvoorstelbaar wat deze man nou wil kennen. Nou, het is in ieder geval nou het patour te zien wat van het podium afspringt. En dan is het daar onder premiewinnaars. En dat ben dan de man uit Woerden, Droriep en Wommels, Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. En ja, het publiek lid er nog een keer natuurlijk. Een hele grote schare uit Wommels die het achter u ziet. En dat wie natuurlijk al even voor Evert Pieter Tolsma. Ja, de riepsters die zijn natuurlijk altijd wel aanwezig hier. Al moesten die nou wel een beetje kleur bekennen. Want er wie dus nog een riepster. Ja, zelfs nog twee riepsters die dus in de finale staan. Mooi, Rick Minnesma en Chisse Steenstra. Ja, Jorn Lars van Beem. Ik denk dat dit het meest maximale wie wat er eruit helikoe. Thierry Mooi, Simaten, Remmelt Bauma en Evert Pieter Tolsma. Nou, ik zoek ze nog even een kwart stukje muziek. En dan ben we er direct gauw weer bij. Op het moment dat de prijswinnaars Menno Versweeten, Rick Minnesma en Chisse Steenstra op het podium stappen. En dan komen we dan weer bij hem weer om. Eerst nog even de plaats van Take That, How Deep Is Your Love.

Maximon verdwijnt. Take That met How Deep Is Your Love. En op achtergrond, want de prijswinners zij staan al op het podium bij de voorzitter van de PC. En ze hebben de kroon al om. En nu is het natuurlijk direct even een afwachting van hoe het komt. Mooi, de koning van de dag, maar Rick Minnesma en Menno Verswieten, ze hebben dus Chisal in de midden zetten. En hoe het algemeen is dat net van niks. Ja, de voorzitter, hij zal nou direct natuurlijk nog even de partij nog even een beetje naar voren Helly. De bal komt al even in het scherm. En ja, de man, die lustrie aandachtig, Rick Minnesma, maar de witte pet. In de midden, Tjesse Steenstra natuurlijk en Menno Verswieten, respectievelijk Menno Verswieten uit Burgum. En Rick Minnesma en Tjesse Steenstra, beide uit Dronriep. Ja, drie riepsters in de finale en dat doet je natuurlijk altijd goed. Als omroep zeelt zijnde, dat er zoveel mensen uit de Waardhoeken en uit de gemeente Haas in de finale staan. Nou, Itz, hij praat nog even en dat moet ik graag doen natuurlijk. Hij maakt natuurlijk ook even alles even waarom Helly. Hij zal ongetwijfeld ook even die tweede omloop even bij het eind hebben tegen Matten Bersma. Want dat wie natuurlijk wel een hele mooie partij. Waar ik iedereen uit zie te zien. En wat natuurlijk ook een prachtpartij wie. Je kon het echt zien onder de mensen. Want iedereen bleude hing in tot die partij. En toen die partij goed wie, dan zeer de tribunes gewoon ik leeg in om een hapje en een snapje natuurlijk. Ja, en dat krijg je dan toch. Een vliegende opslag van Menno Verswieten en Tjesse Steenstra. Dat het echt verduutend in je hoort. En het perk met Tjesse en Rick. Wie natuurlijk ook helemaal top. Ik bedoel, betieden is even een wisseling in het perk. Maar ze wisten goed waar ze ontdekt winnen. En ja, is het een wonder. Als je tolve vrije formatiepartijen winnen over het hele jaar. Dan is het natuurlijk ook, ja, ben je gewoon favoriet. Ik had Gert het dan in het laatste weekend in Sasbierum en Arum nog wel mis. Maar misschien is dat ik wel goed geweest voor deze drie man. Om toch dat laatste stikje er nog even bovenop te knallen. Nou, in ieder geval, de prijs minuut deelt volgens mij. Het gaat nou direct naar gewoon. Wat betreft de punten voor het koningschap. Ja, ik denk dat het mooi algehele stemmen wonnen Tjesse Steenstra taget. Want die had natuurlijk ja, zowel in het perk als onder opslag een superrol dien. En ja, nergens net om. Had je hem zo keertse jongen hebben. Hij is op het ogenblik dus al ja, de keertse, de meest actieve keertse, maar de meeste punten. Hij is, had ik al, weet ik hoeveel wedstrijden woon, al meer dan 250 volgens mij, 250. En ja, hij is natuurlijk op het ogenblik de beste die er maar is. En dan is een koningschap op een PC is natuurlijk wel de prijs waar je gewoon rug op hebben. Als zou het net alleen maar wijzen van deze partij, maar als zou het alleen maar wijzen voor dit seizoen. Nou, Itz Hellinga, hij praat nog eventjes tegen Rick. En het is natuurlijk ook voor Rick een legendarisch moment. Want hij pakt hier mooi de... nee, net de wimpel. Maar het klavertje 4. De wimpel is natuurlijk bij de Froli. Maar het klavertje 4 en dat wordt hem nauw uitreikt. Onder Rick Minnesma. Ja, dat is natuurlijk wel heel uitzonderlijk. Want terug hier in Hinnen is volgens mij Rick nou de nummer 14 of zo. Die dit klaverke fjouwer wint. En dan is het natuurlijk prachtig mooi. Ja, je doet ook goed mooi als je dit winnen. Het is zo even nu te hollen. PC, Vreulen, De Bond. En dan zal er nog een oordelingswedstrijd zijn. Jong Nederland natuurlijk. Die moet je winnen om dus in aanmerking te komen van dit klavertje 4. Nou, de koningsbal het Itz Hellinga in de ham. En de punten die we nou kenbaar maken. En nimmer on dat het met algehele koning wordt. Algehele punten Tjesse Steenstra wordt. Nou, en daarmee sluiten wij dan dus aflevering al. We hebben er meer stolhoeren
onbesteed. Ik wil alle mensen van de techniek, zowel in de studio als in, hier op het Tjoekelon, in en om het Tjoekelon. De regie wil ik bedanken. De verslagjouwers Jelle, Jan en ik bedanken. Presentatie van de moon, Hans Krabbedam. En zonder verder namen te vieren, wil ik gewoon verder iedereen bedanken voor zijn inzet voor Omroep Zilt. Het is hard jouwachten, krijgt hoe jouwachten. En dat betekent dat het programma Balki breekt de week gewoon terug gaat. En ik zou zeggen, luister mooi even naar Regis, mooi Simon en Froli. En ik zou zeggen, graag wat mij betreft tot de lotting van de Vreule. En na je weekend natuurlijk de Vreule. Ben we er weer bij Omroep Zilt.

attention, please. It's time for the final countdown.

0: Breaking 8.
1: Ja, een hele goede avond bij Balkje Breekt de Week op deze woensdag 29 juli 2026. Het is ondertussen 39 over 7. We hebben even moeten wachten op de koning van de PC, maar uiteindelijk zijn we er dan toch. Welkom Balkje aan de andere kant.
2: Ja, een hele goede avond. Ja, welkom. Op het scherm zie je eigenlijk dat wij er niet zijn. Je ziet het stadion, dat is de PC. Maar we zijn er wel.
1: Ja, gelukkig wel.
2: Gelukkig wel. En 241. Ja, mooie dag.
1: O ja, die was ik vergeten.
2: Ja, aflevering 241, Sebastian. Goedenavond.
1: Hi.
2: En natuurlijk onze grote vriend Menno.
3: Hallo.
1: Nee, Menno heeft geen geluid vandaag.
2: Nou, heeft Menno helemaal geen geluid.
1: Nou, is hij er eindelijk?
2: Nou ja, dan gaan we zo even regelen.
1: Hij is er wel hoor. Kom maar.
2: Jawel.
4: Hallo.
2: Nee, je hebt als ik goed heb nu...
1: Ja, hoor je het duidelijk.
2: En natuurlijk hebben we een gast bij ons in de studio.
1: Ja, zeker. De afgelopen weekend, vrijdag om precies te zijn, hebben wij Frisk and Fabulous gehad. En twee van de contestants die hebben we hier. Mijn zus deed mee.
2: Ja.
1: En mijn dochter, en die staat hiernaast. Lola, ja. Sweetheart.
2: En weet je, je AKA zus deed...
1: Chris.
2: Ja, van harte welkom.
5: Ah, hallo.
2: Ja, eindelijk eens een keer iemand van de House of Sweetheart. De moeder, die moet toch eens een keer langskomen...
1: Ja, we gaan een keer, we komen met z'n allen langs.
5: Is Sascha nog nooit geweest?
1: Ja, in Harlingen ben ik een keer geweest. Oh. Ja, klopt.
2: Jij?
1: Nou ja, mijn zus.
2: Vrijdag waren we ook als Balkje zijnde met Rihanna en nog een paar. Waren wij uitgenodigd om te komen kijken. Iedereen was ook van harte welkom. Maar daar hebben we nog een... wat dingetjes over te vertellen. Dus ik ben zo blij dat je er bent, Chris.
5: Nou, ik ben ook blij om hier te zijn.
2: En blijf lekker hangen. Voordat wij... we hebben helaas geen kloot van de week deze week. Omdat alles

0: uitliep. De top 5 hebben we natuurlijk wel. En ja, we hadden nog een gast. Die komt andere keer langs.
1: Mooi, hebben we het rijk alleen.
0: Nou, dat bedoel ik. Dus voordat wij dat gaan doen, gaan we naar... waar gaan we naartoe?
1: UB40 die klaarstaan met Red Wine.

0: Ja, daar zijn we weer. Red Red Wine van UB40. En wij trapten af met Jane Bell, Mother 8. En ik geloof dat Menno daar een mening over had.
1: Ja, Menno, moet je heel even wachten. Ja, echt waar.
0: Oh ja, Balkie staat weer aan de knop, jongens. Hij moet weer even wennen, dus dat is wat zoeken hier en daar. Zo'n rondknopje moet je hebben.
2: Ik mag praten. Lijkt me mij weer in het diepe gooien.
0: Ja, ja.
1: Ja, hoezo jou in het diepe?
0: Kijk, het lastige is, alcohol is er niet.
1: Nee.
0: Rianne is er niet. Ja, dan ben jij gewoon het bokje.
1: Kijk, en ik hoef dat niet te zijn. Want ik doe zo de...
0: Nee, hij doet schuifjes. Knoppen. Dan mag ik niet meer lullig doen. Dan kan ik straks niks meer. Maar jij zei net, ik vind hier wel wat van.
2: Ja... Vreselijk.
0: Ja?
2: Ja, ik vind het niet zo laat.
0: Als in de moderne muziek. Niet leuk muziek.
2: Misschien dat. Laten we het daar maar op houden.
0: Tekst. Toch?
1: Maar je mag een mening hebben. Ik vind hem wel cool. Waarom? Het heeft een verhaal.
0: Ja, zeker. Nou ja, weet je waar het liedje over gaat überhaupt?
2: Nee, eerlijk gezegd niet.
0: Gaat over Eva. Die van Adam.
2: Ja.
0: Ja, die ken je?
2: Ja.
0: Oh, gelukkig. Nou ja, je weet het maar nooit. Ik zeg het even.
1: Hij loopt rood aan, hè? Dat snap je.
0: Net als het appeltje. Nee, Mother 8, dat gaat over Eva, die de appel eet. En die eigenlijk een beetje scheid aan de wereld heeft. En denkt, neem lekker een hapje. Doe. Oh nee, dat mag ik niet doen. Doe.
2: Ja, er is toch geen camera, dus.
0: Oh nee, dat is waar. Maar het andere verhaal is inderdaad, wij hadden vorige week Frisk and Fabulous. En daarna ga ik het niet meer noemen. Of misschien wel. En mijn zus had in haar voorstelronde dit nummer onder de catwalk.
2: Friska?
0: Frisk.
2: Oh, ik verstand Friska Fabulous.
0: Frisk en Fabulous.
2: Oh.
0: Ja, mijn uitspraak is niet zo Frisk.
1: Maar we gaan even terug.
0: Ja?
1: Ja. Je zus heeft meegedaan.
0: Ja.
1: Lola heeft ook heel erg meegedaan.
0: Ja, ja.
1: En er waren twee nog andere contesters.
0: Ja, Miss Jelina en Max Stanner.
1: Juist. En ik begin er meteen mee. Ja.
0: Gooi hem erin.
1: Ik gooi hem erin. Ik vond het gewoon oneerlijk.
0: Wat vond je oneerlijk?
1: En wat vond ik oneerlijk is... je hebt bepaalde categorieën en natuurlijk... hoe noemen ze dat ook alweer? Daar hebben we altijd. We hebben met misverkiezing ook gehad, met Alyssa.
0: Ja.
1: En dan heb je een... bij jullie is het lip-singing.
0: Ja, lip-sync. Ja,
1: ja lip-sync, dankjewel. Ja. Wat hebben jullie daarna? Vrije ronde had je.
0: Ja, en de pageant-vraag.
1: En nou, dat.
0: Nou, wereldvrede.
1: Nou, die. Dat bedoel ik. De eerste, lip-sync. Nou, geweldig. Ik vond het van je zus mooi. Lola, ook geweldig. En daar komen we al. En dan denk ik op een gegeven moment, daar heb je drie juryleden zitten.
0: Ja.
1: De fotograaf was er ook, een fotograaf. Ook een hartstikke perfecte, echt...
0: Ja, lieve dame.
1: Lieve dame. Ja.
0: Heeft ook wel heel veel ervaring, hè, met drag.
1: Ja.
0: En die fotografeert ontzettend veel dames.
1: Ja, en dan had je nog... daarnaast zat er een... ik weet niet hoe ze heet.
0: Dolly.
3: Dolly Donut.
1: Die donut geval.
0: Ja.
1: En daarnaast zat er nog eentje.
0: Ja, Jasses Hurdewien.
1: Nou, nog een keer.
0: Jasses Hurdewien.
1: Ja, harde wind. Daar komt het op neer. Dat moeten wij ook gaan gebruiken. Nee, maar weet je, ik vind het. Je mag van een optreden iets vinden of wat dan ook. Maar wees rechtvaardig. Schrijf op. En wat ik merkte is ook mensen. Een kritiek geven die de grond intrapt. En dat hoeft niet. Positieve kritiek natuurlijk. Op een mooie manier kan je dat overbrengen.
0: Ja.
1: En je hoeft niet als jurylid naast je schoenen te lopen. Omdat jij in de picture bent. Nee, je bent jury. Je beoordeelt iets wat iemand doet.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar begon het al mee. En
0: heb Heb jij dat ook zo ervaren?
3: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet zo, hoor. Als contestant zijn.
3: Ik denk dat wij achter de schermen een hele andere ervaring hebben gehad.
1: Ja. Dat kan. Ik ben buitenstaander. Ik stond voor het publiek. Ja, ja. En zo vang ik het op.
0: Ja.
1: Tenminste, ik. Omdat ik iedereen vind dat het rechtvaardig moet zijn. En dat soort dingen. Nou, dan begint het vrij... wat was het? De vrije ronde. Ja, iedereen mocht een keuze maken.
0: Ja.
1: Je zus had een hele leuke komedie.
0: Dank je.
1: Dat vond ik...
0: niks van meegekregen.
1: Niks. Dat vond ik heel gaaf.
0: Mm-hmm.
1: Omdat je dat niet vaak ziet. En dat zet je iemand ook even in de... Ja, voor de gek. En dat is een speelwijze. Dat vond ik hartstikke mooi.
0: Ja, met humor kun je iemand prima de grond inboren.
1: Ja, dat noemen ze ook...
0: Comedie.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Maar ja, goed. En dan krijg je op een gegeven moment... alles te hebben gehad... krijg je een uitslag.
0: Ja.
1: Nou, en dat... zakte mijn broek van mijn reet af. Maar daar kom ik straks weer terug.
0: Oh, dat is helemaal goed.
1: Ja? Dus, wat wil je? Lola? Chris? Wat wil je genoemd worden?
2: Het mag beide.
1: Lola, ja. Ik vind het gewoon mooi klinken. Van House of Sweetheart.
2: Nou, dan gaan we voor Lola vandaag.
1: En jij hebt ook een nummer aangevraagd.
3: Ja. Dit is mijn vrije keuze geweest tijdens Frisian and Fabulous. Years and Years, Ash of Glory.

0: Ja, The Edge of Glory, Years and Years. Dit was de vrije ronde van Lola.
1: Zekers, zekers. Zo'n lekker nummer.
0: Ja, het is een heerlijk nummer. Ik heb, nou, mijn zus trouwens. Ik vind het zo ingewikkeld.
2: Dat is ingewikkeld, maar ja, je maakt het zelf ook ingewikkelder.
0: Ja, nou ja, weet je, het lastige is, als je aan zo'n wedstrijd meedoet, dan zie je de andere deelnemers niet.
2: Ja, nee.
0: Dus ik heb ook geen idee wat er allemaal is gebeurd en wie er wat heeft gedaan. Ik hoor de muziek en dan denk ik, oh ja, ja, lekker, lekker. Maar geen idee wat er dan gebeurt verder.
1: Nou ja, ik ben deze keer in ieder geval niet lang uitgegaan op het podium.
0: Ah, dat scheelt weer. Maar had je het naar je zin?
1: Zekers, zekers.
0: En kijk je een beetje terug op een goede wedstrijd?
1: Ja,
0: Oeh.
1: Op zich.
0: Met hier opzicht, en daar een randje.
2: Opzicht.
1: Ja.
2: Hey. Opzicht. Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben 2 minuten, maar we hebben nog een 3e uur. En dat wordt ook het klaaguurtje, dus daar komen we helemaal op terug. Daar gaan we helemaal los. Maar ik moet zeggen, ik heb vernomen, en dat is mijn mening, dat is mijn ding, ja, ja. Wat ik heb gekeken. Ja. Vond ik eigenlijk de finale eigenlijk. Mm-hmm. Wat ik miste is eigenlijk de uitleg waarom iemand nummer 1 is geworden, nummer 2, nummer 3 of nummer 4. En ja. Hoe zijn ze aan de punten gekomen? Zo gaat dat officieel. Nou hebben ze eigenlijk heel makkelijk gedaan. Nummer 4 opgenoemd. Dat was jij, Lola. Ja. Nummer 3, dat was Miss Sasha. Mm-hmm. The mother of House of Sweetheart.
0: Yes, yes.
2: En dan was nummer 2...
0: Miss Jelena.
2: Miss Jelena. En een nummer 1, een M. Max.
0: Max.
2: Ja, daar vind ik ook nog heel erg wat van. moet ik je eerlijk zeggen. Ja, het is niet om te kraken, maar ik heb een mening over. Want ook wij hebben als Balkenteam, hebben wij misverkiezing, teenage misverkiezing hebben meegemaakt. Het hele stukje media hebben meegemaakt. En als je dat soort dingen in het echt wilt doen en echt gewoon open, dan moet jij toch heel wat laten aan het publiek laten weten van hoe kom je aan wat en hoeveel punten of waarom.
0: Ja,
2: dat miste ik heel erg daar. Ik hoop.
0: Dat is ook wel een beetje wat ik miste. Maar we hebben nog 10 seconden, dus ik denk dat we deze zo even doorbabbelen.
2: Wij gaan hierover doorbabbelen. Ik zou zeggen, straks in de 2e uur hebben we een hele uur. Ook met de top 5. Tot straks.
3: Zaterdag hoor je op Omroep Zeelt de loting van de Freulen. Jonge kaatstalenten uit heel Noordwest-Friesland horen dan wie hun tegenstander wordt op de belangrijkste partij van het jaar. Vanaf 7 uur live op de radio, omroepzeelt.nl en natuurlijk in onze app.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Hey Pieter.
6: Hey Johan.
5: Is dit het al yet?
6: Nee, wat is er aan de hand?
5: We hebben wat meisje in Bitcoin op de sneus. We hebben nu de wielde van Ijsmerpartij, maar zachte balkeertsen.
6: Prachtig man, ik mag dus maar gauw op ziek naar maten. Dan steen ik weer eens op de van Ijsmerdagen.
5: Ja wist, al je komen op sneus 22 augustus, zowel Malië, Australië. En we hebben een prijzenpot van 3.500 euro.
6: Meesken, net stinnen, maar erheen. Dus jouw je hem gauw op.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 2 brandweerlieden zijn omgekomen bij een grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Ze raakten met hun brandweerwagen omringd door het vuur toen ze tussen 2 brandhaarden reden. Volgens lokale autoriteiten is de brand inmiddels onbeheersbaar en heeft het vuur zich over ruim 15 kilometer verspreid. Door de harde en veranderlijke wind is blussen moeilijk. De 14-jarige Noor, die in april vermoedelijk door haar moeder werd gedood, is vastgebonden gevonden op het bed van haar moeder. Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak. Het meisje was met tape vastgebonden aan haar polsen en enkels. Ook rond haar nek en mond zat tape. De bosbranden in Frankrijk treffen niet alleen de natuur zwaar, maar ook de regionale economie. Toeristen mijden de getroffen gebieden, waardoor hotels, campings en restaurants inkomsten mislopen. Ondernemers die al moeite hadden om te herstellen na de coronacrisis houden hun hart vast nu de branden opnieuw toeslaan en vakantiegangers massaal annuleren. Donald Trump heeft hieraan in grove bewoordingen gewaarschuwd voor zware aanvallen als het land geen deal sluit over zijn nucleaire programma. Via zijn eigen social media platform laat Trump weten dat hij ook Iran verantwoordelijk houdt voor eventuele aanvallen door Houthi-rebellen die door Iran worden gesteund. Trump eist directe onderhandelingen. En dan het weer. Het is vanavond nog lang warm en helder. Er staat bijna geen wind en het is zo'n 25 graden. Het koelt vannacht niet echt af met 18 tot 20 graden. Morgen iets minder warm, dan wel wat meer verschil in temperaturen met 22 graden aan zee. Landinwaarts een stuk warmer, 28 graden. En in het oosten en zuidoosten 33 graden. En tot zover het nieuws.
8: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
9: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Tjalala. En welkom terug bij Balkie Breekt Week op woensdag 29 juli 2026, aflevering 241. Ik vergeet hem niet weer. Wij kwamen binnen met Robbie Williams, You Know Me. En wij kennen een heleboel, maar van Lola nog niet alles.
1: Nee.
0: En gelukkig is die te gast, dus kunnen we die van alles gaan vragen.
2: Nou, ik ben meestal een open boek. Dus,
0: ja.
1: Nee, maar wie is Lola?
2: Lola is een drag queen uit Wolvega.
1: Uit Wolvega?
2: Ja.
1: En hoe ben je beland eigenlijk in de House van Sweetheart?
2: Hoe ben ik beland in House of Sweetheart?
1: Dat wou ik altijd vragen. ik vind het... Kijk, wij hebben een jas. En er staat ook een logo van House of Sweetheart. Maar we weten alleen van je zus weten we heel veel. Via jou. En ze is één keer bij ons geweest in Harlingen, weet ik nog. Maar de rest weten we nog niet. Dus Lola, spuug het uit.
2: Heel lang geleden, ongeveer 10 jaar geleden, is Lola begonnen in een theatervoorstelling.
1: Oh.
2: Toen zat ik bij een theatergroepje in Drachten.
1: Ja.
2: Schreven we zelf een theaterstuk. Hartstikke leuk. Een beetje fame, maar dan zonder de musical dingen. En daar speelde ik een karakter. En dat karakter was ook drag queen. Dus zo ben ik ooit begonnen.
1: Ja.
2: En 5 jaar geleden kwam Sebastian bij mij van... ik wil graag een drag bingo organiseren. Ken jij mensen die zouden willen helpen? Nou ja, toen heb ik gezegd van ik wil ook wel meedoen.
1: En ben je terechtgekomen in de House of Sweetheart?
2: Ja.
1: Maar dus in principe zou Balkie ook in de House of Sweetheart...
0: Iedereen mag bij House of Sweetheart.
2: Maar is Balkie nog geen onderdeel van het house dan?
1: Ja, dat is het zo zeker wel.
0: De crew.
1: De crew. Want ik ben volgens mij bijna elke bingo.
0: Ja, je hebt het wel bijna allemaal gehad.
1: Bijna allemaal gehad.
2: Want we hebben ook Carla. Die reken ik ook gewoon als een deel van het house. Als onze eigen in-house fotografen.
0: Ja.
1: Weet je, ik vind het leuk. Maar wat vind jij zo leuk aan?
2: Aan House of Sweetheart?
1: Ja.
2: Ik vind het voelt gewoon als een familie. En als wij die bingo's organiseren, het voelt alsof je het publiek uitnodigt in je woonkamer om gezellig een avondje te bingoen. En dat vind ik heel leuk.
1: Ja, ik kijk jou aan, Sebastian. Ja,
0: nou, ik vind het gewoon heel leuk om dit te horen.
1: Ja, maar weet je, de House of Sweetheart is niet een House of Sweetheart gewoon. Het is een, wat ik merk ook, ik ben de eerste keer toen ik kwam, was ik uitgenodigd, ook door jouw zus en jou natuurlijk, van goh, kom eens kijken. En ik ben nooit meer weg te slaan, tenzij ik het niet ken. Dan is het niet anders en dat probeer ik altijd. Ik maak ondertussen ook wat filmpjes en dan stuur ik naar jullie toe of naar de House of Sweetheart. En dan komt het bij jullie terecht. Ik voelde me gewoon thuis en welkom in een warme nest. Zo voelde het bij mij.
2: Ja, maar dat is het ook.
1: En voor de andere mensen die ook wel eens denken van... apart, dan moet je net overheen stappen. En je moet je grenzen gaan verkennen. En dus mijn mening, hè? Dus, en ik denk dan als je eenmaal ertussen zit en dan denk je... Wauw. Ik ken trouwens nog meer collega's. Rihanna bijvoorbeeld. Die is een paar keer meegegaan. Ook met het vriendinnengroep van Jules of Nature. Die daar ook vrijwilligers zijn. Die gaan ook iedere keer mee. Als ze kunnen. Kan niet altijd. Ik vind het geweldig. Ik vind het ook heel mooi hoe jullie je presenteren. En ja... Dat is het warme gevoel.
0: Ja, maar dat is ook een beetje wat we willen uitstralen en uitstralen ondertussen. Dat iedereen is gewoon welkom. En het maakt niet uit hoe je eruit ziet, wat je aan hebt, wat je doet. Als je bij de familie past, dan voelt dat gelijk goed.
1: Ja, ik weet nog eens een keer dat op een gegeven moment... Anita Meijer ook wat mooie nummers hebben... Ze heeft een heel mooi nummer gemaakt. Een heel bekend nummer. En dat is jij ook aangevraagd, hè, Lola?
2: Ja, nou, we hebben hem ondertussen allebei een keer een bingo gedaan. Want Nee, ik vind het White Tell Me Why.
0: Oh.

0: Anita Meijer.
1: Ja. Ja, en wat Chris zei, we hebben hem allebei al een keer gedaan. Het is gewoon zo'n vet nummer.
2: Zo'n fijn nummer. Je krijgt het publiek mee.
1: Ja.
2: En ik vind het zo fijn dat jullie hem wel helemaal draaien.
0: Wat dan?
2: Nou, op andere radiozenders dan hoor ik hem wel eens. En dan kappen ze hem af. Na die laatste Why Tell Me Why. Jullie nog gewoon de hele outro. Heerlijk.
1: Ja, wij draaien gewoon alles altijd, hoor.
3: Ja. Wij wachten ook eigenlijk tot de laatste noot gespeeld is. Dan komt... Het is
1: zo irritant als mensen er doorheen praten. Of ja,
3: soms doen wij wel wat anders hoor, maar nee. En dan wordt hij afgekraakt nog eens een keer door Sebas.
1: Nooit.
3: Nee. Maar Loda,
2: ja.
3: Wat heb je nog meer aan ons te vertellen?
2: Wat wil je weten?
3: Ik wil alles weten. Hoe oud je bent, ben je nog vrijgezel? Zoek je nog iemand? Doe een oproep. De bingo die eraan komt.
2: 17 september.
1: Laat hem ook even antwoord geven.
3: Ja, ik zeg. Dus,
2: ik ben 32. Zoals ik al zei, ik kom uit Wolfera. Daar woon ik sinds kort. Hartstikke mooie plaats. Heel leuk. Absoluut niet Fries. Het is hier veel Frieser, heb ik het idee.
4: Waarvoor woonde je dan? Voordat je in Wolfenga kwam.
2: Oosterwolde. Ja. Ook absoluut niet Fries.
4: Nee.
2: Je vroeg of ik nog vrijgezel was. Ja. En niet per se op zoek. Komt wel.
3: Ja, maar ik durf niks meer te vragen.
1: Je mag best de vraag stellen, maar je moet ook even wachten op antwoord.
3: Ja, nou, ik ben zo enthousiast. Ik denk,
1: ja, dat snap
3: hallo,
1: ik.
3: Ik ben al vanaf 7 uur bezig, hè? Vanaf vanochtend.
1: Ja, ja,
2: oh,
1: ja.
2: Je eindelijk op bed.
3: En 10 uur afgelopen, dus ik probeer eigenlijk voor 11 uur in bed te liggen.
1: Nou, moet lukken.
3: Ja, toch? Maar,
1: de volgende bingo vroeg je om.
3: Ja.
2: Ja. Uit mijn hoofd 17 september. In Neushoorn in Leeuwarden. Met een fantastisch thema. Een geweldig thema.
3: Oh, mogen we dat dan weten?
2: Dan kijk ik even moeders aan.
1: Ja hoor.
2: Musicals.
3: Ja, Cats. En,
2: Cats heb ik nog niet voorbij zien komen.
3: Oh. Aladdin.
1: Memory. Zie?
3: Sound of Music.
1: Oh, ja, dat kan
2: nog. Die kunnen we wel doen, ja.
1: Oh, dat is wel leuk.
3: Of Sounds of Music of...
2: Gewoon als einde.
3: Mon Rouge.
1: Ja. Oh god, ja, nee, die krijgen we waterschade. Laten we dat niet
2: doen. Hebben we voorgesteld als opening.
3: Oh, waar? En?
2: Sebastian heeft nog niet gereageerd.
3: Nou, open hier daarmee.
1: Dat gaan we even doen. Ik reageer nou even. Ja.
2: En daarbij is het ook een hele speciale editie. Want het is ons 5-jarig jubileum.
3: Oh, wauw.
2: Als House of Sweetheart.
1: Ja, wij gaan het 5e seizoen in.
3: Oh.
1: Dus het wordt, maar dat weet de rest nog niet, het wordt het hele jaar feest.
2: Oh.
1: Het wordt gewoon het hele 5e jaar extra.
3: Nou, ja. Ik denk dat wij maar dan die 5 jaar met de top 5 gaan doen.
1: Ja, lijkt me een goed idee.
2: Plan.
1: Dan gaan we door naar Menno.
4: Ja, wat een goed idee. Dit is Menno's top 5.
5: Is dit wel Menno met de top 5? Menno's top 5.
4: En dit is zeker Menno's top 5. Welkom bij de 29e editie van mijn top 5 bij Balkie Breekt de Week. Het is vandaag de internationale dag van de tijger. En welke tijger kan niet ontbreken in de top 5 over tijgers? Tijgertje van Winnie de Pooh.
1: Ja, Tigger.
4: Tigger, ja.
1: Oh.
4: Tijgertje bezingt wie hij is. Hij is van rubber, houdt van springen, zingen en stuiteren op zijn springveer staart. Tijgertje is altijd vrolijk en heeft strepen. En het allerleukste is dat hij de enige is. Dat hij de enige is. Dit is The Wonderful Thing About Tiggers.
5: Nummer 5.
6: Those piggies got a friend who's bouncy, flouncy and trouncy. You know who he is, so let's go meet him.
7: Oh, glad to meet you. Name's Tigger. T-I-double-G-R. That spells Tigger. The wonderful thing about Tiggers is Tigger the wonderful thing. The tops are made out of rubber. The bottoms are made out of spring. The bouncy,

0: Tiger in the Night van Katie Melua is een poëtische en dromerig liefdesliedje. Het nummer gaat over iemand die zich eenzaam voelt en verloren voelde, totdat een speciaal persoon rust en stabiliteit in haar leven bracht. De metafoor van de tijger die helder brandt in de nacht staat voor die geliefde die fungeert als een baken van hoop, kracht en bescherming in de duisternis. Tiger in the Night staat op het debuutalbum van Katie Melua, namelijk Call of the Search uit 2003. En nu, een nummer dat natuurlijk niet kan ontbreken in deze Tiger Top 5. Een nummer waar je gelijk aan denkt als je aan een tijger denkt. Ik geef je even een paar seconden de tijd om na te denken.
1: Ah.
0: Was het lang genoeg? Nou ja, je hebt geen tijd meer. Ik heb het natuurlijk over van Survivor. Eye of the Tiger gaat over pure overlevingsdrang, focus, discipline en de wil om te winnen ten koste van alles. De titel is een metafoor voor de felle, hongerige en onwankelbare blik van een roofdier, een tijger dus, die zich volledig fixeert op zijn doelwit. Het nummer beschrijft de reis van iemand die hard heeft moeten vechten, tegenslagen heeft overwonnen en nu met absolute focus terugkeert in de ring om zijn positie aan de top te verdedigen. De tekst benadrukt dat je alert moet blijven en je passie niet mag verliezen. En dit is Survivor met Eye of the Tiger.
2: Nummer

Rawr. Rawr van Katy Perry is het ultieme anthem voor empowerment en zelfvertrouwen. Het nummer gaat over het vinden van je eigen stem, opstaan voor jezelf en breken met de angst om je uit te spreken. Waar Katy zich in het begin van het lied nog timide en onderdanig opstelt, transformeert ze gedurende de track in een onstuitbare kracht. De tijger staat hier symbool voor pure innerlijke kracht en moed. Met als subtiele climax, hoe je het maar zegt, de iconische zin.

0: Roar. En ja, we zijn alweer bij nummer 1 aangekomen.
1: Oh.
0: Ja, helaas hè. Maar we blijven in het tijgerthema op deze internationale tijgerdag. En hoe kan dat beter met de ultieme feel-good sound van ABBA? Naast de allergrootste hits staat op hun iconische album Arrival uit 1976 ook een verborgen pareltje dat barst van de energie. We hebben het over de track Tiger. Geen rustige zwijmelnummer, maar een heerlijke uptempo popnummer waarin de gitaren en synthesizers je meteen meenemen in het nachtelijke avontuur door de grote stad. Dit is ABBA met Tiger op...
2: Nummer 1.

0: Een pareltje. Ik ga kijken vanavond. Ik heb het album gewoon staan.
1: Ja, nee, ik wist het ook niet. Ik kende hem ook niet.
0: Nee, ja, fantastisch.
2: Ik ken van ABBA heel wat, maar dit ken ik niet.
0: Nee.
3: Maar hebben jullie hem alleen staan of draaien jullie hem ook wel eens? Het album.
0: Nou, dat antwoord heb je nu.
2: We draaien wel heel veel van ABBA wel eens, maar dit soort nummer, dat ken je niet.
0: Ja,
2: maar
0: ik moet vaker naar mijn vinyl kijken en het draaien inderdaad. Dat is het wel.
1: Alle nummers staan op de achterkant. Dus dan kan je zien welke nummers erin zitten.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, dat heb ik nooit geweten.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja. Dan heb je weer wat nieuws geleerd, hè?
0: Ja. Oh, ik leer zoveel van jou. Maar dankjewel voor je top 5 deze week.
2: En volgende week weer een nieuwe top 5.
1: Ja.
2: Och, ik ben zo erg... Ja, ik kijk ernaar uit.
0: Ja, altijd.
2: Ja.
0: Het is iedere keer weer een feestje en een verrassing af en toe.
2: Nou, dat zeker. Maar hartstikke leuk. Lola, we gaan even terug van afgelopen vrijdag.
4: Ja.
2: Afgelopen vrijdag. Nummer 1 was...
4: Max Stunner.
2: Ja, oh, ik hoop dat ik die naam heel snel vergeet weer. Maar, ja, sorry.
0: Dat is niet lief.
2: Nee, maar ik vind het... Hoe oud is hij, zij?
0: 18.
4: Ja, zoiets.
0: Ja,
2: ja toch? Ja. Ja, want hij was 17 toen...
4: Ja, toen is hij bij ons weggegaan en naar een ander house gegaan.
2: Oké, welke house is hij...
0: House of Curva is er tegenwoordig, hè?
4: Ja, heet dat House of Curva?
0: Ja, dat heb ik ergens in de wandelgangen meegekregen, maar daarna nooit meer opgepikt.
2: Oké.
4: Dat.
0: Ja.
2: Hoeveel zitten er nog in de House of Sweetheart? Hoeveel kinderen?
0: We zijn met vijven.
4: Vijf?
0: Ja. Lola. Michaela.
2: Ja.
0: Oliver. Brenda. Brenda hoort er gewoon bij.
4: Ja, maar die zie ik als management.
0: Hoe heet ze ook alweer? Ciao, ciao.
4: Kauka Chanel.
0: Oh ja, Kauka Chanel. Zo is het ooit begonnen. De allereerste bingo heeft Brenda is in drag gegaan als Kauka Chanel. En die had toen een koeienoutfit. Ja, echt fantastisch.
4: Ja, een broekje met van die koeienvlekken. Ja. Zo'n strohoed. Echt.
2: Serieus?
0: Ja.
2: Hebben jullie nog een foto van?
0: Oh, vast.
2: Oh, wil ik wel
0: eens zien. Ja, ongetwijfeld. Dat was echt het allereerste begin. En toen heeft Brenda op een gegeven moment gezegd... Ja, maar ik doe de kassa en ik wil de muziek. En die doet heel veel tussendoor. Eigenlijk is dat onze lifeline, zeg maar, tijdens zo'n bingo.
4: Ja, ik denk dat ik er daarom als management ben gaan zien.
0: Ja.
4: Dat...
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Die regelt alles wat wij niet willen.
2: Oh, zo, ja. Nou, dat snap ik.
0: Ja, nee, maar zo iemand heb je nodig. Die is echt van onschatbare waarde.
2: Ja. Dus ook het vlammetje in de house.
0: Ja, die port ons wel op en die zegt dan... dames, heren, muziek. Want over een tijdje hebben we weer een bingo. Ja. En dan er moet even een programma komen. Dus chop chop.
2: Okay. Hey, tenminste, wat vond jij ervan afgelopen vrijdag? De jury en de beoordeling.
0: Nou, laat ik beginnen met dat het mijn ontmaagding qua wedstrijd was.
2: Voor je zus?
0: Ja, voor mijn zus.
2: Ja?
0: Die heeft nog nooit aan een wedstrijd meegedaan. Gaat ze ook niet weer doen waarschijnlijk. Misschien als host, maar niet als contestant. Ja, ze vond het gewoon leuk om een keer mee te doen. Om dat mee te maken. Hoe dat dan werkt en hoe het achter de schermen gaat. En het is een heel bedrijf eigenlijk een beetje op zo'n dag.
2: Okay.
0: En dat is wel heel leuk. Als ik even persoonlijk kijk, vond ik de jury redelijk positief. Ik had anders verwacht. Zeker van Curva, die kan soms nog best stevig uit de hoek komen. Maar die was eigenlijk wel heel lief. Wat ik het wel met je eens ben, is dat ik aan het einde gewoon een beetje een eindoordeel mis. Van ik heb naar je gekeken, dit ging er allemaal hartstikke goed. Dit kan misschien nog beter, of dit kun je anders doen. Daarom ben je nummer 4 of nummer 3 of nummer 2 geworden. Dat mis ik een beetje.
2: Ja,
0: ik weet nu niet, ik heb feedback gehad. Op al die rondes. En Lola ook. En die andere twee dames ook. En afgaande van de feedback die ik heb gekregen, dacht ik... dat kan misschien ook nog wel eens een keer winnen. Want het is eigenlijk allemaal heel positief.
2: Dat ging en, het maar
0: daar mis ik de nuance een beetje.
2: Ja, en wat ik ook heb vernomen... En

0: In de wandelgangen en natuurlijk een beetje...
1: Je hebt je journalistieke neus weer ergens ingestoken.
0: Ja, ja, heb ik wel gedaan. En nou. Toen kwam ik ten oordeel dat er één van de dames een ticket al had.
1: Aha.
0: En dan denk ik, ja, je hebt vier mensen die daar een contest doen en mm-hmm. die een ticket willen hebben naar de volgende eigenlijk, naar de landelijke. En dat het toch anders loopt. En dan denk ik, ja, maar één iemand had al een ticket, waarom doe je dan mee?
1: Ja.
0: En dat vond ik een beetje een aparte situatie. En natuurlijk denk ik ook als jury vind ik het... Ik heb gewoon even opbouwende kritiek natuurlijk voor de volgende keer. Van hey, het was ook de eerste keer natuurlijk. Maar voor de volgende keer kan je wel denken, fotograaf als jury... Helemaal perfect. Een drag queen die het jaren doet en dingetjes weet. Dat soort dingen. Prima. En waarom niet iemand van de media of wat dan ook. Qua muziek wat je hebt uitgekozen. Dat vond ik ook wel. Bepaalde muzieksoort past er niet bij degene. En dan denk ik, ja, dat vond ik wel jammer. Want dan had je... Ja, bij idols doen ze ook wel eens gewoon van... Hey, je hebt een mooie stem, maar...
1: Doe even muziek, een ander liedje.
0: Had je andere nummer kunnen kiezen. Ja. Want dat maakt het je wie je bent. Dat miste ik. Dat bedoel ik dan in plaats van twee drag queen neer te zetten en een fotograaf. Dan heb je van verschillende categorieën heb je iemand.
1: Ja. Ja, ik denk dat het verschil, als ik het van ons tweeën mag zeggen... het verschil tussen ons tweeën en die twee andere dames... is dat wij nadenken over de inhoud ook van zo'n liedje... en wat je wilt uitdragen.
0: Ja.
1: En dat mis ik bij de wat jongere generatie wel een beetje.
2: Ik denk dat ik dat bij Max niet per se heel erg mis. Die wil gewoon een muzikale comedy act neerzetten.
1: Mm-hmm.
2: En dat lukt er ook wel redelijk. Van Jelena weet ik het eigenlijk niet zo goed.
1: Nee.
0: Nee, maar dat is juist het context. Het context van je wilt winnen. Dus je moet wat doen. Simply het liedje Lip Sync eigenlijk. Ja. Vond ik eigenlijk bijvoorbeeld, als ik het een oordeel mag geven. Mijn ding wat ik gezien heb. Vond ik Max had beter een andere nummer bijvoorbeeld kunnen kiezen. Want dat paste niet. Ook in zijn geheel, maar ook qua zingen. En ik zeg het altijd, in India doen ze ook eigenlijk. Het playbacken is, dat moet wel overeenkomen.
1: Ja.
0: Terwijl ik bij anderen dacht van, het nummer, dat is hartstikke mooi. En dat, je haalt het uit.
1: Nou ja, misschien is het ook wel een beetje leeftijd, levenservaring.
0: Dat
1: ik bedoel,
0: kan.
1: Wij zijn.
0: Nou, maar
1: ik
0: kan,
1: ben al veel ouder. Lola is iets ouder.
0: Ja. Nee, maar het, weet je, het, maar dat zijn wel dingen die ik gewoon miste. Van ja, ook duidelijkheid naar het publiek van waarom is iemand nummer 1 geworden.
1: Ja.
0: En natuurlijk, je had er nog meer contact drag queens kunnen hebben. Ik denk dat je met 4, je had bij wijze van 10 kunnen hebben.
2: Hebben we er zoveel hier in het noorden? In Friesland?
1: Nou, ik denk dat we als we bij 6 of 7 zijn, dan heb je het schuim wel gehad, zeg maar.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, en natuurlijk vind ik ook natuurlijk, als je een ticket ergens anders hebt gehaald, dan moet je niet meer meedoen.
1: Ja.
0: Want die ticket heb je al, dan moet je ook de anderen een keuze geven om dat wel. Dus ik ben op onderzoek geweest van, goh, kijk, dat soort dingen kan je niet tegenhouden. Want op een gegeven moment word je gefotografeerd, wordt opnames gemaakt en dan sta je eigenlijk in dat hele plaatje, kom je weer. En toen dacht ik van, hoe kan dat? Ja, dat vond ik het een beetje dubbel.
1: Ja, ik snap wat je zegt.
0: Dat was mijn mening. Ik denk, voordat je straks naar het werk gaat, moet ik het wel even kwijt. Nee, maar dat mis ik. Ja. En dat is het. Kijk, we hebben met Alissa Grendel. Die heeft half jaar met ons als co-host. En die is Miss Teenage Friesland geworden. Ja. We zijn het hele traject met ze meegemaakt. Dus daar leer je ook heel veel. Maar die deed ook op een gegeven moment mediatraining of media hier. Mm-hmm. Nou, zulke dingen. Doe ook dat. Ga ook naar een radiostation of een tv-station of wat dan ook. En presenteer. Neem een dagje co-host te zijn bij een presenteren. Dat soort dingen. Dan moet je het wel een beetje officieel maken als je het echt landelijk weer gaan doen.
1: Ja.
0: Mijn mening.
1: Ja, ik snap eens.
0: Helemaal. En dan geef je ook iemand anders het, iedereen is gelijkwaardig, maar dan geef je ook de kans.
1: Ja. Maar jij hebt dan meer meegedaan, hè?
2: Ik heb een paar jaar terug bij Curvalicious in een soort gelijke competitie gedaan. En ik heb dit jaar in Groningen bij Dorothy's eentje gedaan.
1: En is dat vergelijkbaar?
2: Dorothy's sowieso niet. Dat is echt zo'n volgens mij is een Britse queen uit Londen. En dat merk je echt wel. Het is een schat hoor.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben wel een beetje bang voor haar.
0: Ja.
2: Nee, maar dat is echt niet te vergelijken. Dat is gewoon alsof je daar een avondje in de bar staat. En aan het eind van de avond wordt er iemand gekozen die naar die landelijke finale mag dus.
1: Ja.
2: Ik was daar heel verbaasd dat dat iemand was die net twee keer in drag had gestaan.
1: Oh ja.
2: En toen had ik zoiets van, nee, maar die gaat daar hartstikke onderuit tussen al die mensen die dat al jaren doen.
1: Mm-hmm.
2: Straks in Rotterdam in Villa Thalia. Ja. Dat ga je niet redden, vriendin. Bij Curva, een paar jaar terug. Ik weet niet eens meer wat dat was. Oh ja, dat was So You Think You Can Drag Friesland.
1: Ja. In de harmonie was dat dan,
2: in de harmonie was dat, inderdaad. Dat was relatief vergelijkbaar.
1: Oké. Okay.
2: Het is een andere competitie. Ook een landelijke. Maar op wat je moet doen, wat er van je verwacht wordt, is hetzelfde niveau.
1: Ja, oké. Okay.
2: En qua organisatie ook wel. En niks ten nadele van Avonia, maar het was heel erg te merken dat dit haar eerste keer was dat ze iets organiseerde. En daar gaat ze vast beter in worden. Als
1: je moet ergens beginnen, hè?
0: En was ook de eerste keer, hè? Dat het harmonie. En, maar ja, de volgende keer zijn wel dingen die je kan meenemen van oké, we moeten het anders doen. Kijk, wil je serieus genomen worden, ook omdat je landelijk... dan moet je wel wat neerzetten.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Snap je? Ja. En daar gaat het mij om. Kijk, je kan het met Friesland doen of lokaal doen. Dan is het heel wat anders.
1: Ja.
0: Maar je wint iets om naar het landelijke finale te gaan. Dan moet je wat neerzetten.
1: Ja.
0: Wat ik wel... En natuurlijk heb je ook coaching daarbij. Dat mensen die bijvoorbeeld advies vragen, die weten de nummer, wie wat doet. En dan kan je ook een tip geven van, hey, pak even een andere nummer. Ja. Want dat is beter voor jou.
1: Ja. Nou, weet je wat ik wel heel erg heb gemist? En dat vond ik wel heel jammer. Voor de laatste ronde, de pageant vraag.
0: Ja.
1: Volgens mij hadden we bijna allemaal nog een jurk hangen.
0: Ja.
1: En dat werd een beetje aan die vrije ronde geplakt. Van hup, iedereen podium weer op. En we gaan met die vraag. Allemaal hetzelfde, ook een beetje jammer.
0: Ja.
1: Maar ja, ik had gewoon nog een jurk hangen. Dat ik dacht, ja hallo. Jullie missen een stukje nu.
0: Ja.
2: Ik heb hartstikke dure jurk mee. En dan sta ik hier in dit...
1: Precies. Dat ik ook dacht, ja, dit is niet de jurk waarin ik ging shinen.
2: Nee.
1: Nee, dus dat vond ik wel een beetje jammer. Menno is ondertussen afgehaakt. Ben je nog wakker, jongen?
2: Ja hoor.
1: Oh, gelukkig. Okay.
0: Hey, we hebben nog 7 minuten. En ik denk, zullen we maar naar een nummer gaan?
1: Ja.
0: Welke wil je?
1: Lastig.
0: Ja, want je wilt met 1 uit. En ik snap hem. Of we moeten 3 minuten gaan...
1: redden we dat nog?
0: Ja, we redden dat wel, zeker.
1: Ja, want, weet ik wel. Ik wil ook wel een minuutje om het even te introduceren.
0: Ja,
1: dat
0: natuurlijk. Nou, dan hebben we 2 minuten om dat... wat ik ook, moet ik eerlijk zeggen, ook... Jullie zagen er prachtig uit.
2: daar doen we het voor.
0: Ja, en echt waar.
2: We zitten 4 uur in die schmink. Dat nou, mag ook wel gezegd worden.
0: En het was warm. En ja, ik vind het petje af voor. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Nog één klein kritiekje. Dat is ook de organisatie zelf. Als iemand het einde is eigenlijk, moet je ook iedereen de tijd geven om zichzelf te showen. Dat vind ik belangrijk. Dus bijvoorbeeld nummer 3, jullie namen dan loop je en dan ga je weer terug. Nummer 4, loop je. Dat bedoel ik. En dan heb je, en dat vind ik een hele hechte, dat een familie, dat je elkaar de ruimte geeft en even de podium letterlijk mag pakken.
1: Ja, dat heb ik ook wel een klein beetje gemist.
0: Dus dat miste ik, want 1 en 2...
1: Het was een beetje familie en schoonfamilie op één feestje en dan... Dan zeg ik het netjes.
0: Dat zeg ik het ook. Ik kan het heel andere manier zeggen, maar dat ga ik niet doen. Maar ik vind het gewoon dat je de ruimte moet geven van alle deelnemers die hebben meegedaan. En even de show te mogen geven van de podium. Van doe je ding.
1: Ja, en een grapje maken, dat kan ook geloof ik niet altijd.
2: Niet iedereen kan ze dragen, blijkbaar.
1: Nee, inderdaad. Nee, helaas. Je had erbij moeten zijn, denk ik maar.
0: Voor de rest heb ik een geweldige avond gehad.
1: Mooi.
0: Daar en dan ben ik...
1: Wij ook.
2: Zeker. Ja,
1: ik vond het, zowel voor als achter, vond ik het echt supergezellig.
2: Ja.
1: Maar het komt ook omdat we gewoon de halve familie bij elkaar hadden.
2: Dat denk ik.
0: Ik moet zeggen, jullie hadden wel veel fans mee.
1: Ja, toch? Tuurlijk.
0: Ja, waren 3 tafels aan elkaar geplakt en alleen maar fans van House of Sweetheart.
1: Ja,
2: maar we hebben ook gewoon een enorme fanbase ondertussen in Leeuwarden.
0: En dat waren meestal. Dus dat was mooi. En ik vind het natuurlijk, ik kan niet wachten, 17 september in de Neushoorn.
1: Ja. Ja, en mis je die? Dan hebben we ook nog een andere primeurtje. 23 oktober. Dan staan we in de Drunken Dragon.
2: Ja, de kroeg van Oliver O.
1: Ja,
2: in Leeuwarden.
1: Ja.
2: Dat is Halloween natuurlijk.
0: Weet je wat? Ik heb een leuk idee. En dat gaat Sebastian dat ook leuk vinden.
1: Oh,
0: misschien gaan we ze uitnodigen hier. Om even alles over te vertellen.
1: Oh, zeker. Ja. Ik heb de uitnodiging al open uitstaan bij Oliver.
0: Oh, kijk.
1: Ja, maar die heb het vreselijk druk even.
0: Ja. Even.
1: Maar want die staat bij Youth Pride en weet ik veel overal.
0: Ja, want dat is ook de maand van...
1: Nee, Pride Month is al geweest. Het is nu World Pride.
2: Amsterdam Pride.
0: Ja, is wel dat deze, is geopend door onze koningin
1: Maxima. Maxima.
0: Dus dat heb ik gezien. Ik ga het woord aan jou geven.
1: Ja. Nou ja, daar komt het wel een beetje op neer. De Pride Month is geweest, maar er draaien nog verschrikkelijk veel feesten. Waaronder Pride Berlijn was er van de week. Dat is jammer genoeg is dat in het water gevallen, laat ik dat zomaar zeggen. Er is iemand het publiek ingereden met een busje en daar is een dode en een aantal gewonden uitgekomen. En dan zie je bij Youth Pride en Pride Amsterdam zie je dat iedereen dat toch wel oppakt. En... dat we... Die tweede graag. Dat we elkaar toch wel dragen. En dan vind ik het heel fijn dat je ook prominenten ziet die zich daar over uitspreken. Ik vond het fantastisch dat Maxima de World Pride heeft geopend als koningin van Nederland. Ik kan er alleen maar heel blij mee zijn. En ik denk dat we gewoon moeten blijven wie we zijn. En niet buigen.
0: Nou, dat.
1: Punt.
0: Nou, en dan gaan we uit natuurlijk met...
1: Ja, kan niet anders. This is me van The Greatest Showman.
0: En ik zou zeggen, tot straks in de 3e uur van Balken breekt de week.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. De Franse justitie verdenkt een oud straaljagerpiloot, nu consultant en YouTuber, van het lekken van geheimen aan China. Het parket in Parijs bracht de zaak voor een onderzoeksrechter. Het gaat om Pierre-Henri Jouet, bekend als AT, die zich mogelijk schuldig maakt aan samenspanning met een buitenlandse mogendheid. In België is een natuurbrand in het Waasland geblust nadat zo'n 15 hectare natuur in vlam opging. Opvallend is dat er dit jaar al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel 2024. Brandweer en boswachters blijven waakzaam vanwege de aanhoudende droogte en hoge temperaturen die nieuwe branden in de hand werken. En de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft de rente onveranderd gelaten. Toch waren er dissidente geluiden, twee bestuursleden stemden voor een renteverhoging. De Fed wil meer bewijs zien dat de inflatie richting de doelstelling van 2% beweegt, voordat verdere stappen worden gezet in het monetaire beleid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het lang zomers. Er staat nauwelijks wind. De temperatuur blijft op de meeste plaatsen ruim boven de zomerse grens van 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Balki breekt de week.

0: Welkom terug bij Balkie Breekt Week op deze prachtige woensdag 29 juli 2026. Aflevering 241, maar liefst.
1: Zo.
0: Ja, wij kwamen binnen met Ruben Heijn. Die heb ik al een tijdje niet gehoord.
1: Ik heb wel soms zijn naam gehoord, maar dat is dan ook eigenlijk.
0: Oh, oké. Okay. It feels right. Het zal een nieuw nummer zijn. Ik heb geen idee. De baas is weer eens onderweg.
1: Ja, oh, daar is hij.
0: Ruben Heijn, It feels right.
2: Oh, yeah.
0: But why?
2: Ik vond dat het een leuk nummer klinken.
0: Ja, ja, zeker. Nou, ik zei net tegen Menno, Ruben Heijn heb ik al een tijdje niet gehoord.
2: Nou, en dat stond in één keer op.
0: Ja, want waar kennen we die van? Volgens mij van Linda de Mol op donderdagavond of zoiets, toch?
2: Ja, volgens mij wel.
0: De winteravond,
2: wel.
0: Zomeravond, ja, dat deed ze ook alweer.
2: Volgens mij de zomeravond.
0: Ja, dat was het. Ja, dat mis ik dan ook weer. Jammer dat dat niet meer is.
2: Ja, maar weet je...
0: Linda de Mol, ken je die?
1: Ja, die ken ik, ja, wel.
0: Nee. Ik weet het op je wapens die branden.
1: Ja, maar die programma's ken ik dan weer niet.
0: Oh, die doet dan in de zomer, als het komkommertijd is, die had dan zo'n Linda zomeravond. En dan had ze twee gasten en dat gewoon lekker kletsen en muziek. En daar was Ruben Heijn, was daar vaste pianist volgens mij.
1: Ja.
2: Maar even een vraagje.
1: Ja.
2: Ik wil heel graag inloggen, maar ik zie jouw spullen weer hier staan. Oh, oh nee.
1: Gewoon wegklikken.
2: Nee, ik heb het al. Ja, even terugkomend in de Pride Month eigenlijk. Ja. En dan heb je de Pride World eigenlijk.
0: World Pride.
2: Of World Pride. Ja, wat in Berlijn is gebeurd, dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Ik snap niet hoe mensen dat in hun hoofd halen om zoiets te doen. Weet je, je neemt leven van mensen zet je op het spel.
0: Ja,
2: en je
0: een andere levensovertuiging hebt, dan botst het wel eens met elkaar. En helaas komt het dan tot dit soort,
2: Wat voor wereld leven wij eigenlijk?
0: Ja, precies. Nou ja, goed, als je kijkt naar World Pride deze week in Amsterdam. Daar zie je ook dat er op meer dan 100 plekken in de stad zijn safer places. En die kun je herkennen aan het roze hart met safer place erop. En dat is in bepaalde hotels of noem maar op, gelegenheden waar je gewoon dag en nacht naar binnen kunt wandelen. Om aan te geven dat je niet veilig voelt of dat je verkeerd bejegend bent. En dat is, hoe lang zijn we bezig? 4 dagen. Is al meer dan 100 keer is daar een melding gedaan van mensen die zich niet veilig hebben gevoeld.
2: Nee, kijk, ik vind namelijk, ik weet ook dat er op een gegeven moment een, ik weet niet welke plek het was, ook in Nederland, deden ze test. Dat deden ze via een app, is dat.
0: Mm-hmm.
2: En dan kan je zien waar je safe place hebt eigenlijk. Als je uitgaat en zo. En dan kan je drukken en dan ga je daar naartoe. En hun omvermen over je heen en om je heen. En dan bellen ze de politie of wat dan ook.
0: Ja.
2: Ik vind het gewoon belangrijk. Maar dat denk ik bij mezelf.
0: Nou ja, ik vind het vervelend dat het er is.
2: Nou, dat. Want
0: het hoeft niet.
2: Nee,
0: laat elkaar met rust en laat elkaar gewoon zijn wie je bent. Hoe moeilijk is dat?
2: Niet zo moeilijk. Voor ons niet, voor mij niet. Maar voor bepaalde mensen is dat wel. Wat ik ook merk is op een gegeven moment... Ik geef een voorbeeld. Als je in welke dorp je ook mag zijn. Of een klein stadje. Dat alcohol eigenlijk alles verpest.
0: Ja, vaak wel.
2: Vaak wel, ja. Want dan weten ze eigenlijk helemaal niet... dat ze op een gegeven moment... de draad kwijt zijn en dan gaan ze dingen doen. En de volgende dag heb je pas spijt van, omdat dat is gebeurd. Nou, dat vind ik gewoon jammer.
0: Is het ook.
2: Weet je, en wat ik merkte ook, en dat is ook met de drag queen. Daar staan we buiten gewoon te roken. En wat er ook... wat mensen dat niet zo snel zien is... dan komt er een mafketel binnen en die doet een Hitlergloed. En dan denk ik, ja, yo... Wat beziel je?
0: Ja.
2: Ik weet niet onder welke steen je hebt gelegen. maar dan heb ik zin ook wel eens gewoon een week op call te doen. Van, als je je zo ellendig voelt, waarom kom je daar? Je zoekt het zelf op.
0: Ja, precies. Kijk, en daarom vind ik het wel fijn dat binnen ons, binnen Neushoorn sowieso, en binnen House of Sweetheart en de bingo's en dat soort dingen, is iedereen gewoon welkom. En is het ook de bedoeling dat je veilig voelt? En 99% van de tijd kan dat ook. En, ja, en soms gebeurt er iets. Maar aan de andere kant, als je buiten staat, even uit te dampen van een optreden, dan zijn er ook mensen die spontaan op je afkomen en zeggen, oh, wat zie je er prachtig uit en mag ik op de foto met je? Dus er zijn ook heel veel positieve dingen. En als ik een vergelijkje mag maken, wat ik ook deze week dan weer tegenkom, maar goed, ik ben er ook wel redelijk op gefocust dan, is dat in Leeuwarden en in Franeker, en daar kun je in principe, als ik als Sascha onderweg ben, ik ga niet als mezelf onderweg naar de plaats waar ik dan naartoe moet. En ik ga me daarop maken. Ik maak me thuis op. En ik ga als Sascha ga ik onderweg. En hier kan dat. En is het ook prima. En in Leeuwarden kan ik me ook verplaatsen waar ik wil. En als je dan kijkt naar de grote steden. Rotterdam, Amsterdam, Den Haag. Daar schijnt het gewoon onveilig te zijn. Als je zo op straat gaat. En ook echt, Bianca Del Rio, Liva Mayday, al dat soort best grote namen, sterren, zeg maar. Die hebben daar moeite mee. En dat vind ik wel heel zuur.
2: Ja, zeker. Maar ja, we gaan naar muziek.
0: Ja.
2: En we gaan straks weer verder praten. Maar voordat we gaan doen, Wait For You van
0: Miles Smith.

0: Wat aardig.
1: Ja.
2: Wij wachten altijd op jou, jongen.
1: Ja, zeker weten. En vooral volgende week, jongen. Echt waar. De top 5 van Menno. En dan in onze aflevering 242. Ja. Maar zijn 30ste. Top 5. Nou, ja. Ik, jongen, dit. En ik vind het gewoon leuk. Maar weet je wat ik ook leuk vind? En dat is een petje af. Je doet het met liefde. Je doet het met plezier. We merken het ook. Dat maakt niet uit. Waar je hebt een top 5 klaarstaan. Ook leuk is. Ook naar je ouders toe. Dat ze ook meedenken. Dat vind ik gewoon leuk. En dat, dat vind ik gewoon top.
0: Bedankt.
1: Ja, dat vind ik gewoon leuk. Dat maakte dat wij een hele grote familie zijn met elkaar. En ook je ouders natuurlijk. Dus het is ook altijd leuk als je ouders eens een keer meeneemt. Ze waren op de openingsdag toen.
0: Mijn moeder was het, ja. Met mijn neefje en mijn broer.
1: Ja, nou, neem ze ook eens een keer mee. Ja, dan gaan we naar iets speciaals. En ik weet niet wie ik...
2: Ja, nou ja, wat is het ook weer? Great minds think alike.
1: Ja, krijg je als je familie bent.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
2: Maar Menno mag hem doen voor mij.
0: Oh, ik moet het doen?
2: Ja?
0: Ik kan ook gewoon mijn tekstje voorlezen die ik heb gebruikt bij mijn programma.
1: Maar. Doe maar.
0: Moet ik het al een beetje aanpassen misschien, maar dat zien we wel. Nou, op 29 juli 1974, en dat is vandaag, nou niet 1974, maar 29 juli, overleed Cass Elliot op slechts 32-jarige leeftijd tijdens een solotour in Londen. En dat is dus 52 jaar geleden.
1: Ja.
0: Kort na haar overlijden ontstond een verhaal dat ze zou zijn gestikt in een ham sandwich. Maar dat bleek niet waar. Uit dat onderzoek bleek dat ze overleed aan een hartaanval. Maar toch bleef die mythe jarenlang bestaan. En juist daarom is het mooi om deze week even niet stil te staan bij misverstanden, maar bij haar indrukwekkende muzikale nalatenschap. Zo heb ik hier klaarstaan van de mama's en de papa's waar ze natuurlijk in zat, California Dreaming.

0: Ja. Ja, dit blijft gewoon heerlijke muziek.
1: Daar ben ik het mee eens.
0: Ja, maar Mama Cass heeft ook solo nummers gemaakt, toch?
1: Ja, de Dream a Little Dream of Me is volgens mij ja. Van haar solo. Maar voor de rest moet ik ook even spieken.
0: Ja, nee, maar ze heeft echt wel hele mooie muziek.
2: Spiek jij nog maar even? Ja, zal ik je nog wat iets vertellen?
0: Ja.
2: Op de PC.
0: Laten we het daar eens even over hebben.
2: Nou, echt wel. Hoe was het bij jou voor? Nou, ik reed er langs. Toen dacht ik, en wat mij opkwam was, oké. Derde uur, dat wordt chantre over hoeveel auto's bij jou voor op de gras stond, maar ook nog op je stoep.
0: Ja, nou kijk, weet je, dat mensen daar gaan parkeren, daar moet ik me overheen zetten. Dat is gewoon wat het is. We hebben twee keer in het jaar hebben we echt een groot evenement. Dus de PC en AD. En dan weet je gewoon dat het volle bak is. Nou, dat is wat het is, hoort bij de stad. Wat ik wel heel vervelend vind, is hoe mensen dan parkeren. Er rijden mensen gewoon. Vanmorgen reed er bij niemand de achterkant van mijn auto eraf. Want die moest even precies tussen mijn auto en de lantaarnpaal door het grasveld op. Nick, ja. Weet je, denk even na.
2: Ja.
0: Dat vind ik heel vervelend. Wat wel heel leuk was vanochtend, want ik ben echt heel, heel pontificaal op het bankje voor in de tuin gaan zitten, boekje lezen. En dan durven mensen niet zo snel bij op de stoep te gaan staan. En toen reed er op een gegeven moment een heel klein blauw autootje langs. En die reed even terug. En dat raampje gaat open. Er zitten twee oude dames in. En een van die dames zegt, mag ik u wat vragen? En normaal krijg ik dan de vraag, mag ik hier parkeren?
2: Ja.
0: Dus ik was er al helemaal klaar voor. Ik denk, daar gaan we. Die ga ik krijgen.
2: Ja.
0: Zegt die dame, ja, is er wat te doen in Vraneker vandaag?
2: Oh, had je het niet verwacht natuurlijk.
0: Nee, dus ik zeg tegen die dame, het is PC vandaag. Oh, en wat is dat dan?
2: Ja.
0: Ik zei, nou, dat is het grootste kaatsfestijn van Vraneker in het hele jaar. Dus het is gewoon een hele volle bak. Die dames hadden geen enkel idee en die waren gewoon van plan om lekker Vraneker in te gaan vandaag.
2: En toen dachten ze van, wij rijden wel door naar Hallingen.
0: Nou, ik weet niet of ze Vraneker nog hebben bekeken, maar ik vond het wel heel sketig.
2: Ja, nee, het was hartstikke druk. Het was ongeveer 12.000 mensen in het podium. En natuurlijk mijn collega Alco de Jong van Balkje Breekt de Week. En Menno, Hoogveen.
0: Hij zit wat laag.
2: Ja, hij ging wat lager. Lager zitten. En natuurlijk, ik zelf zijn de hele dag bezig geweest voor de techniek. Ook natuurlijk voor de collega's te verzorgen. Het was hartstikke warm qua water en dat soort dingen. En een hele mooie team met elkaar hebben we toch wat kunnen neerzetten. En natuurlijk, elke PC waar wij over klagen altijd van onze programma. Maar dat nemen we met liefde nemen we dat over.
0: Ah ja, natuurlijk.
2: Weet je, en het is gewoon belangrijk hier. En alle luisteraars willen toch even de laatste weten van wie de koning is geworden. En dat hebben we gedaan. En dat hebben we weer geflikt. En dat bij Omroep Friesland. Of Omroep Zilt.
0: Zilt, geitenwijn.
2: En de omroep zelf die kwam na twee aanschuiven. Maar we hebben wel met de collega's, zelfs een collega, Ronnie, die was ziek, die zou ook zijn, maar die heeft thuis aan het werk geweest. En een topteam. Volgens mij heb ik een lijst en dat ga ik allemaal noemen straks. En daar heb ik wel een nummer voor. Dat wil ik wel even voor ze draaien. Voor de rest, 35 minuten hebben wij. We gaan wat leuks maken. Muziek draaien. Wat hebben we nog in aanbieding?
0: Ja, nou, ik ken het niet. Ik keek Menno net aan. Die is ook.
1: Ik keek jou ook aan.
0: Geen idee.
2: Nee, maar we hebben wel eens vaker gedraaid. En toen zeiden jullie op een gegeven moment, dat klinkt ook wel leuk.
1: Zullen we dat nu weer zeggen?
0: Ongetwijfeld. Marcel Kaptein, Dog Left in Rain.

0: Ja, heerlijke muziek. Maar ik heb het vast vorige keer ook gezegd.
1: Maar,
0: ja.
1: Maar heb je het nummer al binnen?
2: Ja, hij is nog aan het downloaden.
1: Oh, hij is aan het...
2: Het gaat niet zo snel, hè?
1: Oké. Maar, 17 september. Ja. Dan hebben we Drag Bingo. Speciale thema. Musical.
0: Ja, ja, wij gaan ons jubileumjaar in, het vijfde jaar. Dus dat betekent feest het hele jaar. En we beginnen met musical. Want daar kunnen we gewoon lekker mee uitpakken.
1: Is het al vijf jaar? Was het
0: dan... dit wordt het vijfde jaar. Ja.
1: Vijfde jaar?
0: Ja. Wij zijn in 22 zijn we begonnen. In september. Dat was de allereerste bingo. En die hebben we toen gedaan omdat het Roze Zaterdag was in Leeuwarden.
1: Maar dat betekent dus dat jij voor die tijd ook bij Balkje bent geweest.
0: Ja. Ja, want House of Sweetheart bestaat al iets langer dan de bingo. Ja, ik was ooit alleenstaande niet-moeder. Nee. En toen heb ik House of Sweetheart opgezet. Onder andere inderdaad dus om, nou ja, wat nu ook blijkt, een podium te geven voor mensen die graag willen beginnen. Of een podium nodig hebben om iets te proberen.
1: Ja.
0: Dat is gelukt en dat zie je. En weet je kunt ervan vinden wat je wilt. Maar ik sprak afgelopen vrijdag na de wedstrijd sprak ik met Max Tunner. En die is natuurlijk bij ons begonnen ook anderhalf, twee jaar geleden. En die kijkt er nog met warme gevoelens naar terug. En die vindt het heel fijn dat hij een podium heeft gekregen en dat hij daar heeft mogen beginnen. En soms mist hij dat ook wel, geeft hij aan. Maar sommige mensen groeien door en die willen andere dingen en die slaan dan af naar een ander pad. Ja, en dan denk ik, ja, dan heb ik bereikt wat ik wil.
1: Ja. En daartoe wil ik ook aan toevoegen. Wat je ook zegt precies, gebeurt hier bij Balkje Breekt de Week ook. Wij willen iedereen een podium geven. Even, weet je, je mag jezelf zijn, laagdrempelig. Ja. En dat vind ik zo mooi. Dat ik weet nog de eerste keer dat je bij ons kwam, ook bij Balkje Breekt de Week. Ja. Toen zat ik alleen met Bjorn en met Jan. Ja. Natuurlijk Jan Asma. En toen kwamen jullie en we hebben zo genoten. En ik weet ook op een gegeven moment zeiden we van... Ja, we willen toch uitbreiden ons team. En we zoeken iemand. En dan komt het eigenlijk op neer. En dat had ik ook bij jou gedaan. Van, goh, ken je iemand? En ik weet nog, toen kreeg ik een appje van... mag ik het ook zijn?
0: Ja.
1: En toen zei ik op een gegeven moment... Ja, natuurlijk mag dat. En vorig jaar zei ik ook op een gegeven moment tegen ons van... we willen een vrouwelijke collega bij hebben. En zo is ook Rihanna bij ons binnengewandeld. Ook als gast binnengekomen. Ja. En kijk wat voor team we hebben. Nou ja, dat ook over gesproken over een team. Ja, wij zijn een hechte team. Mm-hmm. Maar ook voor de live locatie... uitzendingen hebben ook een hele mooie team bij elkaar. Zoals vandaag de PC. En dat begint met de loting. En dat begint eigenlijk de PC. De Freule komt eraan. De dames PC komt eraan. Maar de collega's staan er hier. Zoals Tjerk de Boer. Menno Hogeveen natuurlijk. Tjibbe Witteveen. Alco de Jong. Ja, nog een keer. Menno. Hoogveen, dat staat twee keer op mijn lijst. Ja, dat is belangrijk. Jan Bakker natuurlijk, Hans Velkers, Jelle Bangma, Ronnie Jelderda. En die was ziek en die werkte echt van thuis nog eens door. En dat vind ik heel knap. Jesse van Wieren, Darjan Boersma. En natuurlijk onze eigen ook Ziltemiddag-presentator Hans Krabbedam. En daarvoor dacht ik van op een gegeven moment... dat is toch dit, een kampioenschap die je hier bij de PC wat neerzet. En toen dacht ik van, we gaan draaien. We are the champions van natuurlijk van Queen.

0: Dat was hem al.
1: Ja, ja, we are the champions van Queen. En dat natuurlijk voor deze prachtige warme dag. En dat collega's vanaf 6:30 6:30 vanochtend vroeg bezig zijn geweest. Ja, wat hebben we allemaal gedaan, Menno, zoals gezegd. Ja, van alles, hè?
2: Te vroeg zijn.
1: Te vroeg zijn. techniek hier in de studio. Het is wel zo van... ja, ik zat te denken van... Op een gegeven moment, smiddags heb ik van Menno overgenomen. Maar die is blijven zitten. En dan hebben we samen even dingen kunnen doen. Voorbereiden ook natuurlijk. Muziek binnenhalen. Maar op een gegeven moment dacht ik van... Oh, wat is het cool hier binnen. En de andere collega's, bijvoorbeeld Hans Velkers, Alco, die waren allemaal daar op het Joekelaan.
0: Oh, 30 plus graden.
1: Nou, echt waar. Ik moest je eerlijk zeggen, vanochtend vroeg, ik moest heen en weer lopen. En het was warm. En die meneer, die zat me aan te kijken. Hij zei, je hebt het warm, hè? Maar je kent het toch wel tegen? Ik zei, meneer, ik ken er helemaal niet tegen. Anders zei ik, dit is totaal een andere warmte. Ik zei, nou, geef mij maar een studio wat koud. Menno die ging naar de studio toe. En toen zei hij ook tegen mij, zal ik hem heel koud zetten, de studio? Ik zei, ja, alsjeblieft. Als ik daar binnen sta, moet het lekker koud zijn. Nou, weet je, dat doen we, dat heeft hij gedaan. Dankjewel, Menno. En toen dacht ik van, we gaan naar een moment... Van Kensington.

0: Nou, als je niet wakker was, ben je het nu wel weer, Menno?
1: Ja, op dit moment wel.
0: Wat verdikkie, Kensington. Een Nederlandse band is dit, toch?
1: Ja, klopt. Nieuwe zanger. Sinds weet ik niet wanneer eigenlijk. Maar sinds kort.
0: Oh.
1: Ja. Hij was gestopt, de oude zanger. Ik zou ze even opzoeken.
0: Oh ja, dat soort dingen mis ik dan natuurlijk weer.
1: Ja, je moet wel een beetje blij blijven, hè?
0: Ja, maar daar heb ik jullie voor.
1: Je hoort heel veel nieuwe dingen van mij. Ook van Tiger, van ABBA.
0: Ja, nou, ik ga het serieus. Als ik thuis kom vanavond, dan pak ik het album erbij.
1: Gaan we ook helemaal afluisteren of alleen dat liedje dan?
0: Nee, dan helemaal natuurlijk.
1: Ah, ja.
0: Ja, nee, dat hoort.
1: Nooit één liedje luisteren.
0: Nee, dat kan niet.
1: De hele plaat.
0: Ja, want ik weet ook precies, bij de meeste platen weet ik wel welke nummers op welke kant staan en wanneer ze komen. Dus dat ik kan niet één liedje doen. Dat mist in mijn hoofd.
1: Hetzelfde als een afspeellijst op Spotify. Ik, altijd als ik een nummer hoor, dan denk ik van gelijk van dat nummer komt er
0: achteraan. Ja,
1: op de radio, maar dat is dan niet zo.
0: Nee, ja, stom is dat, hè? Dat je dan denkt, hallo, er moet een ander nummer komen.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik ken dat wel.
1: Het zal er wel toeval wezen als het nou er ook echt achteraan kwam.
0: Ja, dat zou wel heel cool zijn.
1: Ja, dat is een score.
0: Menno heeft maar liefst 5 blikjes van een bepaald frisdrank op vandaag. Dus het borrelt wat aan die kant.
2: Ja, maar weet je, we moesten ook goed drinken.
0: Ja, natuurlijk. Anders droog je uit.
2: Anders droog je
0: uit. Oh, gelukkig. Ja, anders dan verschrompel je. Een beetje zo'n krentje.
2: Nou, weet je, we doen nou even gewoon lekker Queen weer. Maar wij hadden het over net. Toen eigenlijk, nog de muziek draaide. Mm-hmm. Hadden we het over van, wat zou nou leuk zijn om een nummer. Ken je het nummer Barcelona?
0: Ja, en of.
2: En ken je het clip eigenlijk?
0: Ja.
2: Nou,
0: het kippenvel, hoe dan ook. Ja, en Menno kent hem niet.
1: Jawel. Nee.
0: Oh, je kent hem wel.
2: Je kent hem wel.
1: Misschien als ik het hoor. Ik moet even luisteren.
0: Maar de volgende keer als we Barcelona zeggen, dan moet je dit gelijk
1: dan
0: in je hoofd hebben.
1: Ed Sheeran, toch?
0: Aan?
1: Dan Ed Sheeran, toch?
0: Waarom?
1: Ed Sheeran.
0: Ja, waarom?
1: Oh, waarom?
2: Hallo. We zijn
0: Ed Sheeran, die kreeg ik al binnen, hoor.
1: Ik ben al sinds 4:20 op.
2: Weet je wat we gaan doen? We gaan luisteren naar
0: Barcelona.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Freddie Mercury en Montserrat Caballé.

0: Dit komt wel redelijk in de buurt van Barcelona. Dit was Dua Lipa natuurlijk met Houdini.
1: Ja, en het is toch lekker, zo'n avond.
0: Ja,
1: je zou denken van ja, Rihanna niet, alcohol niet. Alcohol was ook de hele dag bezig. En die dacht van op een gegeven moment van laat mij maar even mijn ding doen. Want die had ook de oproepdienst van de brandweer ook. Ach, ja. Dus ik denk ja, oké, helemaal prima. Rihanna, die is de moon.
0: Volle
1: maan.
0: Iets
1: aan het in Halling aan de deur, op het strand.
2: Ja. Weerwolf.
0: Ik dacht al dat het wat harig was vandaag.
1: En ja, natuurlijk, dan blijven wij eigenlijk over. En wij nemen de taak over. Soms zal het ook wel eens voorkomen dat ik er niet ben. Dan neemt mijn ware collega Sebastian er natuurlijk over. En we hebben gewoon een prachtig team.
0: Ja.
1: Een mooi team met elkaar. En natuurlijk ook misschien... Wil je popquiz meedoen? Dat zijn wij ook. En dat is... ga bij julesofnature.nl. En dan zie je 22 augustus hebben wij popquiz jaren 90. Daar kun je aanmelden. En er zitten al de groepen. Dat is hartstikke gezellig.
0: Ja.
1: Vorige keer was het zo spannend. Ja, ik deed mee. En op een gegeven moment, ik weet het nog. Toen kwam een filmmuziek eigenlijk. En dat was ook voor Return of the Jedi.
0: Ja.
1: En dat soort dingen. Prachtig. En weet je, heb je ook wat je een nummer wil voor iemand aanvragen. En wij draaien met een verhaaltje of geen verhaaltje. Gewoon zomaar. Dat kan. Ga naar Balkie Break de Week. De app. Wat heb je? De Insta. De Facebook zijn we. Maar je kan ook gewoon naar onze e-mailadres. balkiebreekdeweek@omroepzilt.nl. Maar je kan mij ook natuurlijk gewoon een appje sturen. Je ziet op wat Insta, daar staat het ook. Maar je kan ook alvast gewoon op onze app van Omroep Zilt doen. En dan zet je ter attentie van Balkie Breek de Week aflevering 242. En dat doe je onder het nummer 0518451502. Maar je kan ook natuurlijk zeggen van goh, ik bel even naartoe. Dat kan ook. Hetzelfde nummer.
0: Ja, of je komt gewoon eens even langs.
1: Of je komt langs. Laat me even weten. Gezellig. Kom erbij zitten. Dan weet je hoe het hier gaat. Maar ja, goed. Wat een mooie avond. Deze woensdagavond. Warme avond. 29 juli 2026. Ja, dan komen we toch bijna het einde van Balkie Breek de Week. Aflevering 241, Sebastian.
0: Ja.
1: En Menno.
2: Ja.
0: Ja, dit was hem alweer.
1: Dit was hem alweer. Hey, Menno, dankjewel voor het prachtige top 5.
2: Alsjeblieft.
1: En Sebastian, dankjewel dat je er was.
0: Tuurlijk, altijd.
1: En ik zou zeggen, tot volgende week. En het belangrijkste is, hou van jezelf, denk om elkaar en let op elkaar. Op deze, chaotische wereld is het gewoon belangrijk. Ik wens iedereen een fijne avond. Ik wens iedereen een prachtige avond. En blijf jezelf. Tot volgende week, aflevering 242. Wow.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of dat haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
4: Zo gold voor Muk en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
3: In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. En als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. Daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
4: Zo gold voor Muk en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
3: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Komt die machine nog maar in, dan brengt hij die bal.
1: Nee, Wieke, waar is niet bij? Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De kleine partij in Wommels.
2: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
4: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ongecontroleerd op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daardoor daar weer terug naar huis. Een van de terrorismeverdachten die afgelopen nacht werd opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie en een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt, 1 in Rotterdam en 1 in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn vanavond herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In een Egyptische haven aan de Middellandse Zee is een gasopslagtank aangevallen. Het gaat om een tank die in Amerikaanse handen is. Een beveiligingsbedrijf zegt dat het is geraakt met een drone. Daardoor ontstond er brand en die sloeg vervolgens over op een schip. Inmiddels is de situatie wel weer onder controle. De bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Wie er achter de aanval zit, is nog niet bekend. De verdachte van het ongeluk bij Terholen in Zeeland werd eerder die dag al 3 keer geflitst omdat hij te hard reed, bleek vandaag in de rechtbank. Bij het ongeluk vorige maand kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool met leven. De verdachte bleek al vaker roekeloos te hebben gereden. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. In de Spaanse enclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. De opvangcentra in Ceuta zitten vol. Waarom precies nu zoveel migranten er naartoe zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is ook niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK moet gaan beheren en ook aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start dan zonnig. Later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: De Belastingdienst bespaart bijna 2 miljoen euro omdat er veel minder blauwe enveloppen verstuurd hoeven te worden. Steeds meer mensen willen de post digitaal. Mooi. Dat geld kan dan mooi gebruikt worden om het gesubsidieerde PostNL overeind te houden? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ik praat zo meteen met Karim Amgar over radicaliserende jongeren en hoe je ze aan moet pakken naar aanleiding van de politieactie vandaag. U hoorde dat net in het nieuws. En is er nog hoop voor de Duitse auto-industrie? Nu schrapt BMW ook alweer 8000 banen. En Volkswagen en Porsche deden dat eerder ook al. En omdat Het Oog 50 jaar bestaat, blikken wij terug. 50 jaar geleden won Bruce Jenner goud op de tienkamp bij de Olympische Spelen. En Theo Rijtsma, die komt zo meteen, die kan het zich nog goed herinneren. En naar aanleiding van de uitreiking van de Herman Wink Regenboogprijs voor het beste queerboek, spreek ik een boekhandelaar in Alkmaar die uitsluitend queerboeken verkoopt. Dat allemaal tot 12 uur. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 29 juli.
2: Ja, schreeuwende agenten in Alkmaar, Eindhoven en Rotterdam. In het donker vielen ze daar 3 woningen binnen.
3: Rond 1 uur. Ja, een hele harde knal en nog één erachteraan.
2: 3 jonge verdachten werden van hun bed gelicht in een terrorismeonderzoek. De buurtapps waren meteen wakker.
4: Iemand een idee wat er aan de hand is buiten? Waar de buurvrouw op reageert, die harde knal weet ik niet. Maar er staat weer een arrestatieteam op het hofje.
2: Het OM wil nog weinig zeggen over het onderzoek, maar buurtbewoners zijn geschrokken van het feit dat ze naast een terrorismeverdachte wonen.
5: Allemaal kinderen wonen natuurlijk. En ik las ook dat hij wel voor de tweede keer al opgepakt is. Dus ja, daar zijn we eigenlijk niet zo blij mee dat hij hier in de buurt woont.
2: Het meisje van 14 uit Blerik dat in april dood werd gevonden lag vastgebonden op bed. Dat zegt de officier van justitie.
6: Dat haar benen bij de enkels aan elkaar vastgetaped waren. Er tape bij haar polsen lag. En er veel tape de hoogte van haar nek en mond was aangebracht.
2: De hoofdverdachte in de zaak is de moeder van Noor.
7: De moeder heeft meteen eigenlijk gezegd dat zij verantwoordelijk is voor de dood van Noor. En dat zij degene is die Noor van het leven heeft beroofd.
2: De moeder wordt nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Want er is nog veel onduidelijk.
7: Het motief waarom Noor van het leven beroofd is, kennen wij niet. Daar doen we ook nog onderzoek naar.
2: Wereldwijde woede van voetbalbonden over de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil een commercieel bedrijf het WK laten organiseren en ook aandelen uitgeven. Niet alleen de bonden, maar ook de Britse premier is boos.
8: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. The World Cup is not a product.
2: De plannen van Infantino moeten veel geld opleveren met bijvoorbeeld sponsoren en televisierechten. Maar met aandeelhouders is het hek van de dam.
9: De nieuwe organisatie zal vast en zeker op een gegeven moment zeggen van nou, misschien is eens in de 2 jaar een wereldkampioenschap ook wel een goed idee.
2: En dat geld moet ergens vandaan komen.
9: Als dit doorgaat zijn de gevolgen ongetwijfeld hogere toegangsprijzen bij WK-wedstrijden, duurdere uitzendrechten. Fans gaan meer betalen.
2: Het is opletten bij steeds meer zwemplassen.
10: Al die kleine bolletjes. En die bolletjes, dat is dus cyano, oftewel blauwalg.
2: Die ziekmakende bacterie komt steeds vaker voor.
11: Door die extreme hitte, door minder neerslag, dat die blauwalg nu een fantastische omgeving heeft om zich te vermenigvuldigen.
2: Ook in slootjes en vijvers dreigt het gevaar.
10: Omdat mensen hier wandelen en denken, oh leuk, even met hond wat water geven. En dan heeft en de hond het binnen en diegene het aan de handen.
2: Het gerucht ging al rond dat deze artiest naar de Pride in Amsterdam zou komen.
12: Madonna.
2: En Madonna heeft het nu zelf bevestigd. Zaterdag treedt zij op in AFAS Live. De fans zijn nu al door het dolle heen.
13: Madonna!
14: Yes! Oh, heerlijk. Ik ben grote fan van haar.
15: Wow, I love it.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Ik ga erheen, ja. No matter what.
2: Suzanne de Vries zit hier. Zij heeft al gekeken in de krant vanmorgen.
12: Na 5 maanden oorlog zijn boodschappen voor mensen in Iran veel te duur geworden. Dat schrijft de Volkskrant nadat ze Iraniërs hebben gevraagd boodschappenlijstjes met de prijzen erop door te sturen naar de krant. Eieren, rijst en kip kosten bijvoorbeeld 5 keer zoveel in vergelijking met een jaar eerder.
2: Een 31-jarige man uit het noorden van Iran zegt tegen de krant: de mayonaise, ik kon mijn ogen niet geloven. Volgens hem was die saus altijd goedkoop, maar is het nu niet meer te betalen. En dat is niet het enige. Een half jaar geleden verliet hij de supermarkt nog met 5 volle tassen boodschappen. En nu krijg ik niet eens 1 tas vol, zegt hij.
12: Woonbootbewoners kampen met problemen door de lage waterstand, schrijft Trouw. Boten liggen scheef en hebben soms zelfs schade. De vereniging van woonbootbewoners krijgt veel meldingen over de droogte. Ze zeggen dat er in Nederland zo'n 12.000 mensen met een woonark zijn. En 1/3 van hen heeft last van het lage waterpeil.
2: De krant spreekt met een man met een woonboot bij Arnhem. Die ziet dat het de afgelopen 10 jaar steeds droger is geworden. Het kan zijn dat ik over een paar jaar verder weg moet gaan liggen in dieper water, zegt hij.
12: Air France KLM en Lufthansa vechten om de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Ze hebben beiden een bindend bod uitgebracht op een minderheidsbelang. TAP is een van de laatste overgebleven onafhankelijke nationale luchtvaartmaatschappijen van Europa. Maar niet lang meer.
2: Vorig jaar zomer heeft Lissabon de privatisering van zijn vliegtuigmaatschappij in gang gezet. Zo willen ze een betere concurrentiepositie krijgen. Het is niet bekend hoeveel de partijen hebben geboden, maar het wordt door analisten geschat op zo'n 700 miljoen euro.
12: En ineens kampt een Twentse wijk met een invasie van Colorado-kevers, schrijft NRC. De wijk ligt pal aan een maïsveld. Vorig jaar werden er daar aardappelen geteeld en dat vinden de kevers erg lekker. De mais groeit er nu niet en daarom lopen ze massaal de woonwijk in. Of de mais die er nu...
2: Die vinden ze niet lekker.
12: Nee.
2: Ze vinden die mais niet lekker.
12: Dus vandaar lopen ze nu massaal de woonwijk in om ander eten te vinden.
2: Ja, de kevers zijn ongeveer 1 centimeter lang en lijken een beetje op lieve heersbeestjes. Sommige bewoners zijn er niet blij mee en vegen ze op met een stoffer en blik. En ze doden ze ook in een bak met bleek en iemand anders gaat erop staan. Een insectenexpert bij Naturalis zegt dat de beestjes geen kwaad doen. Zijn boodschap is dan ook: laat ze lekker lopen. Eigenlijk zijn het best mooie kevers.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Ja, hoe zou dit nummer nou heten? Gabriel Rios. Ja, u hoorde het al. Politieinvallen vannacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. In een lopend terrorismeonderzoek werden 3 jonge tot zeer jonge verdachten opgepakt. Tussen de 16 en 19 jaar oud. Goedenavond, Karim Amgar, docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal. Over het proces achter polarisatie en radicalisering.
1: Goedenavond.
0: Ja, je bent docent en schrijver van het boek Van Radicaal naar Amicaal over het proces achter polarisatie en radicalisering. Waar keek je het meest van op toen je dit vanmorgen hoorde?
1: Leeftijd. Dat went echt nooit. Ook al, ik schrijf het in mijn boek ook, dat radicalisering al heel vroeg plaatsvindt. Maar dat went gewoon niet. 16 jaar. Ik bedoel, wat doen de meeste mensen op 16-jarige leeftijd? Ja, over het algemeen niet dit soort dingen beramen.
0: Nou ja, de politie heeft nog niet gezegd waarvan de jongens worden verdacht of op welke manier ze waren geradicaliseerd. Maakt het soort radicalisering eigenlijk uit voor hoe we het erover moeten hebben?
1: In essentie niet. Je ziet bij zowel rechtsextremistische radicalisering als bij jihadistische radicalisering als welke vorm dan ook, zie je hetzelfde proces. Mensen die op zoek zijn naar allerlei levensvragen, naar waar hoor ik nou eigenlijk bij, wat is mijn identiteit, en gaan dan op zoek naar antwoorden op die vragen. En als die antwoorden komen vanuit radicale gedachtegoeden, dan komt daar een soort opening om te kunnen radicaliseren. En bedoel, mind you, het is niet zo van, tralalala, hier heb je een Facebook post of een Instagram post of berichtje en nu ga je radicaliseren. Dat is natuurlijk een enorm proces waar ook die mensen aan de hele gevaarlijke kant, zou ik maar zeggen, heel erg in investeren.
0: Ja. Nou ja, wat wij wel weten is dat een van die verdachten eerder werd veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag, geïnspireerd door IS. En toen vroeg ik me af, wat gebeurt er daarna dan om zo'n jongen op het rechte pad te houden?
1: Ja, in essentie is het een hele belangrijke en tegelijkertijd ook een hele ingewikkelde vraag. Want daar heb je zowel onderwijs voor nodig als jongerenwerk, social workers voor nodig, wijkagenten voor nodig die aan de soort preventieve kant met zo'n jongen of meid, maar over het algemeen zijn het jongens en mannen, aan de slag te gaan. En aan de andere kant heb je ook gewoon een curatieve kant, waarbij je echt wel ook alle hele krachtige veiligheidsdiensten nodig hebben, die ook wel echt laten weten van dit pikken we niet als vrije samenleving. En dan gaat het gewoon over investeren in de juiste antwoorden te hebben op de vragen die zij stellen. En tegelijkertijd jongeren al op hele jonge leeftijd voorbereiden op kritische denkvaardigheden om te kunnen gaan met die fuik op social media.
0: Ja, gesprekken met de imam misschien ook.
1: Ja, oh zeker. Ik denk dat allerlei voorbeeldfiguren, zoals een imam, maar tegelijkertijd ook politici, pastoren, rabbijnen, allemaal een hele belangrijke rol spelen in deze situatie. Dus het radicaliseringsproces, maar ook het deradicaliseringsproces is van ons allemaal.
0: Ja. Tijdens de rechtszaak tegen die jongen uit Eindhoven bleek hoezeer hij echt 2 gescheiden levens had. Hè? Op school en thuis heel netjes, maar online, achter zijn computer, heel geradicaliseerd. Herken je dat beeld?
1: Ja. Ja, en ik herken het niet alleen bij jihadistische radicalisering. Ik herken het ook bij rechtsextremistische radicaliseringen. Die patronen die lijken heel erg op elkaar, waarbij je 2 totaal verschillende levens kunt leiden. Ook een van de moeders van de kinderen, jongeren die zijn opgepakt, zei ook, ik herken dat helemaal niet bij mijn eigen kind. Nou, dat is een signaal dat je denkt dat een kind exact hetzelfde gedrag vertoont als in de huiskamer, sociaal wenselijk gedrag, als online. En dat is iets wat zeker niet altijd het geval is. Nee. En daar moeten zowel ouders, want we hebben echt wel een opvoedprobleem, vind ik, in ons land, echt mee aan de slag.
0: Ja, maar hoe moet je daar achter komen dan? Waar moet je dan op letten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Denken van, oh, het komt wel goed. Open maar een account. Doe maar wat je wil. Is niet the way to go. Dat hebben we de afgelopen jaren al gezien. Dat betekent dus een combinatie van goed voorbereiden. Hè, dus echt toewerken naar dat iemand zijn verantwoordelijkheid kan pakken om online om te kunnen gaan met dit soort onder andere radicale ideologieën. Maar er zitten ook gewoon hele leuke poesjes en hondjes tussen en wat dan ook. En aan de andere kant hebben we ook gewoon een controlemechanisme nodig. En dat vraagt wat van ouders, dat vraagt wat van jongerenwerkers, maar het vraagt ook wat van beleidsmakers en politici die op dit moment big tech gewoon alles laten doen. Ik bedoel, je hoeft maar een paar minuten over X te struinen en je ziet de radicale ideologieën vliegen je om de oren. En ook daar moet je gewoon als overheid keihard op ingrijpen.
0: Ja, maar misschien ook als ouders dus echt goed opletten wat er gezegd wordt. Kleine dingen, uitspraken.
1: Ik wil het echt inderdaad niet bagatelliseren. We hebben oprecht een opvoedprobleem. Waarbij we denken, heel veel ouders denken, het zal wel goed komen of zo. Maar echt in de gaten houden met allerlei methodieken die daarvoor zijn. Wat je kind doet, geschiedenissen bekijken. En met het kind praten over wat het online is tegengekomen. En wat het met diegene gedaan heeft. Tijdslot zetten op wifi in je huis. Hoe erg het ook klinkt. Maar dat hebben we wel echt nodig, merken we nu gewoon. In allerlei klaslokalen op straat.
0: Ja, maar misschien dat niet alle ouders hiertoe in staat zijn.
1: Zeker niet. Dus dat vraagt ook wat. Aan de ene kant hebben we jongerenwerkers, ouders nodig, politie, wijkagenten, et cetera. Maar we hebben ook opvoedexperts nodig die ouders op dit moment helpen. Met hoe ga je nou eigenlijk om met een kind dat in een andere generatie opgroeit met zo'n telefoon en een online omgeving. Want ik bedoel, in de jaren 80, ik in opgegroeid ben, jaren 90 in opgegroeid ben, is dat mijn ouders en ik, die verschilden wel wat van elkaar. Ik bedoel, de een luistert AC/DC en de ander luistert liever naar Lil Wayne of zo. En dat is nu met ouders wel heel anders zo. En de wereld van het kind is echt totaal anders dan de wereld van een ouder. En dus hebben ouders ook echt hulp nodig om aansluiting te kunnen vinden tot die kinderen.
0: Ja. Kom jij tijdens je werk als docent ook in aanraking met radicaliserende jongeren?
1: Zeker. En dat, ik bedoel, laat ik duidelijk zijn, radicalisering gaat voor mij over het goed praten van geweld en terrorisme. Dat is voor mij al, dan zit je al vol in het radicaliseringsproces en moet je al vol op je hoede zijn. En dat soort opmerkingen kom ik echt wel tegen. Als ik dan met de jongeren in gesprek ga, dan zeggen ze vaak tegen mij, en dat is een opmerking waardoor ik ook wel echt op mijn hoede ben. Namelijk, waarom doe je zo je best om erbij te horen? Je wordt toch nooit geaccepteerd als een van hun. En dat is echt zo'n opmerking die galmt altijd enorm door mijn hoofd. Want dat zijn heel veel jongeren die het gevoel hebben, ik hoor hier niet, ik ben hier tijdelijk of wat dan ook. Of ik zal nooit geaccepteerd worden. En voelt dus ook niet een soort liefde en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. Ja, en dan moet je echt wel aan de slag.
0: Dat is natuurlijk ook weer een vicieuze cirkel, hè? Want,
1: ja, zeker.
0: Ja, nou goed. Nog één ding, Karim. Een hulpverlener zei vandaag dat het voor jongeren heel belangrijk is om in de puberteit een eigen mening te leren vormen. Dat radicalisering tegengaat.
1: Ja.
0: Daar ben je het mee eens, denk ik. Ja.
1: Ik vind het zo mooi dat je dat zegt. Omdat echt vlak voor de zomervakantie hadden we een mbo-talk. Waarbij we met mbo-jongeren in gesprek gingen over in dit geval mentale gezondheid. Maar ook over radicalisering. En dat is een opmerking die lijkt eigenlijk over niks te gaan. Maar was zo diep. Omdat een jongere zei, het lukt me, een jonge dame zei, het lukt me niet om een mening te vormen. Want voordat ik na mag denken over hetgeen wat ik net gezien heb, zie ik alweer iets anders en word ik alle kanten opgeslagen. En dat om 1 uur of 2 uur 's nachts. En dat is wat er gebeurt online. Hè. Je ziet iets, daar wil je een mening over vormen. En je scrolt 1 keer omhoog en je ziet weer een filmpje van 30 seconden die je weer de andere kant op stuurt. En dat is denk ik ook wel iets waar jongeren echt wel moeite mee hebben. Ik zie ook dat heel veel jongeren daar wel goed mee omgaan. Dat moeten we ook stellen. En ik moet ook zeggen dat het een misvatting is van heel veel ouderen te denken dat het een zwakke generatie is. Want als wij met z'n allen, 25, 30, 40 plussers, als wij opgegroeid zouden zijn in deze tijd met een smartphone, zouden we exact hetzelfde gedrag vertonen. Ja.
0: Die grote politieactie, hè? Je hebt het gezien, veel machtsvertoon, vond ik. Denk jij dan, nou, fijn dat ze er op tijd bij waren of te laat?
1: Twee dingen. Ik denk 1, goed dat ze zo heftig optreden, omdat het ook een signaal moet zijn naar mensen van tot hier en niet verder. En tegelijkertijd waren ze op tijd. Nee, ze waren niet op tijd. Want ik ben echt wel van de school dat je zoiets al met een wijkagent moet proberen op te lossen. Met een jongerenwerker moet proberen op te lossen. Ouders ook echt even bij de lurven moet pakken van, hey, heeft u wel uw kind in de gaten? We zien allerlei gedragingen online die niet oké zijn. Ja. En leerkrachten uiteraard die een belangrijke rol spelen in dit proces.
0: Ja. Dankjewel voor je bijdrage, Karim Amgar.
1: Graag gedaan.

0: When Your Mind's Made Up van de Ierse muzikant en Oscar-winnaar Glenn Hansard, van wie vandaag bekend werd dat hij op 56-jarige leeftijd is overleden bij een motorongeluk. Nadat eerder deze maand Volkswagen en Porsche al lieten weten fors te snijden in het personeelsbestand, gaat nu ook BMW reorganiseren. Volgens bronnen zouden de komende anderhalf jaar wereldwijd 8000 banen verdwijnen. En het is nodig om het automerk weer winstgevend te maken. Ik ga erover praten met Marieke Kuipers. Zij is sectoreconoom mobiliteit bij de Rabobank. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is nog niet bevestigd, maar ja, wel. Volkswagen en Porsche hebben ook al laten weten dat ze flink afschalen. Dus het lijkt wel logisch, hè? De auto-industrie zit in zijn geheel in zwaar weer, toch? In Duitsland.
1: Eigenlijk in China. Oh. Alleen de Duitse auto-industrie heeft er last van dat zij in China veel minder auto's verkopen. Daar zit het grootste probleem.
0: Dus in Europa zelf valt het eigenlijk wel mee?
1: In Europa zelf hebben zowel Volkswagen als BMW meer auto's verkocht de eerste helft van dit jaar dan vorig jaar.
0: En waarom willen ze in China dan die Duitse auto's niet meer?
1: Van origine was een Duitse en vooral premium Duitse auto echt een statussymbool. En dat is wel gedraaid nu. Er wordt veel meer economisch nationalisme gezien. Dus Chinezen rijden veel liever in veel gevallen een Chinese auto dan een Duitse.
0: Ja, maar goed, je zegt eigenlijk valt het nog mee. BMW is bijvoorbeeld nog wel winstgevend op dit moment.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja, nee, dat klopt absoluut. Als je die twee ook vergelijkt zoals jij net al deed, dan zie je dat de omzet van BMW minder dan de helft is. Veel minder dan de helft van Volkswagen. En de netto winst is zelfs iets hoger dan die van Volkswagen. Dus ook hier loopt het terug. Maar als je kijkt, gaat het bij BMW verhouding nog wel een stuk beter dan in de Volkswagen groep.
0: Ja, en waarom is het dan nu toch nodig om zo drastisch te reorganiseren?
1: Nou, de vraag is of dat dit heel drastisch is.
0: Okay,
1: dit
0: zijn nou, ik vind
1: de gerucht is 8000 medewerkers. Of 154.000 medewerkers wereldwijd. En bij Volkswagen gaat het over 150.000 op 680.000.
0: Dus dit valt eigenlijk nog mee. Het lijkt heel veel 8000, maar relatief gezien gaat het nog wel.
1: Relatief gezien denk ik dat het een stuk minder is dan bij Volkswagen. Maar desalniettemin zijn de verkopen in China mega teruggelopen. Dus moet er echt wel iets gebeuren. Want dit is een trend die ingezet is die niet zomaar zal omdraaien.
0: Nee, de vraag is natuurlijk welke banen je gaat schrappen, hè?
1: Ja, dat is best ingewikkeld. Ja. Je ziet bij Volkswagen bijvoorbeeld, van BMW is natuurlijk nog weinig bekend. Bij Volkswagen is er gezegd dat ze het assortiment gaan vereenvoudigen. Dus dan zou je kunnen denken dat er ook minder ontwikkeling R&D nodig is dan voorheen. Dus dan ga je veel meer afdelingen raken dan
0: wat
1: alleen
0: R&D?
1: Productie. Sorry, de ontwikkeling van nieuwe voertuigen.
0: Oh, waar staat die dan voor?
1: Research and Development.
0: Oh, Research and Development. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus ze willen dus daarin schrappen.
1: Dat zeg ik niet, maar dat zou ik me voor kunnen stellen. Dat zie je bij Volkswagen bijvoorbeeld ook, gezien zij het assortiment willen vereenvoudigen. Maar over BMW is gewoon nog niet genoeg bekend. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad niet alleen productie is, maar dat er veel meer afdelingen misschien afgeschaald kunnen worden.
0: Ja. Hoeveel banen zijn er eigenlijk op dit moment nog in de Europese auto-industrie?
1: Als je kijkt naar de auto-industrie zelf, dus bij de autofabrikanten, dan zijn dat er volgens mij zo'n 2,4 miljoen. Maar als je daar alle producenten en toeleveranciers bij rekent die een onderdeel maken, dan ligt dat boven de 3 miljoen. En als je daar ook nog de logistiek bij rekent, dan kom je zelfs wel tot 13 miljoen.
0: Ja, want ja, sommige mensen vragen zich toch ook af, is het nog de moeite waard om deze industrie in leven te houden?
1: Ja, dat denk ik persoonlijk wel. Als we dat niet doen, dan worden we nog veel afhankelijker van onder andere China, die nu een steeds grotere rol gaat spelen. En volgens mij is dat het laatste wat je moet wensen. De vraag is wel, in hoeverre red je dit nog? Ik denk dat iedereen wel een stuk marktaandeel in zal moeten leveren. Er komen nieuwe merken bij, dus iedereen krijgt onderaan de streep minder marktaandeel. Maar dat gezegd hebbende, denk ik wel dat dat bij BMW beperkter zal zijn dan bij bijvoorbeeld volume merken.
0: Ja. Of samenwerken misschien met de Chinezen en hier ook hun auto's gaan maken, is dat nog een optie?
1: Ja, je ziet al heel veel samenwerking en ik denk dat dat onvermijdelijk is en ook niet een domme keuze. Je ziet bijvoorbeeld Stellantis samenwerken, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Volvo. Dus die lijst is al heel lang van concerns die al samenwerken met een Chinees concern.
0: Ja, we blikken in het oog de laatste tijd veel terug op 50 jaar geleden. Gaan we zo meteen ook doen met Theo Reitsma. Want toen is het oog begonnen, hè, 50 jaar geleden. Mm-hmm. Als we nou eens 50 jaar vooruit kijken, is er dan nog een Europese auto-industrie, denk je?
1: Ja, ik vind het lastig om mijn glazen bol zo ver vooruit te laten kijken. Maar ik verwacht in principe van wel. Alleen het is heel moeilijk, want als je bijvoorbeeld kijkt hoe dat auto's ontwikkelen 30 jaar geleden ging. En als je kijkt hoe dat nu al gaat met alle AI-oplossingen die we nu hebben. Ja, is het echt koffiedik kijken hoe dat het over 50 jaar zal gaan. En misschien zijn het dan wel niet de autofabrikanten van nu. Maar zijn het totaal andere bedrijven met een andere afkomst die het dan doen. Dat zou ook kunnen.
0: Ja, in hoeverre verandert AI dan deze industrie?
1: Ja, best wel veel. Want je kunt natuurlijk veel sneller ontwikkelen dan dat je by man, dus met mensen doet.
0: Ja. Oké, dankjewel Marieke Kuiper, sector-econoom mobiliteit bij Randstad. Ja, ik zei het net al, in dit jaar dat het oog 50 jaar is geworden, kijken we af en toe terug naar nieuwsgebeurtenissen van 50 jaar geleden. En sommigen trekken hun sporen tot in het nu. Morgen op 30 juli is het 50 jaar geleden dat de Amerikaanse atleet Bruce Jenner goud won op de tienkamp bij de Olympische Spelen.
2: Hier staat Bruce Jenner. Dat is een man van die fameuze tienkamp zoals die op dit moment aan de gang is. Die Bruce Jenner die loopt daar dus in tweede positie. Een 26-jarige Amerikaan. Ieder jaar geleden was hij in München. En in München werd hij toen tiende. Maar daar begreep hij wel dat er vrij veel roem en eer te behalen viel door middel van het winnen van de Olympische tienkamp. Hij zette alles opzij in zijn leven voor één ding. En dat was hier de Olympische Spelen, de tienkamp. En eigenlijk twijfelt niemand hier aan het idee.
0: Ja, misschien had u de stem al herkend. En ik had het al verklapt. Theo Reitsma, destijds commentator voor de NOS bij de atletiek, is vanavond bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Theo.
3: Hallo.
0: Ja, tegenwoordig spreken we niet meer over Bruce Jenner, hè, want die is al meer dan 10 jaar is het Caitlyn Jenner geworden. Maar wij gaan even terug in die tijd toen hij nog Bruce was. Wat voor atleet was het?
3: Nou, het was een bijzondere atleet. En hij had inderdaad alles opzij gezet om daar goed te presteren bij die Olympische Spelen die er toen waren in Canada. Het was een spannende strijd tegen een Duitser, Kratzmer. En die twee die waren tot op het laatste moment met elkaar in de weer. Maar wat opvallend was, die Bruce Jenner, die had een enthousiaste schare publiek. En wat we toen merkten was eigenlijk dat er was chauvinisme op de tribune. En dat merkte je ook aan de beeldregie. Je kreeg steeds daar op de tribune zijn toenmalige vriendin, geloof ik dan nog. Mm-hmm. Die kreeg je in beeld en daaromheen dan heel veel lawaai ook van Amerikaanse supporters.
0: Want waar waren de Olympische Spelen?
3: Ja, die waren in Montreal toen. Okay. En dat is erg genoeg geweest overigens. Want de mensen daar hebben jarenlang moeten betalen voor de kosten die zijn besteed aan die Olympische Spelen overigens. Ja. Dat is een drama.
0: Ja, maar goed, je zei het. Je kan het je nog herinneren, hè? Goed.
3: Ja, omdat deze man natuurlijk daarna enorm in het nieuws is gebleven. Ik heb dat niet zo goed gevolgd. Ik wist ook niet met wie hij nou weer trouwde en wat hij verder deed om in de belangstelling te blijven. Het is een vriend van Trump ook bovendien. Daar geeft hij zich voor uit. En hij heeft er nog eens een keertje bij Trump, geloof ik, bijna geslapen. Maar Trump is hem niet goede nacht komen wensen en dergelijke. Hele rare verhalen zijn over hem gekomen.
0: Maar goed, toen die 50 jaar geleden, jij zei hij nam het op tegen een West-Duitse.
3: Kratzmer.
0: En ook een Rus, geloof ik, hè?
3: Ja, maar die haakte toch eigenlijk wel al een beetje af. Het ging voornamelijk tegen Kratzmer.
0: Ja.
3: Je vraagt nu naar gebeurtenissen daar.
0: Ja.
3: Maar bij het zwemmen was een Curaçao's meisje dat in Nederland woonde, won daar 2 keer zilver en 1 keer brons. Dus dat was ook wel opvallend, hoor. Enid Brigitta.
0: Oh ja, Enid Brigitta. Die ken ik nog wel.
3: Ja, en er waren wel meer opvallende dingen. Je had daar ook een Cubaanse 400 en 800 meter loper.
0: Ja.
3: Die zei na afloop van ik deel mijn gouden plak met Fidel Castro. Ja. Dus dat waren wel opvallende zaken toen
0: allemaal. Er gebeurden meer opvallende dingen dan dat Bruce Jenner de teamkamp won, wou je maar zeggen.
3: Ja.
0: Maar goed, ja, daar kijken we vandaag niet op terug.
3: Nee, maar ik wou het toch even zeggen.
0: Ja, ik vind het heel goed dat je overal Enid Brigitta nog even noemt. En je zei, er werd heel erg chauvinistisch gereageerd. Hè? Veel gejuich. Het was een publiekslieveling, die Bruce Jenner.
3: Ja, natuurlijk. Maar dat enthousiasme van de tribune was opvallend. En wat ook opvallend was, dat Bruce Jenner na zijn winst ging hij een Amerikaanse vlag halen. Die wond hij om eigenlijk. En daarmee heeft hij toen ook een ereronde gelopen. En dat was eigenlijk de eerste keer

0: medailles gewonnen hè, dan deze. Op die Tinkamp toch ook had WK's gewonnen.
1: Ja, hij had WK's. Ja. Hij kwam niet uit de lucht vallen.
0: Nee. Maar dit was wel het sluitstuk van zijn sportcarrière.
1: Ja.
0: Ik heb begrepen dat hij die titel niet meer verdedigd heeft.
1: Nee, dat kwam natuurlijk ook. Olympische Spelen waren voor amateurs. En hij was dus eigenlijk een amateur. Want die vriendin of die vrouw van hem, die eerste, die heeft veel geld binnengebracht, waardoor hij alles op de atletiek kon gooien.
0: Ja, en hij haalde het goud wel op met een puntenrecord. En het duurde volgens mij nog best lang voordat het verbroken
1: werd. Ja, omdat hij natuurlijk wel een gigant was. En een Tinkamp is altijd machtig. Dat zijn toch de allrounders.
0: Ja, dus het zijn echt de atleten. Echt,
1: nou ja, het is altijd een heel erg mooi onderdeel, waarbij het tot op de laatste, in het laatste nummer, dat het spannend en aardig kan blijven.
0: Ja, nou ja, goed, we hadden het er al even over en het moet toch wel gezegd. In 2015 bleek dat hij, 65 was hij toen al, geen broers meer wilde zijn, maar voortaan als Kathleen door het leven wilde gaan. Kunnen we hem nog even laten horen hoe hij dat aankondigde?
2: For my entire life, Caitlin has been around, but she lived inside. She never had a chance to live.
3: Caitlin, if you could turn the clock back, right? Uh-huh. If you could live life again, would you have transitioned earlier in life?
2: No. Everything is just exactly. I raised all my family. I did this. Look, I've got the ultimate double. The ultimate double. Olympic decathlon champion. Glamorous Woman of the Year award.
3: Two lives.
2: Come on, that doesn't get any better than that, does it?
0: Ja, verrast het jou?
1: Ja, ik heb hier totaal geen verstand van.
0: Nou, nee, je hoeft ook geen verstand van te hebben. Maar...
1: Nee, nou ja.
0: Nee, maar verrast het je?
1: Hoe kan het me verrassen als ik dit niet besnap? Als ik dit niet begrijp?
0: Nee, nou ja.
1: En ik gun het iedereen om vrijuit te doen en te laten. En ik ben ook wel iemand die wel graag ergens een mening over heeft. Maar over dit soort zaken zou ik me toch niet echt willen uitspreken.
0: Je hebt wel eens gezegd dat ze de Tinkamp zag als ultiem voorbeeld van mannelijkheid.
1: Ja.
0: Maar
1: vrouwen hebben toch ook een zevenkamp op
0: programma. Ik wou zeggen, het is toch niet een typische mannelijke sport, die Tinkamp?
1: Nee.
0: En dan nog iets, een groep boze Amerikanen, die is ook nog destijds een petitie gestart om die medaille af te nemen, want ze vonden dat ze dat niet meer verdienden als vrouw.
1: Ja, dat zie je wel in de atletieksport op het ogenblik natuurlijk, dat gezegd wordt dat transgenders, die dus daar in de vrouwenatletiek terechtkomen, die mogen dus dat mag niet meer.
0: Ja.
1: Dat is een zware beslissing die de Internationale Atletiek Federatie heeft genomen.
0: Ja, precies. Maar het is nog iets anders om iemand een medaille af te pakken. Ja. Omdat hij na die prestatie in de transitie is gegaan, denk ik.
1: Ja, schoonmaak van achteraf is altijd. Had men beter moeten opletten of eerder moeten reageren of eerder kunnen signaleren.
0: En weet jij nog hoe het IOC toen gereageerd heeft?
1: Nou, het IOC, dit is een beslissing van de Internationale Atletiek Federatie nu geweest.
0: Nee, maar laten we zeggen, die boze Amerikanen die zeiden van ze moeten die medaille alsnog afnemen van die Caitlin. Die hebben dat toch niet gehonoreerd hier.
1: Nee, maar boze mensen heb je overal.
0: Ja. Nee, maar had jij dat dan terecht gevonden dat hij dus alsnog was afgepakt?
1: Nee, dat kun je niet.
0: Nee. Maar goed, je zegt, er zijn tegenwoordig wel meer transgender personen in de sport. Maar dit is natuurlijk toch een apart geval. Omdat dit pas plaatsvond na die hele sportcarrière.
1: Ja, ja goed, maar goed, hij komt ergens vooruit.
0: Ja.
1: En anderen hebben deze. Ineens is er, ik wil niet zeggen een hoos, maar is er hier meer sprake van dan een aantal jaren geleden.
0: Ja. Oké, dankjewel Theo. Het was fijn om even met je terug te blikken op 50 jaar geleden. Toen...
1: Ja, ik hoef niks te zeggen over ik hoef niks te zeggen over Infantino. Hè, zo.
0: Wil je dat graag?
1: Nou, ik vind
0: mag het wel hoor.
1: Nou ja, ik vind wel dat het een besluit is wat ideaal is. Niet is idioot, maar ook clubs zullen wel eens gaan tegenstribbelen. Sterke clubs.
0: Ja.
1: Die betalen namelijk de spelers in eerste instantie. Daar hebben spelers geweldige contracten. En die clubs, die zullen toch ook wel denken, ja, een wereldbond die gebruik gaat maken van alles. En nog wat, meer nog dan op het ogenblik. Die zijn we kwijt. Daar lopen clubs ook vaak geblesseerde spelers op. Ik meen dat onze Barcelona-vriend toch ook op geblesseerd is op dit moment. Dus ja, de clubs kunnen hier ook wel eens zwaar op tegen zijn. En ik vind het juist.
0: En jij vindt ook dat een slecht idee is van deze Infantino.
1: Ja. Sport is van,

0: van de mensen.
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk al heel erg commercieel, dat hele WK. Hè?
0: Ja. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja.
1: Ja.
0: Belachelijk om nog wat te gaan drinken tijdens de wedstrijd.
1: Dat vond je ook al idioot. Ja. Die drinkpauzes, ja, er zijn veel mensen die daar commentaar op hebben gegeven. Oké, nou, je hebt het toch even gezegd. Dankjewel, Theo Rijtsma.
0: Goed.

0: Ja, step by step, langzaam verdween ze uit beeld. Whitney Houston. Tijdens de Pride in Amsterdam wordt morgen bekendgemaakt wie de Hebban Wink Regenbroos... Regenboogprijs 2026 wint. Een belangrijk criterium is de impact die een boek heeft in de queer gemeenschap. Ja, en wanneer is een goed boek ook een goed queer boek? Allemaal vragen die ik ga stellen aan Thomas Philip Asit van de boekhandel De Queer Boekenkast in Alkmaar. Goedenavond.
1: Hallo. Ja. Goedenavond.
0: Heb je druk tijdens deze dagen van de World Pride? Valt het mee?
2: Het valt bij mij wel mee, omdat ik de enige 100% queer boekhandel in Alkmaar ben. Van Nederland wel, maar ik zit in Alkmaar. Yeah. En wij beginnen onze Pride Week altijd eerder, al eind mei.
0: Oh.
2: Dus dat is bij ons de drukke week. Yeah. En verder gaan nu allemaal mensen lekker feest vieren in Amsterdam.
0: Ja.
2: Dus voor Amsterdammers zitten wij dan toch net even iets te ver.
0: Ik snap het. En heb je in Amsterdam dan geen queer boekhandel?
2: Nee, niet meer.
0: Nee.
2: Die is al een aantal jaren weg. Je had vroeger Boekhandel Vrolijk. Ja. Maar die is daarmee gestopt. Dus,
0: ik zal tippen had je ook nog. Maar die hadden volgens mij niet uitsluitend queer boeken.
2: Nee, precies. En, en je hebt natuurlijk nog steeds wel veel reguliere boekhandels die wel queer boeken aanbieden.
0: Ja.
2: Wat natuurlijk helemaal geweldig is. Maar ik kan echt met trots zeggen dat ik de enige 100% queer boekstore van Nederland heb.
0: Oké, wat maakt een boek een queer boek?
2: Het belangrijkste is in een queer boek dat de lezer zich vertegenwoordigd voelt. Dat hij zichzelf herkent in het verhaal. Maar misschien ook in de wereld waar het zich in afspeelt. Wat een wereld is zonder gedoe. Of dat queer zijn gewoon in die wereld bestaat. En dat daar verder niet moeilijk over gedaan wordt.
0: Ja,
2: dat zijn gewoon hele belangrijke punten voor een queer boek.
0: En die drie genomineerden, hè? Een boek van Emma Zuiderveen, een boek van Lianne Damen en een boek van Xilan Makrooi. Vind je dat ze goede keuzes?
2: Ja, zeker. Ik heb ze niet uitgekozen. Dat heeft een hele groep lezers gedaan. Duizenden las ik op de website.
0: Ja.
2: Vorig jaar zat ik in de jury van de shortlist.
0: Ja.
2: Dit jaar zit ik daar niet bij. Dus ik bekijk het lekker via de zijlijn. En volgens mij zijn dat alle drie stuk voor stuk hele goede boeken die het zeker waard zijn om te winnen.
0: Ja, nou las ik dat er ook nog een andere prijs is voor het beste queer boek. Die heeft Gerard van Emmerik, geloof ik, gewonnen. Dus er zijn er kennelijk twee.
2: Oh, wat leuk.
0: Wist je dat niet?
2: Nou, niet zo 1, 2, 3, nee. Maar ik weet wel vaker dingen niet, hoor.
0: Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Maar
2: nee,
0: goed,
2: als ik dat is menselijk.
0: Als ik nou bijvoorbeeld... Nee, ik dacht nog even, misschien moeten ze die prijzen combineren. Dan is het prijzengeld net ietsje substantiëler, hè?
2: Maar het gaat niet om het geld, natuurlijk.
0: Nee,
2: het gaat
0: nou,
2: vooral om de eer,
0: lijkt
2: mij. Het
0: is ook wel fijn als je wat... al die eer. Hé, hey, luister, als ik bij jou naar binnen kom... Is dan bijvoorbeeld het volledige werk van Revo, staat dat op de plank?
2: Nou, niet het volledige werk. Dat zijn er wel heel erg veel.
0: Ja, nou ja, oké. Bij wijze van spreken.
2: Ik focus me ook voornamelijk een beetje op boeken die na 2020 zijn uitgebracht. Anders wordt het een soort museum. En zo'n budget heb ik gewoon niet.
0: Oké.
2: Maar wat wel heel leuk is, dat veel uitgevers boeken heruitbrengen. Oude werken. En die heb ik dan vaak wel weer staan.
0: Ja, dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Jacob Israël de Haan of Anna Blaman of zo. Weet je wel?
2: Ja. Ja hoor. Ja. Als die na 2020 in een nieuw jasje zijn gestoken, dan heb ik die zeker. Ja.
0: Want je hebt geen vintage of tweedehands boeken?
2: Ik heb een klein stukje gedoneerde boeken. Mensen vinden het heel leuk om hun boeken naar mij te brengen die ze één keer gelezen hebben. Vaak zijn die ook bij mij gekocht.
0: Ja.
2: En dan kunnen ze op die manier weer geroeleerd worden voor een mooier prijsje.
0: Ja. Hey, en jij zegt boeken na, wat was het, 2020?
2: Ja, zo ongeveer. Ja,
0: en wat is dan het belangrijkste genre of het meest populaire genre?
2: Op dit moment scoort fantasy heel hoog. Maar ook de feel-good en de romantiek. En dan moet je eigenlijk een beetje denken aan boeken als Heated Rivalry. Dat is een hele bekende serie geworden.
0: Van die roeiers?
2: Nee, dit is van ijshockeyers.
0: Ijshockeyers,
2: ja. Maar u kaart op zich wel aan wat ik net wou zeggen. Hoe ik het had vervolgen. Er zijn in dat genre zijn er heel veel verschillende sporten. En daar zijn dan boeken van met mensen die elkaar leuk vinden tijdens de sport.
0: Ja, fantasy horror, bestaat dat ook? Queer horror?
2: Zeker, dat is toevallig mijn favoriete categorie. Dus daar heb ik ook absoluut van alles van staan in de winkel. Dat komt ook vaak voor.
0: Nou, jij zei net, ik weet niet alles. Ik weet ook niet alles. En ik weet bijvoorbeeld niet wat ik me bij queer horror moet voorstellen.
2: Ja,
0: homoseksuele vampieren of zo?
2: Zeker. Sowieso vind ik vampieren altijd homoseksueel. Ja. Dat hoort er gewoon bij.
0: Is dat zo?
2: Mag ook lesbisch, hè? Ik oordeel verder niet daarover. Maar vaak waar het over gaat in horror is meer de trauma. Wat een queer persoon in hun jeugd heeft meegemaakt. En dan is dat heel fantastisch omgevormd tot een horrorverhaal. Dat is denk ik het belangrijkste in queer horror. En sommige mensen kunnen zich daar heel erg hun rust in vinden.
0: Je wilt niet alleen boeken verkopen, begreep ik, maar ook mensen bij elkaar brengen. Toch?
2: Dat klopt, ja.
0: Dus jouw boekhandel is een soort gezellige plek? Of hoe doe je dat?
2: Ja, dat is inderdaad wel de insteek geweest. Natuurlijk moeten er boeken verkocht worden om te blijven bestaan. Maar het is voornamelijk ook een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Waar niet echt regels zijn qua hoe je je moet gedragen. Of hoe je bent volgens een bepaalde norm. En dan hou ik inderdaad vaak evenementen. Mensen komen samen. Ja, het is hartstikke gezellig.
0: Ja, zijn die boeken daar dan ook belangrijk in?
2: Ja, boeken verbinden enorm, ja.
0: Hoe dan? Doordat er de leesclubs zijn of zo, weet je?
2: Ja, dat is bijvoorbeeld één heel goed voorbeeld. Het is heel breed hoor. Leesclub, we hebben zelf ook een leesclub, nu van 11 leden. En we komen elke 6 weken samen. Dat is super gezellig. En dan lees je allemaal hetzelfde boek. En dan heeft iedereen daar totaal andere opvattingen over. En dan toch blijft het gezellig. Dat vind ik altijd wel knap.
0: Nou ja, mensen beslaan elkaar met een boek toch ook niet zo heel snel de harsjes in.
2: Nee, het zou wel handig zijn als je dan een heel zwaar boek hebt. Maar ik denk niet dat gebeurt. Ik hoop het in ieder geval niet. Nee.
0: En je bent ook zelf auteur, hè? Je hebt een boek geschreven, Nu we er nog zijn. Ik vond het een beetje. Ik dacht, ja, wat moet ik nou bedenken bij die titel, Nu we er nog zijn? Dat klinkt een beetje dystopisch.
2: Nou, dat zegt u helemaal goed. Het is een dystopische thriller. Dus u weet meer dan u denkt, hoor.
0: Vertel er eens iets over.
2: Het is een boek voor young adults, geschreven in het Nederlands. Uh-huh. Nu we er nog zijn, heet het. Het is uitgebracht bij uitgeverij Belkmans in februari van dit jaar. Dus het is echt nog heel nieuw. Het gaat over Casper en Ezra. Casper, dat is een jongen uit Friesland. En die moet voor zakenreis naar een fictief eiland in de Caraïbe. En als hij daar eenmaal is, dan breekt eigenlijk de pleuris uit. En dan ontmoet hij een lokale soldaat waar hij toch wel heel erg verliefd op wordt. Ze moeten vlug naar het hotel om Casper zijn vriendin te redden. Die is meegezellig op vakantie, maar het pakt dus niet zo gezellig uit.
0: Nee, snap ik.
2: En tijdens die reis gebeurt er van alles. Ik heb het ze absoluut niet makkelijk gemaakt. maar er zit wel een hele mooie romantische ondertoon in dat ze elkaar vinden.
0: Hey, heb je trouwens nog heel even over die prijs? Heb je favoriet?
2: Ik heb ze niet alle drie gelezen. Omdat ik dit jaar niet in de jury zat. Maar één had ik gelukkig al gelezen. En dat is die van Xylan Macroy. Mensen als zon en mensen als manen. Ik vond het een prachtig boek. Xylan is ook een paar keer in mijn winkel geweest voor evenement. En ik heb een heel mooi handgesigneerd exemplaar liggen. Met een heel mooi tekstje erin. Dus dat boek is me meer dierbaar. Okay. Ja.
0: Hij is ook genomineerd voor de Hebban debuutprijs.
2: Ja.
0: En de genomineerde ga ik allemaal spreken op zondagavond in het oog. Dus binnenkort ga ik hem ook hier in de studio verwelkomen.
2: Wat goed.
0: Ja, leuk hè. Nou, dankjewel Thomas. Leuk om te horen dat er in Alkmaar zo'n fijne boekhandel is voor queers. Morgen is hier Lucella Carasso. En straks spreekt Terry Tops nog met filosoof Ayuna Soyari.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: In de jaren 80 ontdekt KLM-werknemster Gerry Bauma dat ze fors minder verdient dan haar mannelijke collega's, terwijl ze precies hetzelfde werk doet.
3: 800 gulden in die tijd per maand scheelde het.
2: Dus sleept ze haar eigen werkgever voor de rechter.
3: En daarna werden ze intimiderend. Een beetje mij neerzet als een opruiend sujet.
2: Lisa Lotens reconstrueert haar verhaal en haar onvermoeibare, fameuze strijd.
3: Doe je hetzelfde werk? Ja. Verdien je hetzelfde? Nee. Gaan we door.
2: Deze week in Docs, Bauma versus KLM. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.

0: die anders doet.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude 18 graden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaat het niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.